0: Markt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: topontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
2: Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
7: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Ja, maar...

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.
2: Hey.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de food service branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: goodbye.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

iPersonal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
0: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Business New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
6: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
9: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM. Ontwikkelaars van impact.

0: met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zorgen dat het gewenste gedrag de basisoptie is. By default, om het zo te zeggen. Ze maken het zo aantrekkelijk, beschikbaar en gewoon dat het gewenste gedrag de natuurlijke basiskeuze wordt. De slechtere optie wordt daarmee vanzelf het alternatief. Geen verbod, geen opgeheven vingertje, gewoon een andere standaard. Misschien een vreemd voorbeeld, maar het helpt enorm om dit principe te begrijpen. Wist je dat in de landen waar je je actief moet opgeven om orgaandonor te worden, slechts 15% van de mensen dat doet? En dat in de landen waar je donor bent, tenzij je uitschrijft, 90% gewoon donor is en blijft? Dezelfde mensen, dezelfde overtuigingen, alleen een andere basisoptie. Dit principe heet Choice Architecture en werd onder andere beschreven door Nobelprijswinnaar Richard Taylor en de jurist Cass Sunstein in hun boek Nudge, een absolute aanrader als je gedrag wil begrijpen. De manier waarop opties worden gepresenteerd, wat als eerste staat, wat de default is, wat het meest zichtbaar is, bepaalt voorspelbaar wat mensen kiezen. Als organisatie kun je de keuze van mensen dus enorm beïnvloeden. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. Mensen hebben een sterke voorkeur voor de status quo. Ze blijven graag bij wat er is. Een organisatie die het gewenste gedrag tot default maakt, gebruikt die menselijke neiging in plaats van er tegen te vechten. Beslissingsvermoeidheid speelt ook mee. Een drukke ouder die 's avonds nog een gezonde maaltijd moet bedenken, kopen en bereiden, kiest sneller voor het makkelijke alternatief. Maak de gezonde optie het makkelijkst en de drempel valt weg. Sociale beïnvloeding versterkt het effect. Wat anderen doen, voelt als normaal. Op een kinderopvang waar kinderen samen broccoli proeven, wordt broccoli normaal. En als laatste, het haalt de morele druk weg. Gezond eten als opdracht is echt een vingertje. Maak er een feestje van en het voelt als een uitnodiging. De gedragsverandering ontstaat zonder dat er iemand zich beschuldigd voelt. Dat klinkt allemaal mooi en theoretisch klopt het ook wel. Maar hoe ontwerp je dat in de praktijk? Hoe maak je broccoli aantrekkelijker dan een koekje voor een driejarige? Daarvoor hebben we vandaag contact met Ingrid Cayet. Zij is de oprichter van Spoonie. Spoonie is een unieke organisatie. Het is een bedrijf dat groeide uit Madega en Spoonie, die in 2022 fuseerden en sinds vorig jaar samen verder gaan onder één merknaam. Inmiddels marktleider in gezonde kindermaaltijden voor kinderopvang met zo'n 2,5 miljoen verse maaltijden per jaar op ruim 500 kinderdagopvanglocaties. En tijdens de gezonde smikkelweken in 2024 deden 50.000 kinderen op zo'n 600 buitenschoolse opvanglocaties mee aan de smaaksafari met groenten. Ingrid kent het probleem niet uit een rapport, maar van haar eigen aanrecht. 8 op de 10 ouders vinden het belangrijk dat hun kind gezond eet. Maar in de praktijk is 80% van het voedselaanbod in de supermarkt ongezond en richt 80% van de reclame zich op ongezonde producten. Spoonie heeft daarop één keuze gemaakt. Niet de ouders proberen te overtuigen, maar het systeem omdraaien. Beginnen op het moment dat kinderen überhaupt leren proeven. Op de kinderdagopvang. Samen met andere kinderen, zodat gezond eten gewoon wordt. We maken contact met Ingrid Cayet van Spoonie. Ingrid, jullie willen gezond eten voor kinderen de normaalste zaak van de wereld maken. Hoe doet Spoonie dat?
2: Ja, gezond eten is net als lezen, lopen, zwemmen aangeleerd en doorgegeven. En helaas, met gezond eten lukt dat niet meer voor meest ouders. Ondanks het feit dat ze het allemaal belangrijk vinden en willen ook graag hun verantwoordelijkheid daarin nemen. Nou, hoe komt dat? Dat komt door een dubbel shift. Shift in voeding, van ongezond voeding is vooral aanwezig, goedkoop, continu gepromoot, ook buiten het controle van ouders. En shift in ouderschap. Ouders hebben het heel erg druk, want beide werkende ouders is nu de norm geworden. Dus kortom, ouderschap is veranderd, maar de oplossing nog niet. Alles is nog op de schouder van de ouders. En Spoonie stelt dat een moderne oplossing moet komen om als maatschappij het mogelijk te maken. Mogelijk maken dat ieder kind smult van gezond eten. En dat gezond leren een groot en lekker smaakavontuur is voor opgroeiende kinderen en hun ouders. Nou, dat betekent systeemverandering. Dat is dus een grote stap. Hoe doen we dat? We hebben een methode ontwikkeld. Die bestaat uit drie bouwstenen. Opeten, dus wat je in de mond stopt. Oppikken, de voorbeeldrol van de ouders weer mogelijk maken. En ontdekken, Van zelf leren is de gemakkelijkste manier en de leukste manier om te leren. Met producten ook voor thuis, waar je hebt eigenlijk de mogelijkheid om eten, ontdekken en van leren. En de impact is dat op dit moment, we hebben ongeveer 25.000 kinderen die elke jaar de gezond leren eten methode van Spoonie hebben. En we zijn aan een nieuwe norm te creëren door de olievlak met ouders en pedagogic professionals. Dus iedereen aan de bak en aan de slag hiermee.
1: Dankjewel, Ingrid.
0: Elke werkdag een praktisch voorbeeld. Eén inzicht dat je meteen kunt gebruiken. Business Insights bij New Business Radio.
1: Wat opvalt in het verhaal is dat het ontwerpen van een default iets anders is dan mensen overtuigen. Het is structureel werk, geen campagne. Drie handvatten voor jou als luisteraar. Welk gedrag wil je bevorderen met je dienst of met je product? En bouwen we daarmee aan een default, een basisoptie? Of blijven we nog steeds het alternatief? 9 van de 10 keer ontdek je dat je organisatie gewoon niet zo bewust is van gedragsontwikkeling en zich primair richt op de verkoop van producten en diensten. 2. Ga op zoek naar kennis over gedragsontwikkeling. Lees bijvoorbeeld het werk van de Nederlander Rijntjan Renes of van andere experts. Mijn persoonlijke ervaring, dit is echt ontzettend leuk om te leren. Ga op zoek naar een inspirerend voorbeeld en kijk wat je daarvan kunt kopiëren voor jouw organisatie. Kies er 1 om mee te experimenteren, dan maak je een start. En 3, monitor de verandering. Niet op zoek naar perfectie, maar om te leren. Om te monitoren moet je wel heel concreet zijn en daarmee wordt het iets waaraan je kunt werken. Kijk na een maand of na een half jaar of er al ontwikkeling is. Leer ervan en bouw door. Wil je gezond groeien en structureel ander gedrag mogelijk maken? Dan begin je niet met overtuigen, maar bij het ontwerpen. De vraag voor morgenochtend: welk gedrag willen wij normaal maken? En dan op zo'n manier dat de wereld er ook een beetje mooier van wordt. Verkopen we producten of diensten? Of helpen we onze klanten gedrag te ontwikkelen dat goed en gezond is voor ons allemaal? Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren en morgen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende!

0: De afschaffing van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP'ers.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
11: Veel ondernemingen denken pas na over financiering als een overname of investering zich aandient. En wat als die strategie dus sneller groeit dan de bankrekening? Hoe zorg je ervoor dat financiering geen rem wordt op de ambitie, maar juist dus een strategische versneller is voor de groei? Met andere woorden, hoe veranker je financiering structureel in de bedrijfsstrategie? We gaan hierover praten met Nicolai Knop en Eelco van Lustgraaf, beide partner bij Orchard Finance. En met hen bespreek ik dus waarom veel bedrijven nog altijd te laat nadenken over hun kapitaalstructuur. En hoe je voorkomt dat groeiplannen stranden door een gebrek aan financiële standpunt. Slachthuis.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
11: Zo, goedemorgen. Van harte welkom bij ons in de studio.
12: Goedemorgen. Goedemorgen.
11: Hey, slagkracht. Het kwam er een beetje, een beetje raar. Hè? Maar dit is natuurlijk wel waar jullie eigenlijk meteen, op het moment dat de financiële slagkracht op orde is, jullie werk gedaan hebben.
12: Dat klopt. Ja, als het huiswerk gedaan is, dan kan de onderneming daarmee aan de slag. Dus dat gaat vaak om de goede voorbereiding. En van daaruit kan dan de volgende stappen worden gezet.
11: Ja, we gaan straks gaan we hier uitgebreid op in. Bename ook over ja, waarom veel ondernemingen nog steeds te laat zijn als ze na gaan denken over die financiering bij de plannen. Maar eerst eventjes naar het bedrijf Orchard Finance. Jullie komen uit Maars.
12: Ja.
11: Hoe lang bestaan jullie al?
12: Grofweg 23 jaar zo'n beetje. En misschien aardig om iets over de historie te vertellen.
11: Ja, heel graag zelfs.
12: We stammen vanuit van de Boomgroep. Zijn overgenomen in 2001, zeg ik goed? Niet
13: 2000.
12: 2000 door NIBC.
10: Dat was geen gelukkig huwelijk in die zin. Toen zijn er een aantal mensen die destijds bij Van de Boom Groep werkten weer voor zichzelf begonnen. En daar is ook het Orchard Finance uit ontstaan. De naam aan zich, Orchard, zegt boomgaard. Hè? Ja. Dus een beetje de historie van ook Van de Boom Groep in die zin. En sinds 2003 zijn we in de hoedanigheid actief zoals nu.
11: En als je kijkt in de grootte, met hoeveel zijn jullie bijvoorbeeld?
10: Op dit moment ongeveer tussen de 25 en 30 mensen op de payroll, zeg maar. En dan hebben we nog een flexibele schilder naast.
11: Nu gaan we het ook even hebben over de doelgroep. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven in Nederland. MKB vormt het grootste palet eigenlijk, als het ware. Wat zijn nu de bedrijven waar jullie specifiek voor acteren?
12: Bij ons zijn dat eigenlijk de kleinere beursfondsen. De grote familiebedrijven, corporaties en het middensegment.
11: En dan kom ik eigenlijk al meteen heel snel bij die vraag. Hè. Waarom denken dus veel ondernemingen nog steeds te laat na over de financiering? Dan zou je eigenlijk denken bij dit soort vorm van bedrijven. Daar is toch een financiële afdeling die daarover meedenkt op het moment dat een plan tot uitvoering gebracht wordt.
12: Ja, de plannen zijn er. Maar je ziet dat dat toch vaak ook eventgedreven is. Dus dat ze worden ingehaald door een overname of door een grote investering. Dus een aantal van de klanten hebben het goed op orde. Die zijn er op tijd mee bezig. Een aantal, ja, die worden gewoon ingehaald door de realiteit. En dan gaan eigenlijk de acquisitiegesprekken lopen. En dan gaan ze pas nadenken over de financiering.
11: We gaan straks een voorbeeld horen ook, waarbij je dus heel duidelijk kan horen hoe dat zich ontwikkeld heeft. Ilko, even terug naar Orchard Finance, het bedrijf zelf. Mm-hmm. Je zei, jullie bestaan 23 jaar. Hoe lang ben je zelf actief binnen deze organisatie?
10: Ik ben een beetje de Bami speciaal van Orchard, noem ik dat maar even. Dat is mijn vocabulaire. Sinds 21, dus ik heb een andere achtergrond. Ja. Begonnen bij een van de grootbanken in een traineeship. Vervolgens bij nog een andere grootbank gewerkt. En sinds 2016 actief in de rol als adviseur. En dat doe ik sinds 21 bij Orchard.
11: En hoe kom je dan eigenlijk, ja, wat voor bedrijf kwam je binnen bij Orchard?
10: In wat voor bedrijf ik binnenkwam. Ja. Primair gevoel was een familiair gevoel. Dus een bedrijf eigenlijk waar wij veel over werken zijn de familiebedrijven. Even los van de opvangende.
11: Dus een cultuur die matcht eigenlijk.
10: Cultuur, exact. Ja. En dat heerst denk ik bij ons ook. Heel specifiek. Dus dat is één ding. Twee is dat we allemaal vrij specialistisch zijn. Ik noem maar gewoon vakidioten. Anderen geven daar nog weer een andere benaming aan. Maar in ieder geval, we zijn vrijwel dagelijks bezig met inhoud, et cetera.
11: Is daar iets in veranderd overigens in die inhoud afgelopen jaar?
10: Inhoudelijk of bedoel je?
11: Ja, qua expertise, qua manier waarop jullie advies uitbrengen, de aanvliegroute.
10: Nou, dat laatste denk ik niet per se, maar ik denk wel in het kader van hoe we onze klant bedienen, gebruik van AI of zaken die, hè, ontwikkeling in de markten als het ware, die spelen, dat nemen we wel steeds meer mee. Hè, dus misschien, en dat hangt ook wel een beetje aan mij, misschien is dat we ook wel behoorlijk proactief zijn. Hè, dus met het informeren van onze klanten. Nou, dit is zo'n voorbeeld daarvan, hè, van wees niet te laat met je financiering, maar dat je op tijd in ieder geval je klant ook informeert van wees erbij dat als je deze strategie hebt, zorg ervoor dan dat je huiswerk hebt gedaan. Ja. In plaats van, en dat wil ik niet zeggen dat het geval was hoor, maar achterover zitten of wachten totdat de klant bij jou komt om dan vervolgens een en ander in te gaan regelen. Dan wordt zo'n proces ook vervelend of staat onder druk, et cetera. Terwijl je eigenlijk als bedrijf zijn er misschien wel een beter vertrekpunt. Hè?
11: In welke fase van het proces worden jullie eigenlijk geraadpleegd? Hoe gaat dat?
10: Dat is heel veel verschillend, denk ik, maar misschien niet.
12: Het hangt er vanaf. Vaak zien ze al een herfinanciering aankomen. Dus dan is het vaak een jaar van tevoren. Alvast meedenken van wat moet er nou in de toekomst gebeuren. Een ander moment is eigenlijk op het moment dat ze aan het kijken zijn naar mogelijke overnamekandidaten. Van god, we hebben een acquisitiestrategie. Hoe ver reikt onze polstok? Hoeveel kunnen wij nou echt financieren? Ja, want je kan je ook overeten. Dus idealiter vaak aan het begin. Maar soms lopen de gesprekken al. En dan worden ze eigenlijk verrast door de snelheid van het gesprek.
11: En wellicht ook door de kansen dan die zich op dat moment misschien opdoemen. Waardoor ze sneller willen handelen dan eigenlijk verantwoordelijk is. Ja. Verantwoord is.
12: Ja, ja, soms krijgt zo'n proces een momentum. En dan gaat het eigenlijk heel snel. Ja. Ja.
11: Nicola, even naar jou persoonlijk. Hoe lang werk jij voor Orchard Group?
12: Ik werk eigenlijk al bijna sinds het begin. Dus het is in 2003 opgericht, in september. Ik ben in april 2004 erbij gekomen.
11: En dan kan ik aan jou nu de vraag natuurlijk ook stellen. Want dat is vlak voor de financiële crisis. Dus wellicht heb je daar een soort van ontwikkeling van een fundament zien ontstaan. Waar jullie nu nog op teren.
12: Ja, dat klopt. Financiële crisis in 2008 betekende ook dat financiering plotseling schaars werd. Dus in de jaren daarvoor was eigenlijk financiering relatief makkelijk op te halen. En je zag eigenlijk met de kredietcrisis dat banken ook echt zich terugtrokken uit de markt. Waardoor plotseling je banken niet meer was. En dat is toch echt wel een mindshift geweest voor heel veel ondernemingen.
11: En daar hadden jullie dus zeker de rol als mediator eigenlijk?
12: Zeker, ja. En dat werkte eigenlijk twee kanten op. Andere banken zoeken, maar ook zorgen dat als de bank vertrok, dat er een nieuwe bank moest worden aangelijnd op alle systemen. Dat ook het betalingsverkeer door kon gaan. Dat had een grote impact.
11: Nu zie je natuurlijk, na die financiële crisis zag je allerlei alternatieve vormen van financiering opdoemen. Crowdfunding, privé financiers, noem maar op. Hoe heb je er naar gekeken?
12: Soms met verbazing. Het is een breed gezelschap wat er eigenlijk bijgekomen is. Crowdfunding is met name voor het kleinbedrijf. Voor het grootbedrijf zie je debt funds. Maar je ziet ook bijvoorbeeld zaken als apart vastgoed of lease, wat er apart naast komt. De hele grote bedrijven kunnen ook naar de kapitaalmarkt.
11: En ja, dat is het verschil natuurlijk.
12: Ja, dat is een heel groot verschil. Ja. En je ziet dat partijen bewust aan het kijken zijn van, oké, wat is er nog meer naast de huidige bank?
11: En wat is het moment dat jullie zeggen van, oké, dus stel je begint even onderaan aan de MKB-markt qua kleinere bedrijven. Wat is, zeg maar, vanaf welk moment zeggen jullie, dit zijn bedrijven die wij kunnen helpen? Maar heb je het dan over, wat voor omvang heb je het dan over?
12: Moet je denken ongeveer aan 100 miljoen omzet. En nog over 10 miljoen financieringsvraag.
11: Precies. Ja. En dan komt die vraag. Dan is natuurlijk de vraag. Dan komt zo'n bedrijf klopt aan. Wat gebeurt er dan als de strategie en de financieringsstructuur blijken niet met elkaar aan te sluiten? Dan zeggen jullie, hey, nu zijn wij aan de beurt.
12: Of ja, niet? Dat klopt. Wat we dan eigenlijk doen is, we maken een financieel model, de forecast, en gaan kijken van hoe ontwikkelt de onderneming zich, hoe ontwikkelt de financieringsvraag zich, hoe ontwikkelt het risicoprofiel zich. En al die elementen is eigenlijk weer input om het gesprek te voeren. Dit is de strategie, maar hier loop je tegenaan. Bijvoorbeeld, je hebt onvoldoende financiering qua omvang, of het risicoprofiel wordt gewoon te groot.
11: En dan heb je het over risicoprofiel. Wat zit er in dat risicoprofiel? Is dat een type investering bijvoorbeeld waar men naar kijkt dan op dat moment?
12: Het is vaak een combinatie van enerzijds de uitgaven, de investeringen, de overnames. En anderzijds, en daarmee ook de financieringsvraag. En anderzijds het verdienpotentieel van de onderneming. Hoeveel verdient een onderneming? En met welke winst en kaststromen kunnen ze de financiering terugbetalen?
11: Ja. En Ilko, kijken jullie ook naar type financiën of type onderneming? Zijn er bepaalde segmenten die jullie, wat veel bij jullie voorkomt bijvoorbeeld?
10: Ja, er zijn een aantal sectoren waar we wat sterker in vertegenwoordigd zijn dan andere, maar in principe kijken we in de basis naar alles. Dus naar de meeste sectoren, of het moet een heel exotisch gedeelte zijn. kunt je er een beeld bij vormen? Ja. Dan zeggen wij ook nee in die zin. Maar we zijn sterk vertegenwoordigd denk ik in de foodbedrijven. Dan moet je denken dus aan de producenten van food, maar anderzijds ook aan dus de retailmarkt, dus supermarkten, et cetera. Transport en logistiek zijn we aardig in vertegenwoordigd en ook in bouw. En Nicolai is vooral gespecialiseerd ook in commodities en oil, zeg maar, bedrijven.
11: Oh, dat is ook interessant. Dat is natuurlijk veel aan het veranderen toch op dit moment ook.
12: Ja, er gebeurt heel veel in de markt. Banken die zich daar terugtrekken. Anderzijds, de markt is continu in beweging. Nu ook met Iran. Dat betekent dat een hele hoop ondernemingen nu acuut moeten handelen. Omdat de olieprijs omhoog schiet.
11: Ja, en daar kloppen ze ook voor bij jullie aan hoe te handelen?
12: Ja, dat klopt. En vaak hebben we ook al in de financiering dat voorbereid. Hè, dat er een mogelijkheid is voor een prijsstijging onverwachts. Dat dan de financiering kan meeademen. En het financiering dus kan worden verhoogd. Om die hoge prijzen op te vangen.
11: Ja, maar dat moet dus altijd in samenspraak worden met de financierders. Ja, met banken vaak.
12: Dat klopt. Ja.
11: Ik kan me ook voorstellen dat banken daar heel voorzichtig in zijn.
12: Ja, daar zijn ze voorzichtig in. Tegelijkertijd, die flexibiliteit is wel gewenst. En dat zien banken ook. Hè? Banken willen niet dat een partij omvalt omdat de prijzen hoog zijn. Hè? Dat gaat alleen op het moment dat ze te weinig verdienen. Ik zat zelf bij een oliehandelaar ten tijde van Rusland-Oekraïne. En toen schoten de prijzen ook in een paar weken omhoog. En toen moesten ook in een paar weken de lijnen aanzienlijk verruimen.
11: Volgens mij kunnen we al heel snel naar de praktijk. Want dan wordt het ook duidelijk van hoe jullie te werk gaan. op het moment dat een bedrijf aanklopt? Wat gebeurt er dan als eerste?
10: Ik denk dat we in de basis eerst eens luisteren. Wat de onderneming graag wenst. Hè? Wat is hun strategie? In plaats van dat wij een product zeg maar weergeven wat voor hen het beste is. Dus we luisteren eerst naar de klant in dit geval waar zij naartoe willen. En op het moment dat daar sprake is van herfinanciering, omdat dat eventueel op de agenda staat in het komende jaar, dan wel sprake is van acquisities of anderszins. Dan beginnen wij eigenlijk met het financiële stuk. En dat betekent, zoals Nicolai net ook aangeeft, dat we beginnen met een financieel model. Ten einde te eindigen in een financieringsplan, zoals we dat dan noemen. Dus we nemen feitelijk de onderneming in eerste instantie helemaal mee in. Oké, als je deze plannen hebt, hoe kun je dat überhaupt financieren? Waar loop je eventueel tegenaan voordat je überhaupt naar de markt gaat? Dus er zit een voorbereidingsfase aan vooraf, als het ware.
11: Ja, dus je probeert het in kaart te brengen. En is dit vaak binnen een bepaalde tijd dat dit proces plaatsvindt? Is dat binnen een boekjaar, als het ware? Of hoe gaat dat?
10: Ja, dat hangt heel erg vanaf waar de ondernemer zich op dat moment bevindt. Wat wij wel adviseren in die zin is dat een onderneming zich er al voorbereidt op het moment dat hij bezig gaat met de jaarrekening. Dan wel met de nieuwe plannen voor het jaar daarna, om het zo te zeggen. Dus dat het meegaat in de cyclus elk jaar. Vanwege het feit dat als je je cycli reeds doorlopen hebt en iedereen is bezig met de dagelijkse gang van zaken, dan kom je vaak tijd tekort voor eventueel een extra event. Dus je kunt je daarop voorbereiden. In de planning en controlecyclus, zeg maar.
11: Ja, en dan uiteindelijk de begeleiding. Hoe gaat dat eraan toe? Is dat iets dat jullie continu met de opdrachtgever in gesprek zijn? Hoe werkt dat in de praktijk?
13: Dan nemen we eigenlijk de opdrachtgever mee in het proces. En het begint eigenlijk eerst met de analyses, maar dan ook de interne besluitvorming met de raad van commissarissen, met de aandeelhouders, zodat iedereen vooraf ook een beeld heeft van wat moet er gebeuren. En vanaf dat punt, en als dat al goedgekeurd is, dan gaan we eigenlijk de gesprekken aan met de financiers, bijvoorbeeld de banken. Ja. Dan nodigen we die uit en nemen we die mee in het verhaal van de onderneming, in de strategie en wat dan ook de vraag is.
11: Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat daar zeker een risicoprofiel of analyse gemaakt wordt. Of zeker. Die investering. Ja. Hoe werkt dat in de praktijk? Is natuurlijk bij elk bedrijf, elke sector anders. Kan ik me voorstellen. Maar als je het toch een beetje door gemiddelde genomen zou.
10: Ik denk dat in de basis kijken we. Hè, dus een risicoprofiel wordt overwegend bekeken op basis van historische data. Daar hebben wij ook systemen voor in die zin. Om dat na te bootsen. Hè, van wat is een risicoprofiel dan en hoe komt dat eruit? Wat gaat daarin? Dat is overwegend gewoon de financiële data van een bedrijf. In combinatie met wat kwalitatieve criteria. En daar komt dan feitelijk een rating uitrollen. En die rating, voor veel mensen bekend als de Standard & Poor's. Hè, of de destijds de grootsbanken in de crisis die op de borst klopten van wij hebben de AAA. Ik zie ook lachen. En de facto komt het daarop neer. Hè, dus dat een bedrijf een rating krijgt. Want de rating aan zich heeft een onderneming nog niet zoveel. Want wat kun je daar dan feitelijk mee? Dus die vertalen we dan vervolgens in. Wat voor condities horen daar dan bij? En hoe ziet dat er dan uit in het kader van je wensen? Dus in het kader van je financieringsbehoeften. En kun je dat in de markt dan ook daadwerkelijk krijgen? En daar komt feitelijk een structuur uit rollen. Dat is op basis van de ervaring die we dan hebben.
11: En die parameters, hoe worden die eigenlijk geëikt als het ware?
10: De parameters
11: van? Aan de hand van waarop je dat profiel kan maken. Ik kan me ook voorstellen dat af en toe investeringen gedaan worden. Ja. Wat misschien wel een compleet nieuwe markt is bijvoorbeeld.
10: Ja, en daar zit dan automatisch ook een hoog risico aan. Hè? Dus uiteindelijk, je moet zo zien dat op het moment dat je toekomstige verdienmodel minder zeker wordt, is je risico hoger. En dus zo moet je het eigenlijk beoordelen.
11: Hoe zit dat met kansen op nieuwe marktsegmenten? Noem bijvoorbeeld de chipindustrie of iets in de IT-achtige setting.
10: Ja, dat is wel een gok, zou je kunnen zeggen. En overwegend, en dat is waar wij dagelijks mee te maken hebben, ook met bankiers, maar misschien wij zelf ook wel. Maar dat is overwegend. Historisch moet het wel cashflow hebben. Dat er voldoende vertrouwen is om daarop in te stappen. Als je meer naar een meer risicomodel gaat of een meer risicoproduct, dan zijn er juist andersoortige investeerders of durfkapitalisten, zeg maar, die daar dan makkelijker instappen.
11: En daar zoeken jullie dus de juiste financiers eigenlijk. Ja. Dat is ook jullie rol. Ja. We hadden het er net al even over. Die markt is enorm veranderd de afgelopen jaren. En zolang de AFM het goedkeurt, vinden jullie het ook goed? Hoe kijken jullie daarna?
10: De AFM. Ik weet niet of dat per se degene is die daarnaar kijkt. Hè. Dus je hebt in Nederland de DNB, de banken.
11: Precies, die kijkt ook naar. Dat is met name de bankvergunning. Exact, ja, exact. Maar ook AFM is natuurlijk ook wel een speler in die rol, toch?
10: Ja, die kijkt voornamelijk. Ja, is een ander toezichthoudend orgaan, geloof ik. Maar je bedoelt op het moment dat die. Dat ik je vraag even goed begrijp. Dat op het moment dat je de investeerders, of als je een investering zoekt en het product wordt door de markt oké bevonden, dan vinden wij het goed. Is dat wat je vraagt? Of?
11: Nou ja, maar ook hoe dat dan gaat. Hè? Bedoel, we hebben net het ook wel geconcludeerd. Je hebt nieuwe vormen van financiering hebben zich ontwikkeld de afgelopen jaren. Ja. Dat kan natuurlijk ook zijn. Hè? Je hebt partijen die eigenlijk bij privé. Personen precies. Geld ophalen.
10: Ja, dat snap ik.
11: Maar dat is toch een AFM-stuk ook.
10: Eens. Hè? Dus de AFM die moet voor die fondsen als het ware de vergunning feitelijk goedkeuren in die zin. En daar gaan wij de facto niet over. Hè? Want ja, ieder zijn rol, zo is het ook. Dus op het moment dat een fonds past binnen een financieringsstructuur die we... die wij dan met de klant als het ware bedenken of min of meer structureren. Dan gaan wij niet meer kijken naar de herkomst van.
11: Dat is niet nodig. Precies, je volgt wel de lijn.
10: Exact.
11: Die goed is. We gaan nou zo meteen verder praten. Dan gaan we ook de Keukengroep erbij pakken. Want dat is een bedrijf die jullie onlangs hebben geholpen met herstructurering.
14: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Lesto Business Orchard Finance. Bij mij in de studio Nicolai Knop en Ilko van der Lustra.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: En we gaan de case erbij pakken, de keukengroep. Om eigenlijk ook wel aan de hand daarvan te kunnen laten zien hoe jullie processen eigenlijk lopen op het moment dat zo'n herstructurering plaatsvindt. Wie van jullie is daarmee bezig geweest? Nicolai, jij of Ilko?
2: Ik ben daarmee bezig geweest met herfinanciering. Ilko is er nu ook mee bezig. Dus we zijn allebei goed bekend. Hoe komt zo'n proces tot stand? Simone is de nieuwe CFO. Informeert in haar netwerk van welke partij zou ik hiervoor kunnen inschakelen. Wij werden genoemd en zo is het contact gelegd. En dan heb je dus Mark en Simone, de CEO en de CFO, allebei nieuw. Gaan samen nieuw aan de slag. Hebben plannen voor de business. Maken een nieuwe strategie. Nieuwe strategie met investeringen in de fabriek. Nieuwe strategie rondom duurzame initiatieven. Duurzaamheidsinitiatieven. En eigenlijk komt dan de vraag bij ons van oké, we hebben al deze plannen. Hoe gaan we dit financieren? En dan beginnen we eigenlijk met een soort nulmeting van dit is de huidige financiering. Dit is de behoefte naar de toekomst. Wat zijn de behoeftes van de andere stakeholders? Bijvoorbeeld de aandeelhouders qua dividend. Dat brengen we allemaal samen. En dan maken we eigenlijk met de onderneming een plan van hoe gaan we dit nou financieren de komende 5 jaar?
0: En waar begin je dan? Want ik kan me voorstellen dat dat nog altijd een groot vraagteken is van de financieringsgrootte. Is dat wel of niet verantwoord? Wanneer is het niet verantwoord? Wanneer kan je dit wel doen? Welke risico's, daar hebben we het net al even over gehad, kunnen er eventueel opdoemen? Stel je hebt een keukengroep in dit geval. Stel niemand koopt meer een keuken in Nederland.
2: Ja, dat klopt.
0: Dan heb je wel een probleem, toch?
2: Ja, ja. Dus je maakt eigenlijk samen eerst een financiële doorkijk. Van wat betekent dit de komende 5 jaar? Dus welke investeringen zijn echt nodig? Wat betekent dat voor de financieringsbehoefte en de omvang van de schuld ten opzichte van de verdiencapaciteit? Maar je kijkt ook met de onderneming van wat is nou historisch gebeurd? Hoe volatiel is de sector? En wat betekent dat dan voor het risicoprofiel? En wat zijn dan ook de maatregelen die de onderneming kan nemen op het moment dat het wel misgaat? Dus op het moment dat er minder keukens verkocht worden. Wat zijn dan de stappen? Zodat je ook van tevoren weet welke scenario's, waar moeten we rekening mee houden en hoe gaan we dat uitleggen aan de bank?
0: En hoeveel scenario's zijn dat? Want ik kan zo een scenario bedenken dat het straks wel eens heel hard kan gaan. Stel, we lossen de woningcrisis in een paar jaar op. Overal mag gebouwd gaan worden. Ja. Dan is er gewoon een groot tekort waarschijnlijk aan leveranciers.
2: Dat klopt, ja.
0: Dat is een positief scenario, maar je hebt natuurlijk ook een negatief scenario.
2: Ja, ja.
0: Dat het maar niet vlot trekt.
2: Ja, en die rekenen we eigenlijk allemaal door met de onderneming. Dus de positieve kant, daar is ook...
0: Is overigens dit scenario daar aan de orde geweest ook?
2: Allebei, ja. Dus je begint eigenlijk van wat is het plan. Maar zeker ook met de groeiambities. Wat de keukengroep heel goed kan doen, is hele grote projecten snel duizenden keukens installeren. Dus zij hebben enorm profijt van de inhaalplannen voor de bouw. Maar ook als het misgaat, wat gebeurt er dan? En tot hoever kan het volume inzakken voordat je verlies gaat maken? Nou, dat zijn de analyses die we met de onderneming maken, maar ook met de aandeelhouder.
0: En dan zijn die analyses klaar. En wordt dan de keuze gemaakt voor welke strategie daarbij past?
2: Ja, dan maak je eigenlijk met de aandeelhouder ook een keuze voor wat is het dividendbeleid naar de toekomst toe. En dan bepaal je met elkaar, we hebben zoveel geld nu nodig. We hebben zoveel geld misschien in de toekomst nodig. En we willen eigenlijk in dit risicoprofiel blijven. En het risicoprofiel moet je dan eigenlijk zien als hoeveel schuld het opzet van de winst. En dat is een heel belangrijke parameter.
0: Ja, en stel deze financiering, hè, dat is natuurlijk, dit is een case die waarschijnlijk al afgerond is. Of
2: ja, dat klopt. Ja, die is afgerond. Ja.
0: Dus met andere woorden, wat is dan een verantwoorde schuld die men aangaat of herstructurering? Hoe bepaal je dat? Want je hebt die scenario's. Alleen kan me ook voorstellen dat dat nog steeds niet... De omvang is natuurlijk een hele belangrijke daarin.
2: Ja, omvang is heel belangrijk. En de vuistregel bij banken is bijvoorbeeld 3 keer de bruto winst. Als een soort maatstaf. En de onderneming komt daar belangen na niet aan in de projecties. Maar dat is wel een vuistregel. En zo zijn er per bedrijf en per sector andere vuistregels. Waar je eigenlijk kijkt van blijf je daar binnen. En dat zegt ook iets over dan het kredietprofiel en de gezondheid van de onderneming.
0: Ja, en dan voor 5 jaar is natuurlijk vooruitkijken. Nu hoor je heel veel bedrijven hier bij Nieuw Business Radio ook zeggen. Ja, 3 jaar is voor ons echt de max.
3: Precies, dus je kunt in de financieringsopzet het zo structureren dat je voor 5 jaar wel min of meer zekerheid hebt. Maar misschien wel voor 3 jaar het in eerste instantie helemaal vastlegt. En dan flexibiliteit eromheen bouwt, zodat je het wel kunt verlengen na 5 jaar. Dat is bijvoorbeeld best wel gebruikelijk om dat op die manier te doen.
0: Ja, en hoe ging het toen verder?
2: Nou, hoe we dan verder zijn gegaan, een van de scenario's was ook acquisities. En dan is precies het punt wat je net maakt. Je kan niet vooruitzien. Je weet niet welke acquisitie wanneer komt. Maar je kan wel met de onderneming samen een scenario bedenken. Stel dat we elk jaar een kleine acquisitie doen. Of stel dat we één keer een grote acquisitie doen. Nou, dan maken we eigenlijk daar ook een scenario van. En bekijken met de onderneming van, oké, dan is dit het beeld. En dan maken we eigenlijk een presentatie richting de financiers. In dit geval de banken. Ze hebben twee banken nodig. En dan nodig je een groep banken uit om de onderneming te presenteren en de banken mee te nemen in de plannen. En dan begint eigenlijk het spel met de onderhandeling.
0: Ja, en dan wordt natuurlijk gekeken naar de kredietwaardigheid van een bedrijf, de omzet die hier gemaakt wordt. En in hoeverre zijn dan bijvoorbeeld 5 jaar terugkijken, hè, als zo'n onderneming al langer bestaat, belangrijk?
3: Heel belangrijk, hè. Dat heeft dan weer te maken met risicoprofiel natuurlijk. Precies. Maar ook in het kader van de sustainability van de cashflows aan zich. Dus jij maakte dus net denk ik een terechte opmerking. Stel nou dat er mensen in één keer minder keukens gaan kopen in dit geval. Wat voor effect heeft dat dan? Nou, we hebben in de historie 5 jaar mindere en hele goede jaren gekend. Onder andere corona natuurlijk. En dan is vervolgens de vraag, wat is het effect daarvan op de cashflows? En in hoeverre heeft het bedrijf zich dan zeg maar flexibel kunnen opstellen om dan uiteindelijk ook die financiering te kunnen terugbrengen?
0: En dat is natuurlijk wel bijzonder, want voor die tijd kenden wij dit soort ingrijpende situaties gewoon helemaal niet eigenlijk.
3: Nee.
0: Wordt daar nu dus continu rekening mee gehouden dat zo'n scenario zich wel kan voltrekken als à la corona?
3: Ja,
0: of pandemie of iets
3: dergelijks. Voor corona was het denk ik de financiële crisis die aangegrepen werd als een mogelijkheid. En zo zijn er in die tussentijd ook nog wel weer verschillende andere events geweest waar eventueel met een risicobril anders naar gekeken kan worden. Maar ik denk dat dat iets is wat waar we vandaag de dag als ondernemers gewoon mee te maken hebben. Dat er altijd iets kan gebeuren waarin je minder draait dan verwachten, om maar zo te zeggen. Ja. En daar moet je ook rekening mee houden in je structuur.
0: Dan toch ook even de vraag, want je hebt het over een bedrijf, relatieve omvang. Dan zou je eigenlijk zeggen dat die financiële kennis over het algemeen vaak gewoon aan boord is. Kan je dat vergelijken met de IT-sector, waar bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar security rondom zo'n bedrijf, dat eigenlijk toch dusdanig complex is dat je dat wel moet uitbesteden?
2: Ja, wat je eigenlijk ziet is, de kennis is aanwezig. Maar een gemiddelde CFO doet eens in de 5 jaar een herfinanciering. Dus dat zijn momenten. En in een carrière van een CFO is dat misschien 5 of 6 keer. En wij doen het dagelijks. Dus dan willen ze eigenlijk de expert erbij om samen met hen dat project door te lopen.

0: Maar jullie hebben gesprekken met die banken.
1: Ja.
0: Wat gebeurt daarna?
2: Nadat we de case hebben gepresenteerd, nodigen we eigenlijk de banken uit om indicatieve voorstellen uit te brengen. Dus dan pakken ze eigenlijk het verhaal, doen ze een kredietanalyse, kijken ze naar de onderneming en komen ze met een voorstel ten aanzien van structuur en prijzing. Wij hebben daar vooraf natuurlijk ook al gewoon onze uitgangspunten gedefinieerd. Dus dat is eigenlijk leidend ook voor de banken om daarop te reageren.
0: Hebben jullie vaak al een beeld eigenlijk bij welke financierder het meest geschikt is voordat je uiteindelijk überhaupt gaat praten?
2: Ja, zowel een beeld bij de uiteindelijke structuur als ook welke bank het best zou passen. En dat is niet alleen financieel, maar het zit soms ook in de mensen. Dus welke bank qua aanpak, qua cultuur past bij de onderneming. En dat is ook heel belangrijk.
0: Ja, nou, dan uiteindelijk is die bank gekozen.
2: Ja.
0: Dan wordt er gefinancierd. Maar dan begint het eigenlijk pas, toch?
2: Ja. Maar er zit nog een belangrijke fase ervoor. Ook het juridische stuk. De uiteindelijke documentatie, dat is vaak intensief. En dat vergeten mensen. Maar een LME-document, dat is een bankstandaard, is zo 200 plus pagina's waar je doorheen moet. Met externe juristen. Dus vaak op het moment dat de bank zegt, ik wil het financieren. Ja, dan moet er nog een fase daarna. En dat is ook nog een intensieve fase.
0: Ja.
2: Dan is het geld er eenmaal voor de onderneming. Ja, en dan kunnen ze aan de slag. Met hun
0: maar die juridische fase is natuurlijk wel heel erg belangrijk.
2: Ja.
0: Hoe werkt dat in de praktijk? Is dat iets waar je dan continu met elkaar over in gesprek bent? Of is het gewoon, jullie hebben eigenlijk het profiel gemaakt als het ware. Jullie kennen de klant van haaf tot gort. En kunnen hem daarna invullen. Hoe werkt dat in de praktijk?
2: Wij maken eigenlijk met de bank een term sheet. Dus eigenlijk de samenvatting van de belangrijkste financieringscondities. En dan begint eigenlijk het spel met de externe juristen die uitnodigen. Dus er is een jurist aan de kant van de onderneming, jurist aan de kant van de bank. En dan moet eigenlijk die term sheet worden uitgewerkt in een financieringsdocument. En daar moeten wij eigenlijk, zijn wij de katalysator in dat proces om te zorgen dat iedereen met elkaar blijft communiceren en er ook voortgang wordt gemaakt.
0: Ja, en over wat voor termijn heb je het dan? Hoe lang duurt zoiets voordat zoiets gerealiseerd
2: is? Zo'n documentatieproces kan zo 6 tot 8 weken duren. Dus je bent dan echt, dus een hele financiering is 3 tot 6 maanden. Maar ook aan die eindfase moet je gewoon serieus de tijd voor nemen.
0: Ja, dan zijn we dan toch op het punt dat uiteindelijk de financiering daar is.
2: Ja.
0: Maar dan begint het pas.
2: Dan begint het pas, ja. Want dan heeft de onderneming eigenlijk de ruimte om de investeringen in te brengen. Dus echt de investeringen, de goederen te gaan bestellen, de bouw te gaan starten van eventueel de nieuwbouw. En daar is het geld dan voor om dat te kunnen voorfinancieren. Of in het geval van een overname, dat ze al weten van oké, ik kan nu gaan kijken naar de markt, want ik heb ruimte om overnames te doen tot een bepaald bedrag. En dan kunnen ze dus feitelijk al echt actief gaan rondkijken, omdat ze weten, oké, de financiering, dat is goed geborgd.
0: Dus dat is in ieder geval heel belangrijk. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat je eigenlijk real-time wil blijven sturen.
3: Exact. Dus dat betekent dat als, laat ik zo zeggen, het huwelijk gesloten is met je partners, om het zo te zeggen, moet je het ook onderhouden, hè? Om in metaforen te spreken. En dat betekent dus ook dat eigenlijk in de selectie vooraf met jouw financiële partners je daar ook een goed gevoel bij moet hebben. Hè? Dus het blijft ook een deels mensenbusiness, want ik bedoel, banken die brengen het geld. En uiteindelijk is de relatiemanager of de contactpersoon van de bank jouw belangrijkste aanspreekpunt, om het zo te zeggen. En die neem je ook tussentijds mee in de ontwikkelingen van de onderneming. En dat is enerzijds in de ontwikkeling van de onderneming, maar anderzijds ook in het gebruik van je financiering aan zich. En op het moment dat er dus iets verandert ten opzichte van je aanvankelijke plan, ja, dan betekent dat dat je continu ook weer naar de tekentafel moet voor je financiële model, om het zo te zeggen. Van past dat nog steeds binnen het raamwerk wat we met elkaar bedacht hebben.
0: Ja.
3: En mocht dat daar ergens spaak lopen, ja, dan betekent dat je weer moet gaan schakelen.
0: Want er kan natuurlijk ook op een bepaald moment een druk ontstaan doordat iets niet loopt zoals je wil.
3: Exact.
0: En hoe ga je daar dan mee om? Die tijdsdruk, hè? Want bedoel, je zegt net al, zo'n financiering überhaupt al realiseren is 3 tot 4 maanden.
3: Ja.
0: Maar dan komt de tijdsdruk. Dan gaat er iets niet lukken. Of je mist de kans waarvan je weet van, nou, als we nu niet kunnen investeren,
3: ja,
0: dan loopt het hele plan eigenlijk in de soep.
3: Het toverwoord is denk ik flexibiliteit. Dus op het moment dat je in dat eerste deel van het proces, wat overigens, dus de financiering regel aan zich is ongeveer 1 maand of 4. Maar daarvoor hebben we dus een voorbereidingsfase. Dus dat is misschien wel 1/2 jaar wat je voor het totale proces nodig hebt, of nog langer. Maar op het moment dus dat je alleen de financiering inregelt voor het momentum waar we naar kijken, dan ben je in het volgende event sowieso weer te laat. Hè? Want dan heb je de kans gemist eigenlijk. Dus waar we heel erg strak naar kijken op voorhand is, oké, je hebt

0: vandaag de dag dit nodig. Maar is dat voldoende ook voor de langere termijn? En de langere termijn is dan 5 jaar vooruitkijkend. En daarin probeer je dan met elkaar wel dermate te modelleren, om het zo te zeggen, dat ook de negatieve events of de kansen ook daadwerkelijk voorbij komen. En een past die financieringsstructuur dan nog. En waar we vaak mee werken is dat er ook in die structuur een flexibiliteit zit, een flexibele schil als het ware, dat als er nood aan de man is, dat je die in ieder geval kunt gebruiken.
1: En is dat ongeacht welk type financiering het is? Dus ik kan me voorstellen dat een overname een heel ander proces is dan investeren in, bij wijze van spreken, nieuwe middelen, nieuwe fabrieken of wat dan ook.
2: Dat klopt, ja. Want een nieuwe fabriek, die zie je vaak van tevoren aankomen. Ja. Dus dan heb je eigenlijk alle rust om daar naartoe te gaan. Terwijl een overname eigenlijk een heel andere dynamiek kent, ook met de verkoper, en veel minder voorspelbaar is. Ik heb net na corona een overname begeleid in Oostenrijk. En die gesprekken liepen al heel lang. En die kwamen een paar keer terug. En plotseling na corona kwam het in stroomversnelling. En dat is eigenlijk het momentum wat anders is bij M&A dan bij investeren in een nieuwe fabriek.
1: En dan die overnames, hè, daar hoor je ook wel eens van, daar wordt dan zo goed mogelijk gekeken naar hoe de financiële huishouding is van het bedrijf wat overgenomen wordt. Sorry. Maar daar kan je natuurlijk altijd nog verrast worden. Of is dat eigenlijk uitgesloten?
0: Nee, in de basis kan dat heel goed. Hè? Want ik bedoel, elke verkopend bedrijf of verkoper die probeert zijn bedrijf, net als dat wij ons huis, op het moment dat je het op de markt brengt, zo mooi mogelijk op de markt te brengen, is met een bedrijf ook. Daarmee wil ik niet zeggen dat er dingen achtergehouden worden, maar het kan altijd, hè, in dat proces kan er iets naar voren komen wat tegenvalt, hè, en anders uitpakt dan vooraf gedacht in die zin. Dus daar in zo'n overnameproces, op het moment dat er een transactie gevormd wordt, zit er ook altijd onderzoek, hè, due diligence onderzoek. En daar haal je eigenlijk uit wat er eventueel tegenvalt. En dan moet je dus wederom terug naar de tekentafel. En dat maakt uiteindelijk ook voor je proces dus een heel groot verschil. Doe je dat op de juiste manier en op de juiste momenten, ook met je eigen stakeholders? Of staat inderdaad alles onder druk en kan die transactie pas doorgaan op het moment dat je zelf ook je financiering geregeld hebt, bij wijze van spreken. Ja. Dat maakt heel erg uit.
1: Nu is het dat bij heel veel sectoren er transitie gaande is. Al is het AI of verduurzaming, en noem ze allemaal maar op. In hoeverre wordt dat meegenomen aan de voorkant?
2: Ja, dat wordt enorm meegenomen. Verduurzaming is heel belangrijk. Dat zie je ook bij banken. Zeker de Nederlandse banken zijn er heel strikt op. Dus je ziet ook in toenemende mate dat er dus de financiering wordt gekoppeld aan duurzaamheid. Enerzijds met duurzaamheids-KPI's, maar ook anderzijds met een impactlening of een groenlening. Dus er zijn ook aparte financieringsvormen beschikbaar bij banken om die verduurzaming te kunnen financieren. En het is dus voor een klant heel erg van belang om ook gewoon te weten bij welk loket moet ik aankloppen.
1: Is dat een bepaald profiel of een bepaald proces wat jullie eigenlijk iedere keer vormen om de boel als het ware in kaart te brengen?
0: Ja.
1: Of verandert dat ook constant?
0: Qua proces bedoel je?
1: Ja.
0: Nee, proces is grosso modo gelijk. Alleen binnen dat proces zit een aantal bijzonderheden eventueel. Hè, dus verduurzaming kan een thema zijn of AI of overnames, waardoor je je structuur op een andere manier inrichten en ook misschien wat andere vragen stelt aan uiteindelijk de financiers. He, dus je stelde ze net de vraag, is nou voor elk bedrijf zeg maar die structuur hetzelfde en ook dat je dat altijd maar kunt herhalen? En het antwoord daarop is nee. He, het hangt er heel erg vanaf wat voor onderneming je hebt en wat de strategie is. Is het een onderneming die bijvoorbeeld op jaarbasis veel overnames doet of regelmatige basis, of is het een bedrijf dat eens of één keer een overname gaat doen? Dat is een volstrekt ander proces en ook een andere insteek, zeg maar, van structuren aan zich.
1: Ja, dat zal hetzelfde gelden voor de marktontwikkeling. Die wordt natuurlijk ook in kaart gebracht.
0: Ja.
1: Hoe zit het met de concurrentie bijvoorbeeld?
0: Correct, ja. En dan is de vraag ook in het kader van het, nou ja, bij de blauwdruk, hè, dus het tot stand brengen van je strategie, waar wil ik naartoe? Dat je goed voor jezelf bepaalt en met elkaar vaststelt, dus met de stakeholders. Wie zijn mijn concurrenten? Wil ik daar misschien eentje van overnemen? Wil ik ander deel van de markt gaan betreden, als het ware? Dat zijn juist die parameters waar je op voorhand zeg maar je blauwdruk op vaststelt.
1: En is het zo dat als je bij wijze van spreken in de uitvoering in nieuwe fases belandt, dus ik noem maar wat, het is een strategisch financieel plan wat gemaakt wordt. Die is voor 5 jaar.
2: Ja.
1: We hadden het net over, nou, de financiering is rond. Uiteindelijk gaat men acteren, gaat men inkopen. De doelen langzaam maar zeker realiseren. Is het dan zo dat daar in fases wordt gekeken naar iedere keer weer een soort van herbalancering of herijking?
2: Ja, er wordt continu, elk jaar wat wel de strategie, vindt er een herijking plaats. En dat moet ook, omdat de externe markt ook verandert. Dus waar we het net hadden over de conjunctuur, als die tegen zit, wat betekent dat dan voor de verkopen? Wat betekent dat voor mijn productiecapaciteit? Is een belangrijke. Wat je nu ook ziet, zeker sinds corona wat we net bespraken, dat aanvoerketens heel anders eruit gaan zien. Dus vroeger kon je misschien veel meer product in Europa halen, maar nu moet je het gaan importeren uit Azië en uit Amerika. En dan word je ermee geconfronteerd van, hey, het Suezkanaal is dicht. Of er gebeurt iets in Iran. Ja, dan moet je dus als bedrijf op een gegeven moment op gaan acteren. En daar ook rekening mee gaan houden dat je financieringsbehoefte ook er heel anders uit gaat zien. Want ja, de boot is veel langer onderweg dan van oudsher gebeurde.
1: En dat is natuurlijk wel bijzonder, want zoiets ontwikkelt zich eigenlijk in no time. Ik bedoel, noem de straat van Hormuz is hierbij. Je zei al net van, je bent gespecialiseerd op gebied van bedrijven die zich bezighouden met olie.
2: Ja.
1: Dat is eigenlijk in 2 maanden is dat zich gaan ontpoppen.
2: Exact. Ja, klopt. Ja. En dan is
1: wie pleegt dan het eerste belletje? Zijn jullie dat of is dat het bedrijf waar jullie voor werken?
2: Verschilt. Het is net even wie het eerste is. Maar je weet wel wat er gaat gebeuren. Het is dus wel op het moment dat dat gebeurt. Dan is het eigenlijk de herijking van de strategie. Wat betekent eigenlijk een prijsstijging voor mijn businessmodel? Hoeveel extra werkkapitaal heb ik nodig? Op het moment dat de olieprijs doorgaat naar 100 of misschien wel $200. Wat betekent dat dan? En kan ik dat dan financieren? Of heb ik extra financieringsfaciliteiten nodig? Hoe ga ik dat doen? Wat betekent dat voor mijn winstgevendheid? Nou, die analyses, die moeten dus heel snel gemaakt worden. Dat doen we met de klant. Om vervolgens ook te kijken, is de financiering nog wel goed geschikt voor deze nieuwe omstandigheid?
1: Is dan de flexibele schil waar we net over hadden voldoende om zoiets op te vangen? Waardoor je eigenlijk tijd koopt om ervoor te zorgen dat gedegen gekeken wordt naar de ontwikkeling. En hoe je dan op dat moment bijstuurt?
2: Voor een belangrijk deel wel. Want eigenlijk bij een normale herfinanciering houd je rekening met bijvoorbeeld prijsstijgingen. Bijvoorbeeld van 25% of 50%. Dat je zegt, ja, dat is iets om rekening mee te houden. En daar is de financiering op ingericht. Op het moment dat er echt de brand uitbreekt en de prijs verdubbelt in de olieprijs, bijvoorbeeld naar de 200. Ja, dan moet je toch echt terug naar de tekentafel. En dan betekent het eigenlijk samen met de onderneming, de financiële directeur, kijken van hoe gaan we dit brandje dan blussen.
1: Ja, en daar ben je ook afhankelijk dan natuurlijk van hoe de banken zich opstellen.
3: Ja.
1: Hebben jullie daar enig, hoe werkt dat in de praktijk?
3: Dat kan heel erg beknellend werken. Want ik bedoel, op het moment dat een dergelijk event zich voordoet, dan de eerste die op de rem gaat staan zijn ook banken. Hè, want die zijn overwegend wat conservatiever. Al dan niet terecht, hè, om zo te zeggen. Want ze hebben ook te vele ervaring. Maar daar zit hem dan wel, zeg maar, de crux van gaat dat dan lukken of niet? Kijk, in de basis is het zo dat de bank ook een partner is in dit geheel. En die heeft er niets aan om op dat moment een bedrijf de nek om te draaien. Hè? Zo is het ook. Dus dan is dat poppetje zijnde, hè, de relatiemanager, maar de vertegenwoordiger van die bank ook een belangrijke. Kan die dat verhaal goed vertolken? En zijn we niet gelijk in de stress? Hè? Kunnen we er doorheen kijken met elkaar? Juist door dan het gesprek met een bankier of met een adviseur of iets dergelijks te helpen, zou kunnen helpen in het proces ook in tweede instantie. Hè? Dus door weer opnieuw de projecties, zeg maar, te maken en wat je plannen dan als onderneming zijn, dat helpt enorm in het proces ook om vervolgens weer vertrouwen te kunnen hebben. En dat je mogelijk dan als witte raaf ten opzichte van de markt
1: acties. Straks gaan we het natuurlijk ook hebben over de toekomst, maar met name ook hoe jullie bijvoorbeeld AI toepassen. Want ik kan me voorstellen dat er veel meer data voorhanden is dan, nou, pakweg 10 jaar geleden, waardoor je beter kan sturen.
3: Ja.
1: Even terug naar de keukengroep. Ja. Uiteindelijk, je zei, het plan is afgerond.
2: Ja.
1: Materialen waren in de tussentijd duurder geworden. Was dat goed ingeschat?
2: Ja, dat was goed ingeschat. Maar dat is dan wel op het moment dat het plan er is. Komen ook de offertes. Ja, en dan kan je definitief prikken. Uiteindelijk was dat goed ingeschat. Ja,
1: ja.
2: Ja.
1: Okay, goed, we gaan zo verder praten.
4: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Selassie Rigger Muffing op een nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business Orchard Finance te gast Nicolai Knop en Ilko van Lustgraaf. We hadden het net over, ja, als voorbeeld de keukengroep. Is nou het risico, de risicoanalyse, risicoprofiel maken het meest ingewikkelde in dit hele financieringsstuk? Of zijn er nog andere dingen die ik misschien over het hoofd zie?
2: Het eerlijke verhaal is, voor ons is dat niet het meeste
0: terwijl je dat lastig. Wel zou denken, toch? Want ja, daar heb je geen grip op.
2: Exact. Hè? Je hebt daar, maar ik denk dat heel veel bedrijven niet exact weten hoe hun risicoprofiel in elkaar steekt. En daar dan mogelijk de hulp van ons bij wensen. Om zo te zeggen, om daar een beeld bij te krijgen. Dat helpt vervolgens ook dan in het vervolgproces. Maar dat is meer inhoud in die zin. Op jouw vraag, hè, zijn er andere zaken die complexiteit veroorzaken? Dan is het antwoord, ja, dat zit hem toch in het begeleiden van het proces en zorgen dat alle stakeholders ook mee zijn. Tegelijkertijd ook terecht, hè, iedereen die actief is of betrokken bij een bedrijf, die wil graag daar iets van vinden of over zeggen. In overnameprocessen bijvoorbeeld, hè, komt vaak voor dat de verkoper ook, nou, bijvoorbeeld een familiebedrijf of een eigenaar is van een familiebedrijf of iets dergelijks. Dus daar komt ook emotie bij kijken. En om dat goed te managen, dat staat helemaal los van de inhoud aan zich. Ja. Hè? Dat is op een andere manier.
0: Dat is bijna psychologisch eigenlijk, hoe je dan
2: ja,
0: de begeleiding
2: hebt. Exact. Ja, dat is wel, komt de term weer. Maar daar hebben we een beetje de Bami speciaal tactiek voor nodig.
0: Is dat de Bami speciaal tactiek?
2: Ja.
0: Ja. Nee, ja, want daar moet je dus op een bepaald moment, je moet dus in no time eigenlijk een vertrouwensband zien te creëren met de verkopende partij in dit
2: exact,
0: geval.
2: Ja.
0: Hou je al die kikkers dan toch in die kruiwagen tijdens op het moment dat het spannend wordt bijvoorbeeld?
2: Ik denk dat de basis, en dat is in elke relatie zo, is vertrouwen. Dus degene die verkoopt, die moet vertrouwen hebben dat de koper ook op dezelfde wijze het bedrijf wil voortzetten. Dat is overwegend bij familiebedrijven zo. Dan wel goed is voor het personeel, voor de mensen die achterblijven, et cetera. En op het moment dat dat gevoel blijft bestaan, dus dat iedereen daar uiteindelijk een goede transactie bij heeft, dan loopt dat op zichzelf wel. In financieringsoptiek geldt dat min of meer hetzelfde. Uiteindelijk, er is maar één belangrijke in het geheel. Dat de onderneming niet in financiële nood komt op het moment dat de stront aan de knikker is. Om het zo maar eens te zeggen. Ja. Dus dat betekent dat als je je stakeholders en op welke vorm en in welke hoedanigheid dat is goed meeneemt. Dat ook vertrouwen wekt. En ook in het slechte scenario, zeg maar, dat je daarmee uit de voeten kan als bedrijf zijnde. Ja, dan loopt dat overwegend los in die zin.
0: Hoe gaan jullie om met onverwachte scenario's? Je hebt het over familiebedrijven die bijvoorbeeld ter overname worden aangeboden. Maar stel je nu voor dat dat bedrijf gerund wordt door iemand die komt te overlijden. Dan moet dat bedrijf op een of andere manier doordraaien. Misschien is de know-how bij de familie niet aanwezig.
2: Ja.
0: Komen jullie dan ook op dat moment in actie?
2: Dan zijn we niet degene die als eerst gebeld worden, vermoed ik die zin. Maar dat is zeker een scenario wat zich voordoet. Dus dat betekent ook dat een ondernemer, als die daarmee te maken heeft, daar op voorhand goed over moet nadenken. Wat gebeurt er inderdaad als mij iets overkomt? En heb ik dan het een en ander zo goed ingericht dat het ook op zichzelf zelfstandig kan doordraaien, om maar zo te zeggen. Nou is het wel zo dat wij overwegend bij bedrijven komen waar ook een externe directie op zit, of in ieder geval een directieteam. Dus stel dat dit gebeurt, wat een reëel scenario is, dan draait het bedrijf overwegend wel verder. Maar we komen zeker ook bij ondernemingen, familiebedrijven, waarin de senior generatie, om het zo te zeggen, het bedrijf grootgebracht heeft met een bepaalde filosofie en strategie. En dat mensen wel even een paar keer moeten slikken. Oké, en welke kant nu?
0: Maar wat stel je voor? Je hebt nu natuurlijk ESG is heel belangrijk. Ja. Bepaalde wetgeving ook, allemaal dat soort zaken. Zo'n bedrijf wordt ter overname aangeboden omdat men gewoon niet ziet zitten om daar nog heel veel in te investeren. En denken van, nou weet je wat, het is mij wel goed geweest. Nu is dit misschien niet een per se voorbeeld, maar je had een supermarktketen in Noord-Holland. Daarvan hebben ze gezegd, wij gaan het van de hand doen. We houden ons vastgoed, want we moeten zoveel investeren in distributiecentra. Dat willen we niet meer. Klaar voor ons. dan wordt het natuurlijk wel een verhaal waar je eerst echt een behoorlijke puzzel moet leggen, of niet?
2: In het kader van overname aan zich. Ja zeker. Ja. Ik weet ook niet of wij die casus kennen. Misschien wel. Ik vermoed het. Toch? Wacht, het maakt het niet uit.
3: We hebben een hoop supermarkten gefinancierd. En wat je dan ziet. Dit zie je aankomen in de markt. Het wordt te groot. De investeringen worden te groot in een distributiecentrum. En dus dan weet je al. Op termijn komt het een keer op de markt. Dus de andere supermarkten is dus de vraag van hoe kan ik me voorbereiden op het moment dat dit op de markt komt. En hoe groot is dan mijn polstok en wat kan ik overnemen? En dat is dus de analyse aan de andere kant. Ja.
0: Ja, dus je hebt ook wel te maken natuurlijk met het huiswerk van de kopende partijen. Wat daarbij helpt. Tot slot tips voor bedrijven die in overweging zijn om bepaalde investeringen te gaan doen. Waar begint men?
3: Begin tijdig en maak ook het financiële plan erbij. Vaak is de investering wel bekend, maar als mensen niet het doorrekenen en goed kijken van hoeveel ga ik nou echt mee verdienen en wat betekent dit dan voor mijn balans, dan heb je eigenlijk onvoldoende beeld en ga je heel naïef zo'n proces in.
2: Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat je dan financiële slagkracht geregeld hebt in die zin. En dan vervolgens is de tweede vraag. Als ik die financiële slagkracht dan heb, wat kan ik dan verwachten in de markt? Hè? Wat doet dat dan? En wat kan ik dan verwachten in de markt? Betekent zoveel als ik dat bij mijn huisbank neerleg, heb ik dan het beste voorstel? Of is het misschien verstandiger om dat breder te trekken in die zin? Niet zozeer dat wij pretenderen dat je altijd de markt in moet gaan. Maar er is waarschijnlijk wel, hè, of er is misschien wel momentum om dat te doen. Dus denk daar op voorhand ook over na.
0: Ik kan me voorstellen dat er zijn heel veel ondernemers die zijn heel trouw en loyaal aan banken waar ze ooit mee gestart zijn. Laat dat niet los. Dus toch proberen in het kader van de toekomst first. Even loslaten, opnieuw herijken en dan pas weer kijken wat de beste mogelijkheid is.
3: Ja, absoluut. Ook omdat de huisbank kan niet onbeperkt de onderneming financieren. Dus wij maken heel veel ondernemingen mee. Waar op een gegeven moment de financieringsvraag te groot wordt voor één bank. En dan moet er een tweede bank bij komen. En dat is wel essentieel ook voor je proces. Hoe ga ik het proces insteken? Weten dat mijn huisbank misschien niet alles kan financieren. Dan moet je op zoek naar een nieuwe bank. En dat wordt echt een ander traject.
0: En dat is voor jullie eigenlijk hetgene waar jullie vaak mee bezig zijn om dat te begeleiden.
2: Zeker, ja.
0: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio.
2: Graag gedaan.
0: En tot zover deze Let's Talk Business op New Business Radio met Orchard Finance. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
4: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
10: Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
8: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: In de bloemendetailhandel werken zo'n 8000 mensen. En de CAO die loopt eind dit jaar af. 2027 moet er een nieuwe van kracht komen. Maar om de onderhandelingen te kunnen starten is vakbond AVV bezig nu met het inventariseren van wat er leeft onder de medewerkers van deze bloemendetailhandel. We gaan hierover praten met Valerie Rijkmans. Zij is bestuurder bij AVV.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Valerie, van harte welkom hier in de studio.
4: Dankjewel.
3: Ja, 2027, dan moet die van kracht worden. De nieuwe CAO van de bloemendetailhandel. We gaan zo meteen met jou praten over de weg daar naartoe. Want voordat we aan gaan beginnen, de situatie nu van de bloemendetailhandel, hoe zou je die kunnen omschrijven?
4: Uitdagend, op zijn minst. De laatste jaren zijn een opeenvolging van allerlei uitdagingen van gasprijzen, energieprijzen, oorlogen. Gedoe met pesticiden op planten, een hele hoge stijging van het wettelijk minimumloon, waardoor het loongebouw onder druk komt, negatieve beeldvorming voor bloemen en met een beetje pech ook nog een btw-verhoging straks naar 21%.
3: Staat en wanneer moet die van kracht zijn?
4: Ik geloof dat daar de besluitvorming in het najaar in verschillende fases gaat. Ik weet wel dat de bloemensector het uiterste best doet om dat tegen te gaan. Dat is een aantal jaren geleden ook al eens gebeurd met succes. Maar dus de belasting op sierteelt, als die naar 21% gaat, dan zijn de voorspellingen dat een flinke klap op de omzet gaat geven.
3: Ja, een situatie die, als je het zo omschrijft, niet heel rooskleurig is, maar toch. Jullie zijn AVV, een vakbond.
4: Ja.
3: Jij doet dit voor meerdere branches overigens. Misschien wel even goed om toe te voegen. Wat zie jij in andere sectoren gebeuren? Want je hebt het nu over externe factoren die eigenlijk ervoor zorgen dat de markt onder druk staat. Waardoor het salaris onder druk staat. En die onderhandelingen dus op een moeilijke manier verlopen. Want ja, als daar geen winst gemaakt wordt aan de kant van de werkgever, dan is het bij de werknemer natuurlijk ook moeilijk.
4: Ja, dat klopt. En met dat in het achterhoofd gaan we ook onderhandelingen in. Hè, met respect voor elkaars omstandigheden en positie. Vorige week ben ik aan het onderhandelen geweest bij Plantion. Dat is een bloemenveiling. Daar zijn de uitdagingen vergelijkbaar. Alleen merk je wel dat er nu minder mensen op vakantie gaan. En dus er meer bijvoorbeeld in tuinen geïnvesteerd wordt. Waardoor de plantenverkoop weer wat toeneemt. Dus het kan bij de ene sector die er heel dichtbij ligt net een beetje anders uitpakken. Nou, onze vakbond doet ook de CAO Retail Non-Food. Met de uitdagingen in de winkelstraat ligt natuurlijk ook. Daar liggen ook uitdagingen vergelijkbaar.
3: Ja, want is het daar echt helemaal vergelijkbaar als je kijkt? Inderdaad, gasprijzen hebben ze ook.
4: Ja.
3: Eventueel milieuaccijnzen, milieuprijzen heb je daar ook.
4: Ja,
3: importheffingen heb je daar
4: alles
3: ook.
4: Dat. En ook, dat valt ook bijvoorbeeld de tuincentra vallen eronder. De woonwinkels vallen daaronder. Parfumerieën, drogisterijen, cadeauartikelen, kleding, sport. Nou, van al dat soort zaken. En ja, dat kan echt heel erg verschillend zijn. Hè? Wanneer er veel aandacht is voor duurzaamheid, dan hebben de kledingwinkels hebben er ook weer mee te maken natuurlijk. Ja.
3: En daar zijn we volgens mij met z'n allen wel over eens. Ook als je kijkt naar de verkiezingen, hè, hoe het kabinet nu samengesteld is. Het is ook gekozen voor een partij die groen en verduurzaming wil. Maar goed, we moeten door. En eerst even naar jullie dan als AVV. Want jullie zijn een vakbond. Meerdere sectoren, dat zei je net al. Wat maakt jullie de vakbond zoals jullie zijn als AVV? Wat is er een verschil bijvoorbeeld met andere vakbonden?
4: Ja, AVV werkt met het draagvlakmodel. AVV staat voor alternatief voor vakbond. En in de grote lijn doen we exact hetzelfde werk als andere vakbonden met één groot verschil. Dat als wij een resultaat halen bij een CAO-onderhandelingen, dan is het niet alleen aan de leden om daarover te stemmen, maar aan alle medewerkers die onder de CAO vallen. Betekent alle mensen, in mijn geval alle mensen die in een bloemenwinkel of in een bloemenstal op de markt staan, die mogen allemaal stemmen over de CAO. En het is niet alleen de leden van de vakbond.
3: Dus daarmee heb je een veel democratischer model, zou je kunnen zeggen.
4: Exact, ja.
3: Ja. Dus lid of geen lid, je mag meestemmen. Daar komt het op neer.
4: Ja.
3: En hoe zit het dan aan de werkgeverskant? Want die sluiten zich aan bij jullie. Of hoe werkt dat?
4: die hebben ons uitgenodigd omdat dat model ze aanspreekt.
3: En betekent dat dat daar geen andere vakbonden actief zijn?
4: In deze sector zijn geen andere vakbonden actief. Dat waren ze voorheen wel. De werkgeversorganisatie VBW is dat, Vereniging Bloemisten Winkeliers. Die hebben, ik denk dat dat wel ruim 10 jaar geleden is, AVV benaderd. Omdat AVV in ieder geval de hele sector aan het woord laat. En dus niet alleen bij het stemmen over de CAO, maar ook in het voorbereidende traject waar we nu zijn. Over de enquête die nu uitstaat. Die mag ook door iedereen ingevuld worden. Als je wel of geen lid bent van onze vakbond. Wij vinden het belangrijk dat de stem van jong en oud evenredig vertegenwoordigd wordt in het CAO-resultaat.
3: Ja, wat, en doen jullie dat door middel van een platform? Want als we de stip op de horizon neerzetten, is dat dan eind dit jaar, want die CAO gaat uiteraard in 2027. Moet je dan niet in oktober al klaar zijn met eigenlijk het grootste beeldvorming, zodat je ook echt de onderhandelingen kan starten? Hoe is het verloop daar naartoe?
4: Nou, het verloop is dat we deze maand een enquête open hebben staan. En die vind je op stem.avv.nu/bloem. En daar mag iedereen die werkzaam is in de sector bloemen, die mag invullen en aangeven waar de speerpunten voor hem of haar liggen. En dat doen we dus deze maand. En volgende maand ga ik die resultaten uitwerken. En op basis van die resultaten en gesprekken met het platform en medewerkers die we in de bloemen hebben, vorm ik een inzetbrief. En dat is in onderhandelingswereld heel gewoon. Dus de vakbond formuleert een inzetbrief en daar staat op wat we eigenlijk willen. En dat gebeurt ook aan werkgeverskant. Die zeggen, die schrijven ook op papier wat ze eigenlijk willen. En dan gaan we in zo'n traject, dat zal net na de zomer, zullen we daar officieel mee starten. Gaan we kijken van nou waar kunnen we elkaar gaan vinden.
3: Als je de branche moet omschrijven, hoeveel medewerkers zijn hier ongeveer? Waar spreek je dan over?
4: We hebben het over een kleine 8000 medewerkers. En dat zal zo 3.500-4.000 werkgevers ongeveer zijn.
3: Dus met andere woorden, heel veel kleine ondernemers met één of twee werknemers.
4: Ja.
3: Ik kan me voorstellen dat dat ook erg moeilijk is. Dat je aan de ene kant, je bent heel erg nauw met elkaar aan het samenwerken. Maar je staat wel op dit vlak tegenover elkaar.
4: Ja, dat klopt. Ja, dus de eigenaar van de winkel die staat waarschijnlijk ook zelf in de winkel met 2 of 3 medewerkers.
3: En die draagt al het ondernemersrisico?
4: Die draagt het ondernemersrisico, ja.
3: Maar de werknemers daarentegen, ja, die zijn daar ook. Wat is daar een beetje gemiddelde salaris? Is dat modaal? Is dat beneden modaal?
4: De basis van het loongebouw, dat is het wettelijke minimumloon. De schalen die daarnaast komen, die zijn de laatste jaren zo opgegeten door het wettelijk minimumloon, noemen we dat. Dat het wettelijk minimumloon zo hard is gestegen dat je in schaal B en C eigenlijk ook het wettelijk minimumloon had. Dus we hebben dat heel erg moeten uitkleden en helemaal moeten herinrichten voor de vorige CAO. Zodat er toch nog perspectief is en dat je verschil kan maken in opleidingsniveau en ervaring van mensen.
3: Dan ook even de vraag, want ja, daar ben je natuurlijk als vakbond actief voor. Waar koersen jullie op? Is er al iets bekend over hoeveel procent erbij moet vanaf de nieuwe CAO?
4: Nou, ik vind het altijd een fijne methodiek om te kijken naar welke cijfers zijn er. Wat zijn de landelijke ontwikkelingen? En dan kijk ik het liefst naar de AWVN-CAO kijken. Hè, dus de gemiddelde contractloonstijging. Daar komt een percentage uit. Dat kun je als vertrekpunt nemen. Dat kan ook de consumentenprijsindex zijn. Dat je als werknemer, ook als werkgever, een beetje weet wat is het speelveld. En in sommige CAO's koppelen we ook bijvoorbeeld met het percentage wat het wettelijk minimumloon stijgt. En dat is dan halfjaarlijks. Dus dan hebben de mensen er op 1 januari en 1 juli het percentage krijgen ze erbij. Wat dan overeenkomt met de stijging van het WML-loon.
3: Maar goed, dat is nu nog lastig in te schatten.
4: Het is nu lastig in te schatten. Dus, maar als je dat afspreekt, dan spreek je met elkaar de systematiek af. En dat is dan ook een goed beeld van hoe de situatie in de wereld is dan. Dus ik vind dat ook wel een prettige en een eerlijke manier om een looneis te formuleren.
3: Ik kan me helemaal goed voorstellen dat deze branche ontzettend in transitie is. En dat het ook eigenlijk niet meer houdbaar is dat je zoveel ondernemers hebt met de branche die er nu is.
4: Ja, dat
3: zie je daar, bijvoorbeeld samenwerkingen ontstaan of joint ventures? Of wellicht zijn er ketens die op dit moment andere bedrijven overnemen?
4: Wat ik zie is dat je als bloemist een hele duidelijke keuze moet maken. Ja, je hebt natuurlijk de concurrentie van de tuincentra en de supermarkten. Je moet een keuze maken. Ga ik voor veel omzet? Of ga ik voor veel stuks? Of ga ik voor specialistisch werk? Ga ik voor mooie bloemstukken en speciale opdrachten? Bloemen bij evenementen? Of ga ik voor bossen rozen en bossen tulpen? En als je daar een hele duidelijke keuze in maakt en daar je bedrijf op inricht, Dan heb je een goede overlevingskans.
3: Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen de propositie van deze ondernemers verandert. Wat betreft die enquête, wat voor vragen kunnen medewerkers daar verwachten?
4: Ja, nou die enquête die is er voor op dit moment dus, zodat wij goed kunnen ophalen bij onze achterban wat

0: Zijn er maatregelen voor als je je niet lekker voelt? Of als je last hebt van je lijf? Het is ook sjouwen met zware spullen. Wat vind je nog meer belangrijk? Is er een fietsplan? Kun je eventueel scholen? En het allerleukste vinden we natuurlijk als mensen zelf met dingen komen van, ja, zou je dit eens op tafel kunnen leggen of dit kunnen meenemen in de onderhandelingen? Dus we hopen dat heel veel mensen het invullen en juist ook de open antwoorden gaan invullen.
1: Ja, wat is dit voor de eerste keer dat jullie het op deze manier aanpakken?
0: Nee, we hebben dat een aantal jaar geleden ook gedaan. En het zal ook niemand verbazen dat op één staat gewoon een hoger loon. Dat zal ook zeker in de inzetbrief staan. Maar we moeten ook kijken van nou, waar kunnen we elkaar vinden, hè, als werkgevers en werknemers. En wat kun je nog meer doen om het werk in een bloemenzaak aantrekkelijk te maken? En wat kun je nog meer met elkaar afspreken? Om een voorbeeld te noemen, wat al een aantal keer uit. Kijk, als wij een onderhandelingsresultaat hebben, dan leggen we het voor aan alle medewerkers in de sector. En die kunnen dan stemmen met ja of nee of neutraal. Ben je voor deze afspraken ja, nee of neutraal? En zijn er nog andere zaken die je belangrijk vindt? En daar is ook weer ruimte voor open antwoorden. En er is bijvoorbeeld naar voren gekomen, nou, wij zouden het ook wel fijn vinden als we in de zomervakantie 3 weken aaneengesloten vakantie op kunnen nemen. Nou, dat is in alle onderhandelingen iedere keer op tafel geweest. Maar dat is kennelijk heel moeilijk voor de winkels om te regelen. Maar het zou zo kunnen zijn dat je zegt van nou, als we over zaken onderhandelen en het ene vraagstuk kan niet beantwoord worden en een andere wel. En kunnen we dan eens kijken of we mensen tegemoet kunnen komen in bijvoorbeeld lange vakantie kunnen nemen.
1: Want nu zeg je iets wat natuurlijk terecht is. Zijn er eventueel nog misstanden waar jullie naar op zoek zijn?
0: Nou, dat vragen we ook uit. We hebben zelfs een paritair meldpunt. Hè, dus waar vragen van werkgevers en werknemers. Die kunnen melden van nou, mijn werkgever houdt zich niet aan de cao. En ik wil dat jullie daarop actie ondernemen. Er wordt niet zo heel veel van gebruik gemaakt. Maar als je met mensen gaat praten, als we naar beurzen gaan of evenementen of mensen in de winkels.
1: Wat we net eigenlijk ook al zeiden, het is vaak een hele close samenwerking.
0: Ja.
1: 1 of 2 collega's heb je en that's it.
0: Ja, dat klopt. En dat is ook heel belangrijk. Maar daarvoor zijn wij er ook, hè, als vakbond. Wij geven die mensen een stem. En we doen dat. We trekken dat uit het persoonlijke van de mensen op de werkvloer. Wij doen dat professioneel. De VBW huurt een professionele onderhandelaar in. Ja, we zorgen dat daar een resultaat uitkomt wat bij alle partijen past.
1: Ja, zie je daar ook nog een verschil in, zeg maar mensen die hier echt fulltime hun baan van hebben weten te maken en bijvoorbeeld studenten die op zaterdag hier een extra bijbaantje uithalen?
0: Ja, zeker in de betrokkenheid, in de voorbereiding. Hè. Dus de studenten die kiezen wat vind ik leuk of wat is dichtbij of waar werkt een vriendje of een vriendinnetje. Dat zie je heel veel, die zijn daar niet zo mee bezig. Maar de mensen die, kijk, er zijn echte opleidingen. Je hebt ROC's waar, volgens mij heet dat bloem en styling, ik weet het niet zeker. En daar leren studenten, zo zijn een paar jaar bezig met hoe ga je met die bloemen om. En dat is een heel ander vertrekpunt.
1: Echt een vakopleiding.
0: Echt een vakopleiding.
1: Precies. Die onderhandelingen, want ja, je zegt al, we trekken daar echt ruim de tijd voor uit. Ik kan me voorstellen dat het ook nodig is, omdat in de wereld ook heel veel verandert. Ja. We weten natuurlijk niet hoe het over een half jaar is met, ik noem maar wat, de gasprijzen of de olieprijzen of enzovoort. En wat voor beslissingen het kabinet neemt ten aanzien van de BTW.
0: Nou, ja. Ja.
1: Dus dat is de reden daarvan. Wanneer denk je uiteindelijk ook de uitslag bijvoorbeeld van de enquête wereldkundig te kunnen maken?
0: De uitslag van de enquête die delen we uiteindelijk. Maar ik wil daar natuurlijk eerst mijn punten voor de inzetbrief uithalen. En uiteindelijk op het moment dat we onderhandelingen zijn gestart, dan kunnen we die enquête inderdaad ook delen met, dan zetten we hem op onze website en dan kunnen mensen zien wat er leeft. Dus het is natuurlijk volkomen geanonimiseerd. Ja. Mensen kunnen ervoor kiezen om hun gegevens achter te laten. Maar je mag hem ook anoniem invullen.
1: En het delen zeg maar van deze uitkomsten met de werkgeversorganisatie, is dat iets wat vooraf aan de onderhandelingen gaat plaatsvinden of gaat dat tijdens de onderhandelingen?
0: Het gaat ermee gepaard. Hè. Het is natuurlijk de backup van waarom willen we dit? We hebben straks een enquête waaruit blijkt dat mensen, ik noem maar wat, allemaal massaal een fietsplan willen. En nou ja, als je zegt, maar we hebben hier 100% van de ingevulde mensen die zeggen, ja, we willen graag een fietsplan, dan gaan

0: gaan we dat op tafel leggen. En dan kunnen we dat ook onderbouwen met de uitslag van de enquête.
1: Zou je dan nog een keer de link kunnen noemen van waar de enquête te vinden is?
0: stem.avv.nu/bloem.
1: Ik wens jullie daarbij veel succes. Dank u wel voor het verhaal. En we gaan de uitslag afwachten.
0: Dank je wel.
1: Ben je zelf nu ook actief in de bloemendetailhandel en wil je deze enquête ook invullen? Kijk dan op onze website, de website van nieuwbusinessradio.nl. Daar in het artikel staat de link naar de enquête.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen drie werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
2: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
4: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
2: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

bij Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Ik denk dat sommige dingen ontdek je pas waarom ze werken nadat je door hebt dat ze werken. En ik denk dat bij de Agile ook wel aan de gang is geweest. Dat we komen uit een industriële revolutie. En daar zijn veel werkwijzen komen die vandaan. En dan is het gewoon steeds beter worden. Meer expertise. First time right. Je kennis gebruiken om het juiste plan te schrijven. Nog meer experts erbij om een nog beter plan te schrijven. En dan ga je het plan uitvoeren en dan krijg je wat je wil.
1: Ja.
0: En we hebben in die softwarewereld gewoon geleerd. Er zitten zoveel bewegende doelen in. Er zit zoveel onzekerheid. Rond het wat, rond het hoe, rond het wie. Dat je bent eigenlijk vooraf niet slim genoeg om een plan te maken wat je alleen hoeft uit te voeren. Er zijn te veel bewegende panelen. En dan werkt het werken in korte cycli beter. Hè? En omdat je daarmee eigenlijk niet het leveren optimaliseert, maar het leren optimaliseert. En ik denk eerlijk gezegd dat degene die dat ooit bedacht hebben, misschien zelfs niet eens door hadden dat dat was wat ze aan het doen waren. Dus laat maar zeggen, een methodische leermethodiek bijna schrijven, die je in de praktijk in teams kunt toepassen.
1: Ja, en daar is natuurlijk heel veel bijgekomen, hè, met als voordeel dat het een soort van gepresenteerd werd als zo zit het in elkaar. Hè.
0: Precies,
1: dit zijn de regels, dit moet je doen.
0: Ja, nee, dat is in het begin, als je het een beetje aan het ontdekken bent, is dat zou je willen dat er wat meer structuur is. Vervolgens ga je ontdekken wat werkt, wat niet werkt, en dan ga je die structuur herhalen, dan werkt het. En als dan aan de voorkant de pioniers het pand uitlopen, dus denken dat is niet meer interessant, komen de achterkant de bureaucraten naar binnen. En die gaan het vermethodiseren. Die gaan het verbureaucratiseren. Die gaan er een governance omheen bouwen. En voor je het weet staat er iemand met een stopwatch naast de stand-up of die wel 15 minuten duurt.
1: Ja, ja. Is dat dan ook het einde als dat gebeurt?
0: Ik denk in ieder geval dat veel van het werkplezier er daarmee weggaat. En dat je dan in omgevingen krijgt waar de problematiek nog hetzelfde is. Waar die onvoorspelbaarheid aanwezig is. Dat je toch als professional, als software developer of als ander soort expert op een gegeven moment denkt van ja, waar gaat dit nou over? Gaat dit nou over de briefjes recht, hangen recht? En de stand-ups doen een kwartier of zijn we echt de problemen aan het oplossen?
1: Maf is natuurlijk dat we dat met Lean ook hebben gezien. Hè? Als je teruggaat en sterk nog in dat gesprek met Jeff Sutherland zei hij ook van ja, belangrijk gedeelte van hoe ik tot Scrum ben gekomen is ook door Lean. Terwijl het gevoel wat je, die heeft ook zo'n hype gehad. Hè? Iedereen ging Six Sigma, Black Belt, weet ik veel wat allemaal doen. En daar had je op een gegeven moment kreeg je ook het gevoel van ja, Lean gaat gewoon over kosten besparen. En dat heeft niks meer te maken met de macht van het individu om te zeggen, hey, er gaat hier iets mis.
0: Nou, sterker nog, voor je het weet, werd jouw functie als waste bestempeld.
1: Ja.
0: Ja, nou, ja, kijk, het is ik denk dat het iets terugkerends is. En dat heeft ermee te maken dat volgens mij hoe succesvoller een methode is, of hoe breder het probleem wordt, hoe meer we dan op een gegeven moment het waarom zoek raken. Dus je begint ergens mee en het waarom is dominant. Je gaat pionieren en je gaat zo door tot op een gegeven moment het waarom buiten beeld krijgt. En mensen die eigenlijk een ander soort probleem hebben, wel verplicht worden om Scrum te gaan gebruiken. En soms werkt het dan en soms ook niet. En dan, nou ja, en dan gaat het door. Er is een leuk artikel. Het is al gedateerd voor mij, is uit 1980, 1985. Je kunt het gewoon downloaden, het is gratis. Het is een wetenschappelijk artikel, het heet The Life Cycle of a Silver Bullet. En ik kan iedereen aanraden om het eens op te zoeken. Het is een van mijn intrigerende dingen. Hoe kan het nou dat we inderdaad op een gegeven moment, zodra we geen methode hebben, dan willen we het. En als we het dan hebben, stoppen we met denken. En dan is dat weer ons eigen probleem. En dan gaat het door. Dus
1: het is natuurlijk wel interessant, hè? Laten we er ook vooral over ophouden. Want voordat je het weet, krijgen we een soort filosofische discussie over wat de basis is van organisatievernieuwing. Ja. Maar het is natuurlijk wel, ik vind het wel opvallend, omdat ik nu al 11 jaar in deze studio sta en dus dingen zie komen en gaan. Waarvan je eigenlijk denkt van ja, het is niet meer zo dat ze nu niet meer nodig zijn of goed zijn. Alleen we zijn dan toch weer op zoek naar inderdaad die nieuwe silver bullet, het nieuwe glimmertje.
0: Dus alles wat ik altijd zeg is agile werkt niet. Lean werkt ook niet. AI werkt ook niet. Six Sigma werkt niet. Mensen werken.
1: Ja.
0: En zodra we denken dat de methode het werk doet, of het gereedschap, dan is het einde zoek. Ja. Ik hou me altijd vast aan de. Voor mij is dat Gerald Weinberg, die zei dat altijd. Iedere methode of tool wordt misbruikt door idioten in hun eigen nadeel. En ze denken, nou, dat is het maar wat het is. Weet je wel, bedoel maar. En ik ben ontzettend positief over Scrum.
1: Ja.
0: Het kan je ontzettend helpen. Het heeft ons het is veel waarde gehad. Maar uiteindelijk, als de principes en de manier waarop het werkt helder is en die routine zit erin, ja, dan verliest het misschien zijn kracht. Dat zegt niks over Scrum. Dat zegt iets over je eigen ontwikkeling als team. Ja. Terwijl ik kom op andere plekken dat ik denk van, nou ja, het slimste is dat we hier gewoon weer lekker beginnen met een sprint van 2 weken. Iedere dag een stand-up en stap voor stap. Dat zit hem niet in die aanpak.
1: Ja. Ja, en het grappige is natuurlijk ook dat heel veel... Er zitten heel veel oplossingen in van alledaagse vraagstukken waar teams mee te maken hebben. Namelijk, we leren te weinig. We geven elkaar te weinig feedback.
0: We maken het te
1: weten, groot. We weten eigenlijk met elkaar niet zo goed waar we mee bezig zijn. Ja. Wat zijn nou de doelen? Als we weten waar we mee bezig zijn, hoe veranderen die doelen? Dus heel veel van dat soort dingen zitten er al slim ingebouwd.
0: Ja, en we maken het klein in plaats van we maken het groot. En dat zie je in de praktijk natuurlijk heel veel. Een klein project, dat telt niet. Een groot project wel. We hebben 3 grote projecten. We hebben eigenlijk maar ruimte voor 1. Nou, dan stoppen we ze alle 3 bij elkaar. Dan hebben we 1 heel groot project. En daarmee creëer je je eigen ellende. En zodra dat er dan is en er is een startpunt en er is een borrel en er is een budget en er is een team, moet je eigenlijk weer terug naar de basis. En dat is, wat kunnen we in 2 weken maken wat de meeste waarde heeft? Nou, lijkt me een prima voorzet.
1: Ja, absoluut. Ja, en wat ik er interessant aan vind is dat het tapt ook in op heel veel dingen van hoe mensen gewoon in elkaar zitten. En dat gaat nooit veranderen. Dus resultaat binnen 2 weken vindt iedereen gewoon heerlijk. Ja. Los van het feit of het nou de beste manier is om ergens te komen. Het is gewoon fijn om resultaat te zien. Dat vinden wij prettig. Daar worden we blij van. Dan krijg je een lekker dopamine shotje. Dan kan je een feestje vieren.
0: Ze doen het thuis toch ook? Je gaat toch ook niet een verbouwing in en na een jaar. Ga je eens kijken wat er is gelukt. Je knipt het op. En je geniet aan het einde van de dag van het resultaat met een biertje.
1: Ja, als jij nou, hè, want jij loopt bij heel veel organisaties rond. Jullie helpen heel veel organisaties erbij. Als je inderdaad dogmatisch zou kijken, zou je kunnen zeggen. Ja, we hebben dingen, hebben mensen getraind. We hebben dingen geïmplementeerd. Bla, bla, bla, bla, hoe je het ook noemt. Ja, wat blijft er dan nog van over? Ze hebben de methodiek losgelaten. Als je andersom bekijkt en je kijkt gewoon naar wat is er nou veranderd in hoe mensen met elkaar omgaan, in hoe ze samenwerken? Welke dingen blijven er dan het meest bovendrijven?
0: Nou, ik denk dat er echt een hele hoop veranderd is. Ik bedoel maar, van tevoren het perfecte plan proberen te krijgen, zien we niet meer. Als eerste de vraag stellen van wat kan wel en wat kan snel, dat zien we ook terugkomen. Dus het hele idee van werken in iteraties, niet in 1 keer is alles klaar met een big bang, in kleine stappen snel waarde leveren, dat zit er eigenlijk wel in. Dat blijft ook. Maar omdat het, ik denk, meer bij ons past. Dus wat dat er gaat, is er echt wel een hoop veranderd hoor.
1: Ja. Ik denk zelf ook, het grappige is dat ik de terminologie terug hoor komen op plekken waarvan je denkt, hey, wacht eens even, wat doet het hier eigenlijk? Dus ik maak een interne podcast voor een zorgorganisatie. En die zeiden dan, we gaan meer interdisciplinair samenwerken. En denk ik, interessant. Ja. En we beginnen dan de dag met een stand-up.
0: Ja.
1: Terwijl ze het woord agile en scrum niet in de mond genomen hebben. Ja. Dus dat blijft dan wel achterhangen. Van het is handig om samen te beginnen aan de dag. Nou,
0: ja. Nou, maar als je kijkt, laat maar zeggen, welke takken van sport op dit moment toch nog wel actief met agile bezig zijn zonder dat het al een beladen woord is, zit je ook wel veel in ziekenhuizen op dit moment.
1: Okay.
0: En dat heeft gewoon mee te maken is dat je die scheiding, en misschien gaan we het straks erover AI hebben, maar die scheiding tussen business en IT of tussen zorg en informatietechnologie, die is niet meer zo strak. Dus ook daar is het kortcyclisch implementeren samen dingen voor elkaar leggen eigenlijk relevanter dan ooit. En die multidisciplinariteit deden ze dan in hun vakgebied vaak wel al. Hè? Artsen, verschillende specialismen met verpleging en alles wat daarbij hoorde. Maar die IT, ja, dat zat daarnaast. En ze krijgen het er ook wel steeds meer door dat toch wel de ruggengraat van hun dienstverlening aan het worden is. En dat je dat dus weer niet van tevoren allemaal moet bedenken. Door mensen die er geen verstand van hebben. Maar dat je dat dus ook daar kortcyclisch moet doen.
1: Wat heeft het met IT'ers gedaan? Want die zaten ook ineens, in plaats van dat ze met hun vakgenoten zaten, zaten ze ineens met een marketeer in een team.
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel individueel. Dus dan kan je niet zeggen wat heeft het met de IT'er gedaan. Weet je, want ik snap misschien dat je de klassieke IT'er voor je ziet. Lichtelijk autistisch.
1: Ja, met zijn hoodie.
0: Maar ja, met zijn hoodie. Nee, ik denk dat je dat zo niet moet zien. Ik denk dat, kijk, uiteindelijk, niemand doet zijn werk om voor Jan met de korte achternaam. En op het moment dat je ziet dat je meer impact maakt, dat je mensen, dat je meer glimlachjes krijgt, dat je ziet dat er snel resultaat is, en er is ook onderzoek gedaan hoor, op dat vlak, dat je als mensen snel resultaat zien, dat ze productiever worden en zo. Dus ik denk dat het daar veel geholpen heeft voor de IT'er om veel meer te zien waar ze van zijn.
1: Ja.
0: En de waarde dichter te ervaren en dichter op de bal te spelen. En er zullen er ook zijn die zeggen van ja, dat wil ik helemaal niet. Laat mij maar lekker in Java programmeren. Maar ja, voor degene die dat willen, heb ik ook slecht nieuws.
1: Ja.
0: dat laten we tegenwoordig de klotcode doen.
1: Ja, ik denk ik misschien ook wel. Maar ik weet eerlijk gezegd niet eens hoe klotcode aan het programmeren is. Dat is een beetje dan mijn makker dat er gebeurt van alles. Alleen ik heb geen idee wat het is, maar het werkt wel. Anyways, dat geheel terzijde. Nou ja, we hebben het al over gehad. Hè. We zijn er al over begonnen. Dat kan ook bijna niet anders. AI heeft zijn intrede gedaan. Nou ja, ik kan je zeggen, ik maak geen programma meer waar het er niet over gaat. En dat maakt ook niet uit wat het thema van het programma is. Het komt altijd langs. Ja. Dus dit is misschien wel de volgende agile. Dat we over 3 jaar hebben we het er helemaal niet meer over. Wie weet. Maar straks ga ik het wel met jou over hebben. Want ja, het zorgt er natuurlijk ook weer voor dat invloed heeft op organisaties. Hoe we samenwerken. En misschien ook wel hoe we dan agile met elkaar werken.
0: Absoluut. Want een sprint van 2 weken is best lang.
1: Ja, is veel te lang, joh. Als je ziet wat je in een dag kan doen. Maar dat hoor je zo.
2: Shaping your future. New Business Radio.

0: Chemical van Post Malone.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Ja, met in de studio Rini van Solingen van Imagine, maar ook hoogleraar in de TU Delft. Zoals wij dat in Pijnakker zeggen, want daar kom ik oorspronkelijk vandaan. Dus dat is vlakbij Delft. Rini, we gaan het over AI hebben. Ik ben benieuwd wanneer het moment komt dat ik denk, daar gaan we weer. Maar nu gaan we het niet over AI zelf hebben, maar gaan het hebben over vanuit dat idee van het agile organiseren. Hè, dus we weten eigenlijk niet hoe de wereld zich gaat ontwikkelen. We weten eigenlijk ook niet precies wat een klant wil, wat een gebruiker wil. Dus laten we vooral snel tot resultaat komen, kortcyclisch dingen maken, iteratief. En dat goed georganiseerd. Nu is er AI. Je zei al vlak voor de break als een soort fantastische cliffhanger. Ja, een sprint van 2 weken is eigenlijk te lang. Wat doet dit met hoe wij georganiseerd zijn?
2: Glenn, ik denk dat dit misschien nog wel de grootste disruptieve technologie is die wij hebben meegemaakt sinds de elektromotor, de stoommachine, misschien het internet. Dit zet alles op zijn kop. En dat kan je natuurlijk van, dat is al vaker geroepen. En ik ben niet een doemdenker, hè? Ik ben een optimist ter discussie stellen. En in ons nieuwste boek schrijf ik, geloof ik, in de derde regel: kenniswerk is niet automatisch alleen maar mensenwerk. En dat wil dus niet zeggen dat opeens jouw baan verandert, baan wegvalt. Nee, maar van wat jij normaal gesproken doet, die 100%, is er 90% dat door een computer sneller, beter, goedkoper gedaan kan worden. Maar die 10% van jou is nog wel nodig.
0: En 90% is wel heel veel. Hè?
2: Ja, ik denk dat is angstig. Als je het gaat hebben over kenniswerk, kom je een heel eind op, Glenn.
0: Ja, maar noem eens wat dingen. Want als je er zelf helemaal diep in zit, dan schrik je erover wat dat allemaal kan. Hè? Als ik mezelf neem, ik kan veel meer maken, omdat heel veel van het voorbereidende werk, maar ook het schrijven van de initiële teksten. Hè? Dus het is natuurlijk op basis van niks iets schrijven, dat kost veel meer energie dan dat je een voorzetje hebt en dat je denkt, ja, nee, dit wil ik helemaal niet, of dat wil ik wel, of
2: ja.
0: Maar het scheelt mij superveel tijd.
2: Ja, en de vraag is dan natuurlijk wel als organisatie te kijken, wat ga je met die tijd doen? Als je dan alleen meer koffie gaat drinken, wat levert het dan op? En dan kost het geld. Maar zeggen, over het algemeen, dingen als beoordelen, creativiteit, beslissen, dat waren dingen, dat waren 100% mensenwerken. Je kreeg wel wat data, maar uiteindelijk het beslissen, het beoordelen, dat deed je allemaal zelf. En daar zitten bedrijven voor. Als je het over verzekeringspolissen, hypotheken aanvragen, boeken, artikelen, muziek. Noem het maar op. Dat is vaak creativiteit beslissen, beoordelen. En dat gaat niet 100% weg, maar een heel groot gedeelte daarvan kan zo'n agent of een AI model, kan dat gewoon soms sneller, soms beter, soms goedkoper en soms alle drie tegelijkertijd.
0: Ja, ja.
2: Alleen je weet het van tevoren niet. Dat is natuurlijk wel de kracht. Dus je hebt nog wel het begin bij mensen en het eindigt bij mensen. Alleen het zet alle structuren die we nu bedacht hebben voor dat wat wij noemen kenniswerk ter discussie. Maar denk aan mijn vakgebied, denk aan onderwijs. Ik sta voor colleges met software developers.
0: Ja.
2: En 10 jaar geleden hadden die dollartekens in hun ogen. Want ze werden in het tweede, derde jaar al verleid om bij de grote der wereld te komen. Binnen Nederland kon je maar. Ze werden allemaal naar de Googles en zo toegehaald, et cetera. Die zitten nu zich zorgen te maken van wat is mijn werk nou eigenlijk nog?
0: Ja.
2: Dus dat is echt disruptief op een grote manier. En tegelijkertijd ben ik ook wel heel positief op wat daar uit gaat komen. En zeker als we ook kijken, ik doe ook het een en ander in de zorg, in de ouderenzorg. We zitten te kijken naar een groot tekort aan mensen. Nou,
0: ja. Thank God dat er iets is wat kan helpen.
2: Ja, alleen. Ja. We begonnen met onzekerheid. Hè? Onzekerheid over het wat en het hoe en het wie. Nu komt er ook nog eens een dynamiek bovenop. Is namelijk die technologie. Want die technologie is niet stabiel. Hè, wat een model deze maand nog niet kan, kan het misschien volgende maand wel. En als je dan gaat kijken wat dat betekent voor de besturing van organisaties. Wat dat vraagt van directies, raad van commissarissen, raad van toezicht. Is ook enorm. Want het is niet zo dat je zegt van nou, we doen een investeringstraject van 2-3 jaar voor het nieuwe platform, et cetera. Want over een maand kan een model iets wat daarvoor niet kan. Dus zelfs je strategie komt bijna maandelijks op een manier wel ter discussie te staan. Ja. En dat zijn we totaal niet gewend.
0: Nee, en dan denk ik ook maar eens even, ja, het is al voor de mensen die keuzes moeten maken, de beslissers in de organisatie, is het al spannend om enigszins te snappen wat er allemaal gebeurt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor alle individuele medewerkers, alle managers. Ja, hoe doe ik mijn werk?
2: Ja.
0: Hoe ziet mijn carrière eruit? Hoe ga ik mijn team aansturen? Wie heb ik nodig?
2: Glenn, je zei net, je liet het woord filosofisch vallen, hè? Maar de filosofische vraag der vragen. Waarom ben ik hier?
0: Ja.
2: Het is toch best vervelend als je die opeens iedere week in een andere vorm langs ziet komen. En er zitten heel veel mensen nu te luisteren of niet te luisteren. Die dat in min of meerdere mate overkomt. Dus vandaar dat ik ook denk van ja, dit is super disruptief. En als ik dan kijk naar hoe organisaties daarmee omgaan. Dan denk ik bij mezelf, het zit toch nog een beetje proeftuinerig. Kijken wat het kan. Goh, misschien is het leuk hier, leuk is het daar. Maar zijn we nou bereid om nu al tegen elkaar te zeggen, hey, wacht eens even, misschien moeten we wel de hele manier waarop wij onszelf organiseren opnieuw herontwerpen en tegen het licht houden.
0: Ja.
2: En als dat voor een bedrijfje van 5 of 10 medewerkers gebeurt, nou dan kom je met een paar pizza's misschien wel een heel end. Maar stel je voor, je bent een grote bank.
0: Nou ja, stel je voor, je bent een groot softwarebedrijf.
2: Een softwarebedrijf.
0: En je verkoopt, weet ik veel, je bent AFAS en je verkoopt een software suite.
2: Ja.
0: Of je bent, ik had laatst met iemand, je bent WeTransfer. Ik ben al iemand tegengekomen die zei, ja, ik heb zelf een eigen WeTransfer gebouwd. Ja. Ik werd er gek van.
2: Ja.
0: En die was in een week was hij klaar. En er was geen programmeur. Ja, dan lach je toch gek.
2: Ja, nou, maar dat betekent het voor de verschillende mensen. En dat, ja. Daarom vind ik het interessant om daar mee bezig te zijn. Dat is ook de reden dat we nu het boek hebben geschreven over AI-adoptie en transformatie. Maar ik weet niet of dit het moment is om het daarover te hebben. En ik wil het boek ook helemaal niet pluggen, want daar gaat het helemaal niet om.
0: Maar iedereen zit hiermee.
2: Ja.
0: Dus voorbij aan de vraag. Want iedereen wil natuurlijk een soort blik in de toekomst hebben. Nou, daarvan kunnen we misschien toch ook wel zeggen, we weten het niet.
2: Nee, dus wat heb je dan nodig? Nou, we begonnen met Agile. Die zeggen, je hebt het niet het leveren geoptimaliseerd, maar het leren geoptimaliseerd. Nou, en dat on steroids. Dus leren on steroids. Niet leren in een paar sprints en een paar kwartalen. En zodat we een beter jaar hebben dan we van tevoren hadden gepland. Datzelfde principe. Alleen dan in sprints van 2 uur. Of misschien nog wel korter. Of het hele idee van een sprint van een dag. We beginnen de dag met de retro, de review. En vervolgens doen we een planning. En dan zetten we de AI's aan het werk en we gaan naar huis.
0: Ik heb volgende week vrijdag, zeg ik dat goed? Ja, dus dat is ergens begin september. Als je denkt, er is geen volgende week vrijdag. Want ik luister de podcast. Heb ik mijn eerste AI workshop. Dus dan gaan we. Ga ik met een clubje van een organisatie gaan we iets bedenken. En een eerste.
2: Ja.
0: Ja, een eerste mock-up, een eerste MVP maken. Nou, in 4 uur.
2: Heel veel organisaties hebben natuurlijk de hackathon. Dat was het ding. Hè? Eén keer per kwartaal of één keer per half jaar een hackathon met mensen die dat leuk vonden, et cetera. Het zou mij niets verbazen. Dat wat wij een hackathon noemen, dat de motor.
0: Dat noemen we dan werk. Wordt. Dat wordt gewoon werk.
2: Nou, ze hebben het. Er heeft ook wel een naam. En dat is. Ik kan er even niet op komen. Wat je vogels ziet doen. Swarming.
0: Ja.
2: Het swarming als uitgangspunt.
0: Ja, je houdt je buurman in de gaten en dan weet je waar je naartoe moet.
2: Ja.
0: Want anders kun je niet zwermen.
2: Ja, en in die snelheid ook.
0: Ja.
2: Dus het, zoals je bij een hackathon je volledig. Senang voelt bij het feit dat je geen idee hebt wat eruit gaat komen. Maar dat is dan leuk voor eens in het half jaar. Voor een dag of twee. Ja. Dat je nu zegt, maar dat hebben we eigenlijk altijd.
0: Ja, en dan zeg ik ook maar even. Dan is de uitdaging het bestendigen. Ja, want de vraag is natuurlijk altijd bij dit soort dingen. Het is natuurlijk nooit zo dat het alles gaat vervangen. En dat alles dynamisch gaat worden. Er moet ook nog steeds bestendigd. En er moet altijd nog structuur. En altijd nog repetitie. Precies. En ben ik
2: van. En dan ben je terug waar we begonnen zijn. Nu heb je gezegd, was er maar weer iets van structuur. Was er maar een scrum for AI. Zeggen. Alleen dan niet zoals we dat hadden, maar op een hele andere manier. En het zou mij niks verbazen als we dat de komende 2-3 jaar gaan ontdekken. Met alle risico van dien, zoals je dat ook weer krijgt, dat dan de bureaucraten het weer gaan overnemen. Ja.
0: En die zeggen dan, dit is het, zo werken we.
2: Het enige grote verschil. En daar is echt wel een fundamenteel ding in, is dat als je helemaal niets meer weet, hè, dat is een beetje wat die hackathons kennen of wat het swarming, is dat het dan cruciaal is om te weten wat willen we bereiken. Wat is de impact? Wat is de waarde die we hier neer willen zetten?
0: Ja. En daar is dus niet voor niks dat jouw boek, zal je even helpen, Alle ballen op impact heet.
2: Exact. Je kan het ook alle ballen op waarde of zo. Of op resultaat. Maar in ieder geval kunnen zetten. En dat is wel je houvast. En op het moment dat de bureaucraten de claim gaan hebben, wij gaan efficiënter voor meer impact zorgen, misschien komen we dan wel bij elkaar. Want dan gaan we dus niet de methode optimaliseren, maar we gaan de impact optimaliseren. En daar is natuurlijk helemaal niets mis mee.
0: Nee. Nee, en dat moet je dan dus, zolang je dat niet duidelijk hebt, en dat geldt natuurlijk voor alle organisaties, dat op het moment dat niet duidelijk is, dan krijg je discussie over alles.
2: Ja. Dat is wel de grap, is dat veel van die organisaties waar wij nu ook advies doen, die doen net of alles planmatig is en te plannen is, maar het is het al lang niet meer. En de vaardigheid van veel managers, wel die middellaag, is dan om plannen te maken die concreet genoeg zijn om een akkoord op te krijgen, maar gelukkig nog vaag genoeg om dan gedurende het jaar nog een beetje met potjes te kunnen schuiven, te manipuleren, zodat je toch nog impact maakt, ondanks dat plan wat je ooit geschreven had. Ja. En nu komt de kanteling eigenlijk andersom, dat je zegt, ja, je hebt juist geen vage impactdefinities nodig, want die helpen je niet meer. Je hebt zo bijna meetbaar tot achter de komma, waarom doen we dit, wat willen we hier uitkrijgen?
0: Ja, en je moet op elk moment weten juist omdat je zulke korte cycli hebt en juist omdat je zo iteratief werkt, moet je een goed dashboard hebben waardoor je weet, oké, wat we nu gedaan hebben heeft een positief effect.
2: Nou, dat.
0: En wel dit, hoera, meer hiervan of direct mee stoppen.
2: Maar kijk hoe je AI-tools gebruikt. Kijk hoe je een LLM gebruikt. Dus juist hoe concreter je bent op wat je wil bereiken, op de impact die je neer wil zetten, wat het product moet zijn wat je eruit wil krijgen, hoe beter je kan helpen.
0: Ja.
2: Als je hem zegt, ik wil sprints van 2 weken en ik wil 3 keer per dag een stand-up, gaat hij het waarschijnlijk ook nog voor je doen. Maar ja, wat er dan uit gaat komen is nog maar de vraag.
0: Ja. Ja. Oké. Wat betekent dit dan voor hoe je dit soort dingen aanpakt. Dus ja, die impact duidelijk. Hè? En het grappige is natuurlijk, ook die hype hebben we gehad. Hè? Purpose, the why. Nou echt, joh, man, hou op, schuit. Er was een periode, ik kon niet in een vergadering zitten of iemand stak zijn vinger op. Wat betekent dit voor onze why? Terwijl je het misschien had over de bekertjes in de koffie in de kantine, weet je wel. Maar die hype heb je eigenlijk een beetje gehad. Dus hij zegt, die moeten we terug.
2: Alleen wel meetbaar graag.
0: Oké.
2: Wel gaan.
0: En is dat dan stap 1? Zeg je dan, als je klaar wil zijn voor AI, zorg dan eerst voor dat je überhaupt door hebt wat je aan het doen bent?
2: Ik geloof niet dat je klaar kunt zijn voor AI. Ik denk dat het te veel onduidelijk is. Dus ik denk dat het vooral gaan beginnen, dat alles is. Hè? Dus het durven, die eerste stap durven zetten. En welke, dat maakt in veel gevallen dan helemaal niet uit. Want uiteindelijk, er is toch nog te veel onduidelijk. Dus ga maar een keer een kant op lopen. Dan kom je er vanzelf al achter of de goede kant is. En stuur dan bij in plaats van alsnog proberen te denken. Ja, maar welke, wat is nou de beste eerste stap in welke richting? Ja, alle tijd die je daaraan besteedt is toch verloren tijd.
0: Maar op het moment dat iemand zegt, wij zitten in een proces om een doorwrochte keuze te maken welk AI-systeem wij gaan implementeren, zodat wij klaar zijn voor de toekomst.
2: Ja, dat is sowieso, dat zou ik niet doen. Omdat ik nu al weet dat het AI-systeem dat je kiest, of het taalmodel wat je kiest, et cetera, over 3 maanden weer vervangen zal moeten worden. Of in een nieuwe versie komt van dezelfde. Dus niks is voor altijd. Klinkt zo'n beetje door. Maar dit gaat ook daar veel sneller.
0: Ja.
2: Ga het gewoon doen. Kies niet voor procesoptimalisatie, maar probeer voor leeroptimalisatie. En hou er rekening mee dat alles wat zeker is, alles wat je nu verankert, je later weer los moet maken. Dus bouw alsjeblieft een huis zonder draagmuur.
0: Oké. En dan zeg ik even voor iedereen die dan een verantwoordelijkheid heeft voor een team of voor een afdeling of voor een heel bedrijf. Ja, dat is allemaal leuk, meneer Van Solingen, maar aan het eind van de maand moeten de salarissen betaald worden. Dus wat is dan nog mijn houvast?
2: Nou ja, dat is precies. En daarom is het zo belangrijk dat als je denkt dat je de houvast kunt halen uit betere plannen, dan ben je er een groter gevaar voor je organisatie. Meegaan pionieren. En dat is denk ik ook, als je kijkt naar directies en naar RVC's, die nu die uitdaging langs zien komen. Het komt op hun bureau, is het terecht te komen via een incident of via een project of op bij toeval. Het gaat daar niet meer weg.
0: Nee.
2: Het blijft een thema. En op het moment dat het zo disruptief is als we gestart zijn, dat het alles wie je bent ter discussie stelt, is dat dus ook een uitdaging voor de top. En je kunt dat niet wegdelegeren. Een van de paragrafen boekjes ook. AI transformeren kun je niet delegeren. Dat zijn topvragen.
0: Ja.
2: En dat is niet een eenmalig ontwerp. Dat is een herontwerp. Dus bijna het cyclische leren. Zoals we dat binnen Agile hebben gehad. En we zeggen, god, dat gaat AI nu voor de individu. Gaat dit optimaliseren? Heb je dat ook nodig op bestuurlijk niveau? Voor de besturing van de organisatie. Het herontwerp van de organisatie. Ook dat gaat. Dus uiteindelijk blijven het dezelfde cycli. Alleen ze worden gewoon sneller.
0: Ja. En weet je wat ik nu zit te bedenken. Terwijl ik met jou aan het praten ben. Is dat wat we natuurlijk langs hebben zien komen. Is de... herwaardering, laat ik het zomaar zeggen, voor ondernemerschap en hoe ondernemers dingen doen. En daar kwamen dingen als design thinking uit, lean startup, agile misschien ook wel gedeeltelijk, ook al is het dan al wat gestructureerder, maar zelfs effectuation, hè, dus hoe werk je eigenlijk aan nieuwe ideeën? Ik denk, maar dat wil ik graag bij jou toetsen, is dat als je de afgelopen tijd dat soort dingen hebt uitgeprobeerd en ontarmd, ervan geleerd hebt, dat meer ook als een soort vaardigheid in mensen hebt opgeroepen, dan gaat AI omarmen 2 keer zo hard.

0: goed gaat komen. Alleen nu in het hele onderwijs moeten we dus ook gaan nadenken over hoe brengen we die vaardigheid. De studenten moesten we dan vaak nog, werden nog agile geleerd, iteratief leren. Nee, dat moet in het onderwijs. En dat zit ook steeds meer in het onderwijs.
1: Ja.
0: En nu komt die AI eroverheen. Mijn studenten, Glenn, die hebben wonderbaarlijk gezien de afgelopen 2,5 jaar opeens leren schrijven.
1: Ja, gek, hè?
0: Zat het allemaal vol met taalfouten. En opeens krijg ik rapporten. Het klinkt als een klok. Het staat vol met onzin, maar het klinkt als een klok. En dan krijg je daar dus ook weer de discussie. Wat moeten wij met die AI? En dan krijg je de stroom die zegt, we moeten het verbieden.
1: Ja.
0: We hebben niet alleen een plagiaatchecker nodig. Maar we gaan ook een AI-checker gaan we invoeren. En ik denk dat aan de ene kant snap ik die gedachte ook wel. Maar tegelijkertijd, daar zit die niet. Want dat AI gaat niet meer weg. Dus hoe ziet een toekomstige generatie software-engineers eruit? Of andersoortige kenniswerkers. Die starten met AI. En dat vind ik het leuke aan de jonge generatie. Degene waar je dan vaak mee werkt. Als ze een nieuwe klus krijgen die ze nooit hebben gedaan. Is de eerste. Welke tool kan dit voor mij doen? En als opa naar zichzelf kijkt. Dan is het toch van. Wie ken ik die
1: dan? Ja, wie? Ja, ja, ja.
0: Dus dat er gaat, Glenn, moeten we gewoon zorgen dat we snel een stap opzij doen. En dan dat die jonge generatie het gewoon gaat doen. Want die zijn misschien veel beter behept om dat voor elkaar te krijgen.
1: Oh, daar ben ik nog veel te eigenwijs voor. En heb ik ook veel te veel lol in. Ja. Dat is het grappige. Nee, maar het leuk, wat ik zelf het leuke vind is dat. Kijk, ik ben een zelfstandige, dus ik hoef meteen niemand rekening te houden.
0: Ja,
1: met mijn klanten natuurlijk. Maar als ik denk, hey, dit vind ik tof, dit ga ik doen, maken, ontwikkelen, weet ik veel wat. En ja, gaat het mis, dan gaat het mis. Ik ben ook iemand die. Ik kan heel hard lachen om mijn eigen fouten. Had ik vroeger al toen ik mijn oude MS-DOS-machines om zeep hield. En dan moest ik ze weer aan elkaar schroeven en weet ik veel wat. En ik heb echt geen verstand van wat ik aan het doen was. Hè, maar ik doe het gewoon. Daardoor gaan heel veel dingen kapot. Maar ik leer er ook veel van.
0: Ja.
1: Maar dat zit toevallig in me. Dus die mazzel heb ik. En dat helpt me nu heel erg door gewoon te denken. Oh, oké, ik heb een ideetje. Nou, ik zeg gewoon tegen hem. Ik heb dit idee. Wat vind je ervan? Nou, maak een plannetje ervoor. En dan kijk ik plannetje schuin door. Denk, nou, is best goed. Gaan we bouwen. En dan bouwt hij iets. En denk, nou, ja, dit is niet helemaal precies wat ik bedoelde. Ja. Maar ik heb nu wel een beter idee. Want hij heeft iets gemaakt. En dit is niet wat ik wil. Maar ik wil wel dat.
0: Ja, precies. Dus je bent eigenlijk geen entrepreneur. Je bent een solopreneur.
1: Ja.
0: En ik denk dat daar met al deze tools veel meer ruimte ontstaat voor solopreneurs of solo teams. Je vroeger als je door een stad liep, dan stond er wel eens zo'n eenmansorkest. Weet je, was een man met zijn trommel op zijn rug, een bel aan zijn voet, een mondharmonica voor zijn neus, een gitaar voor zijn buik, et cetera. En dat zag er dan altijd een beetje amateuristisch en bijzonder uit. Maar het was toch altijd wonderbaarlijk wat voor muziek die eruit kon krijgen.
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat we, laten we zeggen, met de tooling die we in het kennisdomein nu tot ons krijgen, dat je daar eens rekening mee moet houden. Dat je veel meer de solopreneur aan het werk zult gaan zien.
1: Straks gaan we het over die leidinggevende hebben. Die directie, die bestuurders die dan weer zo'n heerlijk onderwerp erbij krijgen. En ze hadden al zoveel op hun bordje liggen. Ze hadden het al zo zwaar met de geopolitieke ontwikkelingen. En met de markt en met de regelgeving. Ach gosh, die al die arme mensen die veel geld verdienen. Nou, die gaan we straks helpen. Dat hoor je zo.
2: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: als die George Ezra. Die Casio, die mag toch echt niet weg.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
0: Professor Rini van Solingen te gast, dat zeg ik natuurlijk omdat je dan denkt, oh jee, een professor die heeft er ergens verstand van. Nou, dat is ook echt zo. Al jarenlang aan het agilen en het helpen bij agile, daarover aan het nadenken. Maar ook het aan het doen bij Imagine, want daar is hij ook nog eens een keer chief technology officer. We gaan die directies, die bestuurders, die mensen die dan ineens op hun bordje kijken en denken, hé, er ligt van alles nog wat op. Heel veel onderwerpen die had ik al, maar er staat ineens twee letters AI op mijn bordje.
2: Ja.
0: Wat de hel moet ik daar nou weer mee? Dus, hoe geef je daar dan richting aan? Wetende dat je eigenlijk niet weet waar je naartoe gaat.
2: Nou, precies. En sterker nog, ik hoor ook van het veld dat het is AI, AI, AI. Iemand zei, als ik naar mijn raad van commissaris luister, lijkt wel een stel ezels.
0: Dan moet je hem omdraaien.
2: Ja, precies. Dus ja, de hype is er tot in het extreme. Het kaf van het en het koren ligt nog volledig langs naast elkaar. Sommige dingen zijn waar, alles is volstrekte onzin. Maar dat ze er niet mee moeten, dat is voor henzelf wel duidelijk. Maar wat dan? En dan is het in precies wat jij zegt. Dus het is heel onduidelijk. Hè? De richting, alles kan veranderen, maar waar beginnen we dan, et cetera. Nou, ik heb samen met Giovanni Piccirilli, dat is de voormalig CTO van RTL Nederland. Die hebben voor hem ook nog een gebouwtje staan. Hij komt uit die Videoland tak. En die hebben daar heel erg geleerd dat je maar niet business en IT moet scheiden, maar dat je business en IT moet integreren. Sven Sauvet, de directeur van RTL, heeft ook het voorwoord geschreven voor ons boek. En zij hebben ook een AI-transformatie achter de rug, waarbij ze echt iedere keer starten vanuit het herontwerp. Dus wat willen we hier bereiken? Laten we het proces pakken wat het meeste pijn doet, waarvan we zouden zeggen, god, dit zou 3-4 keer zo snel of 3-4 keer zo groot, maar we weten niet hoe. Nou, begin daar dan mee en ga kijken hoe je dat rondom AI kunt maken. Dus ga nou niet zeggen van, we hebben een proces, kunnen we dat sneller maken door de AI tegenaan te plakken? Nee, dat je zegt, we hebben iets dat zou veel beter moeten weten, niet hoe? Nou, laten we eens kijken wat AI kan. En dan we eens kijken welke gaten we daarna nog in moeten vullen. Dat is eigenlijk de houding die je daarin...
0: Dus je haalt steeds een stukje uit je. Dus je zegt ook niet van, we gaan een totale strategie maken, of we gaan een beleid maken, of weet ik veel wat. Maar je gaat eigenlijk praktisch aan de slag.
2: Ja.
0: Op de plekken waarvan je denkt, nou,
2: executie.
0: Daar kan eigenlijk de grootste winst worden behaald.
2: Ja, nou in ieder geval, waar wordt mijn strategie het meest tegengehouden? Wat maakt mij het meeste langzaam?
0: Ja.
2: En dat is het hele gekke, dat had ik ook al hiervoor. Op het moment dat je gaat kijken naar wat maakt jou het meest langzaam, neem het weg, je gaat vanzelf sneller. Ik weet niet hoe sportief je bent, maar laat maar zeggen, een wielrenner, laat maar zeggen, een van de meest effectieve manieren om sneller te gaan fietsen is afvallen.
0: Ja.
2: Want iedere kilo die je niet die berg op mee hoeft te nemen, nou, dat scheelt er weer een, weet je. Dus op die manier kijken. Dus dat je zegt van, god, waardoor zijn wij nou zo langzaam? Wat houdt ons nou het meeste tegen? Waarom krijgen we die strategie nou niet uitgevoerd? Nou, laten we het daar als eerste gaan toepassen.
0: En zeg ik dan maar even bij, die strategie kan alleen goed zijn als die onderdeel is van datgene wat je wil bereiken natuurlijk. Ja, dat zit er boven.
2: Ja, ja.
0: Dus, als je dat niet helder hebt, dan heb je eerst iets anders.
2: Als je niet weet waar je van bent, dan is alles goed. Hè? Dus dat is,
0: Ja, en alles verkeerd. Dat kom je dan achter als je bezig was.
2: Er zit alleen wel één verschilletje in. En ik denk dat dat wel een hele bijzondere zegt. Waar begin je dan? Je kunt hier geen leiding aan geven als je het niet snapt. En dat wil niet zeggen dat je een AI-expert moet zijn. Maar je moet wel snappen hoe het voelt om jezelf overbodig te maken. Want dit gaat over vakmanschap. Het gaat over identiteit. Het gaat over purpose. Dus als jij niet weet als persoon waar de leiding aan geeft, dat datgene wat je aan het voorstellen bent, dat een beetje voelt, Sven zei dat zo mooi, als de discussie over het kerstdiner en het kalkoen. Dat je van mensen vraagt om een verandering mee te gaan, zonder dat je op voorhand kunt zeggen wat dat betekent voor hun eigen positie. En dan zijn er solopreneurs, de mensen die zeggen, goh, leuk, nieuws. Ik heb het nog nooit gedaan, ik denk wel dat ik het kan. Daar hoef ik me niet zo zorgen over te maken. Sterker nog, die doen het al lang. Die AI-reis van jouw organisatie, die is al lang begonnen. Of je het nou ziet of niet, het wordt overal toegepast. En dan hopelijk nog een beetje veilig ook, als jij het verbiedt. Maar het is alles wat daarna komt. Het gaat erom van, en dan is het belangrijk dat jij snapt hoe dat voelt. Hoe het voelt om geconfronteerd te worden met iets dat sneller, beter, goedkoper is dan wat jij bent. Dat je vraagt van, waar ben ik dan nog van? Waar zit mijn toegevoegde waarde?
0: Ja.
2: Want dat is de uitdaging. Die AI-transformatie is geen technische transformatie. Het is een menselijke transformatie die gaat over herontwerp, opnieuw uitvinden van purpose en in een snelheid van verandering die we nog nooit hebben gezien.
0: En ik vind het wel mooi dat je dat zegt, want het is alsof je je opvolger aan het inwerken bent, maar dan in een kwartier. He, dus dat heb je natuurlijk ook als er een... Tenminste, ik probeer een beetje een parallel te vinden hoe dat gevoel kan zijn. He, dus stel je voor, er komt weer een nieuwe jonge collega binnen. Net uit van de universiteit of van de HBO of van de MBO. Maakt allemaal niet zoveel uit.
2: Ja.
0: Die komt binnen en die willen natuurlijk ook altijd alles zeggen. Waarom doe je dat zo? Dat kan toch veel beter en handiger en flop, flop, flop. En dan dat je denkt, holy shit, ik zit hier al 15 jaar. Wat wordt mijn nieuwe... Als deze gasten het zo snel kunnen en zo anders doen, wat is dan mijn volgende stap? Alleen dat duurde dan 1,5 jaar.
2: Ja, precies. Nou ja, dit kan inderdaad binnen een kwartier, een half uur, een uurtje, dat je denkt van, oh, wacht eens even.
0: Ja.
2: En dat is de grap is, dat je dan kunt kijken, ja, maar wacht eens even. Mijn toegevoegde waarde zat nooit al in mijn werk. En dat vind ik, het heeft mij al...
0: Leg dat eens uit.
2: Je hebt de discussie wel eens mensen zeggen van AI gaat niet jouw baan vervangen, maar je wordt vervangen door iemand die AI kent. Maar het is jouw baan nooit geweest. Organisaties is niet zo zeggen, ik heb een baan die is van jou. Daar zit geen eigendom op. Het is heel simpel. Er was een delta tussen wat was nodig en wat er was. En dat kon het makkelijkst ingevuld worden door iemand daarvoor te laten betalen. En wat het opbracht was meer waard dan het kostte. En voor je het weet, denk je, ja, dat is mijn vak. Dat is mijn identiteit, dat is mijn positie, dat is mijn status. En dat past natuurlijk lekker bij onze biologie. Ja. En daardoor raak je het een beetje zoek. Dat ging over jou, maar dat ging al helemaal niet over jou. En nu heb je dus iets dat, laat maar zeggen, dat in veel gevallen beter kan, maar wel bestuurd moet worden. En er zit wel iemand nodig die moet zeggen, oh, maar hier een beetje meer, dit wel niet, dit niet. Uiteindelijk, een AI-systeem neemt geen eigenaarschap. Bedoel, maar ik zit toch te wachten op het eerste stuk in de krant dat er ergens wordt gezegd van patiënt overleden, maar het lag aan het AI-systeem. Nee, dat kan niet. Eigenaarschap blijft bij ons.
0: Ja.
2: De uiteindelijke keuze blijft bij de... Het begint bij de mens, het eindigt bij de mens. En ook als auteur heb ik daar echt mee moeten worstelen. Ik heb echt moeten leren hoe ik die AI-tools die mij ter beschikking staan kunnen gebruiken. En ik zal je een voorbeeldje noemen. We hebben het boek AI Adoptie en Transformatie geschreven. Hebben we op een andere manier geschreven dan normaal. We hebben het met z'n tweeën gedaan. Dat is sowieso wel lastig. We hebben heel veel meer zitten brainstormen dan normaal. Omdat we ons veel minder druk hoefden te maken van de veelheid brainstorm ideeën naar tekst. De eerste versie, want dat kon gebeuren. Maar vervolgens heb je dus een boek. Je hebt een structuur erin. Je hebt een eerste versie. En vervolgens vraag je af, wat zijn we nou vergeten? Nou, wat je normaal gesproken doet, dan heb je een aantal reviewers, mensen in het veld die je kent, experts, et cetera, die geven dat stuk en dan is het maar net, is het in hun expertise en dat is niet meer. Dus wat je doet, wat ik in ieder geval heb gedaan, je koopt even voor het mooiste, duurste taalmodel, in dit geval Fable, koop je even een paar van die punten en je zegt van, doe nou eens een goed literatuuronderzoek, niet alleen in boeken, in wetenschappelijke literatuur, maar ook in grey literatuur, blogs, et cetera. Veel gelezen. Dus we willen niet, laat maar zeggen, in de krochten van de ideeën. We willen wel een beetje in de algemeen gedeelde opinie. En over het onderwerp AI, adoptie en transformatie. Maak dan eens een hiërarchie van hoofdthema's en subthema's. Waarbij degenen die het meest genoemd worden, krijgen meer prioriteit dan degenen die minder worden gemaakt. Nou, dan komt er na 4 uur werken een Excel-sheet uit. Als wetenschapper lik je je vingers erbij af. Zelfde methode van onderzoek heeft hij nog helemaal uit zichzelf een tapje aan toegevoegd. Hoe hij dat gedaan heeft. Alles is traceerbaar. Iedere link is klikbaar. Het is allemaal na te kijken. Het woord hallucineren past daar niet meer bij. Hè? Dat is dus verleden tijd. Dus en vervolgens zeg je nou, dank je wel. Leuk die Excel met wat het allemaal is. Dit onderwerp. Heb ik toevallig een manuscriptje geschreven. Wat daarover gaat. Doe eens even een assessment.
0: Ja, wat vind je dan eigenlijk van ten opzichte van alle kennis die je hebt verzameld?
2: In welke mate dekken wij die hoofdthema's af en subthema's? Waar zitten onze blinde vlekken? Waar is het te verspreid? Wat zijn de low-hanging fruits om dat stuk te verbeteren? Nou, dan is die weer 3-4 uur aan het knarsen.
0: Ja.
2: En vervolgens komt daar iets uit dat ik denk van ja... En natuurlijk ga je dat niet letterlijk doen. Maar van de 12 aanbevelingen waren er 8 dat ik zei... Au. Nou ja, dat doe je sowieso. Zaten er 2 dat je zegt van... Ah, dat is buiten scope, maar wel bijzonder. Daar moeten we dus ook iets mee. En de andere 2 zeggen, oh ja, ik snap wat je... Ik snap wat daar gezegd wordt, maar dat zie ik iets anders. En dat gaan we op deze manier oplossen. Ja, fantastisch.
0: Ja.
2: Zonder om het niet te doen. En, en dat literatuuronderzoek, dat doe je zelf niet. Want daar ben je gewoon maanden mee bezig. En dan ga je door. Dus in die zin heb je een soort Einstein in de kelder zitten. Die je erbij haalt wanneer jij wil.
0: Ja, maar je moet er nog wel.
2: Jouw boek.
0: Je moet er wel kristalhelder zijn wat je vraagt.
2: Tuurlijk. Dat moet je leren. En dat moet je leren. Dus je kan ook zeggen, schrijf mij een boek over AI-adoptie en transformatie. Graag 52.000 woorden.
0: Ja.
2: Dan komt er ook iets uit.
0: Ja. Ja, en daar wordt niemand blij.
2: Workslop noemen ze dat volgens mij tegenwoordig.
0: Ja, nee, daar kunnen we ook wel een hele uitzending over maken.
2: Nee, dus dat is denk ik de kracht. Zodra je door hebt waar jij van bent, waar je kracht zit, waar je goed in bent, waar die AI's slecht in zijn, ja, dan kan je gewoon veel beter functioneren. Maar dat betekent wel dat je loskomt van je ego, dat je vakmanschap misschien terzijde.
0: En ik vind de tip heel mooi, hè, dat je zegt, als bestuurder moet je snappen hoe het voelt om iets wat van jou is, je vakmanschap is, van je persoonlijkheid past. Als je dat los moet laten, omdat de AI dat slimmer en beter kan. Laatste vraag aan jou, Rini. Want we zijn alweer aan het einde beland.
2: Ja, gooi er een kwartje in, hè?
0: Ja, het is een heel interessant onderwerp. Dus dat is helemaal prima. Ik ben wel blij met dit soort gasten. Morgen kan die leidinggevende bestuurder, die kan morgen, heeft die tijd om een half uurtje aan AI te besteden. Ja.
2: Nou, die moeten dag en na een presentatie geven. Een town hall meeting of een strategiedocument opleveren. Die moet een agenda maken voor de Raad van Commissarissen. Of die moet een strategierevisie of een kwartaalrapportage maken. Doe het niet zelf. Doe het met die AI. Laat die de eerste versie maken en pas hem daarna aan. Zet wel je naam erop.
0: Ja.
2: Dus jij staat ter discussie. Jij wordt beoordeeld.
0: Ja, maar je zegt dat. Daardoor kom je erachter. Waar de kracht zit, wat het betekent dat die taak waarvan jij dacht van ja, dat kan ik, want ik ben de bestuurder en ben niet voor niks gekomen waar ik gekomen ben. Dat je gedeeltelijk overbodig bent.
2: Ja.
0: En dat je tijd weer ergens anders aan kan besteden.
2: Ja, en dat je dan misschien als bestuurder in jouw rol in die organisatie zelf de kalkoen bent voor het kerstdiner. En hoe dat voelt.
0: Ja. God, dat we helemaal geen bestuurder meer nodig hebben. Dat zal het zijn.
2: Ja, jawel, alleen niet weer die 80-20, die 90-10.
0: Ja. Ik vond het bijzonder fijn dat je er was.
2: Dankjewel.
0: Zelingen hoorde je. Als jij denkt van jeetje, maar hij heeft allemaal slimme dingen gezegd in deze aflevering. Ik zit in de auto. Waar kan ik dat vinden? Nou, dan kijk je op peoplepower.radio. Daar vind je niet alleen een uitgebreid artikel over deze aflevering. Geschreven door AI natuurlijk. Dat doe ik natuurlijk allemaal niet zelf meer. Maar je vindt ook AI Power. Dus als je nog vragen hebt aan Rini, dan kun je ook gewoon via de chatbot kun je gewoon vragen stellen aan deze aflevering. En overigens aan alle 643 andere afleveringen. Dan doe je er voordeel mee.
2: En als je dan nog vragen hebt, mag je me ook nog bellen.
0: Ja, dat kan ook altijd. Of appen, of sms'en, faxen,
2: mailen.
0: Alle lijnen staan open. Rini, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Superleuk dat je er was. Volgende keer wat sneller. Volgens mij was het veel te lang geleden. En jij, dankjewel voor het luisteren. We zijn er het volgende uur weer. Dus als je live aan het luisteren bent, laat hem lekker aanstaan. En als je de podcast luistert, tot de volgende.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
9: Zet 5 goede leidinggevenden bij elkaar. En wat heb je dan? Nou, niet een goed managementteam automatisch. Dat is een ongemakkelijke ontdekking. En veel van die MT-leden, als je er zelf ook eentje bent, jij kent dat vast wel. Ieder stuurt namelijk zijn eigen team aan met zijn eigen budget en zijn eigen belang. En samen draag je dan ook nog het geheel. En hier en daar wringt dat natuurlijk. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Wat maakt het verschil tussen een MT dat vergadert en een MT dat iets in beweging krijgt? Steven van den Heuvel is MT en verandercoach. En hij schreef het High Impact MT. Het is wel grappig dat we dat dan weer met Nederlandse letters aanduiden trouwens. Dat MT moeten zijn natuurlijk. Prachtig boek, genomineerd voor het managementboek van het jaar 2026. Niet de winnaar, maar ja, hallo, een van de 5 beste van Nederland. Dat is nogal wat. Dus we zijn blij dat hij er is. En we zijn ook blij dat je luistert naar People Power.
6: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
9: Steven, leuk dat je er bent.
10: Dankjewel, Glenn.
9: Ja, wij zijn wel lang bezig geweest met plannen, hè?
10: Het is
9: holy
10: gelukt.
9: Shit, man.
10: Ja, er kwam iets tussen.
9: Maar er kwam iets nogal belangrijks tussen, volgens mij, hè?
10: Klopt.
9: Ja, dan moet je even toelichten dan.
10: Ja, ik ben voor 3 keer vader geworden.
9: Ja, man.
10: Holy van shit. Emilia, een prachtige mooie dochter.
9: Wauw, ja. Gefeliciteerd.
10: Dus ook op de avond van het managementboekengala, hè, dus waar bekend werd gemaakt welk boek het beste boek is van het afgelopen jaar.
9: Ja, dus jij was er niet.
10: Was ik er niet, zat ik thuis. Ja,
9: ja, is maar goed dat je niet gewonnen hebt dan. Toch?
10: Nee, anders is het zo jammer als je dan daar niet bij bent. Nee, joh.
9: Hey. Ja, we gaan het hebben over een soort microcosmos in een bedrijf. Het managementteam.
10: Mm-hmm.
9: Misschien goed om even af te bakenen. Wanneer ben je in een managementteam? Wat voor volk zit er dan bij elkaar?
10: Ja, een managementteam is een team vaak bestaande uit leidinggevenden of mensen die verantwoordelijk zijn voor een domein. En want je kunt natuurlijk ook een controller zijn en toch onderdeel zijn van een managementteam. en zelf niet leiding geven.
9: Okay.
10: En je hebt managementteams op alle niveaus. Dus op directieniveau, op het niveau van afdelingshoofden of het niveau van teamleiders.
9: Ja, ja, dus je kan zeg maar de raad van bestuur zijn met een mannetje of 5, 6 misschien. Ja. En je kan bij een business unit of een locatie kun je ook MT zijn.
10: Ja.
9: Mooi. Nou, dat is mooi. Dan hebben we dat in ieder geval scherp. Want anders
10: fijne definities.
9: Nee, ja, maar anders leidt het tot... dat vind ik altijd het meest interessant aan organisaties misschien wel. Dat we praten over dingen en dan denken dat we elkaar snappen. En dan snappen we elkaar niet. En dan gaat het vanzelf mis. Dan hoef je dan niks aan te doen. Ja, wat ik al in de intro zei. Hè, er zit eigenlijk een soort dualiteit in. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid als leidinggevende of inderdaad controller. Dat is wel een interessante. Of HR-business partner. Mm-hmm. Maar je bent ook met elkaar ergens verantwoordelijk voor. Wat doet dat met mensen, die twee waarheden?
10: Die twee waarden zijn ingewikkeld. En dat herken ik zelf ook. Dus waarom ben ik nou dit boek gaan schrijven? Ik werd onderdeel van een managementteam. En toen kwam ik erachter. Goh, ik heb heel lang managementteams mogen begeleiden, mogen coachen. En nu zit ik er zelf in.
9: Ja.
10: En ik doe al die dingen waar ik anderen probeer van te weerhouden om te doen.
9: Echt waar?
10: Ja, tuurlijk. Want je zit in een spagaat. Je zit in een spagaat inderdaad tussen enerzijds het team waar je zelf leiding aan geeft en dat managementteam. Nou, en ik deed dat niet op een heel onbijzondere plek. Ik zat bij UAT. UAT, waar staat ook weer voor? Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslag. Toeslagschandaal. Locatie Amsterdam. 200 medewerkers. 6 MT-leden. Ja. Hoge politieke druk, heel veel veranderingen. En dan is het ontzettend verleidelijk om toch een beetje eigen volk eerst gedrag te vertonen. Dus dat jij het in je eigen team op orde hebt. Maar dat je niet direct altijd bereid bent om een ander team te helpen.
9: Laten we even naar de achtergrond daarvan. Misschien wel hoe het in ons brein werkt. Waarom dat dan zo werkt. Want je zou kunnen zeggen, ja, als je twee verantwoordelijkheden hebt. Nou, zolang het samen gaat is het prima. Op het moment dat natuurlijk als die strijd met elkaar levert. Ja, dan moet je bewust of onbewust een keuze maken. Ja. Waarom kies je dan toch best wel snel eigenlijk voor je eigen clubpie?
10: Ja, er zijn twee dingen. Eén is zijn eigenlijk de psychologie van managementteams. Zal ik zo wat dingen over vertellen. En tweede zijn eigenlijk perverse prikkels. Zou ik zo ook wel. En die dingen die verhouden tot elkaar. Maar laten we beginnen met die psychologie. Kijk, dat managementteam. Als ik kijk naar mijn eigen voorbeeld of op andere plekken waar ik heb gezeten. Of managementteams die ik mag coachen. Ja, vaak zie je elkaar eens in twee weken. Dus je ziet elkaar al veel minder dan een team waar jij leiding aan geeft. En stel je voor, ik ben een sales manager. Dan zie ik mijn verkopers veel vaker dan ik mijn collega's, MT-leden bijvoorbeeld van operations of van legal of van marketing. Die zie ik gewoon veel minder vaak. Dus het feit dat je elkaar, dat je je eigen team vaker ziet, heeft effect.
9: En wat doet dat dan? Creëert dat dan afstand? Of is het, ja.
10: Nou ja, letterlijk, er is al meer afstand omdat je de andere mensen vaker ziet. En stel je voor dat je een hele goede verkoper bent en je bent sales manager geworden. Dan is dat ook jouw gebied waarin jij alles van weet. Waar je interesse ligt. Weet je misschien ook een beetje manier hoe je gewired bent. Hoe je naar de wereld kijkt. Jouw perspectief.
9: Ja. En die andere vakgebieden, dat is dan... Ik vind dat zelf ook altijd fascinerend. Hè? Dat op het moment dat je bij een clubje hoort, dan ga je daaraan verbinden. Maar dan ga je ook automatisch bijna al afzetten tegen het andere clubje.
10: Ja, dus het heeft heel erg te maken met waar lig je nou je loyaliteit. En die mensen die je dagelijks ziet. En ook de inhoud waar jij door gedreven bent. Dat is heel, heel logisch dat je daaraan meer gaat verbinden. Nou, stel je dat je ook in die situatie in een managementteam zit. Waar het gewoon niet zo lekker loopt. Waar je je niet zozeer veilig voelt. Dan is de kans heel groot dat je eigenlijk jouw erkenning gaat zoeken in het team waar je leiding aan geeft.
9: Ja, dus eigenlijk zeg je, het is eigenlijk best wel normaal menselijk gedrag.
10: Het is normaal menselijk gedrag dat je je eigenlijk van nature gaat richten op het team waar je leiding aan geeft dan aan het managementteam. Terwijl om het goed te laten functioneren, echt je managementteam je eerste team zou moeten zijn. Okay. En dan pas het team waar je leiding aan geeft.
9: En daarvoor gaan we toch ook heidagen en teambuilding. Dat doen we daar toch allemaal voor.
10: Ja,
9: maar dat werkt dus niet.
10: Ja, nou heel vaak. Kijk, Eén zwaluw maakt nog geen zomer, toch? Is het spreekwoord.
9: Ja. Ik heb het wel grappig. Ik kreeg vorige week toevallig een aanvraag om een hijsessie met een MT te begeleiden. Dus ik ben heel veel aan het leren. Dat is fijn. Dit.
10: Nee, maar ja. Weet je wat is? Kijk, heel veel laten we wel wezen. Dan staat die dag gepland. En misschien doen we het één keer per jaar. Doen we twee keer per jaar een heidag. En dan 3-4 weken van tevoren kijken. Oh, wie kunnen we nog inhuren? En dan, ik heb het zelf meegemaakt. Nou, jij ook. Dan word je gebeld. Ja. Kun je onze MT begeleiden? Is een beetje de situatie. Ja, weet je, verwacht geen wonder op één dag. En vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Dus hij moet ook een beetje vertrouwen in jou opbouwen. Dus heel veel heidagen zijn toch vaak heel sociaal wenselijk. En dan zeggen we aan het eind van het... Oh, het was heel goed. We hebben echt goede gesprek gevoerd.
9: Ja, flip-overs volgeschreven.
10: Precies, en dan komen we thuis. En wat zeg je dan tegen partner?
9: Het was leuk.
10: Oh ja, mooie locatie.
9: Lekker eten.
10: Oh ja, lekker eten inderdaad. Ja. Oh ja, wat heel leuk was. We hebben die zo'n workshop. Middags hebben we nog even gedaan. Hebben we zo'n workshop gedaan met schapen. Was leuk. Ja. Was grappig, joh. Ja,
9: schapen, paarden.
10: Precies, dan laten we foto's zien aan je kinderen.
9: Ja.
10: Nee, maar gek serieus. Ik ben natuurlijk zelf als het MT-dagen ook geweest. Ook als MT-lid zelf. En ik heb ook wel eens de valken ingestapt om toch maar dan zo'n één dag te begeleiden. Maar ja, weet je, echt vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Dus...
9: En hoor ik jou zeggen, de hoeveelheid contacten en de nabijheid van je eigen team is zoveel groter. Dat één zo'n dag, ja, dat maakt natuurlijk geen donder uit dan. Toch? Je moet eigenlijk met elkaar in een hok gaan zitten, hoor ik jou zeggen.
10: Structureel. Dus liever elke maand... Een dagdeel dat we het hebben over hoe werken we nou werkelijk met elkaar samen. En nog een andere dagdeel in die maand dat we hebben over strategie. Dus dat zijn twee hele belangrijke dingen. Hebben over samenwerking en over strategie.
9: Ja.
10: Want dat zijn twee dingen waar de meeste managementteams niet aan toekomen of heel weinig doen. En in ieder geval niet structureel. Terwijl wil je een beter MT worden, begint het met het herkennen dat het lastig is. En werkelijk erkennen dat het lastig is en dat je daar wat aan te doen hebt.
9: Je noemde ook de perverse prikkels.
10: Ja, dus KPI's. Oh. Dus even het voorbeeld van die sales manager. Dat is denk ik het makkelijkste voorbeeld. Die heeft bepaalde KPI's om bepaalde deals te sluiten. Maar dan kan natuurlijk zijn dat die manager operations, die vooral kijkt naar de kwaliteit van implementatie, die zegt, ja, hartstikke leuk dat jullie deze deals hebben gesloten, maar dit is onmogelijk om te implementeren.
9: Ja.
10: Zie je hier de frictie?
9: Ja. Ja, en dan is het probleem van de ander geworden daarmee.
10: Ja.
9: Ja, jij bent ervan.
10: Ja, want ik heb die KPI gehaald. Ik heb mijn bonus gehaald voor die verkoop, voor die deal.
9: Ja. Als jij nou... Want volgens mij herkent iedereen dit heel erg. Ik zit aan een organisatie te denken. Die wilde meer klantgericht gaan sturen. En daar hadden ze... Maar ze gingen niet de structuur veranderen. En dan was degene die... Dat vond ik helemaal mooi. Dan hadden ze een soort... keten verantwoordelijk gemaakt voor een bepaald klant...
10: Ja.
9: Proces. En dan. Maar diegene was ook nog verantwoordelijk voor een afdeling in dat proces. Dus die kreeg een soort. Die was een soort MT met zichzelf.
10: Oh, heerlijk.
9: En die moest dus afwegen welke van de twee. Dus als verantwoordelijke voor de operatie, ik zeg maar even wat, zei die. Ja, dit kan helemaal niet. Daar hebben we geen ruimte voor. En dat past niet bij mijn KPI's. Maar als is een andere rol af. Is haar andere rol als verantwoordelijke voor die keten vanuit die klant gedacht. Moest ze zeggen, ja, nee, maar dit gaat voor. En ik weet nog dat ik bij dat gesprek zat. Dat ik zei, ja, dat kan dus niet. Je moet dus gewoon kiezen.
10: Ja, ingewikkeld.
9: Ah, dat was gek. Dat was gekke opmerking.
10: Ja, mooi is. En dat vind ik als een mooi in mijn boek. Dan heb ik een boek geschreven. Is op de markt gekomen. Mensen gaan het lezen. En dan zeg ja, maar onze realiteit is veel, veel ingewikkelder dan dat. En dat is waar, Glenn. Weet je wel, er zijn zoveel ingewikkelde structuren dat. Er zijn mensen die soms wel in 4 MT's zitten, weet je wel. Of inderdaad, die zijn MT-lid en die zijn ketenmanager.
9: Ja, en stuurgroep en noem maar
10: op. Klopt. Ja. En al die invalshoeken, die beïnvloeden jouw gedrag. En wat gaat dan voor?
9: Ja, maar en wat zegt dat dan ook, toch?
10: Ja.
9: Dat zegt ook dat het... Nou, het sowieso dat de wereld complex is. Hè? Laten we daar simpel over zijn. Het is heel ingewikkeld. En zeker als je een grote organisatie hebt... dan is het gewoon heel ingewikkeld en complex. Maar het zegt natuurlijk ook dat het gewoon niet goed op elkaar afgestemd is. En dus blijkbaar is het ook niet zo duidelijk... wat we nou voor elkaar moeten krijgen.
10: Nee. En wat je zegt, als je een installatiebureau hebt, prachtig, hè, met zeg 50 of 100 medewerkers, redelijk overzichtelijk. Maar inderdaad, als je kijkt naar de Rijksoverheid.
9: Ja, gemeente of zo.
10: Of gemeentes. Oh, ik heb bij die een van de grote gemeentes gezeten in die mooie stad waar mijn favoriete voetbalclub zit. Ja.
9: Rotterdam?
10: Nee, net een ander. Ja, nee, toch niet. Nee. Maar ja, hartstikke ingewikkeld. Dan had je precies datzelfde probleem wat jij noemt. Over aan de ene kant ben je verantwoordelijk voor een bepaald onderwerp. In dit geval voor vergunningverlening binnen het stadsdeel. Maar tegelijkertijd ben je ook verantwoordelijk over die 7 stadsdelen heen voor een bepaald thema.
9: Ja.
10: Nou ja, zie dat maar te combineren. En als het spannend wordt, waar kies je dan voor? Nou, in dit geval spannend wordt, koos men toch voor het eigen stadsdeel.
9: Als jij nou bij een NT aanschuift, hè, voor de eerste keer, laten we zeggen dat je eerste kennismaking is. Ja. Dat je, nou, je gaat bij zo'n overleg zitten of zo. Ik weet niet precies welke vorm ze bij elkaar komen. Wat zie je dan? Wat voor dingen vallen je dan op waarvan je zegt van ja, dat is eigenlijk overal hetzelfde.
10: Ja, wat ik had vooral interessant is, wat wordt er tussen de het belangrijkste wat wordt gezegd, zijn de dingen die tussen de regels worden gezegd. Dus dat is waar ik op let. Wat wordt niet gezegd? Of wat wordt met een grapje afgedaan?
9: Zoals? Wat zijn dat dan voor dingen?
10: Ah, daar moeten we nog een keertje over hebben. Dat is wel een dingetje.
9: En die worden eigenlijk een soort van in de parkeerstand geschoven?
10: Parkeerstand geschoven, ja. Ja. Parkeerstand geschoven. Of wat het andere verleiding is dingen heel altijd direct persoonlijk maken. Ja, maar hij van sales of zij van operations. En dat wordt dan met een grapje hij zit wel heel kort op de bal, hoor. Anders kan jij straks in de Gran Canaria op vakantie.
9: Ja.
10: En ik vind, dan worden ze een grapje gemaakt. Maar feitelijk wat er ligt is een situatie waarin er tegengestelde KPI's zijn die schuren. En een verleiding die we hebben, dat noemen ze de fundamentele attributiefout, is dat we heel vaak geneigd zijn gaan om te zoeken in die persoon. Van die persoon van sales, hoe hij in elkaar of zij in elkaar zit. Hij is heel gedreven. Hij is rood. Hij is weet ik veel wat. Maar het punt is, er zijn heel vaak contextfactoren die van invloed zijn op ons gedrag.
9: Ja, en dit is natuurlijk nogal belangrijk en interessant. Hoe belangrijk zijn die contextfactoren dan? Hè? Want als ik vind dat we het daar veel te weinig over hebben. Over hoe kijk je nou naar... Waar geloof je nou eigenlijk in dat een mens in elkaar zit? Hè? Dus als jij denkt, ja, mensen zijn rationele wezens, maken hun keuzes bewust om A of B te doen. Dan heb je natuurlijk een heel ander gesprek dan dat je zegt, nee, je functioneert in een context waarbij allerlei mensen iets van je vragen. Waarbij de sfeer is, waarbij de regels zijn uitgesproken en ongesproken. En dat vormt je gedrag. Dat maakt natuurlijk nogal uit.
10: Nou ja, laat ik beginnen. Ik denk dat je nooit helemaal precies weet waarom je doet wat je doet. Dus we zijn ook voor onszelf...
9: geen idee.
10: Nee, het zijn voor onszelf een beetje onbekende. Dus het idee dat we helemaal precies kunnen verklaren waarom we... Ja, vaak achteraf wel, maar niet op het moment zelf. Dus dat is één. En ik geloof echt in een combinatie van beide. Dus contextfactoren spelen een hele grote rol. Maar karakter en persoonlijkheid speelt ook een hele grote rol. Wat natuurlijk heel erg weer beïnvloed is... Wie is je papa en wie zijn je mama en wat heb je meegemaakt in het leven... En die twee dingen komen bij elkaar. Dus even terug naar die sales manager. Ja, misschien is hij inderdaad opgegroeid in een gezin waar hij van zijn vader weinig aandacht kreeg. Waar er vooral gepresteerd moest worden. Hij wist niet zo goed wat hij moest worden. Via is hij in de sales terechtgekomen. Daar bleek hij heel goed in te zijn. Daar is hij in bevestigd. En dat is echt een drive. Tegelijkertijd werkt...
9: En zeg je dan eigenlijk de psychologie daarachter is... Je bent elke dag bezig om je vader tevreden te stellen? Dat is een beetje...
10: Dat is heel plat, ja, maar ik denk dat wel voor...
9: Ik denk wel dat het klopt.
10: voor menig mens, laat ik zelf zeggen... ik weet niet hoe het voor jou werkt. Voor menig mens geldt dat. Dus, ja. Dus je neemt je papa en je mama mee. Dus dat is er. En dan werk je in een organisatie... in een context die nog bepaald gedrag ook nog versterkt.
9: Ja.
10: Nou ja, en zet dan al die eigenwijze mensen bij elkaar. Want je bent niet voor niks gaan leiding geven. Ik vind sowieso altijd een mooie vraag. Waarom in godsnaam gaan leiding geven? Zet je allemaal bij elkaar. Al die eigenwijze mensen. Ja, en dan verwachten we dat met 2 heidagen per jaar. Dat de confetti uit de hemel komt.
9: Ja, en wat interessant is natuurlijk. Is dat veel van die mensen zelf verantwoordelijk zijn voor een team. En heel goed dagelijks voelen hoe ingewikkeld het is. Om het van een team te maken.
10: Ja.
9: Maar met elkaar doen we dat dan wel in 2 heidagen. En dat is nog veel. Vaak is het er al 1 per jaar. En dan, oh ja, vorig jaar hadden we geen tijd. Dus die hebben we overgeslagen.
10: Ja, en kon daarbij dan die directeur of dat afdelingshoofd... als het gaat om een MT van teamleiders. Die heeft daar dan de leiding in. Maar die meestal focust zij of hij zich heel erg op de inhoudelijke vraagstukken. En daar de knopen in doorhakken. Maar er zijn maar heel weinig voorzitters van managementteams die zich richten, hoe kan ik nou de dynamiek van dit managementteam beter maken? En dus de verleiding is om een coach in te huren. Maar een coach is een hulpmiddel om de dynamiek te verbeteren. Geen vervanging.
9: Ja.
10: Dus het is de verantwoordelijkheid van die voorzitter. En natuurlijk van het gehele MT als geheel. Maar het is echt een belangrijke taak van die voorzitter van het managementteam. Dus de directeur met de afdelingshoofd of het afdelingshoofd met teamleiders. Om te investeren, om de dynamiek beter te maken. Om die leidinggevende betere leidinggevende te maken. Om ze samen een beter managementteam te maken.
9: Ja, en de grote vraag waar we het straks over gaan hebben is. Als je een prachtige club met fantastische leiders bij elkaar stopt. Waarom is er dan niemand die zegt, hé jongens, wacht even. Wat gaat hier mis? Dat hoor je zo.
5: Doorzie wat er komt.
0: Dit is New Business Radio.

0: Dat is dan mooi, hè? Dan hoor je zo'n plaat. En dat is een oude plaat. Dan denk je, hé, dit ken ik ergens van. Ja, nou ja, oud.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Met in de studio Steven van den Heuvel, MT en verandercoach en auteur van verschillende boeken, waaronder het genomineerde boek voor management van het jaar, het High Impact, MT. En we gaan hebben dus over die MT's. Daar hebben we het vandaag de dag mis mee. Nou, laten we die maar eens even pakken dan. Jij bent zo'n MT ingestapt. Mm-hmm. Nou, dan ga je eerst kijken van wat wordt er tussen de regels ingezegd. Wat wordt er niet gezegd? Welke grappen worden er gemaakt?
2: Ja.
0: Zijn dat eigenlijk wel grappen? Of zit er gewoon een verhaal achter? Wat zie je dan misgaan in die MT's?
2: Dat er dus heel veel niet besproken wordt.
0: Oké.
2: Okay. Dus we hadden het net even over in de pauze over van... Ja, twee dingen die vet maakt me... Die al in het leven al veel moeilijk vinden is namelijk... Goede relaties aangaan en goede gesprekken voeren.
0: Ja.
2: En dus niks voor niks dat mijn boek ook met die R van relaties. Is ook het fundament van management teams. Dus hoe is de relatie van ieder persoon met zichzelf? Hoe is er een relatie in dat MT onderling? Maar hoe is ook de relatie van het MT met de omgeving? En heel veel wat in dat MT gebeurt, wordt al beïnvloed door alles wat in die organisatie gebeurt.
0: En... Ik zit me dat, ik probeer altijd een beetje te visualiseren. Hè? Want dan heb ik voor mezelf ook een structuur om met jou daarover te praten. Dus ik zie dat MT. Hè? Nou, dan zie ik een aantal poppetjes van allerlei soorten en gezindten. Dan gaat het dus al over wie zet je daar überhaupt al in. Hè? Dus wie zijn die poppetjes en waarom zitten ze daar? En zijn dat wel de juiste poppetjes? En dan zit er inderdaad alles omheen. Hè? Dus de relatie van dat MT met de wereld binnen de organisatie.
2: Ja,
0: buiten de organisatie.
2: Zeker.
0: Je hebt allerlei stakeholders. De relatie van al die mensen met hun eigen team of hun collega's. Maar we hebben natuurlijk ook nog zoiets als een... Ja, ik word altijd een beetje moe van omdat het woord zo vaak gebruikt wordt. De systeemwereld. Hè, maar gewoon alles wat we afgesproken hebben. Dus de KPI's en de regels en de afspraken. En zo doen we dat nou hier, eenmaal hier. En de geschiedenis van het bedrijf. En de turbulentie waar ze in zitten. Hallo, hè, dat is nogal wat.
2: Ja, en jij gaat een beetje moe bij kijken. Tenminste, zo komt
0: het
2: bij
0: ik denk,
2: maar dat vind ik nou zoals MT-coach nou zo mooi om te doen. Is om dat af te pellen met elkaar.
0: Oké.
2: Omdat de verleiding namelijk heel groot is om op één ding te richten.
0: Yeah.
2: En dan gaan we bijvoorbeeld zeggen, dan gaan we een trail. Tegenwoordig zijn trails heel in. Hè? Dan gaan we bijvoorbeeld naar de Ardennen. Of gaan we ergens naar Duitsland. Of weet je wel, dan gaan we een week met elkaar wandelen. En krijgen we inzicht in wie zijn onze papa's en mama's. En hoe ben je opgevoed? Wat zijn belangrijke gebeurtenissen in leven? En welk effect heeft het op hier en nu? En dat is super belangrijk. Alleen dat is maar één deel van het verhaal.
0: Ja. Yeah.
2: En wat ik heel mooi vind om te doen is af te pellen van wat beïnvloedt nou allemaal wat hier in dit MT gebeurt. En ik denk dan altijd een beetje in hypotheses van zou dit het beïnvloeden, zou dat het beïnvloeden. Dan ga ik met mensen in gesprek. En wat ik dus ook vaak doe als ik een MT coach, is dat ik ook met elk MT-lid ook afzonderlijk ga wandelen. Zeg anderhalf uur, twee uur. En dat kan ook op het moment dat je natuurlijk een langer traject doet. En dan krijg je ook een beetje een beeld van waar komt iedereen vandaan ook. Maar dan krijg je ook een beeld van hoe werken nou die MT-leden met elkaar en hoe... werkt ook de organisatie ook daarop in. Dus soms ga ik dan ook wel eens praten met mensen van andere afdelingen. En dan krijg je een beetje beeld van hoe werkt het nou hier. En dat is altijd belangrijk om te zeggen van... ik zeg dat is een beetje zijn hypotheses, veronderstellingen... over hoe de werkelijkheid werkt. Je weet het nooit helemaal. En dan ga kijken van oké, en wat zou dan hier helpen? En tuurlijk gaat het over hoe voer je met elkaar gesprek... hoe voer je dialoog, hoe leer je luisteren. Tuurlijk, dat is allemaal heel, heel belangrijk. Maar ik kijk ook inderdaad naar dingen als... dit MT met deze 7 functies, klopt dat eigenlijk?
0: Ja.
2: He, want heel vaak zijn MT's ongelijk. Dus voorbeeldje, heb je een directie van een grote overheidsorganisatie. In die overheidsorganisatie in IT, die hebben manager operations. Die verantwoordelijk is voor 70% van de mensen van het bedrijf.
0: En die zit in zijn eentje in een MT?
2: En, nee, die zit niet in MT, eentje in TT. Die zit met 4 anderen in het MT. Maar die persoon is verantwoordelijk voor 70% van de medewerkers.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, natuurlijk, het heeft heel groot impact. Dus heel veel managers operations, die zijn vaak een soort schaduw algemeen directeur. Omdat ze zeggen, ik heb 70% van de medewerkers.
0: Ja, maar die zijn wel maar 1 van de 4 mensen in dit
2: maar
0: geval.
2: Maar die zijn 1 van de 4 mensen. Ja. Dus die hebben dan vaak een heel erg een 1-op-1 bijvoorbeeld met die algemeen directeur. Misschien ook wel zoiets van, ik wil uiteindelijk algemeen directeur worden. Nee, dat soort dingen hebben effect.
0: Ja.
2: Dus het is te simpel om alleen maar te kijken naar... wie die mensen zijn. Dus kijk echt naar de context, naar hun verhaal, hoe je organisatie werkt. En dan ga je beter begrijpen wat nou het gedrag is wat in dat MT gebeurt. En wat daarvan is dienend voor die organisatie. En wat is daarin niet dienend.
0: Ja.
2: Want uiteindelijk hoe ik kijk, ik ben in die zin best wel bedrijfskundig. Kijk uiteindelijk, ik ben niet bezig met de samenwerking alleen om de samenwerking. Maar kijk natuurlijk ook van, oké, maar wat is de invloed van die samenwerking uiteindelijk op die prestaties van die organisatie, het organisatieonderdeel? En er is een direct verband tussen de prestaties, het functioneren van een managementteam en de prestatie van een organisatieonderdeel. En natuurlijk zijn er ook externe factoren. Ik bedoel, als je een hotel hebt, het is coronatijd en er komt geen kip, kun je nou zo goed MT hebben.
0: Ja, dat heeft niet. Dat is dan leuk meegenomen voor de achterblijvers. Maar dat zorgt er niet voor dat er meer mensen komen.
2: Nee, het is net een. Nee, het is net
0: maar draai hem eens om. Hè? Ja. Dus stel je voor, je hebt een MT wat niet echt goed functioneert. En dan mag jij zelf kiezen wat het interne, ja, wat binnen dat MT dan rommelt. Wat is het effect op de rest van de organisatie? Want je kunt ook zeggen, ja, nou ja, oké, dan functioneert het niet zo goed. Ja, als iedereen doorhobbelt, dan. Nou, zijn ze vooral een hoop tijd aan elkaar kwijt, maar dat maakt er niet zoveel uit.
2: Nou, het goede nieuws is dat heel veel doorhoppert. Dat is het goede nieuws. En er wordt heel veel gecompenseerd en opgelost, ondanks het MT. Dus dat is het goede nieuws.
0: Dus ontbinden die handel, zou ik dan zeggen. Ja.
2: En het slechte nieuws is dat gedrag besmettelijk is.
0: Ja.
2: Dus
0: geef eens een voorbeeld dan van wat je ziet gebeuren in MT en waar en hoe dat de rest besmet.
2: Nou, als dus bijvoorbeeld in een MT geen afspraken worden gemaakt over welke systemen gaan we wel of niet uitfaceren, dan krijgen ze op de werkvloer gedoe mee. Want dan hebben ze de discussie, gaan we welk systeem gebruiken nog wel, welk systeem gebruiken nog niet.
0: Ja. Oké, dat snap ik.
2: Heel plat.
0: Dat snap ik.
2: Maar er zit bijvoorbeeld ook, als je, dus dat is veel meer platte kant, überhaupt dat er in dat MT geen conflicten constructief aangegaan worden, kan ik gif innemen dat op andere plekken in de organisatie dat ook niet gebeurt. Als jij ziet dat dat managementteam lastgesprekken aangaat en eruit komt, dan wordt dat voor die afdeling die daaronder valt ook makkelijk om dat zelf ook te doen.
0: Ja. Nou ja, dat grappige is, daar eindigden we het eerste blokje natuurlijk mee.
2: Ja.
0: Je kan 5 of 7 fantastisch leidinggevenden hebben. Die heel erg goed snappen hoe ze in elkaar zitten en niet voor niks gekomen zijn waar ze gekomen zijn. Waarom is het dan zo dat als ze in een MT zitten, dat er dan eigenlijk aan niemand, of in ieder geval niet voldoende, aan de bel wordt getrokken en zeggen, jongens, volgens mij gaat het gewoon niet lekker. En daar moeten we wat aan doen. Want we zijn een team, maar zijn we dat eigenlijk wel?
2: Oh, dat vraagt om een risico nemen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, en ons brein haat pijn. En een risico nemen kan ervoor zorgen dat je uitgelachen wordt, of dat je tegengesproken wordt. In ieder geval allemaal redenen dat je uit de groep valt. En wij willen graag als mens, willen wij niet uit de groep vallen. En als je in zo'n MT zit, is het ook nog zo. Ik ben MT-lid en mijn directeur zit erbij. Dus ik ben afdelingshoofd. Ik heb 5 collega afdelingshoofd en is een directeur. Die directeur is de leidinggevende van ons allemaal.
0: En ga je dan toch ineens volgzaam gedragen in plaats van leidend? Ook al ben je in je eigen team een onwijze leider?
2: Die verleiding is groot.
0: Ja.
2: Die verleiding is groot om toch dingen dan in te slikken, sociaal wenselijk gedrag te vertonen. Terwijl wat je nodig hebt zijn eigenlijk 2 dingen. Namelijk je kritisch opstellen. Ik vind het echt geen goed plan omdat. Of we moeten hier echt nog langer over nadenken. Want volgens mij zijn we het nog niet met elkaar eens. En volgens mij moet hier de diepte op in. Ik wil echt begrijpen waarom zijn we het niet met elkaar eens. Dus je kritisch opstellen. En je kwetsbaar opstellen. En kwetsbaar opstellen kan zijn dat je zegt, ik ben als afdelingshoofd voor operations. En ik zeg, als we zo doorgaan, dit kunnen wij onmogelijk uitvoeren. En als we dit en dit gaan doen, dan klapt het hier bij mijn medewerkers in mijn team.
0: Ja.
2: En dat betekent dat je in de ogen van de anderen misschien wel als zwak gezien wordt.
0: Ja, want je hebt je zaakjes niet voor elkaar.
2: Nee. En de verleiding is om te denken, ik heb mijn zaakjes op elkaar. Of uitstralen, ik heb mijn zaakjes voor elkaar. En dat andere MT-lid heeft een probleem.
0: Alright. Ik denk dat er heel veel herkenning is. De grote vraag is natuurlijk, waar gaat het dan wel goed? En hoe komt dat dan? En dat hoor je zo.
1: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow.

0: Gold Rush, Gavin James.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Steven van den Heuvel in de studio. En we praten over datgene wat in bijna alle organisaties wel aanwezig is. Waar er meer dan 50 werken. Het MT.

0: noemen, maar wel een voorbeeld geven. Is een bouwbedrijf, coronatijd. Never waste a good crisis.
1: Ja, want in coronatijd ging het best wel mis.
0: Ging het best wel mis. Betekende dat inderdaad, je moet mensen doorbetalen en er is veel minder werk. Hoe ga je daarmee om? En die situatie vroeg er om voor het MT om meer tijd met elkaar te brengen, lastgesprekken aan te gaan en knopen door te hakken. En dan kunnen er twee dingen eigenlijk gebeuren. Of dat MT knapt. Het knalt uit elkaar, de relatie knalt uit elkaar. Of het wordt juist een hele mooie relatie. En het laatste is wat daar gebeurde.
1: En wat ga je dan doen? Hè? Dus misschien, en dat is wat grappiger bij zo'n crisis. Wat ga je dan automatisch doen? Waar je normaal misschien inderdaad een coach of een interventie of waar je hulp bij nodig hebt?
0: Nou, het is veel makkelijker te erkennen dat je een probleem hebt.
1: Oké, en dat zorgt er dan ook voor dat je met elkaar snapt waar je voor aan de lat staat? Dat je hetzelfde doel hebt?
0: Namelijk, ja, want wij hebben met elkaar een probleem. Want anders dan valt ons bedrijf om. Dus wij moeten nu met elkaar gaan samenwerken. Ook al vind ik jou misschien niet de aardigste peer die er is.
1: Ook al heb je andere KPI's. Want die zijn ineens niet meer interessant.
0: Wij moeten het met elkaar gaan rooien. En weet je, we zijn allemaal eigenwijze mensen. Laten we wel wezen. We moeten tijd met elkaar gaan doorbrengen. We gaan de agenda ervoor leegvegen. Ja, dat is allemaal helpend. Allemaal helpend om bovenop te komen.
1: Ja, en dan laten we ze eens uitpikken. Hè? Dus oké, je hebt allemaal ineens hetzelfde doel.
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk interessant. Ook het verdrietige van een crisis. Alle andere dingen zijn gewoon onbelangrijk. Of in ieder geval bijna niet belangrijk. Want als die crisis niet opgelost wordt, dan is het einde verhaal.
0: Ja.
1: Hè? Dus dan weet je wat je te doen hebt. Dus dat helpt.
0: Dat absoluut.
1: Hè? Dus als je geen crisis hebt, zeg ik dan maar even. Wat heb je dan te doen? Zorgen dat je snapt met elkaar wat je aan het doen bent. Hè? En dat alle andere dingen die zijn daar. Dat was wel grappig. In het vorige uur was Rini van Solingen te gast. Als je denkt, maar welk vorige uur? Nou, dat was de vorige podcast, 644. En een leuk boek geschreven, Alle Ballen op Impact. En die zei eigenlijk, de wereld verandert heel snel. Goh, ja, dat wisten we al. Maar als je überhaupt wil snappen wat je met AI wil doen, dan moet je eerst goed snappen waarom je eigenlijk wat je eigenlijk aan het doen bent. En niet alleen wat je aan het doen bent, maar ook hoeveel. Hè, dus wat je echte doelen zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is les 1.
0: Ja, dus het verschil. En dan kan er twee komen. Het kan uit pijn komen van ambitie. Het is een probleem. Dus het verschil tussen wat je hebt en wat je wil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus of je wil meer dan je hebt, dan is het ambitie.
0: Ja.
1: Of wat je hebt is te weinig.
0: Ja,
1: dan dus heb je een probleem.
0: Ja, het kan zijn dat je zegt, we willen heel plat, hè, we willen de winst verdubbelen.
1: Ja.
0: En dan komt het echt uit ambitie.
1: Ja, dan heb je een probleem gecreëerd voor jezelf.
0: Heb je een probleem, precies.
1: Ja.
0: Of het kan zijn, het voorbestaan van onze organisatie ligt onder druk. Of we hebben te maken.
1: Want we maken niet genoeg winst. Ja.
0: Ja, of er is enorme maatschappelijke druk. Even het voorbeeld van UAT waar ik net over had.
1: Ja.
0: Toeslagaffaire.
1: Ja.
0: Dus zo'n crisis is, het is een werkelijke crisis of dan wel gecreëerde crisis. Maar in ieder geval, Kotter, het eerste wat natuurlijk het boekje van Kotter staat. Urgentie.
1: Sense of urgency, ja.
0: Sense of urgency, als dat er is, dat is enorm helpend. En dan ga je zeggen, joh, maar wij moeten tijd met elkaar doorbrengen. En dan wordt het ook makkelijker om te erkennen dat het niet vanzelf gaat. En dan wordt het misschien ook wel makkelijker te erkennen, tenminste, zo werkt het voor mij, om te zeggen, joh, weet je, ik heb ook de scherpe randjes in mijn karakter. Ik ben ook niet altijd de makkelijkste. En dan wordt het makkelijker ook om dat toe te geven. En dat je het met elkaar te doen hebt. En je hoeft elkaar ook niet leuk te vinden of aardig te vinden om een goed MT te zijn. En uiteindelijk, vertrouwen ontstaat niet zozeer. Tuurlijk, het helpt als wij elkaar wat beter leren kennen. Ja. Dus zo'n trail kan best wel wat opleveren. Ik bedoel, daar heb ik net wat dingen al gezegd. Dus voor iedereen die nu trails organiseert of op een trail geweest is. Zo bot bedoel ik het niet. Dat kan zeker helpen. Maar uiteindelijk gaat vertrouwen groeit op het moment dat wij dingen met elkaar gedaan hebben. En dat we kunnen zeggen, ja, we hadden dat probleem. We leden echt een aantal maanden flink verlies. We hebben de situatie opgelost. En we kijken ook nog goed op terug hoe we dat met elkaar hebben gedaan.
1: Nou, of sterker nog, we zijn elkaar flink in de haren gevlogen.
0: Ja.
1: Maar we hadden wel datzelfde doel. En doordat we elkaar in de haren zijn gevlogen, weten we ook dat niet het einde van onze relatie is. Hè? Want dat is natuurlijk de angst die er vaak onder zit.
0: Zeker.
1: Als je ruzie gaat maken, ik ben er zelf ook niet zo goed in. Maar als je ruzie gaat maken, dat je denkt, ja, maar dan vindt iemand me niet aardig meer. Of misschien hebben we dan wel een probleem. Dan moet een van de twee weg. Of weet ik veel wat. Ja, en als je dat ervaren hebt, dat je dat je flink tegen elkaar in kan gaan. En,

0: en ook ja, best wel elkaar in de haren kan vliegen. En dat het effect daarvan is, is dat je zegt, nou, het zorgt er uiteindelijk voor dat we ons, we voelen ons allebei beter na afloop. We snappen elkaar beter en we hebben het probleem opgelost.
1: Ja, dat is mooi hè, wat toch? Je zegt. En dat zegt psychologen ook. Hè? Dus het gaat heel erg over dus hechting. Dus een manier eigenlijk hoe we ons gehecht hebben. In eerste instantie hè, aan je opvoeders. Een vader en een moeder in veel gevallen. Of soms alleen. En trouwens, degene waar je die afwezig was, hecht je ook aan. De vraag is ook, hoe ga je dan met breuken om? Dus hoe ga je eigenlijk om als die ouder niet aanwezig is? Vertrouw je dan dat die ouder terugkomt? En ja, dat is natuurlijk hetzelfde eigenlijk in andere relaties. Dus op het moment dat wij flink, jij en ik zitten in de MT en wij met elkaar bonje, vertrouw ik dan erop dat wij daaruit komen, dat we dan verder met elkaar kunnen. En er kunnen twee dingen gaan doen. Als ik daar weinig vertrouwen in heb, dan ga ik of heel erg pleasen. Dat is eentje die ik bij mezelf van nature wat meer ken. Of je wordt ontzettend tegendraads om tegendraads te zijn.
0: Ja.
1: En beide ben je niet in werkelijke verbinding.
0: Nee.
1: Dus kun je werkelijk conflicten aangaan in verbinding. En het mooie van conflict is, hoe op het moment dat wij een conflict goed aan zijn gegaan, we zijn inhoudelijk uitgekomen en we kijken er met een lach op terug, ook al was het een best pittig gesprek, dan wordt het makkelijker om het de volgende keer weer aan te gaan. En zo werkt psychologische veiligheid. Het is een beetje kip-ei verhalen. Dus we hebben een bepaalde mate van veiligheid nodig om een conflict aan te gaan. Maar op het moment als we een conflict aangaan en dat liep goed, zowel op inhoud als op proces, ja, dan wordt het makkelijk om de volgende keer dat weer aan te gaan.
0: Ja, ja, en wat ik dan wel weer bijzonder aan vind, is dat er wordt heel veel gesproken over, we noemen dat dan weer feedback geven en zo, weet je wel. Dus er zijn allemaal van die organisatie, management dingen.
1: Ja.
0: We noemen het dan samenwerken en zo. Maar we hebben het relatief weinig over, oké, maar wat dan als wij het niet met elkaar eens zijn? Of sterker nog, wat dan als we elkaar stom vinden? Of wat dan als mijn stijl totaal niet aansluit bij jouw stijl? Of wat dan als ik iets zeg en dat valt verkeerd bij jou? Ja, ik zie het weinig langskomen. We hebben het dan nu allemaal over psychologische veiligheid. Dat is dan allemaal super in. We hebben een hype. Met als gevolg dat iedereen op zijn teentjes loopt en juist niet dat conflict aangaat. Want stel je voor dat je iemand, dat iemand denkt, oh jee, je bent onaardig tegen me geweest of zo. Ja, dat helpt ook allemaal weer niet. En dat vind ik dus enerzijds heel frustrerend aan dit onderwerp. Waar, nou ja, jij zeker ook, maar waar heel veel mensen al jaren mee bezig zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk fascinerend. Hè, dat we ook een beetje om de hete brei heen, wij met z'n allen ook weer om die hete brei heen lopen. Want uiteindelijk gaat het erom, ja, kunnen wij als mensen met elkaar omgaan? En dus ook al die negatieve dingen. Dus kunnen we dan ook omgaan met verdriet en teleurstelling en boosheid en al die emoties.
1: Zeker.
0: Maar ja, die, als iemand eens een keer boos wordt op zijn werk, dan voordat je het weet, weet iedereen het. En sta je bijna buiten.
1: Ja, dus dat geeft ook heel veel spanning. Dus wat jij zegt is heel, heel waar. Het geeft heel veel spanning. Dus het is heel goed dat er aandacht is voor psychologische veiligheid. Maar een nadeel is inderdaad dat mensen op hun tenen gaan lopen. Omdat inderdaad het, dat het spannend is, wil nog niet zeggen dat het onveilig is. En wat voor de een als onveilig wordt ervaren, is voor de ander misschien niet onveilig. Want het heeft heel veel te maken, nou, wat we net over hadden, over hechting.
0: Ja.
1: Heel veel over het eerste tot negen, tot zevende, negende levensjaar, wat daar gebeurd is en hoe dat doorwerkt.
0: Ja.
1: En ik denk wat ontzettend helpt, en dat zei ik ook in mijn boek, die voorzitter van zijn managementteam heeft enorme invloed hierop. Dus als het gaat over feedback, gaan we het heel vaak hebben over feedback geven. We moeten meer feedback geven. Maar ik zit juist andersom. Het begint juist met vaker feedback vragen. Dus kun jij als directeur de drempel verlagen om te zeggen, goh, als je nou kijkt naar de afgelopen overleggen, of als je kijkt naar onze samenwerking, waarin heb ik misschien bedoeld om je op te bouwen, maar heb ik je afgebroken? Waar heb je voor je gevoel misschien een kopje kleiner gemaakt? En ik pak vooral die grote termen, omdat het uitnodigt om het te vertellen.
0: Ja.
1: Want er is een heel groot verschil tussen onze goede voornemens en onze intentie en het effect van ons gedrag.
0: Ja.
1: Dus als je daarnaar vraagt, wat is nou het effect van mijn gedrag als voorzitter van het MT op jullie? Wat gebeurt hier?
0: Het is goed dat je hem aan haar of hem aanstipt. De leider van het MT.
1: Ja.
0: De directeur, de baas, de voorzitter. Nou, geef hem een naampje of haar een naampje. Wat doet een goede leider van een MT?
1: Begin met erkennen dat je failbaar bent. Dus dat je niet perfect bent.
0: Oké. Okay.
1: En ter erkennen dat je een ingewikkelde job hebt.
0: Ja, dat is mooi. Want die komt nu terug. Hè? Dus ja. Het zeggen, wij zijn een MT.
1: Ja.
0: En dat is hartstikke lastig. Om dat te zijn met elkaar.
1: En dat is hartstikke lastig. En je hebt dus verschillende petten. Namelijk, je bent de strateeg. Je bent de coach. Je bent de voorzitter. Je hebt allemaal verschillende petten. Maar je moet in ieder geval zorgen dat niet alleen dat inhoudelijk de goede beslissingen worden genomen. Maar ook dat de dynamiek verbetert. En met dynamiek bedoel ik ook dat gewoon beter gesprekken worden gevoerd.
0: Hmm.
1: En dan helpt het als je daarmee gaat oefenen.
0: Ja. Ik moet denken aan, ik heb ooit eens een keer een opleiding, cursusje gedaan over het faciliteren van bijeenkomsten.
1: Ja.
0: Zeiden, ja, je hebt proces, dus gewoon
1: ja.
0: Wat doe je in een bepaalde hoeveelheid tijd, hè, een soort van de agenda volgen.
1: Ja.
0: Dan heb je inhoud van wat gebeurt er dan eigenlijk.
1: Ja.
0: En dan heb je de relaties.
1: Ja.
0: Hè, dus hoe gaan mensen met elkaar om? En als je ze alle drie kan beheersen, dan ben je lekker bezig. En dat is onwijs moeilijk.
1: Dat is onwijs moeilijk. Ja. Grappig, als die drie slag zitten in mijn eerste boek, High Impact veranderen daad. Nu noem ik het inhoud, proces en dynamiek inderdaad. Ja. Dus de dynamiek eigenlijk, ja. Wat je relatie hier. Ja.
0: Maar dat is eigenlijk precies wat jij zegt. Hè? Dus een goede voorzitter of leider van de club, die houdt zich met alle drie bezig.
1: Ja, en die gaat er dus ook in oefenen.
0: En als je moet kiezen, omdat je denkt, ja, ik kan het nog niet zo goed.
1: Nou,
0: wat is nummer één?
1: Nou ja, dat hangt dus heel van de situatie af. Dus dat is contextafhankelijk. En het kan dus ook zijn dat je bijvoorbeeld een ontzettend goede strateeg bent, maar dat je eigenlijk niet zo goed bent in het begeleiden van een overleg. Dan is het een hartstikke goed idee dat je iemand anders vraagt om technisch voorzitter te zijn. Misschien is iemand anders in dat MT daar veel beter in dan jij. Dus het idee dat jij alles moet kunnen. Nee, het gaat erom dat jij ervoor zorgt dat je dat met elkaar kunt. En dat, dan gaat het ook heel goed over collectief leiderschap. Dus zorg nou voor dat je dat als MT samen een goed MT vormt. En dat kan best wel zijn dat jij als directeur niet degene bent die dat MT technisch voorzit.
0: Ja.
1: Omdat iemand anders veel beter is in luisteren, in doorvragen.
0: Ja, ja, en we kennen natuurlijk allemaal de voorzitter van de vergadering die zelf 75% van de vergadering volkletst.
1: En ik ben mezelf ook goed kennen, dus ik heb er ook even moeten oefenen. En het helpt als je daar dus door iemand, liefst door een MT-lid, maar of door een coach ermee geconfronteerd wordt.
0: Ja.
1: Ik coach een tijdje bij een financiële instelling in een directie. En dan had ik inderdaad ook een van de directeuren, die was altijd geneigd om altijd direct zelf te komen met zijn oplossing. Ja, en dan heb je natuurlijk het baaseffect, hè, de baasbias.
0: Ja, en dan zegt iedereen goed idee.
1: Goed idee, of gaan ze nog wat kritische vragen stellen. Terwijl op het moment dat je zegt, joh, dit is het vraagstuk, dit is het probleem. En ik ben heel benieuwd wat jullie vinden. En ja, dan gaan ze de eerste keer dat heel lastig vinden. Maar als je dat maar blijft doen en zegt, en ik wil echt weten hoe jullie erin zitten, wat jullie vinden. En ook al dat van tevoren ook duidelijk is dat er een MT-agenda staat. Dus niet ter plekke mensen overvalt, ja. Dan krijg je veel betere input.
0: Ja. Als je nou aan de slag bent gegaan met je MT, hè, hoe weet je dan dat het beter gaat? Wat zijn de eerste signalen? En je kan natuurlijk weer naar je KPI's gaan kijken, maar het zal een tijdje duren voordat je die omhoog ziet gaan. Er zijn natuurlijk andere dingen die eerder plaatsvinden waarschijnlijk.
1: Nou, wat het mooiste compliment vind ik, en dat is vaak vertraagd, want als je MT's begeleidt, dan zeggen de eerste instantie die mensen zelf, oh, we hebben echt betere gesprekken. Ik merk dat we makkelijker beslissingen nemen, dat die ook meer gedragen worden, dat het ook makkelijk wordt om uit te dragen in de organisatie, et cetera. Dat is vaak wat je in het begin hoort. Maar op een gegeven moment, waar het echt mooi is, als mensen van de werkvloer gaan zeggen, joh, hey, zijn die gasten op cursus geweest? En dat bedoelen ze dan dit keer wel positief.
0: Ja, ja.
1: Echt zien van, hey. Maar ik zie dat het MT beslissingen neemt, dat ze duidelijk zijn. En dat heeft effect ook hoe wij met elkaar samenwerken.
0: Ja.
1: Dat is echt het goud. En dan zie je dat uiteindelijk terug in klanttevredenheid, medewerkersbetrokkenheid, financiële resultaten of maatschappelijk impact. En ja, het is niet één op één. Hè? Dus dat is belangrijk. Hè? Er is een relatie. Maar er zijn natuurlijk altijd ook contactfactoren. Dus het gaat erom, een gegeven situatie, probeer zo goed mogelijk MT te zijn.
0: Alright. Nou, er zit heel veel in deze aflevering. Dus ik zou zeggen, als je hem geluisterd hebt, luister hem nog een keer. Dat kan wel eens helpen. Hè, want herhaling helpt. Dan hou je er toch altijd wel andere dingen uit. Mm-hmm. Wat je ook kan doen is dat je denkt. Ja, maar ik zit met een speciaal. Ik wil mijn case eigenlijk voorleggen. Nou, dan moet je gewoon even naar de website. peoplepower.radio. En dan vraag je aan AI Power. Vraag je nog eens even. Van, joh, ik wil eigenlijk Steven even vragen. Om mij virtueel advies te geven vanuit de aflevering. Die geeft overigens dan alleen maar advies vanuit afleveringen. Die gaat niet allerlei dingen erbij verzinnen. Dat mag die niet. maar het derde is natuurlijk. Wat is hetgeen wat je morgen kan doen in je MT? Dus alle leden van dat MT zouden dat kunnen doen. Waarmee je alvast begonnen bent. Wat niet gelijk de wereld op zijn kop zet. Wat je niet ook gelijk 14 dagen in de maand kost om eraan te besteden. Maar wat, ja, wat eigenlijk altijd in ieder geval helpt.
1: Ja. Je vinger opsteken.
0: Ja.
1: In het volgende MT-overleg. En zeg echt uit mijn hart. Ik denk dat we echt met elkaar beter kunnen. En daar ben ik zelf ook onderdeel van. Want ik ben heel vaak niet echt kritisch. En ik stel me ook niet echt kwetsbaar op. Maar ik denk dat we het echt beter kunnen. En dan je mond houden en dan kijken of de anderen reageren.
0: Oké.
1: Okay. En dan zijn er twee mogelijke uitkomsten. Of je wordt keihard weggelachen. En zijn mensen zeggen, het gaat hartstikke goed. En waar zeur je over?
0: Ja.
1: Nou, dan moet je misschien iets anders gaan doen met je leven. Dat kan.
0: Ja.
1: Of kan zijn, hey, er is erkenning. En je hebt een echt gesprek. Dus probeer iets te doen dat je het echt gesprek aangaat. En ik zie echt wel de parallel met veel relaties. Ik bedoel, wat is het? De helft van de huwelijken strandt ongeveer?
0: Weet ik niet precies. Ja. Maar veel.
1: Maar de meeste huwelijken stranden niet omdat mensen nou zoveel conflict hebben. Maar vooral omdat ze het niet werkelijk aangaan. En dat is in managementteams eigenlijk hetzelfde.
0: Nou, dat is een prachtige oproep. Wat je natuurlijk ook nog kan doen als je denkt, ja, maar ik wil nog veel meer. Kan je gewoon het boek kopen van Steven den Heuvel. Het High Impact MT. En hij heeft ook nog een heel mooi ander boek geschreven. High Impact Veranderen. Ja, hij heeft iets met high impact. Maar dat is goed recht. Want dat willen we allemaal. Die zijn natuurlijk gewoon verkrijgbaar in elke betere boekhandel. Bestel hem daar. En als je gewoon denkt, ja, maar dat vind ik veel te veel gedoe. Dan moet ik naar het dorp en daarheen en weet ik veel wat. Dan kan je hem altijd bestellen bij Management Team. Bij managementboek.nl. Zo, dat managementteam zit goed ingeramd.
1: God jou, zeg, hallo. Oh
0: God. Fijn dat je er was, Steven.
1: Graag gedaan.
0: Onwijs leuk. Wil je meer luisteren, dan kan dat. Ga je naar peoplepower.radio. Dan vind je zo'n beetje alles wat we ooit gemaakt hebben. En je kan dus ook, ja, als je geen zin hebt om te luisteren, dat kan natuurlijk ook. Dan kan je ook gewoon vragen stellen aan AI Power. Doe dat. En dan laat me dan even weten hoe dat is. Of dat een beetje werkt. In ieder geval, tot de volgende.
2: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering. Dit is New Business Radio.
0: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig. Ja.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de food service branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
8: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Business Radio.
1: Update met Martine Howard.
2: Veel bedrijven worstelen met de instroom van jong talent of hebben aannames over junioren die in de praktijk niet altijd kloppen. Maar hoe maak je als organisatie talentontwikkeling voor junioren aantrekkelijk en sexy? Nou, we gaan hierover in gesprek met Missie 3. Bij hun staat de talentontwikkeling en persoonlijke groei centraal. Ze zijn een adviesbureau voor Noord- en Midden-Nederland dat bouw- en infraprojecten efficiënt en betaalbaar maakt door mensexpertise en proces centraal te stellen. En sinds 2020 bouwen ze actief aan een cultuur waarin junioren de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige adviseurs en projectleiders. Wat is er voor nodig om een organisatie goed in te richten zodat je gezamenlijk met jongeren successen boekt? Nou, we gaan daarover in gesprek. Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Bodil Brinkman en Rick de Jong, beide van Missie 3.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Rick en Bodil, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
3: Dankjewel.
2: Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek. We willen natuurlijk allemaal weten, hoe maak je nou talentontwikkeling sexy voor junioren? Maar eerst eventjes om met jullie te beginnen. Bodil, jij bent adviseur contractmanagement. Ja. Jij bent zelf ooit ook als junior begonnen, heb ik begrepen.
4: Klopt, ja. 2020 ben ik bij Missie 3 te start gegaan.
2: Ja.
4: Ja.
2: En waar begon je toen mee als junior?
4: Ik begon eigenlijk in een hele andere sector. Ik ben begonnen met risicomanagement. Dat was toevallig zo op mijn pad gekomen daar. En daar ben ik mee begonnen en me verder doorontwikkeld en ontwikkeld. En toen uiteindelijk bij contractmanagement geëindigd.
2: Ja, hele andere stap dus uiteindelijk,
4: ja,
2: ook weer.
4: Ja.
2: Ben ik wel nieuwsgierig hoe dat is dan gegaan? Want dat gaat dan dus ook weer om talent waarschijnlijk.
4: Ja, ja, en ook wat je zelf wil en waar je de mogelijkheden ziet. En hoe je daarin mee wordt genomen door je collega's.
2: Ja, hoe je daar dus ook in bent begeleid,
4: ja,
2: toen die,
4: ja,
2: tijd.
4: Ja.
2: Rick, als we kijken naar jou, projectleider en HRM-adviseur. Mooie job, kan ik me ook zo voorstellen.
3: Zeker.
2: Ja, is het lastig om jongeren mee te krijgen?
3: Om ze mee te krijgen, weet ik niet. Dat is denk ik op zich nog wel goed te doen. Alleen om ze te vinden en de juiste mensen te vinden is lastiger.
2: Ja.
3: Trouwens nog wel een leuk verhaal. Ik heb bij een detacheerder gewerkt hiervoor.
2: Okay.
3: Uiteindelijk heb ik ooit Bodil geworven voor Missie 3. Dus uiteindelijk, wij kenden elkaar al. Denk wel, nou, hoe lang zit je bij Missie 3?
4: 6,5 jaar.
3: 6,5 jaar geleden.
4: Ja.
3: En ik ben vorig jaar bij Missie 3 begonnen. Dus toen zijn we herenigd.
2: Ja. Wat bijzonder. Wat,
3: ja,
2: mooi.
3: Heel leuk.
2: Ja, mooi dat dan weer zo bij elkaar kan,
3: zeker,
2: komen. Wat maakt jouw job zo bijzonder?
3: Ik krijg heel veel vrijheid in hoe ik het doe. En dat is gewoon heel leuk.
2: Ja. Ja, mooi job. En je werkt natuurlijk continu met mensen.
3: Ja, heel veel. Maar wel, het is bij ons ook wel weer ingewikkeld. We hebben een vaste kantoordag, dat is op vrijdag. Dus,
2: ja,
3: dan is iedereen er. Maar de rest van de week zitten mensen bij klanten, bij thuis, ja, waar dan ook. En ik zit veel op kantoor. Dus soms is dat best nog wel eens lastig om dat bij elkaar te brengen.
2: Ja, ja. Nu zei ik het al in de introductie, hè? Veel bedrijven worstelen met de instroom van jong talent. Of hebben misschien ook wel een bepaald beeld over jongeren. Is dat ook iets wat jij merkt, Bodil? Dat ze een bepaald beeld hebben bij jongeren?
4: Ja, ik denk wel dat het voor de starters soms moeilijk wordt, of moeilijker wordt gemaakt. Omdat ze denken, ja, ze hebben geen ervaring. Ze komen net van school. Wat gaan ze doen?
2: Ja. Yeah.
4: Dat maakt het wel lastig, denk ik.
2: Ja, zijn sommige mensen misschien ook wel een beetje sceptisch? Ook, ja, omdat het een hele andere generatie is?
4: Ik denk het ook. Ze kijken anders naar de wereld, naar de projecten, naar de klanten. Ja.
2: Ja.
3: We hebben ook een andere verwachting van werken overigens.
2: Ja, hè?
3: Dus dat is ook wel anders dan wat je gewend bent.
2: Ja, kun je dat meer uitleggen? Wat verwachten ze dan?
3: Nou, waarin wij denk ik nog net horen bij de generatie die het heel normaal vindt om fulltime te werken en best wel centraal te stellen in je leven, zie je dat de generaties die nu komen, ja, heel veel andere dingen belangrijk vinden. Veelal beginnen niet eens met fulltime werken, maar beginnen met 32 uur, want ik wil in die andere dag zelf nog wat anders doen.
2: Ja.
3: En ja, zien het ook als iets minder belangrijk misschien voor hun werk. Zonder dat dat goed of fout is, maar andere opvatting.
2: Ja, ja. Ja, en ik maak hier ook best wel veel programma's over. En ook wel bij evenementen merk ik het ook wel. Dat inderdaad dan al snel dat vooroordeel is van, als je niet fulltime wil werken, dan ben je eigenlijk ook niet een harde werker.
4: Nee, niet.
2: Terwijl dat is nog maar de vraag of dat zo is.
4: Ja.
2: Ja, dat is meteen eigenlijk al een aanname eigenlijk, hè?
4: Ja.
2: Ja, wat is dan belangrijk, zeg maar, hè, om die vooroordelen aan de kant te kunnen zetten? Wat is daarbij belangrijk?
4: Ik denk je eigen inzet, het willen. Ja. En de begeleiding die je erbij krijgt.
2: Ja, ja, net als bij jou natuurlijk ook, hè. Die begeleiding is heel cruciaal geweest.
4: Ja, die op het begin was hij er niet.
2: Nee?
4: Nee, nee. Of weinig, laat ik het zo zeggen.
5: Ja?
4: Ja, toen werden we echt in het diepe gegooid. Zo van, nou, zie maar.
5: Ga maar je ding doen.
4: Ja, kijk maar. En er zijn veel toen ook bij Missie 3 begonnen en ermee gestopt.
5: Oké. Okay.
4: Ze dachten, ja...
5: ik weet niet zo goed hoe
4: wat
5: ik hier...
4: Vanaf toen zijn we wel gaan veranderen. Want we hebben wel gezien, zo kon het niet.
5: Nee, ja. Nee. En wat veranderde er dan? Want op een gegeven moment kwam er dus wel begeleiding. Maar hoe zag dat er dan uit?
4: Ja, veel meer aandacht. Rick is natuurlijk aan boord gekomen. Ja. Die heeft het vooral ook heel veel opgepakt. Zeg maar, hoe gaan we het aanpakken?
5: Ja. Hoe doe je dat? Want je komt dan in een team terecht waar je dus ook wel mensen ziet vertrekken.
3: Mm-hmm.
5: En dan?
3: Nou, de reden dat ik ook voor Missie 3 heb gekozen in de gesprekken die ik voerde met Gerben, dat is onze directeur. Daar was heel veel, er is heel veel over voor de mens. Dus de mens is heel belangrijk. En er waren ook behoorlijk wat tools die werden gebruikt om ervoor te zorgen dat mensen aan boord blijven of aan boord komen.
5: Mm-hmm.
3: Alleen, ja, je moet daar ook wel tijd voor maken. En het HRM was eigenlijk bij verschillende mensen in verschillende jaren belegd. Niemand die echt daar verantwoordelijkheid voor had of gedeelde verantwoordelijkheid. En dan is het moeilijk om dat soort dingen de juiste aandacht te geven. Wat natuurlijk vaak met dit soort dingen is. Als je je aandacht geeft, dan gaat dat groeien.
5: Ja.
3: Maar we hebben bijvoorbeeld groeigesprekken. Ja, ik vind dat echt een fantastisch fenomeen. Als in, dat is een gesprek over je ontwikkeling. En dat is niet per se met een leidinggevende, maar dat is met een groeigespreksleider. En dat kan gewoon een collega zijn. Waarin je het hebt over, oké, maar ja, dit zijn de thema's waar ik tegenaan loop. Of waar ik naartoe wil. Hoe ga ik daar dan komen? Hoe kan ik dat regelen? Ja, dat vind ik heel leuk dat we dat op die manier organiseren.
5: Ja, ja. En dus ook wat dat betreft niet per se dus met de leidinggevende zo'n groeigesprek.
3: Nee.
5: Waarom is dat?
3: Omdat dan is het natuurlijk ook een soort van hiërarchische verhouding. En dan krijg je een andere uitkomst van een gesprek waarschijnlijk. Dus dan heb je dan kan het zo zijn dat iemand praat naar het gewenste antwoord. Terwijl iemand misschien wel een hele andere droom heeft. En een van de mooiste voorbeelden vind ik is dat we hebben vorig jaar iemand gehad die had een persoonlijk traject gedaan. En eigenlijk was de uitkomst van dat traject van, ja, de plek die jij hebt bij Missie 3 is eigenlijk niet helemaal meer jouw plek. En die is uiteindelijk ook vertrokken. Ja, dat kan en dat we daaraan bijdragen, ondanks dat ten koste deels gaat van onszelf, vind ik heel mooi.
5: Ja, mooi. Ja, als ik jouw verhaal ook zo hoor, Bodil, is dat bij jou dus eigenlijk ook gebeurd. En je zat op een andere plek. Uiteindelijk zit je nu dus echt dan ook bij contractenmanagement. Hoe is dat proces gegaan? Hoe ben je daarachter gekomen dat je meer daar misschien ook wel nog meer tot je recht komt?
4: De vrijheid sowieso die we binnen het bedrijf hebben. Dus de mogelijkheid moet er zijn om jezelf te ontwikkelen.
5: Ja.
4: En naast de gesprekken die we dan voeren, de groeigesprekken. Dat je dan ook kan aangeven van, ik zit niet helemaal lekker op mijn plek hier. Ik wil graag de andere kant op. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat aanpakken? Wie gaat je daarbij helpen? Wie gaat je begeleiden? En door die gesprekken maak je de keuze om dat te gaan doen en daaraan te beginnen.
5: Hoe lang duurt zo'n proces dan zo'n beetje? Waar moet ik aan denken?
4: Nou, toch wel een paar maanden. Ja, er moet natuurlijk ook een opdracht zijn. Het moet natuurlijk ook de opdrachtgever van de opdracht, dus die moet ook jou willen hebben of die moet ervoor openstaan om weer een junior aan boord te nemen. En dat is ook altijd nog wel lastig. Dus de begeleiding die je daarin krijgt en dat is ook dan nodig om verder te komen.
5: Ja, vond je dat zelf ook nog lastig, zeg maar? Dat je misschien dan ook wel voelt van, mensen vinden het wel lastig om een junior hier nog in aan te nemen of niet? Of voelde je dat zelf helemaal niet?
4: Bij sommigen wel. Ja, je merkt wel, dus misschien de oudere, de garde, zeg maar, die heeft er vaak wat meer moeite mee.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja. Ja. Ik zelf namelijk, als ik even terugspoel, vond ik het wel lastig. Had ik het idee dat ik als junior me extra moest bewijzen, zeg maar. Dus vond ik die druk heel heftig soms.
4: Oh ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
5: Ja. Hangt natuurlijk ook weer van je functie af, denk ik. Maar dat vond ik wel. Dus mm-hmm. Dat kan ik nog wel echt herinneren.
4: Ja.
5: Maar
4: dat is ook bewijzen.
5: Dat.
4: Ja.
5: Ja, dat ik het idee had van jou. Juist omdat ik jong ben, moet ik nog meer bewijzen dat ik wel echt iets in mijn mars heb.
4: Ja.
3: Ik heb dat nu nog steeds.
5: Ja?
3: Ja. Ja.
4: Je bent ook nog jong.
5: Maar je voelt je
3: ik ben nog jong. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel.
5: Nee, maar dat zit er nog steeds wel in bij jou dan.
3: Ja, dat blijft denk ik. Dat...
5: Of is het gewoon iets ambitieus wat gewoon ook in jou zit?
3: Zou kunnen, maar ja, je wilt toch altijd dat een ander denkt van, dat doet hij goed. Of hij brengt iets met zich mee, hij brengt meer waarde ten opzichte van als hij er niet zou zijn.
5: Ja, ja. Als we het eventjes hebben, hè, hoe zorgen we nou voor dat jongeren echt wel beter integreren? Hè, en dat die talentontwikkeling goed op gang komt? 1 hadden we eigenlijk al. Niet vooroordelen. Wees eigenlijk wel nieuwsgierig. Hè? Dus kijk echt gewoon, wat heeft iemand in zijn mars? Een tweede ding is dan misschien ook wel, niet te veel naar dat cv kijken?
3: Absoluut. Maar dat is sowieso opleiding. Ja, wat mij betreft maakt dat ook niet zo heel veel uit. En dat zie je ook echt wel bij Missie 3. Ik denk dat de laatste mensen die we nu hebben aangenomen hebben international business, bedrijfskunde. We hebben iemand met een accountancy achtergrond. Terwijl we in de bouw en infra zitten. Dus ja, eigenlijk zou je denken techniek zou logisch zijn.
5: Yeah.
3: Maar ja, dat is allereerst heel moeilijk om te vinden. En ten tweede gaat het ook veel meer om de skills die iemand heeft. Of de persoonlijkheid die erachter zit. In plaats van iemand heeft iets geleerd. Dat zegt niet zoveel.
5: En nee.
3: Vooral kan je jezelf dwingen om te ontwikkelen. Om dat vakgebied op te nemen. Want alles valt te leren. Maar ja, dat moet je wel willen. En daar moet je de mogelijkheden voor krijgen.
5: Ja, ja. Ben je ook wel nieuwsgierig, zeg maar leergierig? Hoe sta je erin eigenlijk?
3: Ja, wil je veel verschillende dingen doen? Kijk, als je maar één dingetje wil doen. Ja, dan net als Bordeel, dan was het uiteindelijk geen succes geworden.
5: Nee.
3: Maar ben je bereid om dingen te proberen, verschillende dingen aan te pakken, dan kom je heel ver.
5: Ja, hoe kijk jij daarnaar, Bordeel?
4: Ja, dat ben ik zeker mee eens, ja.
5: Echt wel hetzelfde, hè?
4: Ja.
5: Ja, niet te veel blind staren op dat cv.
4: Nee, is nergens voor nodig.
5: Ja, zou je dan kunnen zeggen dat de cv dood is? Dat het wel misschien een beetje ouderwetse manier is?
4: Ja en nee. Ik denk dat je het af en toe wel om te kunnen, zeg maar, we gebruiken het nog steeds voor opdrachten, om opdrachten binnen te halen. Je moet toch kunnen aantonen dat je af en toe dat je wat ervaring hebt.
5: Ja.
4: Maar dat is meer voor de seniors. Dus bij de junioren zie je dat minder. Dus
5: ja.
4: De starters wordt minder naar gekeken. Er wordt meer gekeken hoe het in het gesprek is. Hoe komt de persoon over?
5: Ja. Ja, ja, dat kan ik wel voorstellen.
3: Ik zou intern best wel zonder een cv kunnen. Als ik gewoon een aantal checkjes heb. Ja, dus iemand moet wel een hbo-niveau bijvoorbeeld hebben, een hbo afgerond of dat soort dingen. Maar verder zou het me echt niet uitmaken.
5: Nee, voor jou zou het wel aan de kant mogen wat dat betreft.
3: Zeker.
5: Ja?
3: Ja.
5: Zie jij dan dat er toch nog te veel aan vastgehouden wordt?
3: Richting onze opdrachtgevers zeker, ja. Ja, we hebben eigenlijk net recent een voorbeeld gehad waarbij we een opdracht opnieuw mochten invullen, omdat er iemand wegging. En ja, wij denken dat we die invulling prima kunnen doen met twee junioren.
5: Ja.
3: Alleen de klant vindt dat heel ingewikkeld. En die moet dat echt voor zichzelf goed praten ergens. Om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen.
5: Ja.
3: Terwijl wij denken, ja, volgens mij kunnen we het op deze manier prima met die twee junioren onder begeleiding van Bril hartstikke goed invullen.
5: Ja, ja, toch apart hoe dat dan soms gaat dan ook. Hè? Ja. Tegelijkertijd is natuurlijk heel veel in de wereld gaande. Niet alleen wereldwijd, ook in Nederland. Opkomst van AI is natuurlijk ook enorm, laten we wel wezen. Hè? Dat verandert iedere dag. Dan zou je ook zeggen, ja, bedrijven gaan wel juist steeds meer openstaan dan misschien ook wel voor jongeren.
4: Je zou het zeggen, ja.
5: Dat zou je dan denken. Van ja, hè? Die nemen die nieuwe technologie veel meer met zich mee. Dat kan ook een kans zijn dan juist weer.
4: Ja. Zeker.
5: Is dat ook jouw ervaring? Of zeg je nou nee, toch niet helemaal?
4: Gedeeltelijk. Ja, ik denk dat het wel steeds meer komt.
5: Ja.
4: Ik denk, ze hebben altijd vaak even tijd nodig.
5: Dat is het, hè?
4: Ja, even wennen aan wat er gaat gebeuren.
5: Ja, mensen zijn toch bang voor verandering?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, je ziet het veel. Ja, verandering is vaak lastig.
5: Ja. Hoe komt dat, denk jij, Erik? Waarom vind je het zo lastig?
3: Het is ook gewoon heerlijk om elke dag een beetje hetzelfde te doen.
5: Dat is heel persoonlijk.
3: In je routine te zitten. Nee, ja, dat weet ik niet. Blijkbaar de veilige haven vinden mensen toch ergens prettig.
5: Ja.
3: Maar ik vind wel, als je het hebt bijvoorbeeld over jongeren en de kansen in AI. Wij doen daar best wel veel mee. Maar degene die daar bij ons het meest in doet is Gerben, onze directeur. Nou, die is iets ouder dan wij zijn. Hij is denk ik 37, 38. Kijk jou even aan.
4: Ongeveer.
3: HRM, ik zou het moeten weten, denk ik. Maar dat heeft ook te maken met hoeveel moeite hij daarin stopt. Hoe interessant hij dat vindt. Hoe diep wil hij in dat onderwerp duiken. En dat geldt hetzelfde eigenlijk voor een junior. Een junior hoeft niks te kunnen. Maar wil je echt in een onderwerp duiken en zorgen dat je daar alles van weet. Ja, dan maakt het niet uit of je daar al jaren mee werkt of net mee werkt. Of wel of geen ervaring hebt.
5: Nee.
3: Dan kun je dat uiteindelijk bereiken als je dat wil.
5: Ja, ja, dan is dat gewoon een persoonlijk talent eigenlijk.
3: Ja.
5: En dan staat het veel meer los van die leeftijd.
3: Zeker.
5: Ja, is dat misschien eigenlijk ook wel hoe we er veel minder naar zouden moeten kijken? Dat we gewoon veel minder naar leeftijd eigenlijk kijken?
3: Ja, wat mij betreft wel. Leeftijd heeft uiteindelijk, ja, dat zegt niet zo heel veel.
5: Nou, dat is het.
3: Hè, soms wordt er gezegd, iemand met die auto's heeft veel ervaring. Ja, ervaring is allemaal leuk. Maar wat doet die ervaring in het hier en nu, zeg maar? Wat heb je er nu aan?
5: Ja.
3: Dat kon toen misschien heel waardevol zijn. Maar is dat nu nog steeds zo? Dat vraag ik me af.
5: Nou ja, en de ene dertiger of veertiger is ook weer, kan compleet anders zijn dan de andere dertiger of veertiger. Zeg. En dat geldt ook voor twintigers. Zeg maar. Zijn twintigers die enorm volwassen zijn en enorm veel verantwoordelijkheid al aankunnen, zeg maar.
3: Zeker.
5: Dus ja, dat meer herkennen, die talenten herkennen, is eigenlijk veel belangrijker.
3: Ja, en dat heeft ook wel met ontwikkeling te maken. Ik heb wel een aantal keer bij Missie 3 gezegd, als ik hier ooit was gestart, dan was dat denk ik geen succes geworden. Ik ben begonnen in een organisatie waar het heel gekaderd was en waar ik in, ja, eigenlijk met hele duidelijke kaders dingen mocht gaan doen. Mm-hmm. Daar heb ik superveel van geleerd, omdat ik binnen die kaders wel wat mocht bewegen, maar ook heel erg gemanaged werd. Dat was voor mij op laatst ook wel heel erg klaar. En ik ben nu heel blij met dat ik heel veel vrijheid heb in hoe ik mijn dingen kan uitvoeren. Maar dat was andersom denk ik minder goed gelukt.
5: Okay.
3: Dus soms heb je daar natuurlijk ook wel tijd voor nodig om dat te ontwikkelen.
5: Ja. Zeg je dan, zou dat dan jouw advies ook zijn? Eerst een soort structuur aanbrengen en daarna meer vrijheid geven?
3: Nee, mijn advies zou zijn, kijk naar wat iemand nodig heeft.
5: Okay.
3: Dus de ene persoon kan gelijk, Bodil heeft het wel gered vanaf de start. Ja, die kan blijkbaar beter met die vrijheid vanaf de start omgaan. En een ander heeft meer structuur nodig om er wel uiteindelijk te komen.
5: Ja, ja. Het lastige daarvan lijkt me alleen, hè, door heel erg persoonlijk te kijken. De vraag is of die persoon dat ook zelf al goed weet. Zeker als je bijvoorbeeld nog jong bent. Ja. Ja, weet jij wel wat precies goed voor jou werkt?
4: Ja, nee. Dat denk ik niet. Nee.
5: Je zit zelf nog in die zoektocht.
4: Ja, daarom hebben we ook altijd iemand ernaast staan die met onze junioren meeloopt om regelmatig in gesprek te gaan. Waar loop je tegenaan? Waar ben je mee bezig?
5: Ja.
4: Heb je meer vrijheid nodig? Weet je iets niet? Heb je meer handvaten nodig?
5: Nee, die begeleiding is denk ik dan wel echt cruciaal, hè?
4: Ja.
5: Ja. Heb je nog een voorbeeld waarvan je zegt, ja, dat is nou echt een mooi voorbeeld hoe het dan dus echt goed werkt, zeg maar. Dus dat jongeren en junioren echt goed integreren in het bedrijf.
4: Die hebben we zeker. We zijn druk bezig. We hebben nu allemaal junioren die zijn gestart, recent. De collega's van ons, die echt schoolverlaters, die nu die wij hebben meegenomen in het bedrijf en nu helemaal lekker los bij een opdrachtgever aan de slag kan gaan. Omdat het zo goed is gegaan met de begeleiding die ze hebben gekregen. En helemaal het vertrouwen van iedereen. En die nu zelf hun eigen weg kunnen bewandelen.
5: En aan wat voor projecten moet ik dan denken, zeg maar?
4: Grote infraprojecten ook in Noord-Nederland. Ja, als ook veel contractmanagement. Ja, veel contractmanagement de laatste tijd. Zijn nu ook bezig? Waar zijn we nu bezig? We hebben nu ook iemand die net is gestart bij de projectbeheersing.
5: Yeah.
4: Dat is meer risicomanagement, kwaliteitsmanagement, die sector. Daar wordt zij ook heel erg in begeleid en meegenomen. En je ziet dus ook al dat zij steeds meer vertrouwen krijgt. En steeds meer zelfvertrouwen in wat ze aan het doen is. En je ziet iemand echt helemaal opbluren en het leuk gaan vinden.
5: Ja, mooi is dat, hè?
4: Ja.
5: Ja, dan zet je iemand echt in zijn kracht.
4: Ja, ja, het is leuk om daarnaast te staan en diegene daarin mee te nemen.
5: Ja. Is dat voor jou ook nog een heel proces geweest, zeg maar, hoe je dat zo goed mogelijk kan doen?
4: Ja, ja, het blijft altijd, want iedereen heeft andere wensen en andere behoeftes.
5: Ja.
4: Dus altijd zoeken bij de persoon wat iemand fijn vindt.
5: Ja. Ja, het is heel persoonlijk wat dat betreft ook wel, hè?
4: Ja,
3: zeker.
5: Rick, als ik hier naar kijk, hè, ik vind het super mooi wat jullie doen. Hè, want jullie vinden dus juist die ontwikkeling, maar die begeleiding erbij dus ook heel erg belangrijk. Maar het wordt ook meteen heel persoonlijk. Die aandacht heb je dus dan wel echt nodig voor mensen.
3: Absoluut, absoluut. Dat is wel soms een uitdaging. Wat ook in het eerder vertelde, is dat veel mensen zitten bij ons niet heel vaak op kantoor. Dus we zijn niet een organisatie waarbij we bij een starter naast je gaan zitten en gaan vragen van, goh, nou, nee. Hoe gaat het bij
5: hoe
3: jou?
5: Gaat het nou? Ja.
3: Nee, iemand moet het echt wel zelf doen. Daarvoor doen we ook in de sollicitatie altijd een TDA. We doen een TDA. Dat is een soort van persoonlijkheidstest. Daarin komen ook bijvoorbeeld de leerstijlen naar voren. Dus waar je net over had. We hebben een beetje inzicht in hoe iemand graag wil leren. Hè. Wil iemand vrijheid of wil iemand juist meer meegenomen worden in de stof? Dus zo proberen we wel al een beetje een idee te krijgen van hoe dat voor iemand zal zijn. En om daarop te acteren. Maar vervolgens is het wel ook de aandacht geven terwijl iemand start. En dat is soms wel lastig en verwacht je ook wel iets van de starter zelf.
5: Ja.
3: En die verwachtingen proberen we ook wel heel duidelijk uit te spreken. Hè? Dus je kunt niet bij ons gaan zitten en wachten dat er iemand naast je gaat zitten. Nee, jij moet zelf de telefoon opnemen. Dan wil iedereen je helpen. Iedereen staat dan zeker voor je klaar. Maar je moet dat wel zelf gaan vragen.
5: Ja.
3: En dat is ook wel iets waar we in de eerste maanden heel erg naar kijken. Waar we op coachen en wat we proberen te stimuleren.
5: Ja, want in een sollicitatiegesprek, iemand kan nog zo'n mooi gesprek hebben. Maar dat weet je dan toch nog niet, toch?
3: Iemand heeft ook waarschijnlijk geen idee waar hij echt aan begint. Want ja, ze hebben nog nooit iets in de infra gedaan. Ze hebben waarschijnlijk nog niet nooit gewerkt. Dus het is allesmaal nieuw.
5: Ja.
3: Dus ja, dat is heel lastig.
5: Ja, ja. Dus dat is dan echt wel gewoon in die beginmaanden goed kijken van hey, wat voor iemand hebben we nou eigenlijk echt? En wat past dan echt ook bij diegene?
3: Ja, zeker. Ja, ja. Wat Boriel zei, we hebben een buddy systeem. Dus we hebben iemand die daar sowieso kort op zit. En op die manier proberen we de aandacht te geven die nodig heeft.
5: Ja. Wat zou jullie advies ook zijn voor andere organisaties die hiermee struggelen?
4: Geef de junior de aandacht. Ja.
5: Ja. En concreet, hoe doe je dat? Hoe geef je ze aandacht?
4: Zorg dat je in gesprek blijft. Dat.
5: Ja. Ja, probeer ze ook echt zo goed mogelijk te begrijpen, denk ik ook wel. Gewoon nieuwsgierig te zijn.
4: Ook dat, ja.
5: Ja.
4: Aandacht.
3: Ja. Rick? Ja, ik zou zeggen, hou in gedachten dat het anders, dat ze anders denken over werk dan dat je dat zelf doet. En ja, kijk of je daar een weg in kan vinden met elkaar, dat het elkaar kan versterken.
5: Ja.
3: Dan denk ik dat je een heel eind komt.
5: Ja.
3: En vooral, ja, sta je niet blind op dat cv of op die ervaring, geef iemand gewoon een kans.
5: Ja. Als jij nu zelf ook kijkt, hè?

0: we mee begonnen. Hoe maak je organisatietalentontwikkeling voor junioren nou aantrekkelijk en sexy? Hoe gaan we dat doen met z'n allen? Want het is natuurlijk super mooi dat jullie hier al heel goed mee bezig zijn, zeg maar. Er zijn jullie een mooi voorbeeld in, ook voor andere bedrijven. Maar hoe ga je dit nou sexy maken, zowel voor jongeren als voor organisaties?
1: Ja, voor de jongeren denk ik vooral leer ze begrijpen. En daarop in te spelen, hè, met ook je uiting in hoe je ze aan gaat trekken. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Kijk, ik denk dat deze generatie het gewoon veel interessanter vindt als het gaat over hoe kan ik me ontwikkelen? Wat zijn daar de mogelijkheden in? In plaats van, het gaat heel erg over salaris en dat soort zaken. Hè. We hadden het al over die vrije dagen bijvoorbeeld. Ja, hoe ga je daar ze meer in vinden?
0: Ja.
1: Maar hoe ga je er ook voor zorgen dat dat niet ten koste gaat van hun ontwikkeling. Hè? Dus dat als er minder dagen zijn, ja, moet ik dan meer werken? Of heb ik daarnaast dan ook nog ruimte voor ontwikkeling voor mezelf? En dan denk ik dat ze ook nog wel bereid zijn om dat deels in eigen tijd te doen.
0: Ja, denk in oplossingen eigenlijk ook wel. Bodil, tot slot nog?
2: Ik sluit me hier helemaal bij aan.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dat wel eigenlijk gewoon, hè? Kijk gewoon heel erg wat bij die persoon past. Dat is toch eigenlijk wel heel erg de kern wel van dit verhaal.
2: Stel de mens voorop.
0: Ja. Ambities nog voor dit jaar verder? Nog heel veel junioren ook weer in hun kracht gaan zetten?
2: Of...
1: Nou, ik denk vooral, ik wil vooral de onboarding, die kan nog beter wat mij betreft.
0: Yeah.
1: Dus daar kunnen we stappen in maken. Dus als ik dan kijk naar mezelf, mijn eigen invloed, het HRM-vlak, dan heb ik daar werk te doen.
0: Werk aan de winkel. Boreel?
2: Ja, zeker. Ik hoop dat ik nog heel veel mooie groeigesprekken mag gaan voeren binnen Missie 3.
0: Ja, daar gaan we van
2: helpen ontwikkelen.
0: Ja, mooi. Ja. Mooie ambities. Ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor het delen van jullie visie. En heel veel succes met alles. Dank jullie wel.
2: Dank je wel.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Expanding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
9: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
10: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
11: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
13: Goedemorgen. Het is de paradox van deze tijd. Hoe sneller de technologische ontwikkelingen gaan, hoe belangrijker de menselijke factor wordt. Zonder aandacht voor de gebruiker raken mensen gefrustreerd en haken ze af. Wat een groot risico is in de huidige krappe arbeidsmarkt. MLC noemt zich een kleinschalige zogenaamde boutique consultancy organisatie met ongeveer 50 medewerkers en zijn sinds 2024 onderdeel van IG&H. Dat is een advies data en technologiebedrijf. En de naam MLC komt overigens voort uit Molenaar en Lok Consultancy. Bij mij vandaag in de studio de gast Freek Hermkes. Hij is principal consultant en manager en docent bij MLC Academy. Kazijn Langerner, managing director bij het retail team van IG&H. En Inger Olthoff, transformation consultant bij IG&H.
12: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
13: Goedemorgen allemaal, van harte welkom hier in de studio. Fijn dat jullie er zijn. Wat we net eigenlijk al hoorden in de introductie is iets waar heel veel bedrijven tegenaan lopen. Die digitale transformatie die steeds dichterbij komt. Freek, ik begin even bij jou, want we hebben van tevoren even besproken hoe gaan we nu duidelijk maken wie waarvan is. Dat hebben we net natuurlijk al verteld, maar MLC is in 2024 overgenomen door IG&H.
14: Ja, dat klopt. Wij zijn inderdaad overgenomen als MLC zijnde. Met als idee dat wij onze procesexpertise die wij vanuit de MLC hebben konden inbrengen in het moederbedrijf van IG&H. Die ook al heel sterk waren op een stuk technologie en transformatie. En dat wij aan de datakant. En dat wij daarbij de processenkant en het procesgericht sturen organiseren. Konden toevoegen aan de dienstverlening om daarmee een veel integralere dienstverlening aan onze klanten te kunnen bieden.
13: Ja, en dan die benoeming, hè, boutique consultancy organisatie, dat hoor je niet zo heel vaak. Wat is daar de reden achter? Wat je daarmee uitstralen?
14: Ja, wat je daarmee wil uitstralen is eigenlijk dat je een kleinschalige gespecialiseerde consultancypartij bent die zich heel erg richt op je hebt heel veel grote adviesbureaus die in de breedste dingen doen. Wij zijn echt gespecialiseerd al jaren op het procesvlak.
13: Ja, is dat ook om daarmee het menselijke te benadrukken?
14: Nou, niet zozeer het menselijke als wel dat je kijkt als je ziet bij heel veel grote organisaties als ze veranderingen doorvoeren. Dat je wel de combinatie moet hebben is van, nou ja, hoe kijk je naar je proces? Hoe heb je de zaken ingericht? Om daarmee op een goede manier ook mensen mee te kunnen nemen in de veranderingen die je wil doorvoeren in een organisatie.
13: Ja, de organisatie bestaat overigens 40 jaar. We gaan van jou zo meteen horen van ja, hoe dat dan zich ontwikkeld heeft de afgelopen jaren. Dan even naar jou, Kasijn, want jij bent Managing Director Retail.
15: Klopt.
13: Bij IG&H.
15: Klopt. Ja, wij bestaan ook bijna 40 jaar. En wat we eigenlijk 40 jaar geleden zijn begonnen als een ook als een boutique firm, vooral op strategie en heel veel in de supply chain. Zijn we een kleine 10 jaar geleden hebben we echt zelf een transformatie doorgemaakt. En zijn we een consultancy die eigenlijk end-to-end transformaties helpt mogelijk maken. Dus dat is van strategie tot aan daadwerkelijk het bouwen van oplossingen. Tot aan het beheren van oplossingen.
13: Dus eigenlijk bij wijze van spreken tot met de werkvloer waar het allemaal geïmplementeerd gaat worden.
15: Exact.
13: En daar
15: exact.
13: Ben jij dan met name mee bezig, denk ik, Inge, of niet?
16: Ja, klopt.
13: Ben je veel bij klanten actief op de vloer? Hoe gaat dat voor? Hoe ziet jouw baan eruit?
16: Ja, dus ik zit in het transformatieteam. En eigenlijk wat je al benoemt, de medewerker moet het uiteindelijk echt gaan doen. Die verandering uitvoeren. En je begrijpt wel wat de verandering voor de medewerker betekent als je met die medewerker in gesprek gaat. Dus ik probeer juist bij de mensen op de vloer, bij de mensen in het magazijn, in de winkels, dokters te kijken wat doen jullie nu? Wat gaat er veranderen? En hoe kan ik jullie daar zo goed mogelijk in begeleiden?
13: Ja, over IG&H gesproken, want straks horen we wel hoe die lijnen nu precies lopen en hoe de klanten waarbij uitkomen. Want ik mag eigenlijk aannemen, dat mogen jullie natuurlijk ontkennen als dat niet zo is, dat MLC overgenomen is vanwege expertise die binnen het bedrijf aanwezig was, waarbij IG&H een versterkende factor zag.
15: Exact. Ja, dus hè, wat ik vertelde, we willen end-to-end transformaties mogelijk maken voor bedrijven. En dat betekent dat vroeger begon dat met strategie. Ja. Maar dat je dan vaak komt met wat is dan de oplossing. En steeds vaker is het dan nodig om ook echt te begrijpen wat is het proces. En zeker als daar ook een IT-component of een tech-component aan zit. Wat is het proces dat het vandaag is en wat is het in de toekomst? Zodat je die verandering ook zo succesvol mogelijk kan maken. En daar is natuurlijk MLC was een soort de perfecte partner om aan toe te voegen, om ervoor te zorgen dat we dat ook goed konden aanbieden.
13: Dus zijn jullie nu compleet?
15: We zijn nooit helemaal compleet, maar we kijken altijd om ons heen, wat moeten we nog toevoegen aan onze diensten. Maar op dit moment kunnen we wel al echt van begin tot eind transformaties helpen mogen maken. Dus we zijn wat dat betreft wel compleet.
13: Kan je iets vertellen over de segmenten waar jullie actief in zijn?
15: Jazeker. Ja, ik zelf ben van retail en products. Dus dat is de retail, de producenten, dus FMCG-bedrijven, maar ook meer industriële en logistieke bedrijven. We hebben een financial services tak, die zich echt focust op banken, maar ook op pensioenfondsen. En we hebben een tak health, waar we dus echt in de zorg consultancy en advies geven. Dus dat zijn de drie grote segmenten.
13: En die segmenten, daar is heel veel aan de hand.
15: Klopt.
13: Daar is genoeg te veranderen, toch?
16: Ja, zeker. En de laatste tijd alleen maar meer. Met hoe snel de digitale ontwikkelingen gaan, moeten bedrijven om te kunnen meedoen in de markt ook heel snel blijven veranderen. Ja. Dus des te belangrijker dat die verandering ook goed uitgevoerd wordt.
13: We gaan straks van jou natuurlijk ook voorbeelden horen uit de praktijk. Want ja, dat is natuurlijk wel dat verhaal. De draagvlak moet mee. Anders krijg je niet voor elkaar. Dat kan je net zoveel met AI-toepassingen doen. Maar daar is een hoop onrust bij gepaard vaak, denk ik.
16: Zeker. Ja, maar de mens, ook met AI, de mens wordt nooit, kan je nooit overslaan. Die moet het echt gaan doen. We zeggen altijd, je kan een heel mooi systeem hebben. Zo mooi als een Ferrari. Maar als hij in een garage blijft staan en de mens moet het gaan doen, die moet weten hoe die er alles uithaalt. En als je de mens overslaat of te weinig aandacht voor hebt, dan ja, ga je niet die mooie doelen bereiken die je voor ogen had.
13: Freek, ik ga even naar jou.
14: Ja.
13: Want hoe is dat dan als je al zo lang aan het werk bent bij MLC en dan wordt overgenomen?
14: Dat was in eerste instantie even een verrassing. Maar aan de andere kant, we merkten heel snel dat juist het complementair zijn van de verschillende bedrijven, dat gewoon heel goed werkte. Het heeft voor ons ook gezorgd dat wij nog altijd vanuit ons specialisme kunnen acteren, maar dat we ook binnen veel grotere trajecten toegevoegde waarde kunnen leveren. En die hadden we, heel eerlijk gezegd, als we gewoon op onszelf waren gebleven, hadden we die niet op die manier kunnen oppakken. Dus het biedt heel veel kansen. En het biedt ook voor klanten die al lang klant bij ons waren voordat we bij IGNH zaten, een breder palet aan mogelijkheden wat we ze nu kunnen aanbieden en hoe we ze kunnen helpen.
17: Ja, want zometeen gaan we natuurlijk een stukje het verleden in wat betreft MLC. Maar heb jij iets gemerkt wat betreft segmenten? Is dat verbreed? Is dat groter geworden ook?
14: Ja, een stuk verbreding is het sowieso. Wij zaten zelf ook al wel heel sterk in de financial services hoek. Daar deden we heel veel. Maar de helftak, dat is sowieso zeker een uitbreiding die voor ons ook speelt. En binnen retail deden we wel een aantal zaken. Maar als je nu kijkt naar zeker de afgelopen jaar, anderhalf jaar, hebben we veel grotere trajecten bij retail gezamenlijk kunnen doen. Je merkt ook echt dat we heel veel trajecten gewoon al in gezamenlijkheid kunnen oppakken. Dus dat is voor ons wel toegevoegde waarde.
17: Ik vind het fijn dat jullie er zijn. We gaan zo verder praten.
18: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: zomer 12 tot 12 op Nieuw Business Radio in Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Bij mij in de studio vandaag de gasten Freek Hermkes, Kazijn Langeler en Inger Olthof. Zij zijn van IGNH en MLC en daar is mijn naam Freek van. En we gaan nu dan toch een stap in de tijd terug in de tijd nemen. Jullie bestaan 40 jaar, ooit begonnen als molenaar en lok consultancy. Ja, dat zegt dan wat meer als de afkorting MLC.
2: Ja.
0: Wat was het voor bedrijf? Want hoe lang ben jij zelf actief?
2: Ik werk zelf nu 13 jaar bij MLC. En Molenaar & Lok Consultancy was inderdaad Bert Molenaar en Harm Lok. Dat waren onze oorspronkelijke oprichters. Die heb ik toen ik binnenkwam ook nog meegemaakt. Dat was de transitie dat zij het bedrijf uitgingen. En in onze toenmalige directeuren het gingen overnemen. Ja, wat was het? Het is altijd een bedrijf geweest dat zich gericht heeft op... het heette de BPI, Business Process Improvement Club. Dus we zijn altijd bezig geweest vanuit processen, verbeteringen doorvoeren. Organisaties helpen door slimmer en beter naar hun eigen inrichting van hun processen te kijken. Om daarmee versnellingen, verbeteringen, maar met name betere dienstverlening richting hun klanten te kunnen realiseren.
0: Ja, dan zou je kunnen zeggen 40 jaar terug. Die eerste 10 jaar was de consultancy tak echt nog in de kinderschoenen.
2: Mm-hmm. Ja, en zover ik weet was, toen ik startte bij MLC waren we ook 12 man groot. Dus het was ook een echt heel gespecialiseerd kleiner bedrijf.
0: Kan je ons eens meenemen in die tijd? Hoe ging dat dan?
2: Ja, hoe ging dat? We zaten in een bedrijf, een verzamelpand aan het Nadermeer. En dus met heel veel andere clubs. En we hadden daar gewoon een paar kantoortjes. En daar, vanuit daar probeerde je allerlei slimme dingen te bedenken die je richting je klanten bracht. Maar het waren vaak wel compactere trajecten die je deed. En nu In de huidige tijd vraagt.
0: Moest je veel theoretische kennis meenemen naar de klant toe destijds? Wetenschappers hebben dit en dit onderzocht en dit gaan we nu bij jullie
2: doen. Dat hing heel erg van bepaalde klanten af. Ik heb soms klanten gehad die het heel fijn vinden als je een aantal stukken onderbouwt en meeneemt. Sterker nog, ik heb een model ontwikkeld samen met een van mijn klanten. En die wilde hem juist op wetenschappelijke basis getoetst hebben. Maar heel vaak zie je dat klanten gewoon wel iets willen hebben dat werkt. En dat vanuit een model of theorie komt. Of ik ben zelf gepromoveerd. Dus wat dat betreft heel erg onderlegd op dat vlak. Maar als je te veel theorie of een klant uitstort. Hij wil gewoon dingen hebben die werken en die doen.
0: Ja, precies. Dus dat is echt wel wat veranderd is de afgelopen jaren. En uiteindelijk ben je dan uitgegroeid naar een boutique consultancybedrijf. Met inmiddels 40, 50 medewerkers.
2: Ja.
0: Hoeveel zijn dat er nu?
2: Ja, rond de 50 inderdaad.
0: Ja, en waar jullie op dat moment mee bezig waren, wat voor klanten waren dat?
2: We hadden toen voornamelijk een hele sterke focus op klanten in de financiële sector.
0: Dus, ja, dat zei je net inderdaad al precies.
2: Ja, dat was eigenlijk de kurk waarop we groot zijn geworden.
0: Wat voor transformatietrajecten waren dat destijds?
2: Ja, wat waren dat van transformatie? Dat was wel eigenlijk, dat waren de eerste stappen richting een stukje digitalisering. Dat waren de tijden dat als je bij een klant binnenliep, dat je nog hele grote stapels met dossiers tegenkwam. Fysieke dingen. Ik heb bij een grote bank, bij een hypotheekbedrijf, het hypotheekdeel. Nou, dan lagen fysiek alle dossiers, die moesten nog doorgegeven worden, gestempeld, ingelezen. En hoe daar de eerste stappen zetten richting, kunnen we daar een systeem onder zetten, een workflow.
0: Nou zou je toch denken dat ze die kennis ook wel in huis zouden hebben?
2: Dat zou je denken, je merkt vaak dat De externe blik die een consultant kan brengen toch wel helpt om... vaak zitten ze zo diep in hun processen en de dingen die ze aan het doen zijn, dat ze ook niet altijd meer zien van waar zou ik kunnen verbeteren. En sterker nog, ik ben van mening, of je ziet heel vaak dat mensen van nature niet behoefte hebben aan heel veel verandering. Als het gewoon een status quo is, vinden ze dat ook heel fijn.
0: Ja, daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Want dat is natuurlijk wat bekend is. Het meest moeilijke volgens mij van de transformatie is menselijk gedrag veranderen.
2: Ja.
0: Laat staan dat er allerlei ontwikkelingen zijn waarbij het zou kunnen zijn dat banen op de tocht gaan. Wat je natuurlijk overal nu leest met de komst van AI, allerlei andere slimme tools.
2: Ja.
0: Toen die overname aan bod kwam. Hoe was dat bij jullie intern bij het bedrijf? Wat voor cultuur hadden jullie toen of hebben jullie nog steeds?
2: Ik denk dat, daar is niet heel veel veranderd. Ik weet ook, één ding zeker is dat de cultuur heel erg matcht. Als je kijkt naar een stuk kernwaardes die wij hadden en die ook bij IGNH aan de muur hangen, zeg maar. Dat voelde eigenlijk direct ook gewoon als heel goed.
0: En hoe zou je dat kunnen omschrijven?
2: De collegialiteit is gewoon heel groot. Ik denk dat we allemaal willen gaan echt wel voor het een resultaat bereiken. Maar het samen doen, zeg maar er voor elkaar zijn, elkaar helpen. Dus dat kan zijn gewoon samen bij een klant zitten en dingen doen. Maar ook als er dingen niet lukken, als iemand even vastloopt om dat met elkaar op te pakken. Dat heb ik eigenlijk direct wel ervaren. En ik ben zelf vrij snel in een traject met een aantal collega's van Inger van het transformatieteam gestart. En het voelde voor mij eigenlijk binnen 2-3 weken dat ik dacht van, oh ja, gewoon thuis, mijn kantoor, ja. Mijn collega's.
0: En je zei al, was het destijds heel veel de financiële sector.
2: Ja.
0: En dan kom je op een bepaald moment op andere sectoren terecht. Ja. Hoe was dat?
2: Dat blijft ook superleuk. Weet je, uiteindelijk ben ik consultant geworden om heel veel verschillende bedrijven te zien. En ik had in het verleden ook al andere bedrijven ben ik tegengekomen. Alleen ergens onderweg ben ik ook in die financiële sector terechtgekomen, waar ik ook heel veel banken en verzekeraars heb gezien, wat superleuk is. Maar nu de verbreding maakt het ook wel weer dat je kunt gaan kijken van hoe kun je bepaalde technieken en dingen die je bij de een hebt getest, hoe werkt dat bij de ander, maar ook toch gewoon van leren. En in de retail sector, de snelheid waarmee dingen gaan, waarmee wat klanten verwachten. Uiteindelijk zie je ook in de financiële wereld dat klanten steeds hogere verwachtingen hebben en niet bijvoorbeeld meer een week of 2 weken op een nieuwe pinpas willen wachten.
0: Nee, en het bijzonder is natuurlijk wel, als je kijkt naar de bankaire sector, dat was voorheen een soort van kantoor, hè? Midden in de samenleving, in een dorp, noem maar even als voorbeeld. Steeds meer gecentraliseerd, steeds meer uit het straatbeeld verdwenen.
2: Ja.
0: En steeds minder contacten met de klant.
2: Ja.
0: Dat is veel veranderd.
2: Er is superveel veranderd en ik denk dat wij, zeg maar, als ik naar mezelf kijk, dat wij dat veel meer ervaren. Ik heb een 17-jarige zoon. Ja, die heeft een app en dat moet werken. En die heeft niet de beleving dat het weg is of dat het ooit... Het was er nooit. Dus voor hem maakt het niet uit. Voor hem is het gewoon, als je met je iPhone kan betalen, dan moet het werken. Dat is belangrijk.
0: Dan die retailsector. Volgens mij moet je daar ook een onderscheid maken tussen de e-commerce bedrijven en de stenen winkels, toch?
3: Zeker. Groot verschil tussen die twee.
0: Ja.
3: En natuurlijk van oudsher heb je veel bedrijven die vooral in de winkelstraten zaten. En daar zijn de e-commerce bedrijven, de pure players, bijgekomen. Iedereen weet denk ik het verhaal dat wel pijnlijk is geweest voor veel retailers, omdat er toch echt wel market share naar de online spelers ging. Maar je ziet nu steeds meer grotere retailers die zelf ook in staat zijn om een goede online business te kunnen runnen. En wat ook weer nieuwe capabilities met zich meebrengt.
0: Ja, een aantal voorbeelden. En interessant over retail gesproken. Wellicht de naam Deen Supermarkt, kennen jullie nog. Hebben uiteindelijk ervoor gekozen om het bedrijf gewoon van de hand te doen. Alleen nog in het vastgoed te blijven. Omdat ze wisten wat als wij met de tijd mee moeten gaan. We ook moeten gaan thuisbezorgen. Zoveel investering moeten doen. Dat risico gaan niet meer nemen als familiebedrijf. Is dit iets wat je veel meer ziet nu? Bepaalde keuzes gemaakt worden.
3: Je ziet die schaalvergroting heel veel. En ik denk in de supermarktwereld is dat denk ik heel, heel bekend. Hè? Nou, je hebt natuurlijk de Albert Heijn en de Jumbo als de twee grootste in Nederland. Dat was 20 jaar geleden heel anders. Waren zij ook groot, maar waren er nog een heleboel andere spelers. En die zijn allemaal samengegaan. Dus dat zie je zeker. En die schaalvergroting is nodig inderdaad om het thuisbezorgen mogelijk te maken. Om het online bestellen mogelijk te maken. Dus dat klopt.
0: En daar zit je dus met heel veel uitdagingen, kan ik me voorstellen.
3: Zeker.
0: Welke keuzes moeten er gemaakt worden om op lange termijn in een duurzame vorm verder te kunnen als bedrijf?
3: Het is natuurlijk heel afhankelijk van welk bedrijf het is. Maar wat je wel ziet is dat bedrijven wel echt die verandering zien. En hoogover moeten de mensen mee kunnen met die verandering. En daar bedoel ik mee dat ze niet alleen begrijpen waarom, hè, waar we het straks over gaan hebben. Maar ook dat het mensen zijn die echt ook de digitale wereld snappen. Die online producten kunnen verkopen versus de mensen die vroeger in de winkel stonden. Maar daarnaast heb je ook mensen nodig die veel meer van data begrijpen. Het hele spel rondom ken je klant is heel anders geworden. Vroeger kende je de klant die in de winkel kwam en dan wist je die wil deze rookworst hebben. Tegenwoordig met alle informatie die je hebt van een klant moet je precies weten wat is nou de beste aanbieding voor die persoon. En dat zijn echt andere functies die je nodig hebt. Dus je hebt andere mensen nodig die met nieuwe kennis en skills. En aan de andere kant moet je dus ook echt andere investeringen doen. Zoals je net zei, opeens in thuisbezorgd en in websites. Wat zich significante investeringen.
0: Als je de route er nou bij zou pakken, hè, van hoe het dan gaat op het moment dat het eerste contact met de klant er is een contract, er gaat een transformatie plaatsvinden. Jullie bieden advies, data en technologie. Wat is precies de volgorde? Hoe gaat dat dan in de praktijk?
3: Nou,
0: als je het praktisch moet maken.
3: Het gaat natuurlijk altijd anders dan wat ik nu uitleg. Maar een soort van het ideale project zou zijn dat je begint met een strategie waarbij je nou, bijvoorbeeld zou zeggen, deze supermarkt gaat nu beslissen dat ze zelf ook thuisbezorgd gaan doen. Dat is dan de strategie die we doen. Dat is een rapport opleveren. Daar komt dan uit van hoe zou je dat nou moeten doen. Daar komt een planning uit. Wat moet je allemaal inkopen? Wat voor mensen heb je nodig? Wat zijn de activiteiten die de komende tijd gaan doen? Dat is de tweede stap waar wij dan ook heel vaak bij helpen met de executie. En daar zit steeds vaker een technologie of een IT-component in waar we ook bij kunnen helpen. En op het moment dat dan de solution gebouwd is, beginnen we al na te denken over hoe moet dit landen in het bedrijf. Dan komt het proces denken komt erbij. Hoe doe je de processen nu? Hoe gaat het straks zijn? En hoe ga je die mensen meenemen? Wat is die transformatie? En op het moment dat het dan uitgerold wordt, dan ga je dus echt de transformatie in. Dan heb je soms nog aan het eind ook dat als wij zelf helpen om een bepaalde tool te ontwikkelen, dat we die ook nog kunnen beheren. Dus dat is echt end-to-end.
0: En toch in een minuut vind ik toch wel, dat is toch goed uitgelegd. En dan zeg maar op het moment dat die uitvoering echt plaatsvindt, Inger, dan kom jij erbij kijken om ook ervoor te waken dat, zoals de strategie ooit ontstaan is, daadwerkelijk ook echt tot in de praktijk uitgewerkt gaat worden.
4: Ja, klopt. En daarbij werken we veel samen. Want ik heb aan de ene kant de processen nodig, de oude en de nieuwe, om echt goed te begrijpen wat betekent het voor de medewerker. De sectorkennis, onder andere retail, maar ook de andere sectoren, om goed te begrijpen wat speelt hier. En dan kijken naar de mensen. En eigenlijk doen we dat altijd op basis van een afgeleide van het ADKAR-model, wat een bekend change management model is. En dat hebben we vertaald en gevuld met eigen praktijkkennis. En dat noemen we snappen, willen, kunnen, doen. Dat zijn eigenlijk de fases die een medewerker doorloopt om tijdens een verandering. Dus je wil beginnen met het snappen van wat is de urgentie van de verandering? Waarom gaan we dit doen? Waarom is het zo belangrijk? Dan ga je bezig met het willen, de bereidheid creëren voor de medewerker. Dat ze ook weten wat hun rol is. En eigenlijk op die trein stappen om te gaan veranderen. En dan ga je naar het stukje kunnen. En dat wordt eigenlijk nooit overgeslagen. Je denkt, ik ga veranderen. Nieuw systeem, nieuwe manier van werken. Nou, dan moet er wel een training komen. Maar wij zien eigenlijk dat je niet zomaar iemand in een training kan droppen. Want dan gaat hij niet mee. Dus dat snappen en willen is echt belangrijk. En een fase die ook vaak vergeten wordt, is die laatste, doen en blijven doen. Je wil dat mensen ook niet terugvallen naar het oude gedrag en dat echt verankerd is in de organisatie. De nieuwe manier van werken is de standaard. Dus dat doorlopen we eigenlijk. Ja.
0: En kijk je dan daarbij ook qua implementatie naar de hiërarchische volgorde? Ga je nu top-down of is het ook wel eens dat je gewoon juist eens een keer andersom begint?
3: Ja, ik denk dat beide belangrijk is. En het is we zijn op dit moment bezig met een veranderingstraject bij een groot logistiek bedrijf. En daar zie je dat we nu heel erg bezig zijn de plannen te maken met het topmanagement. De stap nu aan het maken zijn met de vloer. De mensen die op de vrachtwagens rijden en de mensen die daar alle handelingen. En eigenlijk die hele middelmanagementlaag, dat is nu het moment dat we die moeten oppakken. Dus als je ze niet allemaal pakt, het topmanagement, het middelmanagement en de mensen op de vloer, dan gaan de dingen vaak niet goed. Dus eigenlijk moet je ze allemaal meepakken. Het is afhankelijk van op welk moment.
0: Maar welke
3: de tijd
0: volgorde, weer. Precies. Maar dat is eigenlijk ook de vraag. Van, kan het ook wel eens andersom zijn? Dat je toch helemaal onderaan begint om eigenlijk daar te kijken welke angsten komen erbij kijken bijvoorbeeld?
3: Nou, ik denk dat het van beide kanten wel eens komt. En ik denk dat een leuk voorbeeld wat je nu veel ziet is dat met AI of met Gen AI, dat
0: vandaar
3: je heel
0: vaak
3: jonge mensen hebt op de vloer die komen met leuke ideeën die ze in de top nog niet bedacht hebben. En als dat dan mogelijk gemaakt wordt, dan zie je dat dus vanuit onderaf de verandering komt. En dat zij een soort van laten zien wat er allemaal kan. Terwijl je ook heel vaak hebt als het gaat om dat het kostenbesparingen moeten zijn of omdat het een hele strategische wijziging is, dat het weer van juist bovenaf komt. En dan moet boven de top moet weer laten zien aan beneden ook van ja, wij staan hier achter, dit is belangrijk voor de toekomst. Dus het kan beide.
0: Maar mooi dat je het inderdaad herkent, want dat is natuurlijk wel wat je steeds vaker hoort, dat eigenlijk jongere generatie qua AI, qua nieuwe digitale processen het misschien wel sneller door heeft dan mensen in de board.
3: Zeker. En wat leuk is, wij hebben bij ons op kantoor wat we noemen een AI Experience Center. Daar nemen we bedrijven mee naar door verschillende dingen die je kan doen met AI. En wat we best wel vaak zien is dat het jonge mensen zijn uit de organisatie die nog maar een paar jaar daar werken of zelfs nog korter, die met dit idee zijn gekomen. En dan zitten we met een paar mensen van de raad van bestuur en een paar hele jonge mensen, omdat dat de twee groepen zijn waar het dan vooral om gaat. De jonge mensen die het geïnitieerd hebben en de top die zegt, ja, we moeten hier wel eens een keer goed naar luisteren. Dus zeker.
5: Betekent dat voor procesontwerp ook andere stappen zetten, Freek?
2: Nou ja, andere stappen niet zozeer, maar wel heel bewust nadenken over zou AI en allerlei toepassingen in dat vlak. Het is natuurlijk een groot containerbegrip. Hoe zou je die kunnen inzetten om bepaalde versnellingen te doen in processen, maar ook na te denken om nog handiger om te gaan met bepaalde handmatige handelingen of zaken die nu door mensen zelf uitgezocht of uitgeplozen moeten worden. Ik zit nu op het moment, doe ik bij een grote woningcorporatie in Utrecht een opdracht. Nou, en daar zijn we ook echt aan het kijken van de frequent asked questions. Hoe kun je daarmee omgaan om die bijvoorbeeld in zo'n soort AI systeem te zetten, dat huurders veel makkelijker zelfstandig naar antwoorden kunnen gaan. Dat je ze nog beter kan voorzien van de laatste antwoorden. En als er dan ook wijzigingen op zijn, dat systeem dat ook veel makkelijker meeneemt. Nu zijn dat vaak papieren exercities. En dan zie je in het proces dat hard in het proces ingebakken zit, om het zo maar te zeggen. En als er dan dingen wijzigen, kost dat heel veel tijd en energie. En loop je ook het risico dat je niet up-to-date bent. Dus ja, ook daar zie je wel dat er gewoon wijzigingen gaan optreden.
5: Ga zo meteen verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Clayton, Sound of Music op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag in de studio te gast, eigenlijk centraal MLC als consultancy boutique. Maar ook daarbij de moedermaatschappij IGNH, een advies- en datatechnologiebedrijf. Freek Hemkes, die is hier ook al, Kasijn Langler en Inger Othof. We hebben het eigenlijk al eventjes over die veranderingen van processen en waar dan eigenlijk MLC om de hoek komt kijken wanneer dat dan plaatsvindt. Kasijn, jij bent met name veel met retail bezig. We hadden het net al even over de keuzes die dan gemaakt worden om een bedrijf duurzaam te laten ontwikkelen, doorontwikkelen, procesveranderingen enzovoort enzovoort. Wat zie je nu veel in deze sector? Waar zijn mensen nu, waar is men mee bezig?
2: Ja, ik denk dat de overal dingen waar ze mee bezig zijn hebben te maken met groeien. Met vaak wel de gedachte dat het nodig is omdat je kostenbesparingen wil halen. Je ziet zowel in retail als in consumer goods bedrijven en in industrie en logistiek dat er toch wel veel druk staat op winstgevendheid. Dat weten we allemaal omdat er veel inflatie is en omdat het moeilijker is om mensen te krijgen. Dus worden gaan de prijzen van de lonen ook omhoog. En daar zie je in eigenlijk wel dat heel veel elementen die wij doen hebben ergens daar indirect een link mee. En dat is dus, daarom willen ze graag investeren in IT, want dat zorgt ervoor dat je minder mensen nodig hebt of dat je iets goedkoper kan doen of dat je kan opschalen zonder dat je het veel duurder gaat worden. En ik denk dat is vaak de basis van wat wij nu zien. Dus dat is ergens een link met kostenbesparing, maar vaak tegenwoordig dus met een link naar dat je efficiënter wil werken met IT of tech-oplossing.
0: En dit soort transformatietrajecten, is daar een gemiddelde duur voor dat je kan zeggen, of is het echt heel erg project?
2: Nou, dat is echt heel erg project. Want je hebt natuurlijk, we hebben hele kleine projectjes waarin we een tool maken om de productieplanning te verbeteren van een bedrijf. En dan is de tool maken kost 2 maandjes. Dat doe je samen met de mensen die tool moeten gebruiken. Dus is de implementatie kan in 1 of 2 maandjes. Maar we hebben ook hele grote trajecten waarbij nu tegenwoordig bedrijven van een oud SAP systeem over moeten gaan naar het nieuwe SAP voor HANA. Ja, dat zijn trajecten waar we bij sommige bedrijven mee helpen die 3 jaar kunnen duren. Dus dat is wel, het is heel verschillend. Wat je vaak wel ziet is dat het adoptiegedeelte, het deel echt om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van het nieuwe proces of de nieuwe tools of beide, dat vaak wel onderschat wordt hoeveel tijd dat ook kost.
0: Zullen we daarop inzoomen?
2: Ja, zeker.
0: Want misschien heb je een voorbeeld van een casus waarbij je dit heel erg duidelijk ook kan zien hoe dat dan in de praktijk aan toe gaat.
2: Nou, ik denk dat 1 leuk is om te noemen, omdat dat is er eentje die is eerst fout gegaan en daarna goed gegaan. We hebben voor een grote consumer goods bedrijf geholpen om in Europa mee te helpen hun transformatie naar dit nieuwe SAP voor HANA. Om dat mogelijk te maken. Mm-hmm. Ze hadden dit gedaan in Amerika. Dat was zonder ons en alleen met een wat ze noemen een SI partner. Dus een partij die de implementatie technisch doet van SAP voor HANA. En wat ze toen geleerd hadden was dat ze dat helemaal fout ging. Want op de dag dat ze zeiden we doen de switch om, we gaan nu met het nieuwe systeem werken, wist eigenlijk niemand die ermee moest werken hoe ze daarmee moesten werken. Dat is best wel daar fout gegaan in Amerika. Dat is de reden dat toen ze het daarna in Europa gingen doen, dat ze ons erbij hebben gehaald. Omdat wij daar niet die technische rol gingen vervullen, maar je specifiek de proces in kaart brengen en ook dan de adoptie meenemen. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van hoe zo'n traject eruit kan zien. Dus dat begon met eerst in kaart brengen wat zijn de huidige processen die ze vandaag de dag doen. Toen is er gezegd op basis van SAP HANA wat zijn straks de processen hoe je het zou kunnen en willen doen. Maar daar zit een gat tussen. En we hebben geprobeerd ook om voordat het overging al allerlei processen te veranderen. Zodat zowel de verandering minder groot werd. Als ook om ervoor te zorgen dat je niet oude processen meeneemt die eigenlijk helemaal niet handig zijn.
0: Nee.
2: Dat is een, denk ik.
0: Nu heb ik ooit als programmamaker het van dichtbij mogen meemaken, die implementatie SAP voor HANA, omdat ik een bedrijf aan het volgen was destijds. En daar merkte ik heel veel onrust bij de medewerkers, want we moeten van het oud systeem naar SAP voor HANA. Dat was zenuwslopend voor heel veel medewerkers. Herkennen jullie dit?
3: Ja, zeker. Verandering, dat is mens eigen. Verandering is nooit leuk, maar het resultaat.

0: om mee te gaan doen.
1: En hoe doe je dat? Doe je dat ook door middel van, bij wijze van spreken, bijeenkomsten te organiseren, waarbij steeds weer een plukje kennis gemaakt wordt vanuit een plukje, vanuit het totale systeem van, nou, stapje voor stapje, dat ze het totale systeem leren kennen. Hoe gaat dat in de praktijk?
2: Ja, ook dat weer kan op verschillende manieren. Als ik het voorbeeld noem van SAP voor HANA, is dat we daar echt workshops hebben gehouden op het moment dat we wisten hoe het huidige proces werkte. Met mensen door eerst door alle processen te lopen, zeg, wat kan er nou beter? Om vervolgens met ze mee te gaan van, god, dit gaan de nieuwe processen worden. Hoe kan dat nou weer beter? En dan neem je ze dus al meerdere keren mee in wat het nieuwe proces gaat worden, voordat je daadwerkelijk ook echt overgaat en de mensen de trainingen gaat geven van hoe ze daarna moeten gaan werken.
1: Dus je gaat daar redelijk, ook al heb je ervaring natuurlijk bij andere transformaties, ga je er redelijk blanco in om ook ervoor te zorgen dat er draagvlak creëert en dat zich gehoord voelen.
2: Zeker. Ja, ik denk dat Inge dat nog veel beter kan zeggen dan ik. Maar het is extreem belangrijk om mensen het zelf te laten ontdekken. En dat het zeker niet de externe consultant is die zegt, dit is de beste manier om het nu te gaan doen. Want dan is het not invented here, zeggen ze vaak. Dan hebben ze minder zin om te luisteren naar de consultant. Terwijl op het moment dat je het echt samen met ze doet, dan wordt het ook echt hun verandering. En begrijpen ze ook veel beter waarom het beter is om iets te gaan doen.
1: Wat zijn de grootste struggles om te doorgronden en eroverheen te kunnen stappen uiteindelijk? Of te kunnen veranderen?
0: Ik denk dat een belangrijk om mee te nemen is dat je wil dat de organisatie ook zelf in staat is om door te veranderen. Je wil, los van hoe lang je aan boord bent, dat je niet altijd nodig gaat zijn. Dus je wil op een gegeven moment duurzame onafhankelijkheid, noemen we dat, bereiken. En dat zit hem ook in dat stukje wat Kazijn net zegt met het trainen. Je wil eerst wel, jij hebt de kennis van het nieuwe systeem of de nieuwe manier van werken. Dat ga je overbrengen.
1: Begin je dan met een soort early adopters systeem?
0: Ja, zeker. Ja, dat ook zeker als de verandering spannend is en je wil goed aansluiten bij de medewerker, begin je met early adopters, met wie je echt het proces eerst doorloopt en daar weer van leert. Om het, als je op een grotere groep het gaat implementeren, dat je al hebt geleerd van die early adopters en het beter kan toepassen op dat bedrijf.
2: Ja, en soms gebruik je zelfs die early adopters dan, dat zij weer degene zijn die daarna het gaan uitleggen aan de rest hoe ze het moeten doen. Wat natuurlijk nog sterker is dan als een externe consultant gaat vertellen hoe ze iets moeten doen.
1: Dan verhuizen we dit hele verhaal naar Freek toe. Ja. ben jij continu aangeleid eigenlijk bij dit implementatieproces? Of wanneer kom jij, zeg maar, met jouw team?
3: Zeker, wij zijn eigenlijk altijd wel, wat Kazijn net al zei, van op het moment dat er een strategie is bedacht en neergezet. En ik gaf het net al aan, neem even weer deze systeemimplementatie naar SAP voor HANA. Nou, dan doen wij, begeleiden wij ook de fit gap analyses, zoals we die noemen. Dat we kijken van, oké, hoe werkt het nu? Hoe gaat het in de toekomst? En om daar al te zorgen om te kijken van, oké, als we een aantal wijzigingen doen systeemwise, maar wat betekent het ook voor onze processen? En hoe zorgen we dat zo goed mogelijk op elkaar aansluit? Dus het is eigenlijk altijd een gezamenlijk traject. Het is niet onafhankelijk. En hetzelfde geldt voor het transformatieteam. En je wil juist gezamenlijk bedenken, ook al als je bepaalde workshops hebt gehad, dingen naar voren zijn gekomen, dat je merkt van, hey, let op, dit zijn heel veel vragen die nu naar voren gaan komen. Hoe kunnen we die al gaan meenemen? Hoe kunnen we die tackelen? En hoe kunnen we mensen ook al helpen? Want blijkbaar zijn dit dus vragen of zorgen of dingen die spelen.
1: Ja, want die workshops geven natuurlijk inzicht in hoe snel die implementatie kan gaan.
3: Ja.
1: Heb je daar nog wel te maken met het feit dat, bij wijze van spreken, een periode is afgesproken waarbinnen dit allemaal geïmplementeerd moet worden, dat het af en toe een frictie oplevert, dat je merkt van, het gaat niet zo snel als dat we eigenlijk met elkaar van tevoren beoogd hebben?
3: Ja. Kijk, je ziet heel vaak, heel vaak, weet je maakt een plan, dat stem je af. En dan heb je vaak gewoon met elkaar goed over nagedacht. Ook samen met de klant gekeken van, wat is de veranderbereidheid? Hoe werkt het? Hoeveel adoptie kunnen ze aan? Maar je hebt altijd wel een stuk onzekerheid en marge erin. En dat er dingen gebeuren die kunnen ervoor zorgen dat dingen wel uitlopen. Maar daarom zijn we eigenlijk ook gewoon bij een permanente afstemming met de klant. Om te kijken van oké, wat zien we gebeuren? Hoe werkt het? Waar moeten we bijsturen? Waar heeft de klant misschien onderweg alsnog dat ze zeggen, hey, maar deze behoeftes die hebben we ook. Dat is een permanent spel in de positieve zin wat je speelt met elkaar om gewoon elkaar niet te verrassen. Zowel de klant ons niet, maar omgekeerd de klant ook niet verrast is dat wij opeens zeggen.

0: We hebben 2 maanden meer nodig.
1: Als we nu kijken hoe snel AI wordt toegepast, hoe snel het zich ontwikkelt, kan ik me ook voorstellen dat je bezig bent met een implementatieproject. Dat je eigenlijk door de snelheid van waarmee alles wordt ontwikkeld, af en toe wordt ingehaald. Ik kan me voorstellen dat Inger, bij het implementeren op de werkvloer, dat je daar eigenlijk ja, het snelste dat merkt, dat je iets aan het invoeren bent, maar ja, wellicht er eigenlijk al nieuwe oplossingen liggen die beter werken. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, ik denk dat je moet zorgen dat de basis gereed is en dat de organisatie ook zelf kan doorveranderen. Je hebt inderdaad een idee, dit gaan we implementeren, maar je hebt als het goed is ook de organisatie opgeleid in die verandercapaciteit, dat zij die snelle ontwikkelingen daarna mee kunnen doen en klaar zijn voor de toekomst eigenlijk.
1: En moet je daar wel op een andere manier nu mee omgaan dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden kan zijn?
3: Ja, zeker. Ik denk misschien was dat 10 jaar geleden ook al wel goed geweest. Maar je ziet gewoon dat de meeste bedrijven en consultants erin goed zijn mee ontwikkeld. Maar dan moet je zeker mee in rekening houden. Dus precies zoals Inger zegt, omdat dingen veel sneller gaan dan vroeger. De veranderingen zijn veel sneller. Betekent dat het ook belangrijk is dat organisaties ook veel makkelijker mee kunnen bewegen. En dat terwijl sommige van die hele grote trajecten die we net noemden extreem veel meer impact hebben op een bedrijf dan vroeger de grote veranderingen. Wat we net zeiden, als je overgaat naar een nieuw systeem, of dat nou SAP Verhaan is of een ander grote IT-systeem, dan heeft dat vaak kost dat heel veel tijd en moeten mensen echt heel anders gaan werken, waar dat vroeger vaak wat minder impact had. Dat is anders dan vroeger. We zijn vaker beter dan vroeger om ook echt die verandering mee te helpen begeleiden. Maar het is ook precies belangrijk om bedrijven noem het agile, noemden ze het een paar jaar geleden. Ja, agile te houden, dat ze ook echt kunnen veranderen als er weer nieuwe dingen bij komen.
1: Ja, een cruciale vraag natuurlijk. Het vraagt veel om gedragsverandering bij mensen. Is natuurlijk het allermoeilijkste bij welke processen dan ook. Maar hoe borg je nu dat uiteindelijk dat de nieuwe methode ook daadwerkelijk 2 jaar later, bij wijze van spreken, als je terugkomt, er nog steeds is?
2: dat je gedurende het proces heb je daar al aandacht voor. Dus je zorgt echt dat het verankerd is in alle aspecten van de organisatie. In onboardingen van nieuwe medewerkers, in ook de functieprofielen van de medewerkers die je zoekt. Vraagt ook wat van leiderschap, dat ze hier bijvoorbeeld in beoordelingen rekening mee houden. Dat je echt op die nieuwe manier van werken wordt aangesproken als je het ook niet doet. Dus die cultuur, daar moet je het echt in vastleggen eigenlijk.
1: Is het ook zo dat jullie bij wijze van spreken een soort van scan hebben naar een bepaalde periode, dat jullie weer terugkomen en kijken, het is gelukt, de implementatie staat er, transformatie is afgerond, maar dat je dan over een jaar bijvoorbeeld een soort van quick scan doet, te kijken of het succesvol is geweest?
3: Hebben we wel eens gedaan. Ik denk dat een mooier voorbeeld is wat we meestal doen, is dat je bedrijven ook helpt om de tools mee te geven, de dashboards mee te geven, om continu te tracken of ook de verandering daadwerkelijk werkt. Dus wat Inger net vertelde was echt dat voor te zorgen dat mensen het blijven doen. Nieuwe mensen, als je het management de kans geeft, of iedereen op de vloer, om ook daadwerkelijk te zien hoe vaak dingen goed gaan en hoe vaak dingen gebruikt worden, hè, met allemaal dashboards, dan kun je eigenlijk continu dat blijven checken. En dan kun je ook zien wat de verandering voor een effect heeft. Dus dat is denk ik wat we vaker doen.
1: En Freek, hoe kijk jij of de processen die jullie eigenlijk ontwikkeld hebben ook daadwerkelijk werken?
4: Ja, nou ja, meerdere leden. Aan de ene kant hebben we inderdaad wel, we hebben een aantal scans ontwikkeld inderdaad om te kijken naar hoe gaan mensen om met hun processen en werken ze ermee. Maar de andere inderdaad heel, wat Kazijn net al zegt, is zorgen dat er stuurinformatie is, een dashboard, en dat mensen ook echt kunnen zien van wat is het effect van het proces. Is de doorlooptijd verkort? Leveren we sneller aan klanten? Hoeveel fouten worden er gemaakt? Dus dat je daadwerkelijk echt gaat kijken van dat nieuwe proces, werkt dat?
1: Ja, dus aan de hand van een aantal, misschien wel meerdere KPIs.
4: Ja.
1: Blijf je dat sturen, bijsturen ook?
4: Ja, en je helpt en je probeert het management ook wel te ondersteunen in dat ze dat kunnen doen. Dus hoe moeten ze dat doen? Want heel vaak zie je dat wij daar wel beelden bij hebben, maar de manager moet opeens gaan sturen en wellicht ook wel niet alleen sturen, maar ook op basis van de dingen die hij ziet actie gaan ondernemen.
1: En dan betekent wel dat je ook de managementlagen dus heel goed in beeld moet hebben waar de competenties misschien tekortschieten of aanwezig zijn.
3: Ja, dus wat je meestal probeert te doen is voor te zorgen dat de mensen die ermee moeten werken, dat die het ook kunnen. Dus je geeft ze trainings of je legt ze uit hoe iets werkt. En daar hoort bij dus dat ze die capabilities krijgen. En in sommige gevallen hebben mensen dat niet. En dat zijn, wij zijn geen HR recruiting bureau, maar we kunnen wel laten zien dan wat de juiste plekken voor bepaalde mensen zijn en die gesprekken hebben.
1: Ja, wat zijn wel de middelen die je nodig hebt om uiteindelijk het te laten slagen?
3: Exact. Nee, exact. Dus die gesprek heb je zeker met van wat zijn nou de capabilities die bepaalde rollen nodig hebben. En daar wil wel eens zijn dat de mensen die daar nu op zitten, dat die niet de juiste personen zijn. En dan, ja, dat gebeurt.
1: Hoe kan je nou achteraf na zo'n project zeggen, Freek, dit is duidelijk onze positie, onze propositie ook geweest als consultancy boutique. Wat ons echt onderscheidt ten opzichte van concollega's.
4: Ja, dat is wel heel allesomvattende vraag. Nee, ja, kijk, zoals al gezegd, proces voor proces gericht werken, dat is echt wel wat in ons DNA zit. En ook als ik terugga bij oud-klanten en dingen zie, dat je inderdaad een aantal zaken die echt zijn neergezet, dat je ook wel ziet dat. Al is het maar dat mensen in gesprekken het hebben bijvoorbeeld over, hey, maar we moeten naar het proces kijken, we moeten daarmee aan de slag gaan. Dus niet alleen dat er een aantal dingen uitgetekend zijn, maar dat je in de vocabulaire hoort dat er terminologie die wij gebruiken als bureau, die wij belangrijk vinden, dat je die hoort terugkomen bij in gesprekken. Soms schuif ik nog wel eens bij een MT aan en dan luister ik eigenlijk gewoon mee en dan kan ik al horen hoe ze aan het spreken zijn over hun processen, de sturing, dat er dingen gewoon wel of niet zijn geland die wij uit hebben gelekt.
1: Dat is eigenlijk een soort van handtekening die je achterlaat.
4: Ja, op die manier wel. En dat is gewoon heel mooi om te horen en om te zien. En ik denk, ja, het grootste compliment vaak, maar dat geldt voor ons alle drie, is dat je de klanten ook weer terug op de lijn komen en niet om hetzelfde probleem op te lossen, maar zeggen van, goh, jullie hebben ons hier en hier geholpen. En dat zien we IGNA breed ook heel vaak terug, dat we ook gevraagd worden van, kunnen jullie ons ook op een aantal andere vlakken helpen? Dus ja, dat betekent ook wel dat we goed werk hebben geleverd. Maar voor mij voornamelijk, als je de terminologie, de dingen terug hoort, dat je denkt, oh ja, dus we hebben echt wel een impact gemaakt. En dat begrip processen geladen in die organisatie, dan weet ik dat we het goed gedaan hebben.
1: Kazijn, in jullie geval, want ja, je bent gespecialiseerd op het gebied van retail-achtige segmenten, zeg maar.
3: Ja.
1: Wat is jullie blauwdruk? Die jullie achterlaten, kan je daar iets over zeggen?
3: Nou, kijk, uiteindelijk de blauwdruk die we achterlaten is vaak, hebben we, ons motto is make strategy work. En wat we eigenlijk altijd hopen is dat bedrijven waar we geweest zijn, dat ze zeggen van, wat fijn dat jullie niet alleen een rapport hebben achtergelaten, maar dat jullie ook hebben geholpen om het ook daadwerkelijk te implementeren. En een andere daarin vind ik vaak dat als wij weggaan, we vaak horen van dat het voelt alsof een collega vertrekt. Als je dat als blauwdruk noemt, dan zou ik dat noemen. Ja, verder natuurlijk alle projecten zijn zo anders, maar ja, mee collega zijn gecombineerd met make strategy work. Daadwerkelijk zorgen dat de strategie ook echt lukt en geïmplementeerd wordt. Dat is denk ik onze blauwdruk als geheel IGNH. En daarvoor ook hebben we inderdaad precies al die verschillende rollen binnen IGNH. Van mensen die precies weten hoe ze met processen om moeten gaan. Mensen die weten hoe je de verandering moet doorvoeren. Maar ook data en AI consultants die echt weten, ja, als je nou AI wil gebruiken om een proces te verbeteren, dan kunnen wij dat ook voor je bouwen in allerlei tooling die je kan bedenken. En ik denk dat die combinatie van verschillende expertises onder één dak, dat wel iets is wat niet heel veel consultancies hebben, maar ook wat gewaardeerd wordt door onze klanten. En daarom ook dat ze dus zeggen, make strategy work.
1: Tot slot, Inger, bij jou, want jij gaat bij die bedrijven aan de slag. Jij trekt op een bepaald moment de deur dicht en weet, het zit erop.
2: Ja, en dan hoop je dat je genoeg aandacht hebt gehad voor dat de medewerkers in staat zijn om het zelf ook te doen. Dat je met een gerust hart weg kan. Dat je de kennis inhoudelijk en het veranderkundig hebt overgebracht. Dat je gemist kan worden. Je wil eigenlijk zo snel mogelijk overbodig raken, omdat de organisatie het zelf kan.
1: Is dat niet tegennatuurlijk eigenlijk?
2: Ja, ergens wel. Want je wil natuurlijk, het gaat ook om geld verdienen. En hoe langer je aan boord bent, hoe meer inkomsten het is. Maar dat is niet onze visie. We willen de organisaties echt helpen. En ze zijn niet geholpen als alle kennis extern is. Die kennis moet ook intern liggen. En daar kunnen we een mooie rol in spelen. Maar op een gegeven moment moeten ze het ook echt zelf doen.
1: Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de komst naar de studio. En ja, voor een inkijkje in de manier zoals jullie samenwerken als IGNH en MLC. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren? Kan dat uiteraard via onze website nieuwbusinessradio.nl. Tot de volgende!

0: New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Deze aflevering van Company Challenge is mogelijk gemaakt door het programma Verduurzaming Bedrijventerreinen, de provincie Drenthe en het kennisplatform Energiehubs.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
8: Je wil met jouw organisatie verduurzamen. Elektrisch rijden, warmtepompen, uitbreiden met nieuwe machines. Een laadplein erbij. Ja, logisch, daar ben je allemaal mee bezig als ondernemer. Alleen het stroomnet zit op veel plekken vol. En dan sta je als organisatie ineens stil, terwijl je juist vooruit wil. Het moet dus anders. Maar hoe ziet het energiesysteem van de toekomst eruit? Want alles wat we hebben 3 keer vergroten, dat is geen optie. Waar wek je op? Waar sla je op? En wie stuurt er op het geheel? En misschien nog belangrijker, hoe kan je nu al voorsorteren met slimme keuzes in flexibiliteit en samenwerking? Ik heb 3 specialisten in de studio voor je. Pallas Achterberg is Challenge Officer bij netwerkbeheerder Alliander. Marten van der Laan is lector systeemintegratie bij Entrance Hans Hogeschool Groningen. En Henk Slabbekorn is de gast, projectleider verduurzaming bij provincie Drenthe. En we hebben nog iets speciaals, zoals altijd in deze aflevering. Want Maya van der Steenhoven, directeur van Stichting Warmtenetwerk, verzorgt de column en de final thoughts. Fijn dat je luistert naar Company Challenge.
1: Company Challenge, Glenn van der Burg.
8: Nou, Pallas, Marten en Henk, we hebben een uitermate spannende uitdaging, want het is even aan ons om het energiesysteem van de toekomst te schetsen. Dat is nog wel wat, maar wij gaan dat fixen met z'n vieren, vijven. in de studio. Kennis genoeg, daar ben ik niet zo bang voor. Eerst even, zodat we snappen waar we over praten als we naar de toekomst gaan. Misschien even een mega snelle schets, Martin, over dat huidige energiesysteem. Zodat we snappen waar we vandaan komen. Want dan snappen we ook waarom het zo complex is om dat we dat niet even morgen gaan fixen. Dus help ons eens even te visualiseren. Als we naar de kaart van Nederland kijken. Hoe hebben we het ooit bedacht voordat we alles gingen elektrificeren. Zon, wind en alles erop gingen gooien.
9: Nou, we begonnen natuurlijk met heel veel steenkool. En zo zijn we de industriële revolutie ingerold. En met de komst van aardgas voor de mobiliteit. Aardolie voor de mobiliteit. En daarna de vondst van aardgas. Hebben we in hoog tempo ons hele energieverbruik vergast in feite. En daar hebben we nu de erfenis van, want daar is de hele infrastructuur eigenlijk op uitgelegd. Onze opslagen zijn gasbuffers, we hebben olieterminals voor de mobiliteit. En de elektriciteit is eigenlijk van klein lokaal, is dat langzaam tot een heel groot Europees netwerk gekomen. Ja, en daar zitten we nu in.
8: En schets even dat elektriciteitsnetwerk. We hadden, en hebben die nog steeds overigens, we hadden een aantal centrales, daar kwam dan de stroom vandaan.
9: Ja, klopt.
8: En schets even. Hoe werd die stroom dan gedistribueerd? Want zo is dat net natuurlijk ooit ontworpen.
9: Nou, heel vroeger begon het natuurlijk met kleine lokale centrales in de buurt van de steden. En langzamerhand kwam men tot de conclusie dat het beter aan de rand van het land kwam met meer koelwater. Dus zijn er grote units gekomen aan de rand van het land. Die zijn onderling verknoopt en zo is er dus ook een transportnetwerk ontstaan, steeds met grotere hoogspanning, om uiteindelijk die enorme stroom energie van de randen van het land naar de plek te krijgen waar het naartoe moet.
8: Ja.
9: Dus we hebben een groot landelijk transportnetwerk en die staat onder druk, weten we nu.
8: Ja. En dus vanaf die plekken waar de energie wordt opgewekt bij die centrales, daar lopen hele grote dikke kabels.
9: Ja.
8: En neem ons dan even mee wat er dan uiteindelijk terechtkomt bij onze organisatie, ons bedrijf.
9: Ja, nou daar heb je dan een samenraapsel van een transportbeheerder, TenneT in Nederland. Die verzorgt de hoogspanning. Dus alle hoogspanningsleidingen die je ziet op het land, dat is van TenneT. En uiteindelijk gaat het van TenneT naar de regionale netbeheerder toe. Dan komt het ook op een lager spanningsniveau, middenspanning. En uiteindelijk.
8: Ja, dat klinkt heel vriendelijk, maar daar moet je nog steeds niet aan zitten.
9: Dat is nog steeds 10.000 volt, daar wil je niet aan zitten. En ook laagspanning is gevaarlijk. Dus dat is. Natuurlijk.
8: En uiteindelijk,
9: maar goed, qua veiligheid zit dat wel goed. En dus we hebben eigenlijk een goed efficiënt systeem opgebouwd om van die paar plekken het hele land door te komen. En dat was tot nu toe redelijk betaalbaar en zeer betrouwbaar. En dat dacht je niet bij na. Je verbruikte en dat ging goed.
8: Ja, en we gaan dus van hele hoge voltages en hele dikke kabels naar steeds mindere voltages en ook dunnere kabels.
9: Nou, dunnere kabels. Ja. En meer kabels natuurlijk, want het is een wijdverspreid netwerk die tot elke woning en tot elk bedrijf komt.
8: Dus je zou het een beetje, als ik denk van waar kan je het nou mee vergelijken, kan je het dan met je lichaam vergelijken? Dat is een grote pomp, dat is je hart. Dus heb je de aorta's, daar gaat heel veel bloed doorheen en ze worden steeds dunner. En uiteindelijk, als je in je vingers snijdt, dan hoef je je niet zoveel zorgen te maken dat het eruit spuit.
9: Ik denk dat dat een hele mooie metafoor is, ja.
8: Oké. Nou, hartstikke goed. Nou, Pallas, dan gaan we nu kijken waarom het dan allemaal nu hier en daar, waar ik op heel veel plekken ondertussen, spaak loopt. Want wat proberen we aan al die kleine, dunne haarvaatjes aan te sluiten?
10: Ja, ik weet niet zeker of die die vergelijking met het lichaam nou wel eigenlijk zo goed is. Want daar wil je niet aan gaan veranderen.
8: Nee, dat is een hele goeie. Ja.
10: Dus ik heb eerder de vergelijking met een wegennet. Waar je snelwegen hebt en provinciale wegen en de kleine weggetjes. En dan zie je dus ook van. Dus wat is de grote verandering waar we nu middenin zitten? Is eigenlijk vooral dat we, wat jij net met gas benoemde en met de benzine, dat allemaal elektrisch wordt. Maar dus dat is aan de verbruikskant. En aan de opwekkant wordt het in plaats van kolen- en gascentrales, zon en wind.
8: Ja.
10: Laten we zeggen, we werken toe naar ongeveer 99% zon en wind. Maar die groei aan de verbruikskant maakt dat het heel veel anders is. En die verandering in de opwek maakt dat het ook heel erg anders is. Want bijvoorbeeld zonne-energie, dat komt allemaal op hetzelfde moment.
8: Ja.
10: Terwijl gascentrales, die kan je goed schakelen. En daar, in termen van die efficiëntie, werkte eigenlijk, werkt nog steeds het energiesysteem, vooral op de gedachte van, kan je goed voorspellen wat het verbruik is? Er zijn heel veel manieren om dat te doen. Dus lang van tevoren, een dag van tevoren, real-time wordt ook nog meegekeken. En dan worden die centrales harder en zachter gezet op basis van het verbruik.
11: Ja.
10: En met zonnewind doe je dat dus niet. En,
11: nee. Sterker nog, dan is het eigenlijk andersom. Want je weet van tevoren wel ongeveer wanneer de zon gaat schijnen, maar je weet het niet precies. En sterker nog,
10: altijd nog een wolkje voorkomen.
11: Ja.
10: Dus daarmee is eigenlijk, nou ja, zeg maar, de eerste gedachte is van, we hadden gascentrales of kolencentrales. En dan zetten we dus ook windparken en zonnevelden neer. Dat is eigenlijk op precies diezelfde manier. Ieder soort van, nou, met jouw hartslag, dan denk je, dan moet je het zo doen. Maar kijk nou naar een wegennet. Want je kan het overal neerzetten. En dan is dus, zeg maar, de grote vraag, moet je dat allemaal centraal zetten en dat allemaal over die netten doen? Of kan je dat ook lokaal doen? En dan kom je dus op eigenlijk het grote verschil. Dat het oude systeem was, je hebt een inschatting van het verbruik en je past de centrales daarop aan. En het nieuwe systeem is, die opwek die komt wel, maar hoe krijg je hem op het goede moment? Want niet altijd schijnt de zon en niet altijd waait de wind. Dus je hebt dag naar nacht, zomer naar winter. En eigenlijk de essentie van die verandering is dat je die buffering moet gaan toevoegen aan het systeem. En dan kan je eigenlijk ook veel slimmer gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Zodat je niet hoeft te wachten tot die kabels er allemaal liggen.
11: Ja.
10: En want die verandering in het verbruik gaan we ongeveer van 108, 109 terawattuur in 2018 naar ongeveer 400 tot 600. Afhankelijk van een aantal belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden. Richting 2050, dus, dat is 4-5 keer zoveel.
11: Ja, en ik zei in mijn intro 3 keer zoveel. Maar dat is dus onderschat van mij.
10: Nou ja, dus dat ligt aan hoe je het doet.
11: Ja.
10: Als je het op de verkeerde manier doet, kom je op 5 keer zoveel, 6 keer zoveel uit. En we zijn hard op weg dat op de verkeerde manier aan doen. Laat dat duidelijk zijn.
11: Oké, dus als ik het probeer te vertalen voor mezelf en dat wegennet metafoor neem, dan zeggen we eigenlijk, er komt tussen de 3 en de 6-7 keer zoveel verkeer. Dus dat is 1 probleem. Dus we gaan wel
10: moeten, als je het zo ontwerpt dat dat verkeerde moet komen.
11: Ja, dat ze überhaupt, dat ze überhaupt de weg op moeten, zeg je.
10: Ja, precies. Hè?
11: Ga thuiswerken, zeg je eigenlijk. Ja, dat is grappig. Maar dat is 1. Dus we krijgen gewoon, we hebben veel meer verkeer wat over dat bestaande systeem heen moet. Nou, daar hoef je niet lang over na te denken om te snappen dat dat niet gaat werken. En het tweede is dat je zegt, ja, de energie die we over dat systeem heen sturen, die kunnen we eigenlijk lastiger beïnvloeden op de momenten dat wij denken het allemaal nodig te hebben. Hè? Want de zon schijnt als die schijnt en de wind waait als die waait.
10: En laden kost is ook zo in één keer heel veel. Dus dat is ook heel onvoorspelbaar. Dus onvoorspelbaarheid is nu, zeg maar, een van de grootste problemen die we in het net hebben.
11: Ja, oké. Dus en veel meer en onvoorspelbaarheid. Ja. Daar, dat is onze uitdaging. Nou Henk, en dan is natuurlijk de grote vraag. Dit is allemaal groot en meeslepend en systemisch en ingewikkeld. En dan ben je ondernemer en dan ben je gewoon met je business bezig op bedrijventerrein. Nou, laten we er eens een pakken. Noem eens een leuk bedrijventerrein waar jij bezig bent.
12: Nou, laten we een bedrijventerrein nemen in, laat ik een voorbeeld geven, Messenveld in Assen. Dat is nou een mooi bedrijventerrein. Daar zitten een aantal leuke bedrijven. Het zit ook nog tegen een woonwijk aan. En er zit een ondernemer die doet dingen in waterstof. En nota bene. Hè? Dus die wil gaan groeien.
11: Ja.
12: Die maken waterstofpompen. Die willen eigenlijk een tweede fabriek gaan neerzetten. Maar geen stroomaansluiting tot 2033.
11: Ja, oftewel, je hebt een markt, je hebt een kans. Er is in dit geval ook nog eens een keer maatschappelijke vraag. Want waterstof zou best wel eens een hele belangrijke rol kunnen gaan spelen in ons energiesysteem. En dat kan je niet uitbreiden.
12: Nee.
11: Jeetje mina, nou als ondernemers ergens geïrriteerd door raken is als ze vooruit willen en dat op een of andere manier niet kan zonder dat ze er zelf invloed op hebben.
12: Ja, dat dus
11: wat merk je dan bij die ondernemers?
12: Nou, één, dat ze het niet snappen. Okay. Ze snappen het niet. Ze zien enerzijds van luister eens. Hè, we zijn druk bezig geweest aan subsidiëren. Om te zorgen dat er hernieuwbare energie wordt opgewekt. Die wij weer terug kunnen geven aan het net. En op het moment dat dat gebeurt. Loopt de boel vast. Hè. Waarom hebben jullie dan niet eerder aan dat net gewerkt?
11: Yeah.
12: Ja, daar kunnen we heel lang op terugkijken. Ik hoorde net nog in de voorbereiding zeggen. Eigenlijk wisten we het al in 2010. Maar niemand wilde luisteren. Ja, dat is best voor een ondernemer. Die snapt daar helemaal niks van. Dus die gaat eigenlijk drie stappen. Eerst kijken ze wat kan ik zelf nog doen. Tocht het bij mij misschien volledig mijn bedrijf uit? Kan ik isoleren? Kan ik bezuinigen? Heb ik alles hernieuwbaar ingezet? Moet ik daar een batterij bij? En als die er uiteindelijk toch niet uitkomt, dan gaat hij praten met zijn buurman. Of die wat over heeft.
11: Ja.
12: En uiteindelijk als dat ook niet lukt, dan ga je ja, misschien wel met zo'n heel bedrijventerrein aan de slag. Om te kijken of je het op een andere manier kan oplossen. Maar dat kost tijd.
11: Ja. Nou, daar komen we zo op. Hè. We gaan straks oplossen. Maar dat sentiment vind ik wel belangrijk om dat mee te krijgen. Hè. Want als jullie Marten en Paul eens uitleggen van ja, waar komen we vandaan? En wat is er allemaal gebeurd? Dan snap je best wel dat het dat dit gewoon een vraagstuk is en een probleem is. En dan kun je alsnog afvragen, ja, hadden we dat dan niet aan kunnen zien komen? Nou, misschien wel. Maar ja, daar hebben we nu niet zoveel meer aan. Dat is voor alle beleidsmakers om daar van te leren. Maar het gevoel bij die individuele ondernemer, ja, die vol ambitie zit, ja, dat is natuurlijk wel, ja, daar hebben we mee te maken.
12: Ja, ja, ook nog de uitdaging dat degenen die tekortkomen, hebben juist die andere ondernemers die wellicht wat over hebben, heel hard nodig. Maar die voelen het probleem nog niet. Hè? Ja. Dus dat maakt het extra uitdagend om toch te kijken, hoe krijg je dan toch tussen die partijen een samenwerking voor elkaar?
11: Ja, nou. Kortom, aan ons om dat in de resterende gedeelte van het programma even met elkaar op te lossen. Om te bedenken van ja, hoe ziet dat systeem van de toekomst er dan uit? Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst de column van Maya van der Steenhoven, directeur Stichting Warmtenetwerk. Nou, ik ben benieuwd waar ze mee komt.
13: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
11: Maya.
14: Oké. Ik kijk al jaren toe hoe snel ons energiesysteem achteruit gaat. Congestie is inmiddels geen technisch detail meer, het is realiteit. Ik zie ondernemers die hun uitbreiding stilzetten. Ik zie woningbouw die even, 10 jaar, niet kan. En ik zie boosheid bij mensen die nu pas voelen wat het betekent als kabels en leidingen niet meer leveren wat we jarenlang vanzelfsprekend vonden. Toegang. En het eerlijke verhaal is, dit zou altijd gebeuren. We zijn gaan geloven in een idee dat niet klopt. Dat je het net eindeloos kunt blijven verzwaren om alles te laten werken zoals gewend waren. Dat is krankzinnig duur, het vreemd de ruimte en het is inefficiënt. Ondertussen zat ik jarenlang in zaaltjes met wetenschappers en innovatoren te praten over een ander soort energiesysteem. Gebiedsgericht, met lokale bronnen, met vraag en aanbod die je op elkaar afstemt, met opslag, met meerdere energiedragers die elkaar aanvullen. Het klonk logisch, maar bleef vaak theorie. Totdat er iets kantelde. Voor mij zat dat rond 2020, toen ik steeds vaker op het podium stond om te waarschuwen voor congestie. Ineens werd ik gebeld door ondernemers. Zij waren het systeem van de toekomst aan het bouwen, op hun bedrijfterrein. Ondernemers begonnen zelf te meten, omdat je zonder inzicht niks kunt sturen. En in plaats van teruglever en of afnamecongestie op dezelfde plek maar te accepteren, wat totaal onlogisch is, gingen ze opwek en verbruik naar elkaar toeschuiven. Een mooi voorbeeld zat vorige keer in de uitzending, namelijk Honderdland, waar ze de netbeheerder vroegen om hun lokale bronnen niet uit te zetten op drukke momenten, maar zelf de koeling harder gingen aanzetten als de zon scheen. Daardoor werden netproblemen daar volstrekt logisch kleiner en toegang tot hun eigen wind en zon werd goud waard. Maar in die gesprekken met die ondernemers zat ook iets anders. Frustratie. Niet over techniek, maar over regels. Over organisaties die vasthielden aan oude systemen en oude processen. Terwijl zij al lieten zien dat het slimmer kan, liepen ze tegen loketten aan die vooral zeiden, zo doen we dat niet. Wat nu ontstaat in energiehubs en in netbewuste nieuwbouw voelt voor mij als een moment waarop toekomsttheorieën van die kleine zaaltjes en praktijk echt samenkomen. Bedrijven maken er een sport van om steeds slimmer met schaarse netruimte om te gaan. pieken afvlakken, processen verschuiven, opslag inzetten, elkaar helpen. En elke keer dat het lukt om verzwaring uit te stellen, is winst. En de mooiste oplossingen zijn vaak het simpelst. Een kantoor met zon op dak en een koelhuis daarnaast dat harder draait als de zon flink schijnt. Het scheelt kabels, investeringen, CO2, ruimte en geld. En dit is niet meer iets voor de toekomst. Dit is de nieuwe logica. Gebiedsgericht organiseren, met meten en sturen, met meerdere energiedragers zoals warmtenetten en elektriciteit, die elkaar aanvullen en met een simpele toets. Wat is logisch?
11: Ja, dat klinkt heel logisch. Dankjewel. Marja van der Steenhoven.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: The Moves, Mooney Long met Nile Rodgers.
1: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
0: Nou, ik zat er zelf ook nog in. Er zit een hele bos experts in de studio. Paulus Achterberg van Alliander, Marten van der Laan van Entrance, Hans Hogeschool Groningen en Henk Slabbekoorn van de provincie Drenthe. Ja, dat is natuurlijk altijd spannend om met de experts het te hebben over de toekomst. En ze moeten eerst nog eventjes in het probleem blijven hangen, maar we mogen los. Paulus, ik snap dat dit een lastige vraag is, want het is nogal een vraag, maar als jij nou door je oogharen naar de toekomst kijkt en je bedenkt, oké, stel je voor dat het allemaal kan en allemaal mag. Hoe zou dat energie van de toekomst er dan uitzien, zodat we alle vraagstukken die we nu hebben, het gebied van elektrificatie, verduurzaming, nou noem maar op, allemaal oplossen?
2: Allemaal. Nou, en hoeveel minuten heb ik daarvoor?
0: Nou, niet zo lang.
2: Het belangrijkste wat je moet beseffen is dat we dus echt veel meer in elektriciteit gaan gebruiken. Dus het elektriciteitsnet zal moeten uitbreiden.
0: Dus sowieso.
2: Daar ben ik mee bezig. Ja. En dat gaat ook heel veel geld kosten. Maar we moeten daar. Dus dat is een soort basis. Maar vervolgens. Wat ik net zei over, we redeneren nog heel erg vanuit centrales en dan vervangen we de oude centrale door dan een zonneveld. Maar zon kan je overal neerleggen, vooral ook op het dak. En ik zie nog heel veel daken zonder zon. Maar die zon komt dus allemaal tegelijk. En dus zon en eventueel aangevuld met wind krijg je dus een soort flow van de energie. Maar de essentie is, hoe hou je dat dan? Hoe krijg je dat op het goede moment? En waar doe je dat? En wat zijn de manieren om dat op het goede moment te krijgen? Nou, dus het eerste is, gebruik als het er is. En wat je dus ziet, is dat je nu veel negatieve prijzen hebt. Dus je krijgt geld als je energie gebruikt op de momenten dat er heel veel zon of wind is. Van de week alweer. Dus het is niet alleen op de top zomerdagen, maar al deze week was er weer gewoon negatieve prijs. En dus je gebruik aanpassen is de allergoedkoopste vorm. En dat kan op allerlei manieren. Dus dat kan door daadwerkelijk te gaan laden op het moment dat de zon schijnt. Want dat is natuurlijk een grote verbruiker. Maar daar zit er ook in van, nou, als je iets met warmte hebt, dan kan je je moment van wanneer verwarm je. Het is een soort schakelaar. Wanneer gaat hij nou wat harder? Wanneer gaat hij nou wat zachter? Ja. Kost niks.
0: Dat is eigenlijk ook voorbeeld van de koelhuizen. Waar Henk het over had.
2: Zeg maar, dat is eigenlijk wat je al hebt. Beter inzetten om dat goedkoop te krijgen. En dat is dus, even los van de netten, is dat gewoon al een hele, een goede business case. Meestal betekent dat wel dat je iets van een energiemanagement systeem moet gaan doen. Om te kijken van wat gaat er gebeuren in de komende uren. En wanneer zet ik die kachel naar harder, zachter, de koeling harder of zachter. Dus zeg maar, als je vandaar redeneert, doe je dus zoveel mogelijk lokale opwek, zoveel mogelijk buffering. Nou, de eerstvolgende in het lijstje naast dat je gebruik aanpassen is warmteopslag. Dat is warmte is het allerduurst. Zeker als het koud is. Dat weten we nu. Ja, dit zijn de momenten dat het koud is. Maar waar komt die warmte vandaan? Als dat in de toekomst allemaal uit het elektriciteitssysteem komt, zit je dus met z'n allen op de koudste momenten de duurste stroom te gebruiken. Dus warmteopslag in allerlei vormen gaat nu heel snel in de techniekontwikkeling. Daar zit, en dat kan via e-boilers, maar dat kan ook via grootschalige warmteopslag. Daar zit gewoon heel veel potentie. En dan achteraan in het lijstje staan batterijen. En batterijen, we kennen het lithiumbatterij, maar er komen allemaal varianten van. En naarmate je dat beter lokaal, dus dat kan eigenlijk niet op afstand. Je kan niet 100 kilometer verderop dit soort dingen gaan doen. Dat doe je dus lokaal. Ja. En op het moment dat je beseft dat je lokaal opwekt en lokaal dat naar het goede moment brengt, dan zie je in één keer ook dat je helemaal niet hoeft te wachten op dat net. En dat is niet alleen iets vanwege de netcongestie nu. Het is gewoon omdat je diezelfde techniek kan je natuurlijk 100 kilometer verderop zetten. Maar er zit geen enkel schaalvoordeel of prijsvoordeel in om dat te doen. Ten opzichte van dat gewoon lokaal neerzetten. Want een zonnepaneel is een zonnepaneel. En het is natuurlijk werk wind op zee met die hele grote molens. En waar het heel hard waait. Prima oplossing om daar ook heel veel opwek te doen. Maar laten we wel wezen, dat is alleen voor de grote industrie. Vooral voor de grote industrie moet ik zeggen. en voor de export. Dus dat gaat niet over de bedrijven waar we...
0: Ja, serieus. Oh, zelfs.
2: Dus zeg maar... Dus dat gaat helemaal niet over de bedrijven waar we het hier over hebben. En je kan wel wachten tot die windparken op zee zijn. Maar je kan ook gewoon nu aan de slag met dit model. Okay. En dus dat eigenlijk, kijk nou naar die techniek. Daar heb je geen hele grote installaties voor nodig zoals vroeger. Het kan overal, doe het overal. En hoe dichterbij, hoe beter je ook je verbruik kan hebben. Je zou ook niet willen dat ergens in een controlcenter ver weg... in China of in de VS, jouw kachel harder en zachter gezet wordt. Dat wil je dichtbij, daar wil je grip op hebben. Dus lokaal is het antwoord.
0: Lokaal is het antwoord. Dat is mooi, want dat betekent ook dat we meer controle hebben. Want lokaal kunnen we samen met elkaar organiseren, fixen. Jij zei, aan het einde komt de batterij.
2: Dat is de duurste van het lijstje wat ik net zei.
0: Wat grappig, want als je ziet wat er nu gebeurt... En wat er ook qua...
2: Oh, en dan helemaal achteraan is die thuisbatterij. Dat is per far de allerduurste.
0: Oké, ja. Ja, terwijl daar nu enorm veel marketing op zit. Hè. Dat is al wel weer grappig om te zien. Ja.
3: Je kunt er natuurlijk anders naar kijken. En ook zeggen van ja, de batterij is in die zin wel weer makkelijk. Het kost geld. Maar hij doet qua vraagsturing doet hij precies wat je wil. Hè? Want dat is de keerzijde. Als je dat vraag en aanbod dicht bij elkaar probeert te brengen met je gedrag, hè, aan verwarming en dat soort dingen. Dan moet je een stukje weerstand over. Hè? Want als je mensen zegt van nou ga maar je huis verwarmen als de zon schijnt zomers. Dat gaat niet gebeuren. Hè? Dag, nacht kun je nog wel wat doen. En daarom is de batterij toch wel een optie. Omdat het eigenlijk een makkelijk ding is. En zeker. Hij is tegelijkertijd heel duur. Dus het is wel een dilemma. Nee, wat je dan,
2: ik zei niet dat je geen batterijen moet doen. Ik zei dat je eerst moet kijken wanneer ga je laden. Ja. Of wanneer wat kan ik aansturen met spullen die ik al heb.
3: Ja,
2: dat is ook veel goedkoper. Ja. Dat betekent dus dat je dat stuursysteem moet inrichten. Want je gaat niet de hele dag kijken van hoe duur is de prijs. Moet ik nou de kachel harder of zachter zetten. Dus dat doe je geautomatiseerd.
0: Ja.
2: En dan... zitten die batterijen daar wel in? Maar als je begint met nadenken over batterijen, je begint te rekenen, zeg, nou, dat is allemaal wel duur. Maar als je dat als laatste pakt, en zeker als je bijvoorbeeld een laadplein, ja, doe die met batterijen. En dan pak je een piek en dan kijk je vervolgens ook nog hoe kan je die batterij goed inzetten om, zeg maar, wat van die stroom waar je geld voor krijgt te gebruiken.
0: En nou, Paulus, stel je voor, ik heb een MKB-bedrijf en ik produceer in de twee of drie shifts. Hè, dus ik begin vroeg en ik eindig laat. 'S nachts doen we nog niks, want dat is ook voor de mensen niet zo handig. Maar ik produceer ook als het donker is. Moet ik dan mijn hele productieproces gaan aanpassen? Want daar word ik niet zo vrolijk van dan.
2: Nou, die lampjes die doen niet zo... zeker als je... je gaat dus... Als je op ledlampen zit en zo.
0: Ja, de lampjes, die machines van mij. Mijn machines.
2: Nee, dus je kan het hebben over de productiemachines. Maar wat we zien want je hebt het hier eigenlijk over kleine fabrieken.
0: Ja.
2: Dat bijna altijd over warmte gaat.
0: Ja, ja. Ik zit ook aan bakkerijen bijvoorbeeld te denken. Ja,
2: ja, dus daar zijn er ook hele andere oplossingen. Neem nou zo eentje die vanmorgen nog in de Volkskrant stond. Over dat er spiegels worden neergezet. Waarmee de zon wordt afgevangen. Hoge temperaturen tot 450 graden. En dat via een goed systeem. Nou, daar kan je best wel wat mee in de voedselindustrie.
0: Okay.
2: En dus je moet niet alleen maar kijken naar wat komt uit stopcontact. Je moet kijken naar wat zijn de nieuwe technologieën die daarop beschikbaar zijn. Dit kan je gewoon bestellen.
0: Ja, vandaag, ja en dat is natuurlijk wel een uitdaging. Hè? Dus voor ons allemaal, maar zeker als je vanuit een organisatie of een bedrijf denkt. Wordt energie ineens een specialiteit die je nodig hebt. Daar moet je ineens over gaan nadenken. Terwijl je dat vroeger eigenlijk niet of nauwelijks had.
2: Ja, is de eerste neiging, dat zie ik bij heel veel mensen, dat ze het allemaal zelf gaan zitten uitrekenen. En dan denk ik van, dat is een soort van, ik weet niet waarom, maar zodra iets dan technisch wordt, dan duiken ze er allemaal in. Dan gaan, vergelijkingen maken. Maar er zijn gewoon organisaties die daarin
0: helpen. Die er verstand van hebben.
2: Dus die hebben ook alle, dus in termen van advies, maar het voorbeeld van die schotels, dat is een serviceconcept die... waar je warmte per joule bestaat. Dus dat is helemaal niet dat je zelf moet gaan sleutelen. Je moet gewoon kijken wat er is op de markt. En daar kan je ook eventueel ook weer adviseurs bij halen. Maar kijk alsjeblieft naar je mogelijkheden. En dan zeg ik in eerste instantie, kijk waar je eigen flexibiliteit in je systeem al zit. Want dat verdient zich per direct terug.
0: Ja. En jouw boodschap is heel duidelijk. De truc is om zoveel mogelijk lokaal te doen. Want als je het lokaal doet, als je het lokaal opwekt, verzamelt, bewaart en weer gebruikt, dan hou je en controle en het is de goedkoopste optie. En we hoeven het net niet 6 keer zo zwaar te maken.
2: En nou zie je waarom dat hart niet een goede metafoor is. Nee, want dan zeg ik, dus in je vingers moet je een hart hebben. Ja, dan haakt iedereen af. Nee, dus even, je kan daar op een hele andere manier naar kijken. Dus begin met het redeneren van wat kan ik lokaal doen. En dan pak je de regionale. En dan pak je het nationaal. En dan pak je het internationaal. En dat geldt voor alles. Dat geldt ook voor de grote industrieclusters. En dat geldt ook voor de nieuwbouwwijk.
0: Het is een beetje de ontwikkeling van de datacommunicatie. Vroeger hadden we alles centraal. En dan met lijntjes ernaartoe. En met het internet is alles veel meer.
2: Weet je wat nou zo aardig is van internet? Daar heb je nooit netcongestie op een of andere manier. En hij kan ook niet uit. Nou, als dat nou eens gedachte is van, wat voor energiesysteem hebben we in de toekomst? Nou, een internetachtig energiesysteem. Ja. Wat dus je, als je extra wil, dan zet je het gewoon neer. En als je bij wijze van spreken een bom wil gooien omdat het uitgaat, dan kan je, waar moet je dan die bom aan godsnaam gooien? Dus dat.
0: Ja. Martin, als je dit hoort, denk je dan, fantastisch, zo zit ik er ook in. Of zeg je, nou, kijk er toch iets anders naar.
3: Nou, ik denk in de basis is dat het goede verhaal. Hè? Dat wat je lokaal produceert en lokaal gebruikt, dat hoef je niet heen en weer te slepen. Hè? Dus dat scheelt transport en is efficiënter. Die gelijktijdigheid die Pallas noemt is ook van belang. Hè? Want als je op dat moment als de zon schijnt verbruikt, dan heb je ook winst. Dus dat moet je sowieso proberen te doen. Maar dat is misschien iets makkelijker gezegd dan gedaan. Want als je lokaal produceert, dan heb je dus lokaal zon en wind nodig. En allerlei technieken om dat te doen. En dat heeft heel veel ruimtebeslag. Dus de Nederlandse RES-regio's gaat over energie opwekken op land. Dat telt op dit moment op tot, ik geloof, iets van 35 terawattuur. Wij gebruiken op dit moment in Nederland rond de 600. Ja, dus dat is 6% wat je dan op het land zou kunnen opwekken. Natuurlijk kan er nog wel een tandje bij, hè, maar dan zie je dat die weerstand groeit. En vandaar eigenlijk dat iedereen zegt van nou doe maar op de Noordzee. Daar zou een derde van de hoeveelheid energie die je nodig hebt, zou daar in potentie kunnen worden opgewekt. Maar dan heb je dus weer dat je dan transport. Dus transport en opslag zijn eigenlijk uitwisselbaar. En dan moet je keuze in maken. En afhankelijk van waar je bent en wat de mogelijkheden zijn, moet je dat slimmer doen.
0: Ja.
3: Dus in die zin, in de basis is het het goede verhaal. Je streeft daarnaar met de mogelijkheden die je hebt en ook met je lokale opwek.
0: Ja.
3: Om een voorbeeld te noemen, ik was in een hubsessie en er wilde een datacentrum, die wilde op zonne-energie zijn bedrijf runnen. Ik zeg, nou, hoe doe je dat dan 's winters? Ja, dus de dag-nacht kun je met een batterij in principe nog wel opvangen, maar als je de hele winter stil ligt omdat er amper zon is, ja, dat gaat voor een datacentrum niet op.
0: Ja.
3: Nou, dan is wind een stuk beter. Hè? Dat gaat veel meer mee in het winterseizoen en heeft minder last van het zomer-winterritme. Maar ook dat, je hebt periodes dat het ook niet waait en dan moet je wat.
0: Ja, en dat blijft dan toch de uitdaging. En waar ik ook gelijk aan moet denken, hè, want als we gaan rekenen voor heel Nederland, ik zat ook gelijk te denken, ja, maar als we de Yara's en de, ik wou zeggen hoogovens, dan laat ik gelijk zien hoe
3: Tata,
0: ik ben, Tata Steel, als we die eraf trekken, hè, want ja, die zit op één plek en die gebruiken heel veel, dat kan me heel goed voorstellen, ja, dan moet een lijn naartoe vanuit de Noordzee, vanuit zo'n park, hebben we dan nog steeds een probleem?
3: Nou ja,
0: dat zijn best wel veel grote verbruikers.
3: Dat zijn veel grote gebruikers. Aan de andere kant, Hoogelven zit ook in de buurt waar opwek is. Hè? Dus die zit dicht bij een windpark. Hè? Dus voor congestie is dat nou niet meteen het probleem.
0: Nee.
3: Maar natuurlijk voor je energiebalans en je zeg maar je opgave voor de verduurzaming zou dat helpen. Maar aan de andere kant, hè, dan jaag je Hoogelven weg. Of sorry, Tata weg. En we willen ook strategische autonomie en dus ook staalproductie. En ook daar moet je afwegingen maken. Dus naarmate je er langer naar kijkt, is het wel een complex probleem waar je echt hele goede keuzes in moet maken.
0: Ja. De vraag is of we nog steeds kunstmestfabrieken nodig hebben in Nederland. Maar dat geheel terzijde, ik zal mijn eigen mening er niet al te veel in duwen. Pallas, hoe doen we dat in In de gebieden waar we heel veel hebben staan, oftewel de steden, en toch ook heel veel nodig hebben. Want kan het daar? Kan je daar met zon en wind, kan je het daar toch oplossen? Volgens mij heeft de...
2: Nou ja, dus het gaat eigenlijk in eerste instantie omdat je niet in absolute termen moet denken, maar in communicerende systemen. En wat kan ik zelf doen? Dus als ik kijk naar die steden, er ligt nog steeds geen zon op dat dak. En dus in die zin, dat kan niet alles. Nee, zeg maar, dat kan wel meer dan nu. Het tweede is die opwek, kijken we allemaal naar. Maar wat ik zeg, is die buffering is de essentie. Want die opwek, die komt wel. Die kan je dus op allerlei plekken.

0: industrieterreinen, bij nieuwbouw. Je kan gewoon warmteopslag goed mee pakken.
1: Ja.
0: En daarmee, dus zeg maar, de dure, die moet ook gewoon kijken wanneer is het de duurste. Nou, dat is voor warmte. Dus zeg maar, dus ga op die manier er ook naar kijken. En wat heb ik daarin te bieden? En dan pak je ook de goedkope stroom. En daarmee hou je het betaalbaar. Wat we nu doen, dus juist omdat veel te weinig ingezet wordt op dat, wat ik dan maar even buffering noem, is dat de zonnepanelen uitgezet worden als de zon schijnt. En de windmolens als het waait. En in plaats van dat dan alle alarmbellen afgaan, wordt er gezegd, nou, dan moeten we maar een gascentrale erbij zetten op kosten van iedereen.
1: Ja.
0: Dus zeg maar, die redenering klopt gewoon helemaal niet.
1: Ja, of ondernemers zetten gewoon een dieselaggregaat eraan. Hè?
0: Dat nou ja, dus, ook dus dat, is, dat doe je eigenlijk als je een paar uur per jaar in een soort
1: zwart gat zit.
0: Ja. En een paar uur per jaar kan je best met een dieselgenerator doen. Maar als structurele oplossing klinkt het niet erg handig. Het is ook veel te duur daarvoor. Maar het idee dat je dus lokaal kan kijken is prima. En dan zeggen we, nou, dan zijn er al wat betere alternatieven dan een dieselgenerator.
1: Ja. Henk, klinkt als goed nieuws voor ondernemers. Lokaal, ze zelf oplossen met je buurman. Want dat zijn ze gewend.
2: Ja, dat is op zich ook goed nieuws. Er zijn echter nog wel heel veel drempels. Het begint natuurlijk wij als overheden zelf. Het hangt even van het gebied af. Mag daar wel of niet windmolens staan? Dat kan natuurlijk vanuit de politiek gedreven zijn. Maar je hebt ook heel vaak, mensen zoeken wel allerlei oplossingen. Maar dan not in my backyard. Zoals het dan zo mooi heet. Dus het begint eigenlijk, ik ben een Zeeuw. Dus misschien ligt het daar aan. Maar ik denk altijd in een soort van deltaplannen. Ik denk die energiesituatie op dit moment, die is zo acuut en ook zo belangrijk, hè, voor ons welzijn gewoon. Eigenlijk zouden we nou eens een keer alle neuzen op dezelfde kant op moeten wijzen. Er zou een visie moeten zijn. Hoe gaan we nou dat oude systeem of dat bestaande systeem en die nieuwe systemen samenbrengen? En vanuit die visie gewoon de noodzakelijke maatregelen nemen. Ongeacht van welke politieke kleur of partij je bent. De energiekleur is blauw. We moeten allemaal blauw zijn, want we hebben allemaal die stroom heel hard nodig. En op die manier gaan we het niet redden. Dus ja, we weten wat we moeten doen. Maar we werpen tegelijkertijd ook nog heel veel drempels op. En een van de taken die ik dan namens de provincie Drenthe bijvoorbeeld heb, is met bijvoorbeeld ondernemers zelf in gesprek gaan. Wat zijn die drempels? Hoe kunnen we jullie helpen? Hoe moeten we lokale wetgeving aanpassen? Moeten we misschien maar naar de autoriteit Consument en Markt om wat experimenteerruimte aanvragen? En we zijn nu zelfs voor die hele energietransitie met drie provincies gaan samenwerken. Groningen, Friesland, Drenthe. Om dan zelf maar zo'n stip op de horizon te gaan zetten. En met allerlei, we noemen dat proeftuinprojecten. Zelf proefondervindelijk te ervaren wat er voor nodig is. En eens kijken of we een soort van blauwdruk kunnen opleveren. We hebben niet veel industrie in Noord-Nederland. Heel veel MKB. Dus echt zwaar gefinancierde ontwikkelingen en initiatieven vanuit het bedrijfsleven zijn er niet. Dus moeten we daar het bedrijfsleven ook bij gaan helpen. En dat zien wij als een hele belangrijke taak. Om voor onze ondernemers goed te zorgen.
1: Ja. Martin, want dat is natuurlijk wel de spannende vraag. Hè? Als we deze kant op gaan, of het een tikje links of een tikje rechts is, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar ja, voor mij heb je hierbij heel veel te maken gewoon domweg met natuurkunde. Namelijk dat als je het lokaal opwekt en je gebruikt het lokaal, dan ben je domweg het goedkoopste uit. Ja. Dus ja. Daar moet je gebruik van maken. Nou, moeten we van waar we nu zijn, en waar we ondertussen al heen bewogen zijn natuurlijk, want er is al van alles nog wat gebeurd, moeten we naar die stip op de horizon, die nieuwe situatie toe gaan bewegen, organiseren, aanrommelen, briljante dingen doen, falen op ze. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Is dat één grote chaotische massa en we komen er wel? Of hebben we daar juist mega veel regie nodig? Hoe ziet zo'n transitie eruit, denk je?
3: Nou, dat is een hele goede vraag. En ik geloof dat ik ook niet een panklare antwoord heb.
1: Wat jammer.
3: Ja, sorry. Ja. Kijk, transitieprocessen zijn inherent moeilijk van tevoren precies te voorspellen hoe ze gaan. Wat ik wel zeggen, dat is een beetje een lullige opmerking misschien, maar de congestie helpt je. Hè? De noodzaak is nu hoog. En ja. Toen wij 15 jaar geleden met congestie bezig waren met innovatieprojecten, toen had iedereen zoiets van waarom doe je dit? En nu snapt iedereen wel dat er een groot probleem is. Dus het staat onder aandacht. Dus op het moment dat je met elkaar een alternatief kunt verzinnen en dat werkt goed, dan wordt het opgepakt. Ja, dus de energiehubs die nu draaien.

0: Nederland, daar wordt goed naar gekeken. En ik denk dat je heel veel van dit soort experimenten moet doen. En dat gaan we ook doen in de drie noordelijke provincies, hè, samen met Henk. Om heel veel te experimenteren. En daar waar het goed gaat, de succesfactoren zorgen dat je die snel verder opschaalt. Dus ik denk dat dat sowieso gaat gebeuren. Beleid en regie is natuurlijk ook wel van belang. Want stel dat, dat we de overheid, noem eens wat, het kernenergie verder heel erg gaat opschalen.
1: Ja, dat
0: heb
1: is
0: je weer een andere discussie.
1: Ja,
0: dat of dat de waterstof-economie er komt. Hè, dat,
1: ja.
0: Dus je moet ook wel in de gaten houden wat er zeg maar op Europese schaal, mondiale schaal gebeurt. En binnen die context moet je denk ik dat wat je probeert na te streven voor elkaar krijgen.
1: Ja, en dan heb je nog de bizarre technologische ontwikkelingen. Ik zag laatst, ik weet helemaal niet of het klopt of waar is, alleen ik werd er wel blij van. Ik zag laatst een filmpje voorbij komen van Donut Labs, een bedrijfje in Finland. Die zeggen dat ze de ultieme batterij hebben uitgevonden die alle problemen met batterijen oplossen. Nou, niemand gelooft het eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar stel je voor dat het wel waar is. Ja, en dat kan zomaar een keer gebeuren. Ja, dan verandert alles weer ineens.
0: Nee, maar
1: dat
0: goed,
1: lijkt me het complexe hieraan.
0: Ja. Maar goed, daar wordt het dan alleen maar beter van. Hè? Dus je bent je systeem in elkaar aan het puzzelen. En als je dan zo'n fantastisch Lego steentje hebt die overal op past, is dat natuurlijk meteen een succes.
1: Ja.
0: En dus als je goedkope, schone batterijen hebt die het ook nog goed doen, ja, dan is dat natuurlijk het summum.
1: Ja.
0: En zo is er in het verleden naar waterstof gekeken en daarvan is er nu ook een stukje realiteitszin. De grote industrie heeft grondstoffen nodig en dus gaat er ook echt wel waterstof geproduceerd worden. Maar dat breng je niet naar de industrieterreinen, denk ik.
1: Nee.
2: Ja? Nou, hebben we nou een deltacommissaris nodig en heel veel experimenteren? En ik zeg op allebei keihard nee.
1: Ah. Kijk, dat is altijd
2: goed. Precies verkeerd. En om twee redenen. Dus de eerste is, als je een deltacommissaris, dan lijkt dat alsof je het allemaal van bovenaf gaat doen. Kom je weer aan je open hart operatie? Ik zeg, nou, dat is gewoon, terwijl iedereen het moet kunnen doen. Dus, en dan, waarom niet experimenteren? Omdat experimenteren uitstellen is van het echt oplossen. En dus experimenteren betekent, ze doen een hoop subsidie bij en dan kunnen ze weer even verder. Maar vanuit een ondernemer bekijken, moet je vandaag aan de slag kunnen. Je moet weten waar je aan toe bent voor de langere termijn. Dus, en daar heb je duidelijkheid in contracten en regelgeving voor nodig. En die duidelijkheid is er dus niet. Dus terwijl ik net een mooi verhaal vertel, als je me dan vervolgens vraagt, kan dat nou allemaal? Nee, we worden echt op allerlei manieren tegengewerkt. Want iedereen kijkt naar deltacommissaris en een hart. Maar ze, ja, dus die aandacht voor dat top-down is er wel. Er gaan een paar, echt 100, 200 miljard naartoe. Maar die aandacht voor zeg maar dat lokaal. Natuurlijk is er een kamerbrief geweest. En er is enkele miljoenen vrijgemaakt. Dus 30 miljoen hier, 200 miljard daar. Dat is de verhouding. Dus als we het hebben over top-down. Nou,
1: is er heel veel geld, zeg jij?
2: 200, 240 miljard, net hoe je telt. Bottom-up, 30 miljoen. En geen regelgeving. En dat wordt wel aan gewerkt. Maar ik zeg maar, die kern zit hem erin. Dat je moet weten van, als ik investeer, waar ben ik aan toe?
1: Ja.
2: Dan komen er natuurlijk allemaal magische oplossingen in de toekomst. En magische oplossingen in de toekomst, daar kan je niet op ondernemen. Dus je kan alleen maar met het hier en nu rekenen. En wat je vandaag kan doen aan business case, doe je vandaag. En als er over 3 jaar een fantastische oplossing is, doe je dat.
1: Ja.
2: Maar nu doe je gewoon nu. En dan als je op die manier redeneert, van hey, ligt daar nou gewoon een open, gepleide, vrije weg waar je zo overheen kan? Of is het een bochtige route met heel veel valkuilen in de weg? Nou, ik zou zeggen, we zitten nog steeds in de bochtige route met veel valkuilen. En experimenteren lijkt een oplossing, maar dat is precies niet.
1: Ja, en wat ik wel mooi vind, wat jij zegt, waar ik ondertussen aan zit te denken, Pallas, is dat als je zegt, we gaan naar zo'n systeem waarbij we zoveel mogelijk lokaal proberen te organiseren en lokaal opwekken en lokaal van elkaar gebruiken en opslagen en bufferen en noem maar op, dan hoort daar ook een bepaalde manier van organiseren, regelen, structureren bij. En dat is, en we zijn het eigenlijk allebei niet aan het doen.
2: Ja, het is eigenlijk wat ik zeg. Van, nou, als ondernemer heb je gewoon, moet je een type contract hebben waar je weet waar je toe bent. Zo simpel is het. En zeg van, wat voor een contract zou dat dan zijn? En hoe duidelijk is die? Nou, totaal niet. En dan hoe moet je het dan doen met de subsidie? Ja, dit jaar wel. Volgend jaar weten we nog even niet.
1: En mag ik nou wel energie aan mijn buurman leveren of niet?
2: Ja, zeg maar, hoe ga je dat regelen?
1: Ja.
2: En dus net hadden we jouw eigen voorbeeld. Gaf je van, nou hier hebben we te veel stroom. Net congestie voor te veel stroom. Wordt de boel afgeschakeld. Hier hebben we te weinig stroom. Net congestie voor te weinig stroom. Wachtlijst. Dus even, als je die twee aan elkaar verbindt, dan ben je er. Nou, hoe makkelijk is dat? Nou, enorm ingewikkeld.
1: Ja.
2: En dan vervolgens, van nou, wie heeft nou, dus als je als bedrijf dat allemaal zelf moet gaan doen, zei je al, net wordt hartstikke ingewikkeld. Dus dan komen daar energiehubs naar boven, die van die complexiteit kunnen oplossen. Door dat samen te doen, kan je een professional inhuren die dat allemaal voor je regelt. En daar hoort de contractstructuur bij. En ze van, nou, noem nou eens een energiehub met een heldere contractstructuur. Nou, niet, nog niet. En binnenkort hoop ik wel, maar daar moet de focus zitten. Dat we dat snel voor elkaar krijgen. Zodat je gewoon goede contracten kan afsluiten.
1: Ja, en de uitdaging is volgens mij, jij werkt zelf gedeeltelijk voor een netbeheerder. Je doet ook nog andere leuke dingen. Dat ook bij die netbeheerder, bij jullie werken iets van 10.000 mensen. Die zijn altijd gewend om alles goed te doen, zodat het altijd doet. Volgens mij was dat jullie slogan zelfs, of jullie visie op de toekomst waar je aan werkte, zeg ik even, want ondertussen is dat natuurlijk aan het veranderen. Ondertussen moeten organisaties zoals Alliander, maar ook Tenet en de ministeries en de regelgeving en de ACM, en die moeten allemaal snappen dat ze een rol hebben in het anders gaan doen dan dat ze deden. En dat heeft ook weer tijd nodig, en die tijd hebben we niet.
2: Nou ja, dus zeg maar, het energiebeleid is gebaseerd op jouw hartsysteem. Dus zoveel mogelijk aanbod. Daar is alles op ingericht. En dan heb je de netcongestie. Tijdelijk probleem. Want we moeten nog even kabels aanleggen. Maar dan vlakken we de piek af. Dus daar wordt op gestuurd. Maar waar niet op wordt gestuurd, is dat lokaal bij elkaar brengen. En dus daar zitten de stappen die nu gezet moeten worden.
1: Ja. Ja, en dus iedereen die daarin mee moet gaan bewegen, die denkt toch dat het dan handig is dat mensen snappen. Ik zeg maar even mensen, want het zijn er een heleboel. Dat er dus dingen weggehaald moet worden. Zodat die weg die jij noemde, hè, die slingerende weg met al die vuilkuilen. Dat het een beetje een bredere weg moet worden. Waar je met je elektrische auto of je trein een beetje gas kan geven, toch?
2: Ja, en voor bedrijven die dat allemaal op hun eigen terrein doen, begint het nu wel redelijk uitgekristalliseerd te raken. Maar als je dat niet allemaal zelf kan doen en je hebt openbare ruimte nodig waar je installaties neerzet, nou, dan moeten bedrijven samenwerken, gemeente moet meewerken. Maar daar horen ook gewoon duidelijke regulatorische voorwaarden, daar horen tarieven bij, daar horen contracten bij.
1: Nou, ik heb zo het gevoel dat we daar dan nog eens een keer een aflevering over moeten maken. Want ik voel dat we dat ook nog op te lossen hebben. Maar dat gaan we in deze aflevering niet meer doen. We gaan wel naar de final thoughts van Maya van der Steenhoven.
3: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.
1: Nou Maya, ik ben heel benieuwd. Wat heb je allemaal gehoord?
4: Ja, heel veel. En ik heb met heel veel plezier zitten luisteren. Ik hoop de luisteraar ook. En het is zo to the point en goed allemaal, dat het ook moeilijk is om daar nog wat aan toe te voegen. Maar wat ik echt heel goed uitgelegd vind, is dat opslag en transport uitwisselbaar zijn. Dus in plaats van wachten op transport, kan je ook met opslag en buffering aan de slag. En wat ik daaraan kan toevoegen, want dat werd natuurlijk ook gezegd, wind op zee is niet voor de eindgebruiker in het land. Dat is met name voor de grote industrie en voor het buitenland. Dat kost ongeveer 100 miljard om aan te leggen in de transport daarvan. En als je kijkt naar de transport zoals we die nu aan het versnellen en aan het uitbreiden zijn, dan lopen we in elektriciteit per jaar 30% achter op de planning. Qua warmte is dat nog warmtenetten, waarvan 1/3 van de huishoudens moet op een warmtenet. Wil je überhaupt het elektriciteitsnet wat nu gepland is goed hebben? En dat loopt 70% achter. Dus we hebben een maakbaarheidsgat in de planning van transportnetten van 50% per jaar. Dus dat is cumulatief ieder jaar. Ja, dat betekent dat we gewoon nog heel lang in dit verhaal zitten, zeg maar. Die open hartoperatie, die gaat niet lukken. En ondertussen heb je wel die andere oplossingen, namelijk dat decentraal. Ja, en dat zei Pallas net heel goed. Daar gaat maar 30 miljoen heen in relatie tot die 240 miljard wat naar die open hart operatie gaat. En de passende wetgeving wordt stelselmatig vertraagd. Is elke keer, nou, dat kan wel even wachten, dat hoeft niet nu. Dus ja, we zullen echt naar een shift moeten. En dat hoorde ik hier ook. Waar we echt naar die ondernemer gaan luisteren. En die ondernemer eigenlijk de volle ruimte gaan geven. Om het op te lossen zoals hij doet. Want ja, wat ik eigenlijk ook wel een hele interessante vind. Wat je nu ziet is dat men eigenlijk op allerlei plekken. Een soort van de netbeheerder voorbij gaat. Dus je krijgt een soort KPN-achtige situatie. Waarin... Ja, de netbeheerder is nu zeg maar de enige monopolist, de staatsmonopolist. Maar die kan eigenlijk niet meer bijbenen wat de maatschappij vraagt. En die zegt als maar ja, wacht even, geef me nog een paar jaar, ik kom er wel aan. Ja, en dat gaat gewoon niet werken. Dus dan gaat de maatschappij gaat dan toch eigen dingen oplossen en met grijze situaties komen. Maar ja, als het erg genoeg wordt, worden die grijze situaties wit. En hebben we straks 3 postbodes door de straat lopen, maar dan op netbeheerniveau.
1: Ja. Nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik voel aan alle kanten aankomen dat met dit verhaal is eigenlijk het beginpunt van het volgende verhaal. En het volgende verhaal is dan, ja, hoe gaan we nou ruimte maken zodat die hele lokale ontwikkeling nou zich kan ontplooien. Want de wil, de urgentie, alles is er wel. Alleen de ruimte nog niet. En dat hoor je in de volgende aflevering van de Company Challenge. Bijzonder veel dank aan alle gasten met dit nogal ingewikkelde vraagstuk om dit even in zo weinig tijd te bespreken. Ik hoop dat het voor jou als luisteraar verhelderend was. Je hoorde Pallas Achterberg van Alliander, Marten van der Laan van Entrance Hans Hogeschool Groningen, Henk Slabbekoorn van de provincie Drenthe en als laatste Maya van der Steenhoven van Stichting Warmte Netwerk. Dus dank aan mijn gasten en dank aan jou natuurlijk voor het luisteren naar deze aflevering. Op naar de volgende.
3: Alle afleveringen van Company Challenge vind je op het podcastkanaal van New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Deze aflevering van Company Challenge is mogelijk gemaakt door het programma Verduurzaming Bedrijventerreinen, de provincie Drenthe en het kennisplatform Energiehubs.

0: is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Weet er waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
12: Goedemorgen, we horen de term impact dagelijks. Maar wanneer en wordt er meer dan een label? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar voor sectoren die traditioneel een ecologische voetafdruk hebben, is de transitie geen keuze meer, maar een voorwaarde om te overleven. Drukwerkdeal laat zien dat ook in de grafische industrie het voortouw kan nemen door scherpe keuzes te maken in productontwikkeling en de klant mee te nemen in een nieuw verhaal. En zo bewijzen zij dus ook dat duurzaamheid en business hand in hand gaan. Dat hebben ze bewezen. Aan de hand van een rapport gaan we het straks over hebben. Maar hoe zie je dan die weg naar positieve impact? Daar gaan we over praten. Met Lotte Langenkamp en Ellen van Hemert. Zij zijn van Drukwerkdeal. Welkom bij Let's Talk Business.
11: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
12: Ellen, Lotte, van harte welkom. Goedemorgen. Ellen, ik begin even met jou, want ja. Jij hebt me net verteld dat jij als van de twee het langste aanwezig bent bij Drukwerkdeal.
13: Klopt.
12: Met jou gaan we ook wel het een en ander horen over de geschiedenis van dit bedrijf. Want ja. Een landelijk bekend bedrijf zou je wel kunnen zeggen, toch?
13: Ja, ja, nou zeker wel. Ja.
12: Hoe is dat ooit gekomen zo?
13: Drukwerkdeal bestaat inmiddels ruim 20 jaar. Destijds eigenlijk gestart als disruptor in de drukkerijwereld. Een stapeltje visitekaartjes was al snel €100. En de founder destijds dacht, nou, dat moet goedkoper kunnen, efficiënter kunnen. En eigenlijk was dat de gedachte van waaruit het drukwerkdeal destijds is ontstaan. Folders, flyers, visitekaartjes. Doorgegroeid en inmiddels bijna alles wat je kunt bedenken waar je iets op kunt afdrukken, kun je bij ons bestellen.
12: Wat eigenlijk wel uniek is, want dat is natuurlijk, gaan we straks ook wel over hebben, dat heel veel drukwerk werd in één keer in een bepaalde periode in Oost-Europa in drukkerijen gedrukt. Jullie zijn eigenlijk uniek daarin, jullie zijn in Nederland gebleven.
13: Ja, klopt. We begonnen met onze eigen drukkerij. Hebben een tijdje ook niet gehad. En ik denk een jaar of, wat zal het zijn? Uit mijn hoofd, 8 jaar of zoiets. Zijn we weer met een eigen drukkerij gestart. En inmiddels hebben we 3 eigen productielocaties.
12: Maar jullie hebben hem weer teruggehaald naar Nederland, is dat het verhaal?
13: Ja. Eerder werkten we. Hebben we ook een model gehad waarbij we met partners samenwerken. Ja. Doen we nog steeds trouwens. We maken niet alles zelf. Het grootste deel van wat we verkopen maken we wel echt zelf.
12: Waar heeft dat mee te maken? Heeft dat mee te maken dat de technieken zijn geïnnoveerd en dat je daardoor beter en makkelijker gewoon te plekken kan drukken?
13: Ook dat je het allemaal in eigen hand hebt. Hè? En dat heeft heel veel voordelen. Ja.
12: Jouw rol is, zoals ik hier lees, Chief Product and Sustainability Officer.
13: Ja. Ja, een hele mond vol is dat.
12: Als we moeten opsplitsen, dan denk ik dat Chief Product wellicht eerder was dan Sustainability.
13: Dat klopt helemaal. Ik zit nu ruim voor bijna 5 jaar bij Drukwerk Deal. Begonnen als Chief Product Officer. Dus dat wil zeggen dat ik dagelijks de bestelervaring voor onze klanten...
12: Ik gokte maar, maar het blijft zo kloppen.
13: Zeker. De bestelervaring met een mooi team maken we dat iedere dag weer een beetje beter. Drukwerk is best wel complex. Materiaalkeuzes, formaatkeuzes, druktechnieken. Dat proberen we iedere dag weer een beetje beter, een beetje eenvoudiger te maken. Zodat die bestelervaring soepel verloopt. Ik heb altijd al vanuit persoonlijke interesse ben ik betrokken geweest bij duurzaamheid binnen het bedrijf. Ik bemoeide me daar altijd al.
12: Maar je hebt wel achtergrond in de grafie media eigenlijk.
13: Dat nog niet eens zozeer. Ik heb hiervoor bij Greets gewerkt. Daar drukken ze ook kaarten. Hè? Dus in die zin wel een link. Maar ik kom niet uit de grafiemedia. Dat niet. Okay.
12: We gaan zo meteen met jou ook praten over de geschiedenis van drukwerk Deal. Eerst even naar Lotte. Want Lotte, je bent de verse aanwinst als ik het een beetje zo begrijp.
13: Ja, redelijk
12: Lange Kamp. Jij komt uit de textielsector, heb ik hier gelezen.
9: Dat klopt, ja. Ik ben nu zo'n 3/4 jaar werkzaam bij drukwerk Deal. En hiervoor heb ik bij een duurzaam kledingmerk Kings of Indigo gewerkt. Ja. En dus nu een hele andere printwereld voor mij.
12: En ik hoor eigenlijk dat jullie printen alles waar inkt op past, toch?
9: Klopt, dus ook textiel is hier nog een onderdeel van.
12: Kijk, wat dat betreft heb je hierin niet het hele verleden losgelaten. En wat is de reden dat jij bent gaan werken bij drukwerk Deal? Wat ga je doen?
9: Ik was eigenlijk op zoek naar iets anders, naar iets nieuws. En ik reisde hiervoor van Deventer naar Amsterdam elke dag. En dat was me gewoon wel heel veel. Dus ik wou graag dichter bij huis werken. En toen, ik kende drukwerk Deal van naam, maar nog niet als bedrijf. Dus toen ben ik me in gaan lezen en toen las ik eigenlijk dat het een superleuk bedrijf is. En kwam ik in aanmerking met de vacature voor programmamanager Positieve Impact. En dat sprak me eigenlijk gelijk aan. Dus ik was enthousiast. En toen ben ik in gesprek gekomen met Ellen en andere collega's. En is die enthousiasme blijven hangen. En nu zit ik hier inmiddels al 3/4 jaar.
12: En heeft dat geresulteerd in het rapport eigenlijk? Is dat een van jouw eerste projecten geweest om dat rapport uit te brengen?
9: Nou, het rapport gaat over fiscaal jaar 25. Dus wij ons fiscaal jaar begint in juli en eindigt in juni. Dus dat gaat over juli 2024 tot en met juni 2025. Dus toen werkte ik nog niet bij het drukwerk Deal. Maar ik ben wel betrokken geweest bij het opzetten van dit verslag.
12: Precies, en dat bedoelde ik eigenlijk. Ja. Precies. Oké, we gaan het daarover hebben straks. Daar ben ik heel benieuwd naar. Het is natuurlijk, hier ligt het ook. En ik heb ook een deel daarvan in de samenvatting weten te vormen. Eerst eventjes naar de basis van drukwerk Deal. Jij zei het net al eventjes. Het is opgericht met het idee van 100 euro voor een pak visitekaartjes. Dat moet goedkoper.
13: Ja,
12: hoe lang is dat geleden?
13: Ja, dat is ruim 20 jaar geleden inmiddels. Dus al best wel een tijdje. Een van de voorlopers in online printing. Of de eerste in Nederland, dat sowieso. En nog steeds zijn we marktleider op dat vlak.
12: Ja. En Marco Arnink is de oprichter.
13: Ja.
12: Is hij nog aan boord?
13: Nee. Hij is al een tijdje geleden is hij vertrokken. Het bedrijf is destijds ook overgenomen door Simpress. Ja, dat is een hele grote familie eigenlijk van online printers. En Marco is er toen uitgestapt. En die is een andere online printer gestart.
12: Maar had je een periode. En misschien weet u het wel. Ik weet het niet meer. Maar volgens mij is het een jaar 15 geleden. Toen kwam het een soort van als paddenstoel uit de grond. Al die online mogelijkheden om iets te gaan printen. Dat was echt wel nieuw toen.
13: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, was toen heel nieuw. 15 jaar geleden, toen waren wij al een tijdje bezig. En destijds echt focus op meer de papieren producten. En qua ontwikkelingen zie je de laatste tijd. Vooral ook de textiel, de relatiegeschenken, flessen, tassen. Dat zijn de categorieën die heel hard groeien bij ons.
12: En dan gaat het succesvol. En pak je even een hele traditionele drukker erbij. Hè?
13: Ja.
12: Ik heb hier in Hilversum ook wel eens eentje bezocht. Dan ga je echt nog naar binnen. Daar word je geholpen aan een balie. Daar ga je eventueel overleggen wat er geprint moet worden.
13: Ja, ja.
12: Dit is gewoon online uploaden. En eigenlijk het proces wat je kan automatiseren, ga je automatiseren.
13: Klopt. Hè? En dat is ook wellicht nog wel een drempel. Hè? Voor sommige mensen die vertrouwd zijn met de drukker op de hoek om bij ons te bestellen. Maar we hebben een hele mooie klantenservice en salesafdeling die jou ook ontzettend goed kunnen helpen.
12: Want hoe zorg je voor dat persoonlijke contact? Want ik kan me voorstellen dat het wel belangrijk blijft, vooral bij de grotere klanten.
13: Ja, zeker. Hè? Dus ik vertelde net, een salesafdeling hebben wij. We hebben een aantal accountmanagers, zeker voor de echt grotere klanten die advies kunnen geven. Die je kunnen helpen. En een klantenserviceafdeling die ook heel veel grafische kennis hebben. Hè? Want dat, ja, wat ik net al zei, het is best een complex product. En als je helemaal niks weet van papiersoorten, van druktechnieken, dan is het best wel eens lastig om je product samen te stellen. Dat proberen we op de website steeds beter uit te leggen. Slim gebruik te maken van de uitleg op de website. Onze tooling om je bestanden te uploaden, om die steeds beter te maken. Maar als je er dan toch niet uitkomt, dan kun je met ons, met ons in contact komen.
12: Wat betreft druktechnieken en eigenlijk de core van het product.
13: Ja.
12: Is daar nog veel innovatie in eigenlijk?
13: Dat is al een tijdje gaan. En natuurlijk de digitaal drukken. Hè, dat heeft ook ervoor gezorgd dat het steeds goedkoper wordt. Dat je in lagere oplages kunt...
12: Maar met name, ik heb het dus echt over de machines. De machines, het papier. Zit daar nog innovatie in?
13: Ja, dat gaat ook steeds verder. Hè. De nieuwe machines die zijn bijvoorbeeld veel energiezuiniger of gebruiken minder inkt. Dus absoluut.
12: Daar zit en natuurlijk de soort papier. Hè, vaak papier, gebruik papier of hoe zeg je dat?
13: Ja, nee, zeker. Papier. Ja, we hebben tegenwoordig papier gemaakt van landbouwafval. Dus dat is hartstikke mooi. Gerecycled papier. Dus ook in de producten zelf. Hè, daar op dat gebied is ook zeker innovatie.
12: Ja, dat is het hier en nu. Maar met name denk ik dat de beginjaren daar vooral zeg maar de digitalisering, automatisering super belangrijk was.
13: Ja. Ja, nee, absoluut. Hè. En dat maakte ook. Dat is ook de reden waarom we zijn opgericht. Hè, dat je de opdrachten, de orders die we binnenkrijgen, slim combineert. Hè, zodat je het ook efficiënt kan doen en daardoor ook de kosten laag kunt houden.
12: Ja. Toen zijn jullie overgenomen door Simpress.
13: Ja.
12: Hoe lang is dat geleden?
13: Ik zit even na te denken hoor. Want ik denk een jaar of tien geleden inmiddels. Misschien wel iets langer nog. Ja.
12: Ja, ik lees hier. Ik heb AI natuurlijk.
13: Ja, wat goed. Dat, ja, dat had ik natuurlijk uit mijn hoofd moeten weten.
12: Nee, dat geeft niet hoor. Dus ik help je even. Maar dat kan je misschien. Verkocht voor 24 miljoen euro. Kijk, maakt nu niet meer uit. Maar dat gaf wel de omvang van het bedrijf aan.
13: Zeker.
12: Als je nu kijkt naar met hoeveel jullie zijn bij Drukwerkdeal.
13: Ja.
12: Met hoeveel zijn jullie in totaal? Met hoeveel medewerkers?
13: Ruim 300. Iets meer.
12: Dat is echt gigantisch, is dat?
13: Ja, 350. Ja, nee, zeker. Ja, en dat zit hem natuurlijk ook met in onze eigen drukkerijen. Hè, waar behoorlijk wat mensen werken. Nou, we hebben een mooi hoofdkantoor. een klantenservice afdeling.
14: Ja, ondertussen worden ook gefilmd. Dat is een camera die niet stil wil zijn. Misschien zometeen wel. Maar in ieder geval veel locaties. En dat gaat dus gewoon crescendo.
13: Ja, nee, zeker. Zeker. We groeien nog steeds, ja.
14: Jullie markt is ook eigenlijk Nederland en België.
13: Ja. Ja,
14: is dat al heel lang dat jullie ook in België actief geweest zijn?
13: Ja, nee, zeker. Zeker. In België opereren we onder de naam printdeal.be. En we hebben zelfs ook een Franse website, Impresto. De grootste markt vooralsnog is Nederland. Ja.
14: We gaan er zo meteen verder praten. Gaan we het uitgebreid hebben natuurlijk over de veranderingen. En met name ook het sustainability vraagstuk. Waar jullie druk mee bezig geweest zijn.
15: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Celeste.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Let's Talk Business staat elke dag een ander bedrijf centraal. Vandaag is dat de drukwerkdeal in de studio Lotte Langenkamp en Ellen van Hemert. En we gaan met jullie praten over de ontwikkelingen duurzaamheid en verduurzaming. Ja, dat is ook in de drukwerkwereld natuurlijk iets wat belangrijk is. Ik heb hier nog heel veel papieren uitgeprint, zoals jullie zien.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk niet heel duurzaam, maar het is wel handig om snel te schrijven.
2: Absoluut, ja. En dat blijft voor veel mensen toch, hè? Iets tastbaars in handen hebben. Dat is natuurlijk heel fijn en heel wat anders dan dat je het digitaal hebt op een scherm.
0: Hoe hebben jullie die markt zien veranderen? Want bijvoorbeeld het begon ooit met visitekaartjes.
2: Ja.
0: Op dit moment vraag ik me af, heb jij zelf nog een visitekaartje?
2: Nee, eerlijk gezegd niet. En jij, Lotte?
3: Nee.
0: Het is nu vaak gewoon met de QR-code.
2: Ja,
0: als je gegevens wil uitwisselen. Dus dat verandert wel. Dat betekent ook dat jullie daarop ingespeeld zijn natuurlijk als drukwerkdeal.
2: Ja, zeker. Dat zie je in het assortiment wat verschuift. En visitekaartjes. We verkopen ze nog heel erg veel. Maar je ziet ook dat de toepassing verandert. In een restaurant bijvoorbeeld zie je zo'n klein kaartje. En dan wordt het meer gebruikt eigenlijk als een soort klein flyertje bijna met wat informatie. Dus daar zie je ook ontwikkeling in.
0: Ja, ter plekke bedenk ik iets. Misschien bestaat het wel. Stel je nu voor, ik zou een QR-code op mijn telefoonhoesje laten bedrukken. Met daar mijn gegevens op.
2: Ja. Ja.
0: Bestaat dat?
2: Nou, je kan het in ieder geval bij ons maken. Hè? Want we hebben een hele mooie editor waarin je ook je QR-code kan laten genereren. Ja. Als je daar een sticker van maakt, dan heb je exact wat je nu beschrijft.
0: Nu heb je het over eigenlijk een heel groot klantenportfolio. Dat gaat van eenpitters tot aan particulieren tot aan grote klanten waar jullie net over hadden.
2: Ja, zeker.
0: De drukwerk. Is het oneindig? Bijvoorbeeld, zijn het ook boeken die jullie bijvoorbeeld drukken?
2: Ja, zeker. Ja, je kan ook een boek bij ons of boeken bij ons bestellen. Absoluut. Dus wij zijn geen grote drukkerij zoals uitgeverijen die duizenden boeken drukken. Maar als jij een
0: kleine oplage, dat
2: kleinere oplages, ja. Absoluut. Ja. Ja.
0: Dus met andere woorden, alles is mogelijk. We gaan het nu langzaam maar zeker hebben over die traditionele webshop. Hè. Dat is nu, je moet op een of andere manier moet je laten zien dat je duurzaam bezig bent.
2: Ja.
0: Wanneer, want daar begonnen we over. Chief Product.
2: Ja.
0: En daarna kwam erbij Sustainability Officer.
2: Ja,
0: was dat, wanneer was dat? Hoe lang is dat geleden?
2: Dat is inmiddels alweer bijna een jaar geleden. De tijd vliegt. Ik gaf net al even aan. Ik bemoeide me altijd al een beetje met alles wat met duurzaamheid te maken had. Het viel eerst binnen operations. Maar ja, daar is zoveel te doen. En omdat ik me daar altijd al een beetje mee bezig hield. En daar mijn interesse had. Heeft onze CEO destijds gevraagd van, nou, wil jij dat er niet bij pakken?
0: Want was dat bij jullie een soort van, ja, ik wil niet zeggen discussiepunt, maar wel een soort van beweging dat je om je heen zag van, we moeten nu langzaam maar zeker dit wel gaan ventileren naar buiten toe.
2: Ja.
0: Om te laten zien dat we ook hier in de transitie zitten.
2: Ja, een discussie was het niet hoor, want dit was sowieso al een ambitie van.
0: Maar jaren geleden leek het nog een beetje op woke natuurlijk. Hè?
2: Ja, klopt. Hè, dat was ook destijds natuurlijk ook veel minder een onderwerp, überhaupt. Maar nou, sinds dat ik werk bij Drukwerkdeal, dus dat is 5 jaar, was dit altijd al wel een ambitie waar ook doelen op stonden. Destijds ook al, hè, om onze CO2-footprint te verlagen. Dus dat was er altijd al en het is alleen maar meer geworden.
0: Ja, dus ik zie een pand vormen met zonnepanelen op het dak, of in ieder geval.
2: We hebben onze drukkerijen, of 2 van onze drukkerijen liggen helemaal vol met zonnepanelen, inderdaad, ja.
0: Dus dan kan je die printers, die kan je in ieder geval bijna zero emissie aansturen.
2: Ja.
0: Dan heb je nog de inkt.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel iets wat onderhevig is aan vaak schadelijke stoffen. Of is dat een perceptie die ik nu neerleg?
2: Ja, klopt.
0: Lotte.
3: Ja, er zitten heel veel stoffen in inkt. Maar we hebben natuurlijk wetgeving waar aan moeten voldoen. Maar onze innovatiemanager is ook constant in gesprek met partners om zo'n duurzaam mogelijk product te realiseren.
0: Maar hoe ver is dat? Want een leek weet dit natuurlijk niet. Ik weet het ook niet. Maar het is een hele wereld waar wij normaal gesproken niet zo heel vaak mee van doen hebben. Maar is er inmiddels, is dat inkt, het inkt überhaupt, is dat zo ontwikkeld? Nu dat het heel duurzaam is?
3: het is niet per definitie duurzaam. En als je print op een product, dan heeft dat ook effect natuurlijk op de recyclebaarheid van een product. Dus daar moeten we wel heel bewust mee omgaan.
0: Maar zijn daar ontwikkelingen? Daar ben ik zo benieuwd naar. Zijn er ontwikkelingen dat je misschien over 10 jaar, dat is natuurlijk zelfs met elektrische auto's, elektrische vrachtauto's. Ja. Dat gaat langzaam maar zeker van 10% naar misschien over 10 jaar is het 90%.
3: Ja,
0: dus overal is die transitie gaande natuurlijk.
3: Ja, er wordt steeds meer gekeken naar wat er in de inkten zit. En er wordt ook steeds meer geïnnoveerd op inkten op waterbasis. Maar verder, de technische details, daar ben ik niet helemaal in thuis.
0: Nee, precies. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat het ook best lastig is om dat totaalplaatje helemaal te kunnen vatten.
3: Ja, zeker weten.
0: Ja. Nu hebben jullie uiteindelijk, moet je dat verhaal ook naar buiten kunnen brengen. En jullie zeggen al, intrinsiek is die motivatie binnen het bedrijf aanwezig. Ja. Waar zijn jullie begonnen om te kijken van hoe kunnen we dit tastbaar maken, ook voor onze klanten?
2: Ja. Nou, dat was sowieso een van mijn persoonlijke ambities toen ik startte in de rol. Er gebeurde al heel veel binnen Drukwerkdeal. Maar we stelden er nooit iets over. En dus dat rapport, dat was wel een van mijn doelen. Ik wil veel meer vertellen aan de buitenwereld wat we allemaal al doen. We hadden het net over inktmachines, maar ook over de innovaties in onze materialen. Wat we doen voor qua maatschappelijke betrokkenheid, voor de medewerkers.
0: Zullen we eerst met die eerste twee beginnen? Dan pakken we daarna het rapport erbij.
2: Ja.
0: Wat doen jullie zelf voor elkaar?
2: Voor de medewerkers, ja. Ja, nou ja, waar moet ik beginnen? Ontzettend veel. Bijvoorbeeld, we zijn actief bezig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. We hebben heel veel nationaliteiten ook binnen ons bedrijf werken. En wat ik persoonlijk heel erg mooi vind, is dat mensen die vertrekken bij Drukwerkdeal, dat die heel vaak ook weer bij ons terugkomen. En dat toch wel een teken is dat we een hele fijne werkgever zijn. We noemen dat boemerang-collega's.
0: Boemerang-collega's. Ja. Wat voor bedrijf heb je aangetroffen als een nieuwe collega, zeg maar? Hoe kan je dat omschrijven?
3: Ja, het was een heel, heel warm ontvangst. Ja, tuurlijk krijg je altijd een beeld bij de eerste gesprekken met de potentiële nieuwe collega's. Maar in de eerste maanden bij Drukwerkdeal is het ook echt wel werkelijkheid geworden.
0: Informeel? Of formeel?
2: Nee, informeel. We zijn geen corporate. Nee, dat zeker niet.
0: En wordt het ook zeg maar bewaakt of gaat dat vanzelf?
2: Ja, nou, we hebben natuurlijk, net als denk ik ieder ander bedrijf, een aantal hele mooie kernwaarden waar we naar leven. Met elkaar houden we die cultuur. Het is hard werken, maar ook plezier maken met elkaar houden we zeker in stand.
0: Ellen, jij zei het al, eigenlijk een jaar geleden heb jij die functie erbij gekregen.
2: Ja, ja.
0: Toen kwam Lotte. Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Daar is iets geformeerd van een bepaalde behoefte.
2: Ja, nee, zeker. Ik dacht, ik kan het niet in mijn eentje. Hè. Dus toen mocht ik een klein team gaan opbouwen. En Lotte is er toen al vrij snel bijgekomen. En ik ben hartstikke blij met haar kennis vanuit natuurlijk de textielindustrie. Heel veel inhoudelijke kennis heeft ze. Maar ze helpt mij ook om alles wat er gaande is binnen het bedrijf, om daar wat structuur in aan te brengen. Er gebeurde zo ontzettend veel.
0: Kan je een voorbeeld noemen?
2: We hebben een aantal pijlers waar we ons op richten. Met name bijvoorbeeld, een voorbeeld is het uitfaseren van schadelijke plastics. We hebben een doel om alle PVC uit te faseren. Ja, dat is fijn als we daar een plan voor maken, dat daar structuur in komt en dat we heldere doelen stellen daaromtrent. En daar helpt Lotte mij bij.
0: Ja, daar ben je bekend mee. Voordat we daarover verder praten, nog eventjes naar die duurzaamheidsdoelen. Je had het net over voor eigen medewerkers, natuurlijk ook maatschappelijk betrokken.
2: Ja.
0: Waar kan je dat terugvinden bij jullie?
2: We hebben een aantal partners die we een heel warm hart toedragen. Het Prinses Maxima Centrum in Utrecht bijvoorbeeld. Maar ook de Voedselbank in Deventer. Daar werken we mee samen. Of met Stichting Present. Dat doen we nu denk ik een halfjaartje zoiets. En daar kunnen onze collega's zich maatschappelijk inzetten voor mensen die het wat zwaarder hebben. Dus vorige week is nog iemand uit mijn team een tuin helemaal gaan opknappen. helpen bij een moeder in de bijstand die het heel zwaar had. En dan zetten een vijftal collega's zich een hele ochtend in om dat voor elkaar te krijgen.
0: En ik kan me ook voorstellen dat als je dat doet, zeg maar als bedrijf zijn, dat je ook terugkomt met hele bijzondere verhalen en elkaar daardoor ook inspireert.
2: Ja, nee, natuurlijk. Dat steekt elkaar aan. Absoluut, ja.
0: Goed, dan gaan we nu naar het rapport.
2: Ja.
0: Zullen we dat doen?
3: Lijkt me leuk.
2: Goed plan.
0: Daar zijn een aantal pijlers belangrijk.
2: Ja.
0: Waar jullie gezegd hebben, ten doel gesteld hebben, dit moet gaan veranderen.
2: Ja.
0: Welke zijn dat?
2: Het begint met het verlagen van onze voetafdruk. Onze CO2 footprint. Ja, alles wat we doen, dat laat natuurlijk zijn sporen na. En daar proberen we op tal van vlakken ervoor te zorgen dat we en minder energie verbruiken. Dat we efficiënt omgaan met onze resources. En zodoende stappen maken om onze impact op dat vlak kleiner te maken. Ja. Ik haalde net al even aan de plastics, de schadelijke plastics die we willen verminderen.
0: De hoofddoel, lees ik hier ook, is net zero 2040.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk 10 jaar vooruit op wat er in Europa gesteld wordt.
2: Ja, zeker.
0: Maar dat geldt ook dat jullie daar ook de leveranciers aan willen gaan houden. Hè? Worden er nu al gesprekken over gevoerd in de keten, als het ware?
3: Ja, zeker. Daar voeren we heel veel gesprekken over. En de eerste stap is daarin om heel veel data inzichtelijk te krijgen. En dat doen we toch samen. Dus we moeten in gesprek gaan. Ook heel veel uitleg geven. Want voor heel veel leveranciers is dit onderwerp heel ongrijpbaar nog. Dus daar spelen wij ook een grote rol in.
0: Pak je daarbij de CSRD-wetgeving, die nu al is afgezwakt. Pak je die daarbij als een soort van maatstaf?
3: Het is niet direct voor ons een maatstaaf. Vanuit Simpress rapporteren wij wel op CSRD. Maar het is voor ons niet per se de leidraad om vanuit te gaan. Dit doen we echt vanuit onze eigen doelen. En ook onze global doelen vanuit Simpress.
0: Ja, en dat betekent dus dat jullie kijken naar de hele keten. En hoe is het eigenlijk met de leveranciers? Want dat is natuurlijk wel best moeilijk. Ik kan me voorstellen dat er veel producten nu nog, gadgets, al dat soort zaken, in China geproduceerd worden. Dat is natuurlijk best wel een belangrijke voor jou om dat helemaal uit te zoeken.
3: Ja, zeker weten. Maar waar er geen vraag is naar meer duurzame producten, wordt het aanbod daar ook niet op aangepast. Dus door echt in gesprek te gaan, door meer te gaan vragen, komt er ook verandering in de markt.
0: Ja, want Ellie had het over het uitfaseren van bepaalde plastics, PVC zei je al.
2: Ja.
0: Dat is een duidelijk voorbeeld.
2: Ja, nee,
0: dat betekent
2: absoluut.
0: Dat je moet innoveren of ook aan je leveranciers moet gaan vragen om producten te gaan herontwerpen?
2: Zeker,
0: of gebeurt dat al?
2: Ja, en dat is ontzettend belangrijk. Hè? Dus we hebben die ambitie om PVC uit te faseren ook breed gecommuniceerd. En je merkt dat onze leveranciers dan ook actief naar ons komen. Van hey, we hebben een mooi alternatief. Of kunnen we dat gaan testen? En daarin zoeken we echt partnership met onze suppliers. Om die productontwikkeling uiteindelijk mogelijk te maken.
0: Circulair, we hadden het net al eventjes over papier.
2: Ja.
0: Dat zal natuurlijk hier ook een enorme winst kunnen zijn. En dat gebeurt waarschijnlijk al.
3: Ja, papier is natuurlijk. In Nederland hebben we bijvoorbeeld een heel goed recycling systeem voor papier beschikbaar. Dus al het papier wat bij het afval komt, wordt al heel goed gerecycled. Maar de beschikbaarheid van papier is daarbij ook heel belangrijk. Dus we moeten dit wel goed in omloop houden en onze verantwoordelijkheid daarin nemen.
0: Ja, want ik heb ooit wel eens gehoord dat eigenlijk gerecycled papier duurder is dan nieuw papier. Hoe is dat nu eigenlijk op dit moment?
3: Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Jij dit dan?
2: Ik denk dat het zal iets duurder zijn. Ja, klopt. Ja, dat is met gerecycled plastic helaas ook nog steeds zo. Hè?
0: Gek is dat eigenlijk, toch? En daar ben je, kan je natuurlijk, daar kan je als speler, kan je daar niet volledig invloed op hebben. Want die markt is zo onwijs groot. Ik kan me voorstellen dat het best frustreert.
2: Ja, dat is absoluut waar. Hè? Dus dat is helaas nog steeds zo. Dat de betere alternatieven vaak nog steeds iets duurder zijn. Ja, dus en daar kunnen wij een enorme rol in spelen. Hè? Omdat wij natuurlijk groot zijn, een grote speler, kunnen we ook die massa creëren. En daar moeten we vol op inzetten.
0: Ja. Dan heb je nog meer pijlers die eigenlijk in dit rapport naar voren komen. Wat
2: ja,
0: is de
2: papier
0: volgende?
2: Haalde je net al aan. Hè? Dus ja, voor papier is hout nodig. En daarvoor moeten bomen gekapt worden. Dus het is ook onze ambitie om dat ja, zo verantwoord mogelijk te doen. Dus dat wij alleen papier verkopen dat vanuit verantwoord beheerde bossen afkomstig is. Ja.
0: En die bossen die zijn vaak, die worden aangeplant.
2: Ja.
0: Goed, een hele belangrijke. Maar dan heb je zo allerlei elementen die langzaam maar zeker op hun plek beginnen te vallen. Hoe ervaren jullie dat zelf? In die transitie, want het is feitelijk is het natuurlijk gewoon een transitie naar zero emissie,
2: ja.
0: Zero uitstoot.
2: Ja, dat klopt.
0: Hernieuwbare, ook energie waarschijnlijk.
2: Ja. En daarbij met betrekking tot die tot papier, daar komt ook EUDR-wetgeving aan. Soms is dat ook wel een nachtmerrie met alles wat we moeten regelen. Maar aan de andere kant zorgt het er ook voor dat alle bedrijven met wie wij samenwerken in dezelfde richting gaan lopen. Dus het is lastig om het allemaal qua compliance goed te regelen. Maar het helpt ons ook om een bepaalde verandering teweeg te brengen.
0: Ja.
2: Ja.
0: En ik kan me ook voorstellen dat het best wel lastig is. Je gaat het allemaal bedenken, bij wijze van spreken, van achter de tekentafel.
2: Ja.
0: En dan moet je daar draagvlak zien te creëren in de drukwerkhallen.
2: Ja.
0: Dus moet je collega's daarin meenemen? Hoe doen jullie dat?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat daar zeker niet het probleem zit. Want iedereen is wel enthousiast over.
0: Maar je moet wel uitleggen natuurlijk. Het moet ergens
2: absoluut
0: beginnen.
2: Absoluut, ja, zeker, zeker. En zoiets als PVC, daar hadden we het net al even over. Ja, heel veel mensen hebben echt geen idee van hoe dat gemaakt wordt en hoe schadelijk dat eigenlijk is. Dus daar hebben we ook aan onze medewerkers, maar ook aan onze klanten, ook een verhaal te vertellen. Hè? Zodat ze ook snappen welke keuzes ze maken en welke alternatieven er zijn.
0: Ja. En dan lees ik hier ook een mooie. En dat is een hele grote winst die je natuurlijk kan pakken. Is door slim te verpakken.
2: Ja, ja.
0: Wat kun je daarover vertellen?
3: Ja, er zijn in onze eigen productie al heel veel aanpassingen gedaan. Dus we proberen zo min mogelijk plastic te gebruiken. Dus daarin meer papier, bubble wrap bijvoorbeeld. Ik weet niet precies meer uit mijn hoofd wat de besparing is. Maar we hebben heel veel bubble wrap kunnen besparen door innovatieve verpakkingen. Door onze banners bijvoorbeeld anders in te pakken.
0: Minder plaats in te nemen, zo'n bestelbus. Zeker. Kan daardoor meer vracht vervoeren. Dat is best wel interessant om dat dan in gang te zetten.
3: Zeker weten, ja.
0: Ja. We gaan dan zo meteen verder praten over het rapport. Want dat is natuurlijk heel veelomvattend. Maar ik kan me voorstellen dat het een onwijs leuke opgave is om de komende jaren te gaan realiseren.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Al Green, Let's Stay Together op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Hier in de studio zijn Lotte Langekamp en Ellen van Hemert. Zij zijn van Drukwerkdeal. En ja, we hebben het nu op dit moment over het rapport wat jullie gepubliceerd hebben. Want je moet toch een keer laten zien dat je die verduurzaming in gang gezet hebt. Voordat we zo meteen verder gaan praten. Ik ben ook benieuwd over hele grote leuke acties waarvan je denkt, oh, komt dat bij jullie vandaan? Dat is ook wel een leuke. Eerst nog eventjes naar de inkt. We hadden het er net al even over. Inkt, langzaam maar zeker, is daar ook dus een transitie gaande. Wordt veel meer met soorten biologische materialen gewerkt ook daarin.
2: Ja, je hebt tegenwoordig ook inkt op basis van soja. Dus ook dat is volop in ontwikkeling. Watergedragen inkt. Ook dat zorgt ervoor dat onze impact steeds kleiner wordt. Ja.
0: Nu zei je PVC, dat is een belangrijke, dat wordt uitgefaseerd. Ja. Daarvan maak je nu ook de klanten bewust.
2: Ja.
0: Van, hey, weet je wel wat daar allemaal in zit?
2: Ja.
0: Wat voor materialen is nu dat je zegt, van daar hebben we een nieuwe basis om dat PVC bijvoorbeeld te vervangen?
2: Nou, wat heel mooi is, is ons Sequel materiaal. Dat is echt iets wat we samen met onze leverancier een aantal jaar geleden hebben ontwikkeld. En dat wordt gemaakt deels van plastic wat uit de oceaan wordt gevist. En we hebben dat samen met onze leverancier dat garen dusdanig kunnen doorontwikkelen. Zodat het ook geschikt is om vlaggen mee te maken. Zodat het mooi in de wind wappert. En tegenwoordig, ja, we maken er kussens van, tafelkleden. Wat nog meer, Lotte? We hebben inmiddels een hele productrange van Sequel.
3: Textiel.
2: Ja,
3: daar weer op terugkomen.
0: Ik vind het wel interessant. Toch eventjes terug. Ik bedoel, voor de luisteraar, die weet het waarschijnlijk niet. Maar ik kijk hier uit op een tiental vlaggen.
2: Ja.
0: Willen jullie even naar achter kijken?
2: Ja.
0: Kijken of er jullie iets opvalt.
2: Ja, ze wapperen mooi in de wind.
0: Ze wapperen mooi in de wind. Ja. Maar ja, en misschien zien jullie net niet omdat de hoek er niet zo zit. Ik zie hier een aantal vlaggen en dat weten we ook. Die zien we langzaam maar zeker ontrafelen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Dus ja, als het gaat over de vraag, die vlaggen worden één keer per half jaar vervangen.
2: Ja.
0: Is dat natuurlijk niet heel duurzaam.
2: Nee, dat klopt. En dat is ook iets. Duurzaamheid heeft ook te maken met ja, hoe lang gaat iets mee.
0: Ja, terwijl de inkt blijft goed, maar de vlag gaat stuk.
2: Ja, ja, en dat is echt heel belangrijk. Dat iets lang meegaat.
0: Ja.
2: Want ja, er worden
0: maar kijken jullie ook naar de levensduur? Dat soort innovaties?
2: Ja, zeker, zeker. Het is vaak heel complex. Want als je een spandoek maakt, hè, wat mensen ook wel eens doen. Iemand wordt 50 wangen en een spandoek in de straat. En het gaat de volgende dag de prullenbak in. Ja, dat is absoluut niet duurzaam. Terwijl ja, als iets 10 jaar meegaat en je maakt het van PVC, maar het gaat 10 jaar mee. Dan is het weer een hele andere overweging. Dus dat het is vaak best complex.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je dat allemaal geautomatiseerd kan inbouwen. Dat je bij wijze van spreken zou kunnen zeggen, wat is het doellijn? Is het een eenmalige actie?
2: Ja.
0: Is het een event? Wat bedoel?
2: Zeker, ja.
0: Want er zijn hele grote events waar vast en zeker materialen van jullie
2: worden
0: zijn gebruikt.
2: Ja, nee, ja,
0: kan je
2: en dan
0: er voorbeeld van noemen?
2: Ja, en dan is het ook mooi dat je het niet een jaartal erop zet bijvoorbeeld. Hè? Maar, zodat je het weer kan hergebruiken.
0: Maar zijn er voorbeelden van events waar jullie materialen veelvuldig gebruikt worden? Ik denk dat iedereen...
2: Sportevents bijvoorbeeld. Ja. Hè? Daar heb je natuurlijk ook allerlei vlaggen, banners. Zo'n boog waar je onderdoor kan lopen. Ik stoot tegen de microfoon aan. Dus van alles. Ja, bijna overal. Hè? Deze vlaggen die hier hangen. Ik weet niet zeker of wij ze gemaakt hebben. Maar dat zou heel goed kunnen. Dus onze producten kom je overal tegen.
0: Ja. Dat is een hele belangrijke. Dan verder in die transitie, Lotte, want jij bent daar veel mee bezig. Waar denk je van dat je nu op korte termijn heel snel winst kan maken?
3: We hadden het er net al even over. Ik denk dat een stukje klanteducatie in combinatie met de transparantie die we willen bieden gewoon heel belangrijk is. Dus hoe ga je om met de producten? Het zijn toch, het komt in de natuur terecht, de manier waarop het gemaakt wordt. We moeten het klanten zo makkelijk mogelijk maken om de juiste keuzes te maken. Dus ik denk dat we daar nog een enorme slag kunnen slaan. En vooral zijn we nu ook heel veel bezig met het ophalen van data. Het is misschien niet zo zichtbaar, maar het is wel super cruciaal.
0: Waar kijk je dan naar bijvoorbeeld?
3: In welk opzicht,
0: welke vorm
3: je?
0: Van data? Wat voor elementen komen daarin voor die belangrijk?

0: het registreren van welke materialen, maar niet alleen. Nou, we hebben het over bijvoorbeeld PVC maar weer. Je hebt heel veel vormen van PVC. Je hebt gerecycled PVC en dan kun je nog denken aan pre- of post-consumer recycled. Pre-consumer recycled betekent dat het nog niet door een eindconsument is gebruikt, maar wel gerecycled is en dan weer opnieuw wordt gebruikt in een product. En post-consumer recycled betekent dat het al bij een eindconsument is geweest en vervolgens gerecycled wordt en weer in een nieuw product gebruikt wordt. Dus er zijn heel veel levels van materialen die je kunt registreren. Verder kun je nog denken aan certificeringen op sociale audits, dus hoe goed hebben de werknemers het bij het bedrijf die het product produceert. Verder kun je nog denken aan gewicht. Waar wordt het überhaupt geproduceerd? Dus de landen.
1: Ja, want we hadden het er net al eventjes over. Want dit is natuurlijk heel belangrijk. Dit zit ook een beetje in de CSRD-wetgeving. Waar wordt het gemaakt? Veel producten komen uit China. Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Dat betekent dus ook dat jullie daar bijvoorbeeld op bezoek gaan bij die productielocaties?
0: Ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik geloof wel dat collega's in het verleden naar fabrieken zijn gegaan. Ik kijk Ellen even aan.
2: Ja, zeker de procurement teams. We kopen ook wel eens in Azië. Ja, die gaan dan zeker kijken hoe het er daar aan toe gaat. Hoe er met de medewerkers wordt omgegaan. En dat is, dat is wat verder weg. Maar we hebben ook in Nederland, in Maastricht, nog een mooie papierfabriek staan. Dan is het wat makkelijker.
1: Sappie heet die, hè?
2: Sappie, ja.
1: Gewoon, dus ik weet kennen. Ja, precies. Dus, maar dat is dicht bij huis. Maar ik kan me voorstellen dat dit eigenlijk, als je daarover nadenkt, we komen van een andere wereld. Dus je kan elkaar wel aankijken van, nou, dit gaat niet goed. Maar die verandering, die is in gang gezet. Dus
2: zeker.
1: Dat is super positief.
2: Ja.
1: En dat heeft dus effect op de hele wereld eigenlijk. Ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment gaat kijken naar productielocaties waar producten geproduceerd worden, die dan een kortere afstand bijvoorbeeld zijn.
2: Ja. Ja, nee, dat klopt. En dat heeft ook qua wetgeving weer heel veel voordelen als we dingen uit Europa sourcen. En nu sowieso met alle geopolitieke spanningen biedt het nog meer voordelen om het van dichterbij te halen. Ja.
1: Ik blader ondertussen even een beetje door dat rapport heen, want dat rapport is op te vragen. Hoe werkt dat?
2: Ja, nou kun je op onze website kun je die bekijken. Drukwerkdeal.nl.
1: Ja, het is echt heel gedetailleerd. En dat is wel mooi om te zien. Want dat heb ik nog niet heel vaak op deze manier gezien. Dat je ook echt ziet in hoe bijvoorbeeld de samenstelling is. De grote daling van de CO2-uitstoot. Waar komt die door? Door de scope die jullie bijvoorbeeld geformuleerd hebben over intern, extern en leveranciers.
2: Zeker.
1: Dat soort dingen.
2: Ja.
1: Hoe ziet het rapport volgend jaar eruit? Ga je dan weer een stap verder? Ik kan me voorstellen dat hier natuurlijk, dit is de eerste stap.
2: Ja.
1: Een belangrijke stap.
2: De eerste
1: sowieso.
2: Keer dat we dit deden. Ja. Vooral inderdaad wat je zegt. We willen gewoon heel transparant zijn over hoe we ervoor staan. Wat er goed gaat. Maar ook wat er nog niet zo goed gaat. Wat een uitdaging, is. Ja, en volgend jaar gaan we hier weer verder op doorbouwen. De initiatieven waar we dan nu mee bezig zijn. Die komen daar dan weer in te staan. De stappen die we gemaakt hebben. Wat we geleerd hebben. En de nieuwe uitdagingen.
1: Het is heel interessant overigens om te lezen. Ik blader zo doorheen. Maar dan weet ik dus dat er heel veel met UV geprint wordt. Want dat kost minder inkt dan een laserprinter.
2: Ja.
1: Is maar even een les die je kan nemen.
2: Ja.
1: Het is wel zo dat je Lotte nu na zoveel maanden af en toe toch door die drukkerij heen loopt. En kijkt van, oké, hoe werkt het proces?
0: Ja, zeker. Ik moet ook zo ontzettend veel vragen nog altijd stellen aan mijn collega's.
1: Kan me voorstellen.
0: Soms wel de dummy in de fabriek. Maar het is ontzettend leuk om al die nieuwe dingen te leren. En als ik mensen erover vraag, of collega's in dit geval, dan zijn ze ook super gepassioneerd om daarover te vertellen. Dus en iedereen is ook gepassioneerd over duurzaamheid. Dus dat wordt vaak gelijk meegenomen in het gesprek.
1: Want is het zo dat eigenlijk de collega's die hier werken, je zei al, sommige mensen komen terug, maar over het algemeen in de drukkerij, is daar een lang dienstverband of heb je ook wel jobhoppers als het ware?
2: Nou, we hebben heel veel mensen die ontzettend lang bij ons werken. Dus dat is iets wat mij ook opvalt. Ja, mensen blijven graag bij Drukwerkdeal. En dat vinden we ook heel fijn.
1: Hoe doe je dat? Wat is daar de reden? Is dat die informele cultuur waar we het straks over hadden?
2: Daar zal het zeker mee te maken hebben. Maar ja, we investeren ook in opleidingen bijvoorbeeld. Hè. Zorgen dat we onze mensen bijblijven. bedrijven. En zeker als we bijvoorbeeld in de drukkerij nieuwe machines krijgen, moet iedereen getraind worden. Super belangrijk. Maar ook de leiders in onze organisatie. Ja, dat die blijven bijleren en zich blijven ontwikkelen. En daarnaast, wat onze organisatie ook wel typeert. Nou, ik ben daar ook een voorbeeld van. Hè. Mijn functie is ook veranderd. Ik heb er verantwoordelijkheden bij gekregen. Ja, een heel groot deel van onze medewerkers krijgt ook de kans om zich te ontwikkelen en door te groeien naar een nieuwe functie. En dat zijn er heel veel en dat is mooi.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat je na een aantal jaren ook meer zicht op hebt. Lotte, in jouw geval, je bent eigenlijk net 3/4 jaar aan boord. Je hebt volgens mij je handen vol überhaupt aan dit hele vraagstuk, kan me voorstellen.
0: Zeker weten, ja. Ik ben ook heel veel aan het ontdekken. Dus wat Ellen al aangaf, we doen al heel veel. Dus ik kom nog steeds achter nieuwe dingen. En dat proberen we uit te breiden. En daarvoor ook een goede basis te zetten, zodat we juist kunnen uitbreiden.
1: Ja, en hoe zou je die uitbreiding over een jaar of 2, 3 zien? Heb je dan een team om je heen? Hoe wordt daarnaar gekeken?
2: Het mooiste is, hè, want je doet het met elkaar. Duurzaamheid is niet iets wat alleen wij doen. We hebben alle afdelingen, alle mensen in de organisatie nodig. En als iedereen het onderdeel maakt van de keuzes die zij maken, dan maken we zoveel impact. Dus we zijn gestart met het positieve impact team. Lotte, misschien kun jij daar wat over vertellen?
0: Ja, dat is een team van, ik zit even in mijn hoofd te tellen, ik denk pak een beet 8 mensen. Vanuit de hele organisatie hebben we het zo breed mogelijk aangepakt. Mm-hmm. Dat er zoveel mogelijk afdelingen in de organisatie gedekt worden. Die hebben we uitgenodigd om samen 1 keer in de zoveel tijd te meeten en de voortgang rondom duurzaamheid te bespreken.
1: Ja, en het doel is duidelijk. 2040, daar zit de stip.
2: Ja.
1: Hoeveel procent is er nu gerealiseerd? Kan je daar een vinger op leggen? Na dit rapport.
2: In het afgelopen jaar hebben we al een hele mooie reductie gerealiseerd. Van,
1: hoeveel is dat?
2: Van 17%. Dat is best fors. Dus we liggen absoluut op koers om de doelstelling te gaan halen.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment in die reductie, het begin is natuurlijk vaak snel.
2: Ja.
1: Maar op een bepaald moment loop je toch tegen bepaalde drempels aan. Maar waar zie je in de toekomst die drempels waar je ook afhankelijk bent van ontwikkeling van machines, van producten enzovoort enzovoort?
2: Ja, uiteindelijk de producten zelf, daar zit hem de grootste impact. Dus daar gaan we uiteindelijk wel tegen de grenzen uitlopen van wat we aanlopen van wat we maximaal kunnen reduceren. Maar we willen daarin gewoon de max opzoeken. Hè? En dat mocht het tegen die tijd, hè, dan blijft er vast nog wat uitstoot over. Dan kunnen we altijd nog kijken naar compensatie, dat soort zaken. Maar dat is pas op het allerlaatst, dat het alle stretch eruit is.
1: Waar is de grootste behoefte aan van een product waar je nu niet van, waar je zo afhankelijk van bent, waar je niet omheen kan, waar eigenlijk de innovatie nog in de kinderschoenen staat?
2: Ja, ik heb hem net al een paar keer genoemd. Voor mij is dat wel PVC. Hè, dat,
1: maar goed, er zijn producten die in principe al...
2: Ja, maar daar zit hem vooral in de kwaliteit van de alternatieven.
1: Ja, ja.
2: En ook de prijs. Want het is nu vaak toch nog een stuk duurder. Als we daar een materiaal kunnen vinden wat qua kwaliteit net zo goed is, maar ook tegen een scherpe prijs. En we hebben wel alternatieven, maar die kunnen we nog niet goed schalen. Dus dat zou voor mij wel heel mooi zijn als we daar snel komen.
1: We hebben hier een tijd geleden een ondernemer gehad die is een fabriek gestart om de petflessen te vervangen met eigenlijk heel veel biologische materialen.
2: Ja.
1: Dat is een stap.
2: Ja.
1: Zou dat ook iets voor jullie kunnen zijn dat je met dit soort leveranciers gaat kijken naar doorontwikkeling? Want als er eenmaal dat gevonden is, dat sterke materiaal.
2: Ja, nee, absoluut. En dan zijn wij ook in verband met onze grootte in staat om te testen en uiteindelijk te schalen. We zijn recentelijk gestart met biobased stickers bijvoorbeeld. Ja, dat lijkt er een beetje op. Maar dat is ook weer een mooie nieuwe productontwikkeling.
1: Dus er zijn heel veel. Even met andere woorden, ik zou zeggen, kom over een jaar even terug.
2: Doe
1: dat
2: we.
1: Dat zou ik leuk vinden. Ja. Want hoe is het dan? Hè? 17% nu, als dat weer 17% is, dan ga je hard toch?
2: Zeker, absoluut.
0: Daar gaan we voor.
1: Ik wil jullie alle twee hartelijk danken voor de komst naar de studio. De mensen hebben drukwerkdeal in deze aflevering van Nest op Business. Dankjewel voor het luisteren. Wil je hem terugluisteren? Kan dat via onze website newbusinessradio.nl.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
0: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
7: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
8: Maar liefst 4 miljoen Nederlanders hebben een beperking die een belemmering vormt voor het gebruik van websites. Denk hierbij aan een visuele en een auditieve beperking, maar ook mensen met een lichamelijke handicap of met dyslexie. Hoe zorg je ervoor dat deze enorme groep mensen niet buiten de boot valt en optimaal gebruik kan maken van bijvoorbeeld jouw digitale leerplatform? Te gast zijn Marijn van der Laan, directeur van Cardan Technobility, dat is een mooi tongue twister woord, een adviesbureau dat bedrijven en overheidsorganisaties helpt met het digitaal toegankelijk maken van websites, apps en andere online dienstverlening. En aan Jochem van Ittersen van online opleider Skillstown gaan we vragen wat dit eigenlijk concreet betekent voor de online leermodules die Skillstown allemaal heeft. Kortom, we gaan het hebben over hoe je leren toegankelijk maakt voor mensen met een beperking. En natuurlijk krijgen we van Tom Bos ook nog leertips over de impact van opleiden binnen je organisatie, om die dan vervolgens te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
7: Lang Leven Leren, de podcast.
8: Jochem en Tom en Marijn, leuk dat jullie er zijn. Marijn en Jochem, we gaan bij jullie beginnen. Eerst bij jullie zelf. Marijn, jouw ultieme leerervaring. En als dat een veel te groot overdreven woord is. Gewoon een fijne leerervaring van de afgelopen periode. Wanneer dacht je van, oh wauw, ik heb echt weer wat nieuws opgedaan.
9: Zo, dat is een goede vraag. Toen, ja. Toen je deze vraag stelde, dacht ik eigenlijk juist aan een minder goede ervaring.
8: Oh, dat mag ook. Is ook leuk. Ja, tuurlijk. Leer je ook van, toch?
9: Daarom, ik ben zo dyslectisch als de pest. En als het dan gaat over tijdens mijn studie bedrijfskunde dat ik heb gedaan in Nijmegen. Was er op een gegeven moment een docent en die had zijn eigen stukken gemaakt, zijn eigen boek gemaakt. Maar die was alleen als pdf beschikbaar. Dus die kon je alleen maar online kon je die krijgen. En het was geen hele toegankelijk pdf. Dus je moest daar kon er alleen doorheen scrollen en niet op een woord zoeken, weet je wel?
8: Oh ja, het was maar een plaatje.
9: Ja, precies. Het was een plaatje van 180 pagina's, waarbij dan de letters lichtblauw op witte achtergrond waren. En dan heel weinig alinea's. Dus het was gewoon super grote hoeveelheden tekst. Nou, ik heb er 3 keer over gedaan. Ik kon daar niet doorheen komen. Nee, dat was een beetje minder ervaring.
8: Wat wel interessant voor onze luisteraars is natuurlijk, is dat dat eigenlijk aangeeft wat er dus niet toegankelijk is.
9: Ja.
8: Want als je het omdraait, wordt het beter toegankelijk.
9: Ja, zeker. Ja. Dat sowieso.
8: Ja, maar daar gaan we het zo zeker over hebben. Ook rekening houden met wat voor kleuren je gebruikt, hoe het met het contrast zit en dergelijke.
9: Ja.
8: Ja. Jochem, jouw ultieme leerervaring van de afgelopen tijd, wat was die?
10: Ja, voor mij een belangrijk inzicht. Als alles goed gaat, dan loop ik over een paar dagen mijn eerste marathon.
8: Zo.
10: Dan moet je toch wat anders gaan trainen. Dan kan je niet lukraak je schoenen aantrekken. En dus je gaat letten op je hartslag. En volg je allemaal mooi op je sporthorloge. En dan zie je eigenlijk live wat er gebeurt met je lichaam. Hè. Als je te snel van start gaat, dan schiet die hartslag omhoog. Dan stort je in. Als je de hele tijd 100% gaat, dan krijg je blessures. Als je de hele tijd hetzelfde doet, dan maak je geen vooruitgang. Dan gaat je lichaam gewend. Dus je gaat eigenlijk leren op die feedback van je lichaam. Wat het betekent en hoe je training daarop moet aanpassen. En een inzicht wat ik daar aan over heb gehouden is eigenlijk dat je dat ook kan toepassen op je werkleven en je mentale gezondheid. En dat gaat ook. Je kan niet de hele tijd 100% geven. Als je probeert te veel te doen, dan krijg je er ook last van. En ja, dat is vaak wel wat moeilijker, want dan heb je geen mooi horloge die laat zien.
8: Maar dat zouden we dus eigenlijk wel moeten hebben, zeg jij.
10: Hij probeert
8: je hebt die
10: het wel
8: feedback
10: af en toe.
8: Nodig.
10: Ik krijg wel eens een stressmelding, maar dat voelt heel, heel willekeurig. Dus
8: zo goed is het nog niet.
10: Nee. Maar het laat je in ieder geval wel zien dat je moet proberen om ook daar naar je lichaam te luisteren. En daar ook te zien waar je af en toe even rustig aan moet doen.
8: Mooi voorbeeld. We gaan praten met elkaar over een hele grote groep mensen. 4 miljoen, dat zijn er nogal wat. Die belemmeringen ervaren bij het gebruik van websites. En misschien moeten we wel zeggen, er zullen apps ongetwijfeld ook wel onder horen. Marijn, wat voor beperkingen? Want dat is natuurlijk weer een enorm containerbegrip. Waar we iedereen natuurlijk weer in één bak gooien. Waar die helemaal niet in thuis horen. Maar waar moeten we aan denken? Wat voor beperkingen zijn dat dan?
9: Nou, je noemde er zelf al een paar. Je hebt de 4 eigen pijlers. Visueel, auditief, cognitief en fysiek. En liever zeg ik zelf ook altijd uitdaging in plaats van beperking. Want onder het cognitieve valt al dyslexie. Maar het enige waar ik een beetje moeite mee heb is het begrijpen van sommige teksten. Voor de rest ben ik best wel oké volgens mij. Maar dan gaat het dus echt over visueel, zowel blind als heel slechtziend. En nog vele andere vormen. Auditief is ook best wel duidelijk. En fysiek kan je vaak gewoon zien, omdat iemand of in een rolstoel zit. Maar ja, even los van het digitale, dan kan je misschien nog wel iets met je handen. Maar stel je hebt geen armen, geen vingers of even heel cru. Dan kan je natuurlijk ook geen muis gebruiken of zeg. Maar toch wordt er eigenlijk verwacht, zeker in de westerse wereld, dat je gewoon mee kan doen. En dat kan dus eigenlijk niet altijd. Omdat je dus geen muis kan gebruiken of omdat een toetsenbord het niet doet. En cognitief. Daar zijn heel veel verschillende dingen voor. Dus van autisme tot dyslexie, dyscalculie, ga zo maar door.
8: Ja, lichte verstandelijke handicaps, kan ik me voorstellen.
9: Onder andere. Dus we houden eigenlijk gewoon heel erg vast aan die 4 pijlers. 4 verschillende vormen van beperkingen of uitdagingen. En aan de hand daarvan kijken we naar hoe toegankelijk is een digitale omgeving.
8: Ja, en eigenlijk moet je dus... Is dit een onderwerp waarbij je heel goed moet opletten dat je niet te snel gaat generaliseren. Juist omdat die verschillen zo groot zijn. Het maakt nogal uit of je iets niet kan zien of niet kan horen. Hè? En vervolgens wil je een video toegankelijk maken. Ja, dat is natuurlijk diametraal tegenovergesteld, zou je kunnen zeggen.
9: Ja, eigenlijk wel. We kijken dan in dat geval even ter voorbeeld. Vanaf volgend jaar 28 juni gaat de European Accessibility Act, die wordt van kracht. ongelooflijk zware wetgeving eigenlijk vooral voor private partijen, banken, verzekeraars, e-commerce partijen. En die gaat nog verder dan de Web Content Accessibility Guidelines. Ook een hele mond vol.
8: Ja, klinkt als de WCAG. Die gaan we vast nog terug horen, denk ik. Ja.
9: Dat is het zeker. En daarin staat ook dat het heel erg belangrijk is dat je met twee zintuigelijke mogelijkheden tot de informatie kan komen. Dus in een video zou dat dus en auditief zijn. Maar ook dat je dus ondertiteling krijgt of iets dergelijks. En zo geldt het eigenlijk voor de hele digitale wereld.
8: Ja. Wat is het probleem? Dus stel, want als je denkt van ja, als je die beperking niet hebt, dan kun je er misschien weinig bij voorstellen. Help ons eens even in wat het voor mensen betekent als ze niet die toegang hebben tot die digitale omgevingen, tot de apps, de websites. Wat betekent dat voor mensen?
9: Nou, dat betekent eigenlijk, ik denk dat ik het best gewoon een voorbeeld kan geven. Stel, je bent blind en je hebt een bankieren-app, want tegenwoordig, zeker in Nederland, we zijn super digitaal. Je kan eigenlijk nergens meer een daadwerkelijk bankgebouw vinden in een dorp of een stad. Want die zijn gewoon uitgefaseerd, die zijn gewoon weg. Je hebt alleen maar nog geldmaat als automaatsysteem. En daar is Nederland wel best wel uniek in, want daarbuiten is dat nog niet zo ver. Maar je moet je voorstellen dat als je iets niet kan zien, en er wordt wel verwacht dat jij met je, ik noem even geen specifieke bank, maar gewoon een bankieren-app, dat jij dus wel de mogelijkheid moeten hebben om je rekening gewoon voor te laten lezen. Want je ziet hem niet. En je wil ook niet aan een vreemde naast je vragen van, hey, goh, kijk even wat er op mijn rekening staat.
8: Ja, best wel privé.
9: Ja, het gaat over de autonomie van mensen. Dat je gewoon zelf dingen kan doen. En ja, dus autonoom door het leven kan gaan.
8: Ja, en hoe is het daar nu mee gesteld? Want toevallig ben ik er ongeveer 25 jaar geleden al mee bezig geweest.
9: Ja.
8: Dus ik weet niet hoe oud jij bent, maar
9: 29.
8: Daarom, dus toen was jij 4, kan je nagaan. Dus je zou kunnen zeggen, mag toch wel een beetje opgelost zijn ondertussen.
9: Eigenlijk het moment dat jij er misschien mee aan de slag bent gegaan, toen, sindsdien is er niet per se heel veel veranderd qua wetgeving of qua WCAG. Er zijn wel een hele hoop criteria bijgekomen om het nog verder te verbeteren. Maar er is niet daadwerkelijk echt heel veel verbeterd. Er worden wel sprongen gemaakt.
8: Maar kun je nu, als je slechtziend bent of je bent blind en je hebt een bankieren-app, kan je die dan überhaupt gebruiken? Zit er een toegankelijkheidsvoorleesfunctie op? Ik weet dat er dat soort functies allemaal in browsers en zo wel ingebouwd zitten. Die kun je aan. Soms zet je hem per ongeluk aan en begint je ineens je scherm tegen je te praten.
9: Ja.
8: Op het verkeerde moment natuurlijk altijd.
9: Ja, ja, ja.
8: Maar hoe is dat met de toegankelijkheid van die nogal belangrijke apps in ons leven?
9: Dat gaat wel echt de goede kant op. Zeker in die wereld wordt er gewoon heel hard aan gewerkt. Ik denk dat het vaker in overheidsland wat minder de juiste kant op gaat. Gaat ook wel de goede kant op, maar dat moet echt veel sneller. Omdat daar eenzelfde transitie is als dat bankgebouwen verdwijnen, zijn er ook een hele hoop plekken voor gemeentes die eigenlijk er niet meer zijn qua fysieke locatie.
8: Ja, nou ja, als je parkeervergunning wil aanvragen of je toeslagen of noem maar op, nogal belangrijk dat je erbij kan.
9: Ja, precies. En dan, ook dat moet je allemaal online doen. Dus al die fysieke plekken zijn weg. Dus in de overheidsland, daar stokt het nogal. En we zien wel dat zeker voor de bankwereld, verzekeringswereld, maar ook grote e-commerce partijen, daar wordt gewoon veel harder aan gewerkt. Omdat ze dat enerzijds ook voelen richting die wetgeving. En anderzijds ook een hele hoop mensen missen. Terwijl ze, ja, kijk, als de ene bank in het nieuws komt die niet toegankelijk is en de rest wel, ja, dat is niet dat heel erg lekker voor, nee, voor het beeld.
8: Nee. Nou, had je het over die WCAG of de WCAG. Dat klinkt er misschien nog lekkerder. Wat houdt die nu op dit moment in?
9: Dat houdt nu in dat daar staan gewoon een hele hoop, laat ik het even zeggen, gewoon punten in. Die heet dan succescriteria. En die, aan de hand van die criteria kan je dus testen, auditen of een digitale omgeving zoals een website of een applicatie, of die te gebruiken is voor mensen met specifieke beperkingen. En dan kijken we bijvoorbeeld naar ondertiteling van websites. Maar nog belangrijker is de navigatie op een website. Dus dat je dat zou kunnen doen door gewoon op tab of shift tab te drukken op je toetsenbord. En vanuit daaruit is eigenlijk een soort van basis voor meerdere hulpsoftware voor mensen die dat daadwerkelijk gebruiken. Maar dat is eigenlijk, zeker die navigatie is een basis voor voorleessoftware en andere dergelijke hulpsoftware.
8: Ja, ja, want als de hulpsoftware zegt plaatje, dan weet je niet waar je op drukt.
9: Klopt. Nee,
8: simpel gezegd.
9: Klopt.
8: Kan een hele leuke button zijn waar die mooi knippert enzovoorts. Maar ja, als je blind bent, dan zegt die plaatje.
9: Ja, maar het is ook een hele goede. Je hebt heel veel websites waar altijd zo'n... dat je een klein stukje van een artikel of een blog of zoiets zegt leest. En dan staat er altijd onder zo lees meer. Maar als je alleen maar hoort lees meer, heb je geen idee waar je meer over gaat lezen. En wij kunnen het misschien wel zien. Maar het gaat dus heel erg over dat er een alternatieve tekst onder zit die dan zegt lees meer over podcast Lang Leven Leren bijvoorbeeld.
8: Ja, kortom, het vraagt iets van degene die het gaat bouwen, maken, ontwikkelen in hoe die ernaar kijkt. En dat hij niet alleen maar vanuit zijn eigen perspectief kijkt. Ja. Wat gaat er veranderen als volgend jaar die nieuwe wet komt? Hè? Want een guideline, dat klinkt nog heel vriendelijk van nou, het zou fijn zijn als jullie. Een wet klinkt meer als gij zult.
9: Ja. Klopt. Alleen we leven wel in Nederland of in Europa eigenlijk. En het is niet zo. Het zou eigenlijk mooi zijn als we het een beetje kunnen vergelijken met Amerika. Daar is het veel strenger. Mag je als burger mag je ook grote private partijen gewoon voor de rechter slepen. En dan gaat het ook veel makkelijker dat daar dus gewoon boetes worden uitgedeeld. Hmm. En sancties. En dat zit er waarschijnlijk nog niet in. Zeker niet vanaf volgend jaar. Als dat zou gaan gebeuren, waar wel een hele hoop private partijen bang voor zijn, dan is dat wel een hele grote trigger om in ieder geval te gaan zorgen dat je en digitaal toegankelijk, maar dus ook fysiek toegankelijk gaat zijn. Want de European Accessibility Act gaat nog verder. Gaat zelfs over het goed kunnen uitpakken van verpakkingen van, je internet... aansluiting.
8: Echt. Ja, dus het gaat echt over toegankelijkheid in de breedte en niet alleen maar over toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid.
9: Ja,
8: dus ook kom ik überhaupt een pand wel in? Kan ik wel van A naar B? Kan ik wel in de trein?
9: Ja, gek genoeg valt dat er dus nog niet onder. Maar dus eigenlijk wat je allemaal doet richting een consument of richting een burger, dat die dan gewoon hetzelfde moet kunnen doen.
8: Ja, dat daar een gelijkwaardigheid mogelijk is.
9: Ja.
8: Nou hebben we het natuurlijk in Lang Leven Leren over leren, ontwikkelen. Dan kan ik me voorstellen dat bedrijven, organisaties, maar ook aanbieders natuurlijk allerlei prachtige platforms hebben. Er wordt natuurlijk tegenwoordig heel veel digitaal geleerd. Veel digitale content, veel video's, veel e-learnings. Enig idee hoe goed het of slecht het daarmee staat? Ik ben een beetje bang voor het antwoord namelijk.
9: Nou, dat is wel grappig. We hebben gewoon zelf een eigen dashboard en ooit toegankelijkleren.nl gemaakt om een eigen plek te creëren online die waar je kan leren of iets kan leren over digitale toegankelijkheid. En nu zijn we eigenlijk een LMS aan het zoeken. Toen kwamen we ook onder andere bij Skills staan. Maar er zijn zoveel LMS'en die gewoon echt niet toegankelijk zijn. Ja, die kunnen wij gewoon niet gebruiken.
8: Die vallen snel af, ja.
9: Ja, heel erg snel.
8: Ja.
9: Dus nee, die zijn er niet zoveel.
8: Nee. Dus dat is wel nogal een probleem. Want waar we natuurlijk in het bedrijfsleven en in organisaties ook mee bezig zijn, is diversiteit en inclusie. Kansen bieden aan mensen met een beperking. Ja. Die ze misschien tot nu toe nog nooit hebben gehad. Ja, als je dan mensen uitsluit van leren, dat is nogal wat.
9: Ja, dat is een super groot probleem. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat je op twee zintuigelijke manieren kan leren. En daarvoor, zeker digitaal, moet je daar wel een oplossing voor hebben.
8: Ja. We duiken zo wat meer de diepte in. Maar eerst ga ik even naar Jochem. Jochem van Itsen. Jochem, jij houdt je bezig met onder meer met het toegankelijk maken van de leermodules bij Skillstaan. Wat is het belangrijkste wat jou is opgevallen toen je hier met het onderwerp aan de slag ging?
10: Ja, ik denk toch wel wat Marijn ook al noemt, dat het eigenlijk heel erg breed is. Dat er zoveel dingen zijn die je zelf als vanzelfsprekend ziet, die voor heel veel mensen grote problemen oplevert. En dat vraagt wel een hele andere manier van denken inderdaad. En dat is sowieso bij het maken van content al een hele belangrijke vraag. Wie is je doelgroep? En nou ja, dat vraagt dus van jezelf dat je dat beeld tot verder uitbreidt naar ook de mensen die tegen dat ze beperkingen aanlopen.
8: Kortom, daar valt nog veel meer over te zeggen. Gaan we zeker ook doen. We praten zo verder met Jochem en Marijn. Maar eerst gaan we even naar een kort leermomentje van Tom Bos.
11: De tip van Tom.
12: De tip van vandaag is heel simpel. Tekst is zo slecht nog niet.
5: En ik zeg dat omdat we zien in online leren dat natuurlijk we heel erg variëren in alle vormen waarop we dat aanbieden. En vandaag ben je aan het luisteren naar een podcast natuurlijk. Maar we hebben webinars, we hebben on-demand video, we hebben echt van allerlei leervormen. Testen, assessments, e-learning, we-learning, weet ik het niet, micro-learning en van alles en nog wat. En op allerlei verschillende kanalen, visueel, auditief en wat je maar kan bedenken, zo bieden we online leren aan. En dan merk ik vaak dat de tekst steeds minder populair is eigenlijk. Hè? Dat er steeds meer gezegd wordt van ja, alles moet mooi visueel zijn. Want tegenwoordig is alle media ook heel visueel. Ja, en ik wil toch een pleidooi doen voor ook het niet vergeten van het belang van tekst. En dat heeft ermee te maken dat we bijvoorbeeld zien dat tekst een veel efficiëntere leervorm is in veel gevallen dan bijvoorbeeld video. En video is aantrekkelijker, dus er is een hele goede reden om juist wel video te produceren. Maar een heel simpele casus is dat wij zagen in een test die we deden dat mensen toch wel heel graag scannend lezen. En dus als jij een grote tekst voor je hebt, dan kan je eerst de koppen lezen. Hè, sommige mensen hebben wel snel lezen gehad, misschien op school of zoiets. Nou, dan weet je, er zijn bepaalde methodieken om heel snel de essentie van een tekst of een onderwerp te pakken. Probeer datzelfde maar eens te doen met video. Dat is best lastig, want video is eigenlijk iets wat het tempo voor jou bepaalt. En ook de volgordelijkheid. Want je kan natuurlijk wel vooruit en achteruit spoelen door video, maar je weet niet waar je precies moet zijn over het algemeen. Nou, gelukkig zie je dat daar tegenwoordig wel steeds meer ook met teksten bijgewerkt wordt. Hè? Dat er dan de tekst van naast de video staat of dat soort dingen. En dat je kan actief kan zoeken tegenwoordig. Dus daar zitten wel wat voordelen in van teksten die nu in video terugkomen. Maar traditioneel gezien is tekst eigenlijk een hele efficiënte leervorm. Omdat je er heel makkelijk doorheen kan gaan eigenlijk. Nou, en een ander ding wat we zelf ook in een onderzoek naar boven haalden is als wij... Kijk, er wordt altijd wel veel gesproken naar leervoorkeuren. Hè? Op welke manier bied je leren aan zodat het aansluit op de leerstijl of leervoorkeur of leerstrategie van mensen. En een van de dingen die we eens een keer gedaan hebben is een onderzoekje naar adaptiviteit in de leervorm. Dus wat gebeurt er nou als wij jou aanbieden om te leren in de vorm die bij jou past. Dus dat betekent dit geval, Glenn, bijvoorbeeld jij gaat dan iets visueel leren omdat je heel blij wordt van video. Of ja, in jouw geval trouwens misschien meer audio. Maar en ik mag dan een tekst. En Peter die gaat bijvoorbeeld dan een webinar kijken. Omdat dat dan beter bij ons aansluit. Nou, wat zie je dan in het rendement? Dan zie je eigenlijk dat tekst een van de best presterende manieren is om leren aan te bieden. En dat kwam in ieder geval uit ons onderzoek heel duidelijk naar voren. Ja, daar heeft gewoon grote voordelen ten opzichte van de andere kanalen. En een goede nuance is dat dat zelfs zo was bij de mensen die niet tekst als voorkeur op hadden gegeven. Überhaupt zie je dat in de leerstijlentheorie van Kolb. Ik weet, op heel veel punten hartstikke achterhaald, maar een heel basale gedachte ervan is je begint op een verschillende manier met leren. Maar ik weet, dan is de aanname van nou, als ik dan aansluit bij de leervoorkeur, dan zou dat tot betere resultaten moeten leiden. Ja, daar ben ik het dus pertinent mee oneens. En dat is ook niet per se wat data of de onderzoeken die ik in ieder geval tot nu toe gelezen heb suggereren. Het is heel vaak zo dat mensen juist beter leren als ze in een andere vorm terechtkomen. Soms is het wel, zoals Kolb ook zegt, is het wel een goed vertrekpunt om een beetje vertrouwen te winnen en comfort. En dan vanuit daar naar een andere vorm te gaan. Dus ik kan me best wel voorstellen dat je met een mooie, aantrekkelijke, fancy video begint. Om de aandacht te trekken en mensen te prikkelen en energiek te krijgen. En ze vervolgens verder gaan met een goede tekst lezen. Natuurlijk moeten we rekening houden met het taalniveau van mensen. En natuurlijk moet je rekening houden dat we steeds minder gaan lezen en leesvaardigheid op school steeds minder onderwezen wordt. Maar omdat het zo'n efficiënte vorm is, is er dus best wel een pleidooi vanuit mij in ieder geval om dat niet zomaar af te schrijven. En eigenlijk dat we dus moeten zorgen dat dat in onze onderwijs ook wel weer gewoon een serieuze plek krijgt. Om te zorgen dat we die kwaliteit en de vaardigheid van mensen gaan verbeteren. Ja, omdat dat gewoon een hele simpele manier is om effectief te leren. Nou, heel AI is erop gebaseerd. Hè? Alles draait om tekst. Alle video's worden geconverteerd naar tekst. Alle leren door een machine wordt gedaan op tekst. Dus ja, dat geldt ook voor ons zo. Wij zijn ook maar gewoon machines.
12: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
8: In de studio Marijn van der Laan, directeur van Cardan Technobility. En Jochem van Ittersen, hij is e-learning expert bij Skillstown. Jochem, ja, we hebben net al even gehoord wat eigenlijk die toegankelijkheid is. Hoe het ervoor staat. Nou, daar worden we niet heel erg vrolijk van. Dat is nog een hoop te doen. Laten we het even lekker praktisch maken, want dat is wat jij doet. Wat is er nodig om die online leercontent, waar jullie nogal veel van hebben bij Skillstown, om dat voor iedereen toegankelijk te maken? Hoe pak je zoiets aan?
10: Ja, dus, het belangrijkste is eigenlijk wat net al ter sprake kwam. Ik hou me natuurlijk vooral bezig met de content zelf. Maar het begint allemaal bij het platform waarop je werkt. En dat was dus ook een van de eerste dingen waar wij tegenaan liepen. Er is eigenlijk geen aanbieder te vinden die voldoet aan de eisen die gesteld zijn. Dus hebben we maar besloten om daar zelf aan te gaan bouwen. Onze eigen auteursstoel. Om te zorgen dat, want er zit ook heel veel in qua navigatie op de website. Überhaupt de leervormen die je kan inzetten en de manier waarop die ingezet worden. En dat is al een heel belangrijk stuk.
8: Ja, dus hoe het platform, zeg maar de basis waar je de content op zet.
10: Ja.
8: Daar hebben we dus eigenlijk al met z'n allen een probleem. Het is wel bizar dat dat er helemaal niet is. Want je zou zeggen, hè, in Amerika zijn de regels en lopen ze wat dat betreft qua toegankelijkheid zeker vooruit. Maar ja. Dit terrein nog niet ver genoeg, Marijn.
9: Nee, klopt.
8: Ja, bizar, toch?
9: Ja, is ook zo.
8: Ja, terwijl er toch grote partijen zijn die dingen leveren. Maar ja, dan wordt het maar zelf bouwen, toch?
10: Ja, er wordt wel wat aan gedaan, maar het is allemaal net niet. Dus je moet heel veel kunst en vliegwerk gaan doen om daar toch wat mee te kunnen.
8: En waarom hebben jullie daar? Want je kunt ook, hè, zeg maar even plat, je kunt ook denken, ja, weet je, zoveel gedoe. We hebben zoveel dingen te doen. We laten dit nog even liggen. Maar hebben jullie niet gedaan bij Skillstown?
10: Nee.
8: Nee, want why not?
10: Het gaat natuurlijk ook wat ik zei van wie is je doelgroep. En we willen juist, het gaat erom om leren voor iedereen toegankelijk te maken. En ik vind het mooi dat je het hebt over uitdagingen in plaats van beperkingen. Want beperkingen is natuurlijk waar je tegenaan loopt. Beperkingen zitten ook in die omgeving.
8: Ja, dat is interessant. Ja,
10: ja.
8: Ja en, je bent pas beperkt als de omgeving je beperkt.
10: Je hebt nooit dezelfde ervaring als iemand die overal bij kan. Maar ja, je kan er dus wel een uitdaging van maken in plaats van een beperking.
8: Ja.
10: Door je daar aan te passen.
8: En noem eens één ding waarvan je zegt van nou, dat is echt wat we aangepakt hebben in die leeromgeving zelf. Hey, los van de content, waar we echt gewoon een slag te maken hadden.
10: In de leeromgeving, dus het technische gedeelte bedoel je?
8: Ja, gewoon hoe alles werkt, waar alles staat,
10: ja.
8: Hoe het heet.
10: Ja, de navigatie inderdaad, toetsenbordnavigatie, dat is al een belangrijk deel. En bijvoorbeeld de mogelijkheid om dingen in te voeren, zoals altteksten. Dus gewoon de technische ondersteuning om al die aanpassingen die we uiteindelijk moeten maken, mogelijk te maken.
8: Ja, ik zie het even als een soort content management systeem bij een website. Ja, die hebt vakjes die je in kan vullen. Als de vakjes er niet zijn, dan houdt het redelijk snel op.
10: Dan kan je ook niks invullen.
8: Marijn, waarom is die toetsenbordnavigatie, voor wie is dat belangrijk? Wie gebruikt dat, los van het feit dat het eigenlijk voor iedereen handig is, als je het helemaal weet?
9: Dat klopt trouwens, dat laatste wat je zegt. Ik vind het echt fantastisch om gewoon te gebruiken. En voor heel veel mensen. En dan eigenlijk vooral gericht op enerzijds mensen die dus geen muis kunnen gebruiken, überhaupt niet. En denk misschien aan iemand die bijvoorbeeld Parkinson heeft. Waarbij je dus in trillende ledematen wordt het heel erg moeilijk om überhaupt op een knop te drukken online. En dus vooral mensen met een, in dat geval ook een soort fysieke uitdaging. Dus als je geen handen hebt, dan moet je wel door middel van of een knop of iets dergelijks wel er doorheen kunnen tikken.
8: Ja.
9: En de navigatie is er ook voor dat uiteindelijk je met voorleessoftware op de juiste knoppen terechtkomt. Dus die is ook heel erg handig en juist alleen maar te gebruiken voor mensen die helemaal niks kunnen zien.
8: Ja.
9: Dus voor meerdere uitdaging eigenlijk.
8: Ja, want volgens mij is het met mensen die een braille regel gebruiken. Hè, daar zit een soort knop volgende op.
9: Ja.
8: En dan gaat de software voorlezen wat de volgende is.
9: Ja, klopt.
8: En als je natuurlijk dan die toetsenbordcombinatie, dan wat is de volgende? Ja, dat staat er dan niet in het systeem. Dan werkt het gewoon niet.
9: Nee, dat klopt. Dan werkt het niet. Grappig trouwens, dat braille leesregel. Die worden best wel veel gebruikt. Maar ik hoorde dus laatst dat die steeds minder worden gebruikt. Omdat dus die voorleessoftware veel handiger, veel sneller is. En zeker voor wat jonge mensen die echt opgroeien met de digitale wereld. Zijn er veel meer andere mogelijkheden dan die braille lezen.
8: Geen de braille een beetje uit te sterven.
9: Ik denk dat het zou best kunnen.
8: Ja, interessant. Gaan we over naar de content, Jochem. Wat heeft die toegankelijkheid voor impact op de content die jullie aanbieden?
10: Ja, best wel wat. Weet je, al zegt veel dingen waar je niet over nadenkt met video's, ondertitelen. Dat zijn de voor de hand liggende dingen. Maar ook bijvoorbeeld een van onze didactische principes is meerdere zintuigen op elkaar aanvullen. Dus dat je beeld gebruikt om emotie op te roepen. Of video om te ondersteunen, om af te wisselen, om variatie aan te brengen. Omdat online leren is wat moeilijker om mensen mee te krijgen. Dan moet je echt zorgen dat mensen betrokken zijn. En dan valt een deel daarvan ineens weg. En dan moet je creatief gaan denken. Van, ja. Hoe gaan we dat erin doen?
8: Ja, dan moet je een alternatief. Hè? Als er inderdaad, als je visueel ondersteunt. Ja, hoe prikkel je dan iemand die dat visuele niet kan meekrijgen?
10: En ook een van de dingen. Kijk, het makkelijkste wat je kan doen natuurlijk is dingen weglaten. Ik weet, een van de eerste trainingen die ik maakte toen we daar al wat meer mee bezig waren. Ging om een mailbox management in Outlook. Maar ik dacht, zo min mogelijk screenshots. Want dat is allemaal extra moeite. En ik probeer gewoon goed uit te leggen in de tekst. Zodat het voor iedereen te volgen is.
8: Oké. Dus het verandert nu ook hoe je überhaupt content maakt.
10: Het grappige is dat je dan een paar maanden later kijk je bij de feedback. En dan zie je mensen van, het zou fijn zijn als er wat meer screenshots in zitten.
8: Ja, die missen we.
10: Dat is natuurlijk het risico dat je dingen gaat weglaten. En wat je dus eigenlijk niet is dat je het altijd... Kijk, als jij zorgt dat het goed wordt uitgelegd in de tekst. En daarnaast heb je nog een screenshot. Dan kan het kan voor mensen ook juist fijner zijn.
8: Yeah.
10: Maar dan hebben mensen die keuze. Dus het is inderdaad niet of je gaat niet het een vervangen door het ander. Kijk, je kan alles door de platte tekst gaan vervangen. Maar dan gaat de interactiviteit van je training heel hard achteruit.
8: Ja. Hoe hebben jullie het überhaupt aangepakt? Hè? Want het interessante is natuurlijk dat toegankelijkheid is niet een ding. Het is meer een soort van manier van denken vanuit verschillende doelgroepen. Oké, als je door de ogen van een blinde zat interessant. Hè? Gaat kijken naar een website. Ja, dan hoe werkt het dan? Daar moet je toch in kunnen verplaatsen. Dus hoe hebben jullie dat aangepakt om door al die content die jullie hebben heen te gaan?
10: Dat is een groot leerproces. En daar zitten we denk ik nog steeds wel in. Omdat je natuurlijk steeds tegen dingen aanloopt en elkaar ondersteunt. En we hebben heel veel gesprekken ook gehad met Cardan, waar we feedback uit krijgen. Verschillende proefrondes. Dus het is een proces waar je steeds blijft kijken van waar moeten we nog meer op letten. En je dat eigen maken. En inderdaad ook niet de makkelijke oplossingen, maar de creatieve oplossingen bedenken.
8: Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je soms dat er spanning is tussen iets heel erg toegankelijk maken en iets heel erg tof of mooi of spannend of kwalitatief heel goed maken. Dat je wel echt wel een keuze moet maken voor het een of het ander.
10: Ja, zeker.
8: Wat doe je dan?
10: Ja, kijk, uiteindelijk kan je iemand nooit helemaal dezelfde ervaring bieden natuurlijk. Sommige dingen vallen gewoon weg. Maar dat komt inderdaad neer op het wel blijven aanbieden voor de hele grote groep. Dus dat je wel die video post, maar een transcript bijzet. Of een ondertiteling erbij zet. Dus het is echt een kwestie van en.
8: Yeah.
10: En niet of. En het mooie is natuurlijk dat je uiteindelijk daar ook alleen maar betere content van krijgt. Want ook mensen die niet last hebben van die beperkingen, die hebben baat bij beter leesbare tekst, hoger contrast, mooie blokjes. Of dat ze kunnen kijken van ik heb geen zin in die hele video. Ik lees wel even door het transcript heen.
8: Ja, eigenlijk sluit het aan. Ik weet dat we niet meer van de kolp zijn, maar het sluit in ieder geval wel aan bij dat je op verschillende manieren content tot je kan nemen. Dat is natuurlijk voor iedereen interessant.
10: Ja, zeker.
8: Als je denkt van ik vind lezen gewoon fijner. Dat is allemaal prima die videootjes, maar ik heb er niet zoveel mee.
10: Ja.
8: Dan heb je de keuze. Ik kan me ook voorstellen dat onze luisteraars denken van het is allemaal leuk en aardig allemaal. Dat kost natuurlijk allemaal ongelooflijk veel geld dit. Want het is gewoon veel meer werk. Wat zou jouw reactie, advies daarop zijn?
10: Het is meer werk, ja. Daar kom je niet aan. Want je moet extra stappen doen. Maar wat ik zeg, uiteindelijk maak je er ook betere content van, denk ik. Ik denk echt dat het meerwaarde heeft. En ja, het gaat natuurlijk om het overbrengen van je product. Dus daar moet je die keuzes in maken. En dat gaat ook verder, denk ik, dan alleen maar beperkingen. Want waar we ook al eerder mee bezig zijn, inclusiviteit. Het gaat niet alleen om beperkingen, maar gaat ook om voorkomen van stereotypering. Dat zie je bij beeld ook, bij Shutterstock beeld.
8: Yeah.
10: Heel veel stereotypes. Bepaalde rollen in genders, dat soort dingen. Dus ik denk dat altijd al een aandachtspunt is voor ons van hoe breng je het verhaal over op iedereen. En ik denk dat uiteindelijk leidend is. Ik denk dat uiteindelijk is wat je onderscheidend maakt ook met goede content. Want slechte content maken is heel simpel, zeker met AI.
8: Slechte content maken is heel simpel, ja.
10: Informatie vind je overal wel, dat is het probleem niet. Maar hoe zorg je dat mensen gaan leren en dat ze er wat mee gaan doen?
8: Yeah.
10: En dat is je uitgangspunt. En dan is het eigenlijk ook logisch om iedereen daarin mee te nemen.
8: Ja, Marijn, wat zeg je tegen mensen die denken, jeetje man, het is al, ik ben al zoveel geld, kan alles kwijt. Dit is een dure Een dure bijzaak.
9: Ja, snap ik. Maar dan is het eigenlijk vooral achteraf. Dus op het moment dat je nu... stel, wij komen ergens binnen. We auditen de hele digitale omgeving van een organisatie. En net zoals bij Skillstone, je hebt superveel trainingen die er al zijn. En om die dan vervolgens toegankelijk te maken. Ja, dat is eerlijk gezegd is wel gewoon echt een kluif. Maar als je ervoor zorgt dat je aan de voorkant bij de bouw van of een nieuw concept, een nieuw component, een website, een app, ga ze maar door. Als je dan al digitale toegankelijkheid meeneemt, dan zorg er sowieso voor dat een product veel duurzamer gebouwd wordt. Het is meteen meegenomen in het hele concept. En je hoeft niet aan de achterkant helemaal aan het einde alles weer aan te gaan passen. Dus je neemt het gewoon mee. En wij zitten eigenlijk vooral ook nu met dat idee heel veel bij scholen, universiteiten, hbo's gaan ze maar door. Om juist de mensen van de toekomst mee te nemen in neem dit gewoon direct mee in je werk. Jullie gaan dit allemaal meemaken. Jullie gaan het allemaal maken. Ga ze maar door. En dan creëer je denk ik heel erg een duurzame oplossing. Maar ook eentje die gewoon voor de lange termijn digitale toegankelijkheid gewoon als standaard mee gaat nemen.
8: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat onze luisteraars denken, oké, ja, ik ben verantwoordelijk voor een online leeromgeving bij organisatie X. Dit hebben wij nog niet goed geregeld. We hebben ook heel veel content, ook heel veel misschien wel bedrijfsspecifieke content en niet de prachtige dingen die geleverd worden door bijvoorbeeld Skillstone. Wat adviseren we ze? Waar begin je, Jochem?
10: Ja, het begint bij een beeldvorm bij je doelgroep natuurlijk.
8: Oké. Okay.
10: Ook zeker hangt het er vanaf als het bedrijf specifiek is. Wat voor soort mensen werken er? Want er zijn natuurlijk ook best functies waarin je met een visuele beperking niet zou kunnen werken. Dus ik denk dat begint.
8: Nee.
10: Wat ik eerder al noem bij...
8: Nee, de flight simulator van de KLM hoeft niet ondertiteld te worden, nee. Denk ik.
10: Dus het begint bij wat
8: toch? Marijn, of neem ik nu een verkeerde aanname? Ik moet altijd checken.
9: Nee, ik denk niet ondertiteld. Ik denk dat niet nodig is. Maar misschien wel voor iemand die het niet ziet. Ja, dat er een beetje uitleg bij mag.
8: Ja. Het vliegt wat lastig hè, als je niks ziet.
9: Ja, als je zelf vliegt sowieso. Maar als je passagier bent misschien...
8: Passagier? Ja, dat is weer een hele goeie. Dus ja. Dat is de onboard. Ja, nee, die zeker. Alright, dus doelgroep bepalen, dat is één.
10: Ja.
8: Ja, Marijn, dat was het tweede wat we moeten doen als we daar willen beginnen.
9: 100% bewustzijn. En bewustzijn met eigenlijk vooral waar lopen mensen nou precies tegenaan. Ik denk dat een heel leuk tooltje is gewoon de Chrome Disability Simulator. Kan je op Google Chrome kan je die downloaden. En dat is echt heel erg klein. Dus kan je wat kleurenblindheid kan je checken. Dus dan kan je ook meteen een soort van contrast checken.
8: Die is al heel interessant, hè? Want hoeveel kleurenblinden hebben we? Volgens mij een belangrijk gedeelte van de mannen is gewoon echt kleurenblind.
9: Ja, 1 op de 12.
8: Ja, moet je kijken.
9: Ja.
8: Ja, dus dat is 1 op de 24 mensen, simpel gezegd.
9: Ja, maar 250 vrouwen of zo is kleurenblind. Dat zeggen ze. Weet ik natuurlijk, ik heb geen idee. Maar,
8: ja, maar veel meer mannen dus.
9: Ja, het is echt een mannenkwaal.
8: Ja. Niet voor niks dat je soms mensen ziet lopen dat je denkt, ja, dat zou ik niet bij elkaar aangedaan hebben. Maar ja, daar kunnen ze dus niks aan doen.
9: Nee.
8: Want ze hebben geen idee. Ja, maar dat is echt een uitdaging. Hè? Dus drukken, klik op de groene knop als je kleurenblind bent. Dat kan een enorm probleem zijn. Want je weet gewoon echt niet welke dat is.
9: Nee, als je het inderdaad helemaal niet ziet, dan heb je inderdaad geen idee. Dus ook dan is weer

0: gaan krijgen. Vooral ook dingen natuurlijk die niet goed werken. Van wat kan er beter? Maar het is ook fantastisch soms om te lezen dat je iemand ziet die een training heeft gevolgd. En zegt van nou, ik heb een nieuwe baan hierdoor gekregen. Of, en dat is denk ik het mooiste wat we terug kunnen zien. Dat we ook van mensen krijgen van ik liep hier altijd tegenaan. En nu kan ik ook meedoen.
1: Ja,
0: dus die feedback ophalen. En dat kan natuurlijk via externe partijen die daar echt op controleren op het technische aspect. Die alles in detail bekijken. Maar vooral natuurlijk ook die gebruikers zelf.
1: Ja. Je kunt je ook laten auditen volgens mij, toch? Je kunt gewoon, er is een keurmerk volgens mij zelfs.
2: Ja, er is inderdaad een keurmerk. Je start dan bij het auditen van de dus je digitale omgeving. Van een LMS bijvoorbeeld. En vanuit daar krijg je een rapportage en een hele hoop hulp en advies. Hoe je ervoor kan zorgen dat je eigenlijk de gap van waar je staat. Dus een soort van je nulmeting. Naar het volledig toegankelijk kunnen krijgen van je digitale omgeving.
1: Mooi. Marijn, als mensen meer willen weten, leren, lezen, waar moeten ze dan naartoe?
2: Dan kunnen ze op dit moment naar technobility.nl. Je had het al net in het begin. Het is een hele mond vol. Carlo,
1: ja, Technobility. Ja,
2: daarom zijn we een stukje stap voor stap van Technobility aan het afstappen. En dan wordt het gewoon cardan.com. En dat is vanaf 1 augustus.
1: Oké, en als mensen dan denken, ja, dat zal wel. Dan kom ik een enorme commerciële fuik terecht. Want gaat die Marijn zorgen dat we gaan helpen. Is er nog een soort algemene Europese wetgevingsrichtlijn ding waarvan je zegt van nou, daar wordt het allemaal een beetje duidelijk uitgelegd?
2: Duidelijk niet, maar je zou...
1: Wauw, doe maar onduidelijk
2: ja,
1: dan.
2: Ja, ik heb wel een hele onduidelijke voor je. Als je naar digitoegankelijk.nl gaat, dat is de overheidswebsite.
1: Die is niet zo toegankelijk.
2: Nou ja, die is op kwartaal. Zich wel, die is wel toegankelijk, maar kwartaal inderdaad misschien niet. Daar vind je wel wetgeving over de European Accessibility Act. Is super interessant, maar dat is wel 94 pagina's aan wetteksten. Dus dat is wel een taaie kost.
1: Hartstikke goed. Digitoegankelijke.nl of technobility.nl. Een van de twee is natuurlijk super. Oké, dank jullie wel. Marijn van der Laan van Cardan Technobility en Jochem van Intersen van Skillsdown.
2: Dankjewel.
3: De impact van leren.
4: Vandaag halen we de impact in leren uit de learning streak. Jullie kennen dat vast wel van Duolingo, dat je elke dag gestimuleerd wordt om weer verder te gaan. Nou, we zien echt wel dat een significant effect heeft. Ritme en de gewoontes zijn heel belangrijk voor mensen. En door mensen een learning streak te geven en dus het gevoel van, hey, je hebt elke dag 7 dagen lang achter elkaar ingelogd en iets geleerd bijvoorbeeld, zorgt er over het algemeen voor dat mensen heel snel verder komen. En een heel slim trucje wat wij bijvoorbeeld toegepast hebben, is dat wij het complimentje, want de complimentjes zijn natuurlijk dan ook belangrijk, van fantastisch, je hebt al 3 dagen achter elkaar geleerd, die stuurden wij op dag 4, niet op dag 3. Dus dan stuur je een berichtje op dag 4. Hey, gefeliciteerd, wat goed, je hebt al 3 dagen achter elkaar geleerd. En dan zie je dat mensen significant vaker dan wanneer je het op dag 3 verstuurt, de werkelijke dag dat ze de prestatie hebben bereikt, dat ze dan significant vaker weer inloggen, omdat dan eigenlijk het nieuwe moment om te gaan leren alweer aangebroken is. Hele gave manier en hyper simpel om mensen te motiveren. Je zou denken dat het geen effect heeft, want iedereen doet het. Toch zien we, het heeft echt resultaat.
3: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
5: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
7: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
8: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: vernietering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: De afschaffing van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig, ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP'ers.

0: is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit.